0: 25 mei. Het is 7 minuten over 2. En je hoort Madonna met Material Girl. Uit de periode dat ze nog niet zo schuldig was, of misschien nog een beetje onschuldig was. Het is maar net hoe je het wil horen.
1: Live vanuit het kruispunt in Barendrecht is dit Europa Run Radio.
0: Ja, een hele goede morgen als je nog steeds luistert. En waarom zou je dat ook niet doen? Want Europa Run Radio houdt jou op de hoogte van alles dat er gebeurt op de route. En ik kijk even achter me op het grote scherm en dan zie ik dat Bergen-op-Zoom genaderd wordt. En dat ook Geldermalsen in de buurt begint te komen voor de teams. En dat betekent dat dat hele grote mooie doorkomsten zijn. En Europa Run Radio houdt je volledig op de hoogte hoe het daar gaat. Maar natuurlijk ook morgen op die Coolsingel als het feest losbarst met 30 graden in het centrum van Rotterdam. En iedereen er helemaal klaar mee is als ze die finish hebben gehaald. En wat zullen de potten bier dan naar binnen komen? En ik heb de Belgische partijen al gehoord, de Belgische teams. En die zeiden van, het maakt me niet uit als er maar frieten te vinden is. Nou, Bram Ladage, eat your heart out, zou ik zeggen. Want het wordt een gezellige boel daar morgen in het centrum van Rotterdam. Maar zover is het nog niet, want voorlopig zijn er nog allerlei doortochten. Doorkomsten, moet je dan zeggen, in de regio Brabant. En met name Brabant en ook een beetje in, wat is het? Nou, volgens mij is dat nog Gelderland. En Luc, die heeft een behoorlijk serieus uur achter de rug. En ik kan me voorstellen, Luc, dat jij nu zo langzamerhand eventjes een beetje meer de gezelligheid opzoekt.
2: Ja, dat heb jij heel goed voor kunnen stellen. Rob, misschien zet ik je een beetje voor het blok, hè, maar zou jij het weer even kunnen checken in Bennekom?
0: Op dit moment?
2: Want ik denk dat het weer, ja, ik denk dat het weer namelijk niet klopt.
0: Nee, ja, het zou een graad of 21 moeten zijn, maar ik denk dat het een graad of 30 is bij jou, of niet?
2: Nou, helemaal niet. Het is veel kouder, er ligt sneeuw op straat.
0: Oh jee.
2: Ja, want dat is allemaal de oorzaak van Herman. Want Herman die heeft de après-ski-bar geopend in zijn huis.
0: Oh, maar dat klinkt goed.
3: Ja, dat klopt. En al een mooi poosje, want we zijn om 7 uur begonnen met opbouwen. En ja, we staan er nu nog steeds. Dus.
2: Heb jij ooit sneeuw gezien bij 30 graden?
3: Ja, nu wel, hè. Ja, nu wel. Het blijft nog liggen ook. Kijk maar.
2: Ja, nou Rob, het is echt hartstikke gezellig hier. Want als je er om je heen kijkt, hij blijft liggen op straat inderdaad. Het wordt geblazen, want voor de duidelijkheid, het is nep sneeuw. Over de deelnemers heen als die langskomen. En je hebt er zelfs een sneeuwpop ook bij gezet en verschillende skis. Je hebt het helemaal uitgepakt.
3: Ja, we vonden het zo warm worden. We denken, een beetje verkoeling is wel echt nodig voor de lopers ook. En voor ons, om het goed vol te kunnen blijven houden. Dus ja, vandaar.
2: Ja, en nou, de hele buurt is uitgelopen, zie ik. Ze zitten hier aan lange biertafels. En je kan zelfs ook glühwein halen, toch?
3: Ja, glühwein met en zonder alcohol. Alleen...
2: Nou, dat klinkt wel lekker.
3: Ja, dat is ook heel erg lekker. En ja, we hebben een tapje geopend en worstenbroodjes. Nou, het is echt een Duits feestje eigenlijk.
2: Een Duits feestje in Bennekom. En wat heeft hij met de Europa Run?
3: Nou, de Europa Run heeft... we zijn er eigenlijk in gerold dat de Europa Run gewoon langs ons huis liep. Toen wisten we nog nergens wat van. En toen hebben we gehoord van wat het eigenlijk was en waar ze voor liepen. En dat heeft ons zo in ons hart geraakt dat we denken, ja, daar moeten we eigenlijk wat mee. We willen daar, we willen die mensen aanmoedigen omdat ze midden in de nacht langs ons huis komen.
2: En u had altijd al een fascinatie voor Duitsland?
3: Nee, absoluut niet.
2: Maar... Oh, niet?
3: Nee, dat niet. Maar het komt zo hartstikke goed uit, toch?
2: Ja, zeker. Mag ik een glaasje glühwein?
3: Ja, natuurlijk. Wil jij, moeten we even stiekem doen, met of zonder alcohol?
2: Nou, dat hoeft helemaal niet stiekem, dat is zonder alcohol.
3: Oh, nou ja.
2: Maakt me niet uit, dat is net zo lekker, toch?
3: Ja, hartstikke lekker.
2: Ja, nou, ik ga even een glaasje glühwein halen, zonder alcohol. En dan blijf ik nog eventjes hangen, want jetzt geht's los hier in Bennekom.
0: Maar Luc, ik heb heel veel verhalen gehoord, hè. Ik heb verhalen gehoord over cafés waar je doorheen ging met een motor. Ik heb wat over feesttenten gehoord. Maar deze man heeft dus gewoon een particulier huis omgebouwd tot een après-ski-hut.
2: Ja, die heeft zijn hele eigen tuin. Zat helemaal vol met een partytent, die biertafels. En ik zie zelfs een rendier, kerstbomen. Ja, die heeft gewoon zijn eigen huis opengesteld.
0: Wat mij betreft krijgt hij nu al de Held van de Nacht Award.
2: Ik ga hem uitreiken.
0: Ik zou het
2: ik
0: doen.
2: Ga hem uitreiken. Ja. Ja.
0: Oké.
2: Okay. Is goed. Nou, hij is hier weer erachter. Dus ik zal het zo meteen even tegen hem zeggen.
0: Veel plezier met je glühwein.
4: Tot en met maandagavond. Europa Run Radio.

Zo, toen was hij afgelopen. Ja, het is niet het allerbekendste nummer van Bruno Mars. Ik moest er even aan winnen, maar hij eindigde leuk. Het was Bruno Mars met That's What I Like. En die Bruno Mars is natuurlijk op dit moment een van de pophelden. En is ook regelmatig in Nederland te aanschouwen. Volgens mij in de Ziggo Dome, als ik het goed heb. 14:15 is het inmiddels. Roper Run Radio gaat door, dende door. En dat geldt ook voor wat is het, team 315. Want dat team is inmiddels al in Bergen op Zoom aangekomen. En dat betekent dat hij nu echt heel erg druk bezig is om richting Rotterdam te komen. En dat is ook een beetje de thuishaven van dat team 315. Want dat is namelijk een team uit Barendrecht. En laat dat nou ook de locatie zijn waar vanuit Europa Run Radio haar uitzendingen heeft. Dus wat dat betreft komt alles weer een klein beetje bij elkaar. Goed om in ieder geval te weten hoe het gaat met alle teams. En wellicht hebben we nog een team dat we straks in de uitzending kunnen halen, omdat zij de rode loper, niet de rode loper, dat is voor iedereen, maar de rode telefoon bij zich hebben. En dat kunnen we die misschien nog eens eventjes in de uitzending halen om te kijken hoe het in de teams zelf gaat. Overigens, 4919 deelnemers zijn begonnen aan die Roper Run 2016. Het zijn 216 teams, om nog maar eens even wat cijfers te noemen. En om helemaal precies te zijn, hebben we inmiddels 72.301 donaties binnengekregen. En geloof me of niet, daar past de donatie van jou ook nog gewoon bij. Even naar roperrun.nl gaan en dan op doneer nu drukken. Dan kan je helemaal zelf weten hoeveel je gaat bijdragen. Uiteraard. Na al het geweld op de route met al die verslaggevers is het goed om nu heel eventjes uit te zoomen naar de muziek. En gaan we terug naar de tijd dat Lionel Richie de Commodores verliet om zijn eigen hitalbum te maken. En een van die nummers die daarop te horen was, en eigenlijk nog steeds is, is een nummer dat niet al te bekend is, maar wel heel lekker is, zeker in zomerse temperaturen. Hier is Lionel Richie met C'est là.

0: Cela Cela van Lionel Richie om 3:50. En ik, ja, het is al een beetje bijzonder. Het programma is zo druk dat ik vanaf 11 uur gisteravond mocht maken tot zometeen 3 uur. Dan zit mijn shift er helemaal op. En gisteren hebben we nog een tijd geweest om te gaan bellen met de teams. Want we hebben die rode telefoon. En ja, normaal gesproken, die rode draad laten we dan lopen door al die teams heen. En dan gaan we contact zoeken. Maar er waren zoveel verslaggevers dat we daar de tijd nog niet voor hebben gehad. Ik denk dat het leuk is dat we het gewoon nu een keer gaan proberen.
1: RopaRun Radio heeft bij de start in Frankrijk en Twente de telefoons uitgedeeld aan RopaRun teams. De teams geven, nadat RopaRun Radio zich gebeld heeft, de telefoon door aan een ander team. Wie krijgen we aan de lijn? Dit is de Rode Draad.
0: Ja, dat is natuurlijk de vraag wie we aan de lijn krijgen. Ik heb geen flauw idee. We gaan het eens even proberen. De telefoon gaat over als het goed is. En dan is het te hopen dat ze opnemen. Dat is altijd spannend, want het is hartstikke live. Hij gaat in ieder geval wel over. Ah.
2: Het door u gekozen nummer is op dit moment niet bereikbaar.
0: Het nummer is even niet bereikbaar, maar dat geeft niets. Want we gaan het wat mij betreft gewoon nog een keertje proberen. En we gaan niet in één keer opgeven. Het zal toch niet zo zijn dat we de telefoon niet kunnen vinden. Misschien is de batterij leeg. We proberen het nog een keer. Hij gaat weer over. Dat wel. En dan hopen we maar dat het nu wel goed gaat. Telefoontje overgaan is altijd positief. Ja.
3: Met Kirsten van Team 161.
0: Dag Kirsten van Team 161. Je speelt met Rob van RopaRun Radio. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Team 161. Wat is dat voor team? Welk team is dat?
3: Dat is een team uit Bavel. En die hebben wij dit jaar opgestart. En wij zijn allemaal, zoals we dat noemen, Bavianen. En we doen voor het eerste jaar mee.
0: Voor de allereerste keer.
3: Team 161.
0: Aha, jullie doen voor de allereerste keer mee. Dan is natuurlijk de sportvraag. Hoe is het en wat gaat er op dit moment door jullie heen?
3: Op dit moment zijn we een beetje vermoeid, dat wel. Maar ja, ons motto is, wij moeten een weekendje afzien. En mensen waarvoor wij gaan, die zien veel erger af. Dus ja, ja. Links voor rechts, rechts voor links.
0: Ja. Jullie doen voor de eerste keer mee, zeg je. Is er een bijzondere, bijzondere reden dat jullie hebben besloten om deel te nemen?
3: Nee, eigenlijk, ja, we weten genoeg mensen, maar ja, er zitten een paar bij ons in het team die meerdere keren hebben meegedaan met andere teams. En toen dachten we van waarom kunnen wij dan niet als een team Bavel meedoen?
0: Ja, is Bavel ook een van de doorkomststeden?
3: Ja, ja, wij waren een van de grote doorkomsten ook, doorstaan, ja.
0: Ja, nou ben ik topografisch, zit ik aardig in elkaar. Ook zie de kaart hier niet. Zijn jullie al door Bavel gekomen of gaan jullie nog?
3: Ja, wij zijn er al zelf voorbij. Wij zijn op weg naar Roosendaal op dit moment.
0: Ah, oké. Okay. Hoe was dat, doorkomen in je eigen stad?
3: Dat was alleen maar kippenvel en emotioneel en... Ja, laat het daarop houden.
0: Ja, wat was het mooiste moment daar?
3: Ja, je ziet je familie, je ziet je vrienden, je loopt door je eigen straat. Je wordt door zoveel mensen toegejuicht. Het leek de Olympische Spelen wel, zoals we toegejuicht werden.
0: Ja, deelnemen is belangrijker dan winnen, hè?
3: Ja, 100%.
0: Ja. Hey, 100%. Zijn jullie ook tegen tegenslag aangelopen? Of is eigenlijk alles tot nu toe voorspoedig gegaan?
3: Nee, we hebben wel wat tegenslag. We hebben wel een paar blessures en zo, maar verder... keep going strong.
0: Ja, en dan is natuurlijk de hamvraag, of eigenlijk de vraag die iedereen de laatste dagen die gesteld wordt. Ja, die temperatuur, dat is niet de beste temperatuur om je eerste RopaRun te lopen.
3: Nou ja, ik loop hem voor de derde keer. En ik heb hem 2 keer in de stromende regen mogen lopen. En dan kies ik toch maar voor de hitte. Ondanks dat het echt bloedseziek het heet is, kies ik toch wel voor de warmte.
0: Ja, en is drinken dan de enige remedie? Of heb je nog andere tips en trucs voor de teams?
3: Heel veel drinken, elektrolyten innemen en al dat soort dingen. En ja, blijven drinken, dat is echt het belangrijkste.
0: Ja, nou komt die Coolsingel natuurlijk steeds dichterbij en dichterbij. Je hebt hem al 2 keer gelopen. Wat is dat magische gevoel van die Coolsingel die je in de verte ziet?
3: Ja, dan zie je dan heb je gewoon je doel bereikt. Dan heb je waar je een jaar lang voor werkt met al je acties die je opzet om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Heb je dan bereikt, ja, met... Al die teams, hè. Er is niemand die... Ja, het is gewoon heel veel teams en één taak.
0: Ja, ja dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Want je moet er inderdaad, dat vergeten heel veel mensen natuurlijk... je moet er enorm veel inspanningen voor verrichten. En dat begint al maanden van tevoren, hè?
3: Ja, dat begint al een jaar van tevoren zo'n beetje. En ja, de fietsers die moeten gewoon echt de helft van de route, dus die fietsen gewoon 250 kilometer. De navigatoren die moeten, en de chauffeurs die zijn alleen maar gefocust op hoe breng ik iedereen veilig. Dan heb je het basiskamp die zorgt dat je lekker kan slapen, kan eten en kan masseren en kan doen. Dus het is echt één team, één taak. Het is niet eentje is meer of minder. Het is echt één team, één taak.
0: Ja, ik zie jullie hebben. Ik heb jullie fotootje er eventjes bij gepakt. Het team zie ik hier. Jullie hebben inmiddels 9681 euro opgehaald. Dat is een hartstikke mooi bedrag natuurlijk.
3: Ja.
0: Het zou, het zou wel mooi zijn als we nou, als we die luisteraars die nu luisteren en naar jouw verhaal luisteren. Stel dat we ze nou een klein beetje bij kunnen krijgen door ze te laten doneren op team 161. Is dat een goed idee?
3: Ja, dat zou top zijn. Ja, dat is een heel goed idee. Dat we toch die 10.000 aantikken. Ja. Dat zou toch magistraal zijn.
0: Zou het helpen als jullie dan beloven dat jullie volgend jaar weer meelopen?
3: Dan beloven wij dat wij volgend jaar weer meelopen.
0: Nou, dat lijkt me mooi. Dus kortom, als het team 161 10.000 euro ophaalt... en dat is nog 319 euro moeten dan nog binnengehaald worden... voordat ze morgen op de crosssingle zijn... dan beloof jij dat team Bavel volgend jaar weer meeloopt?
3: Dan loopt team 161 Bavel loopt volgend jaar weer mee. 100%.
0: Ik vind dat een fantastische deal. Hey, ik wens jou en al jouw teamgenoten heel veel succes. Maar ook heel veel plezier morgen op die crosssingle. En na afloop, als je door die finish heen bent... Nou, dan mag je er best eentje pakken van mij.
3: Gaan we dat ook zeker doen.
0: Oké. Okay.
3: We kijken er nu al naar uit.
0: Heel goed. Heel veel succes vannacht. En veel plezier morgen.
3: Dankjewel. Oké. Okay. Joe.

0: stap voor het goede doel.
1: Milan is 11 jaar. Zijn moeder is ernstig ziek en zal niet meer beter worden. Thuis merkt hij dat alles anders is. Er zijn zorgen, verdriet en vragen waar hij niet altijd woorden voor heeft. Via Stichting De Kinderen mag Milan mee op kinderweekend. Een weekend speciaal voor kinderen die een ouder hebben verloren of weten dat ze binnenkort afscheid moeten nemen. Samen met andere kinderen is er ruimte voor verdriet, maar ook voor muziek, spel, creativiteit en ontspanning. Milan ontdekt dat hij niet de enige is. Dat andere kinderen dezelfde vragen hebben. En dat je soms ook mag lachen, juist in een verdrietige tijd. Dankzij een bijdrage van ruim 5200 euro van de Europa-run kon Stichting De Kinderen vorig jaar het kinderweekend organiseren. Zo kreeg Milan een weekend waarin hij zich gezien en begrepen voelt. Een weekend vol steun, herkenning en misschien zelfs nieuwe vriendschappen.

0: over 2:30 is het inmiddels. We zijn weer veel te laat, Max.
1: Je bent erbij. De 35ste RopaRun. Samen met RopaRun Radio.
2: Goedenacht. In Wageningen is het 16 graden. Dit is het RopaRun Radio Nieuws. Ik ben Max Oosterwijk. Het hospice Bennekom is door Stichting RopaRun ondersteund met een cheque van ruim 9000 euro. Tijdens de run worden regelmatig cheques uitgereikt aan doelen die leven toevoegen aan de dagen. Team 211 mocht de cheque uitreiken en daar was verslaggever Luc bij.
3: Is het een bedrag van 9014 euro en 5...
2: Ja, een
3: prachtig... 40 eurocenten!
4: Wat een
2: Ja, ongelooflijk bedrag.
3: Ongelooflijk mooi bedrag. En er wordt gekust, applaus. En ja, Tospies gaat er ongetwijfeld heel veel mooie dingen meedoen.
2: Precies. En er was ook een lach en een traan. Want niet alleen de teamcaptain van het team mocht de cheque vasthouden.
0: Dat mocht iemand anders ook, toch?
3: Er zit een meneer die in de rolstoel, die tot tranen geroerd met de cheque.
5: Toch doen?
6: Zeker.
7: Ja, precies.
3: U heeft zelf ook de RopaRun gelopen. Het raakt u al heel erg, hè?
7: Ja, omdat ik het nou niet meer kan.
2: Ja, en de RopaRun is een emotionele achtbaan. Van feest tot bezinning en alles daartussen. Juist omdat veel mensen speciaal aan één of meerdere mensen denken. En om dit te doen werd bij de start iets speciaals uitgedeeld aan de teams.
0: Ja.
2: Ja, komt ie bijna.
0: Er werd iets uitgedeeld.
2: Jazeker.
8: Bijna alle RopaRunners dragen een geel bandje. Dat is een bandje en daar staat letterlijk op: ik draag een kanker mee. Nou, dat is een keiharde tekst, zou je zeggen.
0: Ja.
8: Maar eigenlijk, als je erover nadenkt, hebben we allemaal mensen in onze buurt, vrienden, familie, die met die ziekte te maken hebben.
2: En iemand herinneren kan op veel manieren. En je hoort Sander van Team 61, Gunnigers for Life.
9: Ik bleef zoveel mee met mensen met kanker, dus ik weet gewoon waar ik het voor doe. En elk jaar komt er weer een druppeltje bij. En die heeft weer wat, en die heeft weer wat, en die neem je mee hier.
2: De Rotterdamse Erasmusbrug kleurt RopaRun blauw. En sommigen die zeggen Eurobrug, de andere zegt gewoon de Zwaan. Maar het gaat om de Erasmusbrug. Vanwege 35 jaar RopaRun is de verrassing geregeld. En daarmee is een eerbetoon aan iedereen die onderweg is. Vooral vrijwilligers als de teams natuurlijk. Verslaggevers Enrico en René zijn in Sprundel. En Sprundel wil als doorkomstgemeente een gooi doen naar de titel RopaRun doorkomst van het jaar. Net als Zeelen en Ossendrecht. Er is een hoop gezelligheid, maar ook het fenomeen luchtballon. En wat is dat, Enrico?
3: Die luchtballonnen die gaan maar op één manier omhoog. En dat weet jij ook, hè? Hoe doen ze dat?
0: Ja, met vuur, toch?
3: En die heeft gewoon drie manden met die gasbranders zowel links als rechts van de weg neergezet. En een mand in de lucht op een kraan. En zodra er een team voorbij komt, dan gaan die branders fikken, zeg maar.
2: En om te laten horen dat Sprundel een feestje is, hebben ze ook een lied gemaakt. En die knalde daar ook uit de speaker. Dan nog het RopaRun Radio weer. Het is droog en zwoel bij 17 graden. De finish verloopt zonnig en droog. Het kwik stijgt dan tot 29 graden. En dit was het nieuws op RopaRun Radio. Meer op roparun.nl.
0: Dankjewel, Max. En tot volgend jaar.
2: Tot volgend jaar.
10: Pas à pas pour la bonne cause.
1: De 35ste RopaRun. Volg je van start tot finish. Oh.

0: Dat is een klassiekertje hoor, uit de jaren 80. Fijn om die weer eens op zender te horen. En zeker bij Roper en Radio Jorden, The Talking Heads en Slippery People. En dat betekent dat we, nou ja, het is bijna 3:15, jongens. Hey, de nacht gaat daar lekker door. En dat betekent dat, ja, als de nacht doorgaat, dan komt de dag dichterbij. En dan komt die Kossingel natuurlijk ook alleen maar dichterbij. Ja, voor onze nachtverslaggever Luc, ja, is donker gewoon donker. Er blijft de nacht een nacht, Luc.
1: Ja, ik ben net een molletje en over Slippery People gesproken. Ik sta nog steeds in sneeuw. Dus ja, de mensen moeten hier oppassen in Bennekom bij de après-ski doorkomst. Ja, en er zitten heel veel mensen zitten hier eigenlijk al de hele middag. Maar de grote roerganger is Joshua. En Joshua die zit te applaudisseren. Die geeft high fives aan iedereen. En iedereen is dol op Joshua, want die staat hier te springen. Josh, hoe lang ben je hier al?
2: Ik ben hier nu zo'n 2 uurtjes, denk ik.
1: 2 uurtjes? En je staat alleen maar langs de kant een beetje te hossen?
2: Altijd. Ieder jaar staan we hier lekker langs de kant van de weg. Op het doorkomstpunt in Bennekom. Staan we te applaudisseren, dan gaan we weer, want er komt nu even een busje langs. Goed bezig, toppers. Staan we twee zeker altijd, ieder jaar.
1: Ja. En waarom?
2: Waarom? Deze mensen die zetten een prestatie neer waar je toch dankbaar voor mag zijn dat ze het doen. Tegenover ze rennen voor kanker, hè? Dus daar mag je wel een applaus tegenover zetten.
1: Ja, nou, groot gelijk inderdaad. En ja, het is nu bijna 3:00. Hoe lang ga je het nog volhouden?
2: Hoe lang ik het nog volhoud? Ik hou net zo lang vol totdat het laatste team doorgekomen is.
1: Dus jij blijft tot het allerlaatste team, tot de laatste snik, iedereen keihard aanmoedigen.
2: Ja, ik blijf hier net zo lang staan totdat het laatste team doorgekomen is.
1: Krijg je het zo meteen niet koud in die sneeuw?
2: Koud? Nee, in die sneeuw krijgen wij het nooit koud, hè. De sneeuw die is hier. Buiten is het gewoon lekker weer. Dus min 12, hè?
1: Ja, precies.
2: Hier in Bennekom wel. Hier in Bennekom toch min 12.
1: Ja, oké. Okay. Ja, exact op dit plekje ook.
2: Hè? Op dit plekje is het exact min 12, maar we houden het net zo lang vol. Ik zie dat er weer een team aankomt, dus we gaan weer even
1: juichen.
2: We gaan weer lekker juichen,
1: even applaudisseren.
2: En high fives geven.
1: En high fives, ja. Geef maar een applaus, want daar komen ze, want er komt echt een tempo aan. Deze kan je geen high five geven, hoor, denk ik.
2: Ja, deze ga ik zeker een high five geven.
1: Hij is veel te snel, joh. Daar geloof ik helemaal niks van. Nou ja, hij loopt nu. Kijk eens. Ja, lukt het? Oh, het lukt hem gewoon. Ze geven hem... Alle drie geven ze een high five aan Joshua. Joshua, geweldig.
2: Dankjewel.
1: Ja, nou, veel plezier nog en doe voorzichtig in de tijd. Ja, dit is Bennekom in sneeuw. En het is bizar met deze temperaturen.
0: De mussen vallen dood van het dak, maar in Bennekom sneeuwt het gewoon. Wat een fantastisch idee daar. Heb je trouwens ook de worstenbroodjes al geprobeerd bij die meneer thuis?
1: Ja, daar kwam hij net langs. Ja, die heb ik net afgeslagen. Of moet ik het echt proberen?
0: Ik ben er zo jaloers op. Elk worstenbroodje dat mijn kant op komt, gaat naar binnen, kan ik je vertellen.
1: Hoe lang ben je er nog? Dan neem ik eentje voor je mee.
0: Ik vrees dat hij dan bij het grof vuil gaat. Want dan, nee, laten we dat niet doen. Nee, als je hem zelf niet wilt, Luc, dan lekker nog aan de gluwijn. En wie weet. Nou, jij gaat verder kijken wat er gaat gebeuren. Er zijn vast meer feestplekken te vinden waar jij misschien ook wel weer een aardige versnapering krijgt. En dan meld je je weer.
1: Tot zo.
0: Dankjewel.

apart momentje, want dat betekent dat mijn 8 uur Roperun Radio er voor dit jaar op zitten. Het is voor mij einde van deze editie van 2026 dus, van de Roperun. Maar de Roperun zelf gaat natuurlijk nog lang en lang door. Want morgen komen al die teams aan op de Coolsingel. En wat gun ik ze allemaal een mooie ereronde daar, als ze daar lopen. En dat ze allemaal kapot en verrot zijn. En dat het zweet uit alle plekken komt waarvan ze eerst niet wisten dat het er was. Nou, ik gun het ze allemaal meer dan wie dan ook. Wat mij betreft was dit weer een fantastische en memorabele editie van 2026. En ben ik er volgend jaar gewoon weer bij goede gezondheid bij. Laten we daar in ieder geval maar vanuit gaan. Zometeen overigens gaat Marco het stokje overnemen. En dat doet hij met verve en veel plezier. Hij gaat de Roperun richting de dag brengen. En daarmee wens ik er natuurlijk heel veel plezier. En dat gun ik jou als luisteraar ook. En als je niet zo goed weet wat de boodschap is van het leven, dan zal Talk Talk het je nog even duidelijk maken. Life is what you make it. Succes morgen allemaal. En maak er een ontzettend mooie Roperun van 2026 van.

0: Stap voor stap voor het goede doel.
1: Marlene is 77 jaar en ernstig ziek. De laatste periode van haar leven verblijft ze in hospice Bodegraven Reewijk. Een warme en rustige plek waar alles draait om gastvrije zorg en een waardige laatste levensfase. Voor Marlene zijn de dagen zwaar. Ze heeft veel pijn en gewone dingen kosten steeds meer energie. Even anders zitten, iets makkelijker overeind komen of een houding vinden waarin de pijn net iets minder aanwezig is. Dankzij een bijdrage van de Ropa Run kan Marlene in het hospice gebruik maken van een sta-opstoel. Zo'n stoel helpt haar om comfortabeler te zitten en makkelijker op te staan, met minder belasting voor haar lichaam. Het lijkt misschien iets kleins, maar juist in deze fase kan een beetje extra comfort heel veel betekenen. Voor Marlene geeft de stoel rust, verlichting en een stukje eigen regie terug. Zo helpt de Ropa Run mee om de laatste levensfase van Marlene net iets draaglijker te maken. Everybody get up.

0: Martin van der Boogaard. De teams van de Europa Run komen steeds dichter bij onze regio. De voorste teams die gisteren zijn gestart in Noord-Frankrijk bereikten vanmiddag de Nederlandse grens. De lopers gaan verder door Brabant en komen via de Haringvlietbrug onze regio binnen. De teams die gisteren zijn gestart in Twente gaan door Gelderland en komen onze regio binnen als ze de Merwedebrug bij Gorinchem overgaan. De finish is morgen op de Coolsingel in Rotterdam. Het is de 35e keer dat de Europa Run wordt gehouden. Met de estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken en voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid en daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. In Rotterdam-Ommoord heeft gisteravond een auto in brand gestaan op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 7:30 gisteravond en een half uur later had de brandweer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is nog niet bekend. En dan krijg je nog het weer. Ook morgen zonnig en droog en de middagtemperatuur morgen tussen de 27 en 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Dan ga je naar de app van Rijnmond of naar de website rijnmond.nl.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd tweede in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Odyssey, Capital of Media, NL Radio, NOS, Broadcast Partners, Hof Broadcast & Events, Spot On, Elieveld ICT, Hostin, Technica del Arte, Q's, Unlimited Vision & Sound en Theater Het Kruispunt in Barendrecht.
2: Twee routes, meer dan 5000 deelnemers. Elke kilometer telt. En met ons beleef je alles.
3: Tout ce qui se passe le long du parcours, les passages et la grande arrivée.

0: mooi deel uit van de begeleidingsband van Bruce Springsteen, deze Little Steven. Je hoort de Bitterfruit op Europa Run Radio.
1: Live vanuit het kruispunt in Barendrecht is dit Europa Run Radio.
0: En het is alweer 3:07 in de tweede nacht. We gaan een tweede nacht in tijdens de Europa Run. Dat betekent dat we eigenlijk alle teams in Nederland hebben. Wel de routes natuurlijk nog. Nederland en Frankrijk, de routes zoals dat dan mooi heet. Ik heb begrepen dat de meeste, en ik zie dat ook op de kaart, een beetje in het westen van Brabant zitten. Dat is dan de route Frankrijk. Ongeveer Sint-Willebrod die kant op, weet je wel. Richting Bergen-op-Zoom, daar komen de eerste teams ook al een beetje aan. En de andere kant, dan zitten we rond Geldermalsen, die omgeving, moet je een beetje denken. En ze moeten uiteindelijk natuurlijk allemaal finishen op één hele mooie plek. Dat is de Coolsingel in Rotterdam. Daar zijn we op weg naartoe. Doe ik niet alleen. Dat doen we namelijk met heel veel verslaggevers onderweg. Onder meer Damien hebben we straks nog. En ik hoorde ook Luc daarnet nog eventjes bij Rob in de uitzending, die we ook nog natuurlijk even moeten bedanken. Laten we anders eerst eens even gaan kijken op de route. Bij Luc, waar bevind jij je momenteel, Luc?
2: Ja, ergens tussen Wageningen en Rhenen. En het is hier heel donker, het is een hele lange weg. En ik sta naast het busje van team 308. En jij hebt net gelopen, hè?
3: Ik mag nog.
2: Je mag nog. Jij hebt deze weg ook gezien. Het lijkt me mentaal best zwaar.
3: Nee hoor, het is helemaal niks. Lopen, stap voor stap, linker voor de rechter. Kom op.
2: Jij bent gewoon mentaal ijzersterk.
3: Ja.
2: Hoe zijn die benen nu van je?
3: Ja goed, prima, niks aan de hand. We voelen niks.
2: Echt? En hoe zit het bij de rest van het team? Ik zie hier iemand binnen zitten met de hand voor het hoofd. Hoe is het?
4: Ja, wel pittig, maar we gaan gewoon door, hè. Het moet. Dus we zetten door en we hebben zo'n enthousiaste teamgenoot die ons er helemaal doorheen werkt.
2: Ja, dat is jouw mental support.
4: Zeker. Die trekt ons er helemaal doorheen.
2: Ja, waar heb je nou het meeste last van?
4: Nou, we hadden net een yoghurtje op en die is niet goed bevallen. Dus de darmen zijn hard aan het werk, moet ik zeggen.
2: Oei. Ja, ik heb nog geen toilet in de buurt gezien, want er is hier niet zoveel.
4: Daar moeten we nog even naartoe rennen ook nog. Dus we gaan nog even door.
2: Oei. Nou, heel veel succes. In ieder geval, die race er dan zometeen doorheen. En jij mag zometeen. Heb je al je teamgenoot in het zicht? Want ik zie alleen maar...
3: Hij loopt naar de berg toe. 500 meter, dan loop ik de berg op en dan pakt hij hem zelf weer over.
2: Ah, oké. Dus jij bent gewoon voor de zware stukken.
3: Klimmen. Alleen even klimmen.
2: Alleen even klimmen. En dan hebben we hier de chauffeur, toch?
5: Ja, navigator.
2: De navigator. Voor jou is het ook best zwaar, hè?
5: Ja. Je moet mee.
2: Oh, je moet mee. Nou,
5: het is gewoon leuk.
2: Ja, het is gewoon leuk en het is makkelijk vol te houden. Nou, goed. Wat zeg je?
5: Voor het goede doel.
2: Ja, het is voor het goede doel. Dat is natuurlijk. Ja, dan is het een stuk makkelijker natuurlijk om het mee te doen. Nou ja, in ieder geval tussen Wageningen en Rhenen. Ja, loopt het op rolletjes. In ieder geval bij team 308. En die gaan zo meteen de berg op klimmen. En dan gaan ze hun weg vervolgen richting Rhenen, Zalbommel. Nou ja, noem het allemaal maar op.
0: Nou, dat wordt één groot feest daar. Team 308 is trouwens het Albert Schweitzer ziekenhuis. Damien, die bevindt zich ook op de route. En nou ja, Damien, ik heb jou een tijdje al niet gehoord. Dat ligt meer aan mij dan aan jou, hoor, zeg ik er gelijk bij. Waar bevind jij je momenteel, als ik vragen mag?
6: Nou, ik kan je vertellen dat het niet per se aan jou ligt. Want we zijn heerlijk wakker geworden in Hoeve. En wij komen daar bij het checkpoint aan. En daar zeggen de mensen van het checkpoint... Ja, maar daar hoeven nog maar 12 teams langs te komen. Dus wij zijn een stukje doorgereden. En staan nou toevallig waar ik vorig jaar ook geweest ben. Bij de doorkomst in Oud-Gastel. En niet zomaar, want het is best een stuk uitgebreid, de doorkomst hier.
7: Ja, zeker is het uitgebreid. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat wij natuurlijk ook een eigen team hebben. Nu voor dit jaar, hadden we vorig jaar niet. Ja, dat ze zo geweldig ontvangen, dat is echt gewoon kippenvel.
6: Ja, snap ik. De doorkomst in Oud-Gastel. Nou, jullie hebben inderdaad Gastel Vlam. Dat is team 57. Wat is de roper? Want vorig jaar de eerste keer. Je gaat nou een stuk uitgebreider inderdaad. Een stukje groter. Maar merkt hij ook vorig jaar dat het gelijk begint te leven in het dorp?
7: Ja, we leven daar toch eigenlijk ook al wel maanden naartoe. En dat heeft ook te maken natuurlijk dat je een eigen team op de been brengt. En als dat eigen team heeft ook zijn eigen scharen van mensen. En ja, dat leeft enorm. En dat zagen we vanavond ook met een hele grote getalen. Was echt, alles stond hier vol. Het was gewoon geweldig.
6: Ja, nou ja, Gastel vlamt dus als team uit Oud-Gastel zelf. Help me even, hoe is dat ontstaan?
7: Dat heeft te maken dat vorig jaar de eerste keer doorkwam. Was een team met eigenlijk mensen die aan de kant stonden en die zeiden van, dat moeten wij toch ook kunnen. Dus wij gaan er voor Gastel vlamt.
6: En heb je ze heel even hier gesproken toevallig?
7: Ja,
6: en ik hoor hier gelijk ja. Wat zijn hun reacties tot dat nog toe? Want ze hebben al best wel een flink stuk afgelegd, maar het is nou die laatste nacht en je merkt toch wel dat, dat het dan wel wat zwaarder gaat worden. Wat heb je van ze gehoord?
7: Nou, ze zijn gewoon overweldigend door het succes natuurlijk dat wij hier zoveel mensen op de been brengen. Dus ook als team loop je daar naartoe, naar zo'n punt. En ik begrijp zeker dat nu die laatste nacht best een zware kan zijn. Maar we denken dat we ze wel genoeg energie hebben meegegeven om die laatste toch naar Rotterdam door te maken.
6: Top, ja. En dan nog heel even kort over de doorkomst zelf. Ik zei het al, dus groter. Wat heb je allemaal neergezet? Wat heb je allemaal gebracht aan de lopers?
7: Nou ja, goed, we hebben een paar mooie schitterende doorlooptent en een beachbar. We hebben een groot ledscherm staan. We hebben het opgeflirt met carnavalsattributen. Ja, dat geeft wel een stuk beleving. Mooi podium gemaakt. We hebben het Gastel vlamt helemaal gehuldigd. Ja, dat is gewoon fantastisch. En door dit soort belevingen gaat een dorp ook leven. En dan zie je ook inderdaad dat heel veel mensen erop afkomen.
0: Nou, dat was Damien bij Team 57 Gastel vlamt. En straks horen we natuurlijk nog veel meer verslaggevers op de route tijdens Europa Run Radio 2026.
8: Tot en met maandagavond. Europa Run Radio.

0: Ik moet je eerlijk bekennen dat dit toch wel mijn favorietje is van Queen, hoor. Breakthrough hoorde je hier bij Roper Run Radio. Ook supporters zijn er trouwens bij de bewoners van een asielopvang in Zevenaar. Bij ieder team dat voorbij komt, klapt er een groep mensen van jong tot oud voor de teams. Floortje nam er even een kijkje.
1: Ja, dan ben je onderweg en dan zie je ineens een groep mensen staan, een beetje langs de snelweg, en die stonden zo luid aan te moedigen. En dat zijn de mensen die hier in de opvang van het COA zitten in Zevenaar. En er komt nu een groepje aan en ja, dat zal ik even laten horen, want ze zijn ze heel luid aan het aanmoedigen. Ja, nu een beetje bescheiden geklapt, maar die mensen staan hier al best wel lang. En die vangen eigenlijk steeds de teams op die langskomen. Die staan mooi in de bocht en die moedigen iedereen aan. Dus ja, de communicatie, ik kon ze niet zoveel vragen, want Engels dat ging een beetje stroefjes. Maar zo toch even een kleine bijdrage om in ieder geval een beetje te horen hoe het er hier aan toe gaat.

0: nooit voor mogelijk hadden gehouden, is toch weer gebeurd. Hè? Ze zijn weer bij elkaar gekomen, deze gasten. Oasis en Wonderwall hoorde je hier tijdens Europa Run Radio.
1: Europa Run Radio heeft bij de starts in Frankrijk en Twente telefoons uitgedeeld aan Europa Run teams. De teams geven, nadat Europa Run Radio zich gebeld heeft, de telefoon door aan een ander team. Wie krijgen we aan de lijn? Dit is de Rode Draad.
0: Nou, eens eventjes gaan kijken. We gaan eens bellen met een team op de route. En wie gaan we dan krijgen? Dat is het, de grote vraag uiteraard. Er doen heel veel teams mee, dus er zal er heus wel eentje op gaan nemen. Voorlopig gaat die open. Dat is wel heel wat. Ik hoor de geluid. Goedendag, met wie zei je?
2: Marnix
0: nog
2: hier.
0: Marnix. Doe het together. Ja, kijk, ik wou net vragen van wat voor team ben je, maar team 41, doe it together. Jullie zitten dan, denk ik, ongeveer op dit moment bij Wouwse Plantage in de buurt.
2: Ja, zeker.
0: Hoe loopt de Europa Run tot nu toe voor jullie?
2: Ja, het was wel zwaar. Net als alle andere teams.
0: Mm-hmm.
2: Ik heb natuurlijk veel last van de winter.
0: Ja, is het het is natuurlijk warmer dan normaal. Laat ik dat gelijk even voorop stellen. Maar
2: ja.
0: Op wat voor manier uitzicht dat bij jullie?
2: Nou, bijvoorbeeld doordat onze loopjes, waarin we elke keer wisselen, niet om de anderhalve kilometer wisselen, maar om de kilometer. Dus om het nog een beetje draaglijk te houden.
0: Ja. Is dat dan in de nacht weer anders dan overdag? Of hou je dat dan toch hetzelfde nog steeds?
2: Ja, dat kan anders zijn. Maar nu draaien we toevallig in de nacht met ook 1 kilometer.
0: Okay.
2: De lopers vinden dat fijn. Nou, dan doen we dat gewoon.
0: Ja, nou, daar hebben we nog gelijk in ook inderdaad. Hey, Stichting Do It Together. Jullie hebben inmiddels al zo'n €13.548 opgehaald. Dat is een prachtig bedrag natuurlijk. Hoe hebben jullie dat gedaan in de afgelopen periode?
2: Nou, we hebben een hele hoop acties voor uitgevoerd. Team Do It Together is niet een team dat er een bedrijf is opgezet. Dan zien we wel dat bedrijven daar een flinke duit in het potje doen. Maar ons team, dat is een team bestaat uit vrienden en kennissen. En wij halen al dat geld zelf binnen. Door allerlei acties te bedenken, van Sinterklaas spelen voor geld. Tot met even hier zwaaien hoor.
0: Ja, dat hoort er ook bij natuurlijk.
2: Ja, chocoladeletters verkopen, loodjes verkopen, auto's wassen.
0: Dat zijn echt heel veel dingetjes dus.
2: Ja, het is bij ons altijd wel gewoon een way of living in ons team. En na de Europa Run gaat iedereen lekker op vakantie. En dan ergens eind augustus starten we dat weer op en dan... helpt iedereen elkaar in de acties die worden bedacht.
0: Je zegt het is een way of living in ons team. Dan moet dat ook iets met je doen voor de rest. Ik bedoel, dan loop je misschien met iemand zelfs in gedachten, of dat niet?
2: Zeker, ja.
0: Ja?
2: Met meerdere mensen, ja. En we hebben recentelijk iemand in ons team verloren. Dus dat komt natuurlijk heel hard aan. Juist voor dat doel je heel erg inzet. Maar recentelijk, een paar maanden geleden, ook mijn vader, mijn moeder. Maar ook mensen in mijn nabije omgeving die lijden aan die vreselijke ziekte. Dan heb je ook zeker iets om voor te wensen.
0: Nee, dan is dit iets moois wat je kan doen, hè?
2: Ja.
0: Even kijken. Ja. Hoe gaan jullie straks de kostsingel bereiken? Gaan jullie gezamenlijk de finish over? Hoe is het voor jullie om te gaan doen, zometeen?
2: Even kijken wat hier gebeurt hoor. Oh ja. Ik loop eventjes naar buiten toe, want wij zijn aan de wissel bezig.
0: Dat is ook belangrijk, ja zeker.
2: Ja. Ja, dat is ook wel. Zo, dus dat? Ja, en wat was jouw laatste vraag?
0: Ik zei, hoe gaan jullie straks de finish over op de koolsingel?
2: Ja, wij gaan heel blij de finish over, maar ook met een lach en een traan. Voor iedereen waar we eventjes aan terugdenken. Die vaak al niet meer leeft of nog juist wel.
0: Ja.
2: Dan kunnen we op dat soort zeker gaan bijdragen. Voor palliatieve zorg.
0: Kijk, en dat is het mooie ervan. Mag ik jou nog en je team natuurlijk nog heel veel sterkte en plezier ook natuurlijk wensen tijdens deze roperen. En mocht je een ander team tegenkomen, wil je dan deze telefoon weer doorgeven aan dat andere team?
2: Ga ik zeker doen.
0: Oké, wens ik je nog een hele fijne roperen voor de rest. Tot een volgende keer. Team 41, Stichting Do It Together.
1: De Rode Draad. Roparun Radio.

0: lunchtijd. Het is Kok Robin en de Promise You Made. Ja, Kok Robin inderdaad, je snapt hem. Wat flauw eigenlijk. Even kijken hoor, we gaan eens wat anders doen. Want we liepen net wel een klein beetje, zeg maar, uit voor de Europa Run Radio Nieuws.
1: Je bent erbij, de 35ste Europa Run. Samen met Europa Run Radio.
2: Goedenacht, in Roosendaal is het 16 graden, dit is het Roper Radio Nieuws en ik ben Max Oosterwijk. We bellen regelmatig teams op in ons item De Rode Draad. En iemand die opnam was Kirsten van team Bavel 161 en die doet voor het eerst mee. Ze kwamen ook door een eigen Bavel heen en hoe was dat voor Kirsten?
3: Dat was alleen maar kippenvel en emotioneel en ja, laat het daarop houden.
4: Ja, wat was het mooiste moment daar?
3: Ja, je ziet je familie, je ziet je vrienden, je loopt door je eigen straat. Je wordt door zoveel mensen toegejuicht. Het leek de Olympische Spelen wel zoals we toegejuicht werden.
2: En ze loopt voor de tweede keer mee. En daarom neemt ze mee door het gevoel van de Coolsingle.
3: Ja, dan heb je gewoon je doel bereikt. Dan heb je waar je een jaar lang voor werkt met al je acties die je opzet om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Heb je dan bereikt, ja. Met al die teams, hè. Er is niemand die... Ja, het is gewoon heel veel teams en één taak.
2: Door de doorkomsten krijgen de teams nieuwe energie. Verslaggever Luc heeft een ingetogen stuk in Bennekom gezien met kaarsen in de vorm van een hartje en ook knipperende kerstverlichting. Maar waarom hebben deze mensen versierd? Ja, ze hebben versierd. En daar hebben ze een hele goede reden voor.
5: Omdat wij het hartverwarmend vinden dat deze mensen zo stuk lopen.
6: Ja, en jullie staan hier, gaan hier de hele nacht staan en de mensen begeleiden om pas op voor dit donkere paadje. Struikel niet.
5: Nou, of de hele nacht of het vol gaan houden, dat weet ik niet, maar we gaan ons best doen.
2: En een stuk verder vond hij een feestje met iets dat je niet verwacht bij deze temperaturen. We houden het even spannend.
0: Zal het vast vinden, maar...
2: Ja, zeker wel. Ik kan ook alvast de spoiler alert geven.
0: Ja, doe de spoiler alert eventjes. Dan pak ik even kijken of de volgende wel gaat pakken.
2: Want de Europa Run teams die kregen dus lokale nepsneeuw toen ze langs liepen. In een heuse après-ski.
6: Er ligt sneeuw op straat. Oh. Herman die heeft de après-ski-bar geopend in zijn huis.
7: Ja, we vonden het zo warm worden. We denken een beetje verkoeling is wel echt nodig.
2: En dat houdt ze vooral bezig inderdaad. En Europa Run is een emotionele...
7: Voor de lopers ook en voor ons, om het goed vol te kunnen blijven houden.
2: Dat zeg ik inderdaad. En Europa Run is een emotionele achtbaan. Van feest tot bezinning en werkelijk alles daartussen. Juist omdat veel mensen speciaal aan één of meerdere mensen denken. Om dit te doen werd bij de start iets speciaals uitgedeeld aan de teams.
8: Bijna alle roperrunners dragen een geel bandje. Dat is een bandje en daar staat letterlijk op, ik draag een kanker mee. Nou, dat is een keiharde tekst zou je zeggen.
4: Ja.
8: Maar eigenlijk, als je erover nadenkt, hebben we allemaal mensen in onze buurt, vrienden, familie, die met die ziekte te maken hebben.
2: En iemand herinneren kan op veel manieren. En je hoort Sander van Team 61, Gunningers for Life.
9: Ik leef zoveel mee met mensen met kanker, dus ik weet gewoon waar ik het voor doe. En elk jaar komt er weer een druppeltje bij. En die heeft weer wat, en die heeft weer wat, en die neem je mee hier.
2: En de laatste twee VIP-kaarten voor de finish zijn voor Erma. Iedereen die de roperen een warm hart toedraagt, mag zich aanmelden voor deze kaarten. Bij presentator Marcia werd Erma opgebeld, waar zij dus op één bijzonder persoon...

0: loopt hem dit jaar voor het eerst mee. Ze werkt voor Team DSW. En ik ben zo ontzettend trots op haar dat ze een van de lopers is. En morgen wil ik met mijn vrouw gaan we sowieso naar Rotterdam.
1: Tot slot het Roper Radio weer. Het is droog en zwoel bij 17 graden. De finish verloopt zonnig en droog. Het kwik stijgt tot 29 graden. En dit was het nieuws op Roper Radio. Meer nieuws lees je in ons liveblog op roperen.nl.
2: Pas à pas pour la bonne cause.
3: De 35ste Roper Run. Volg je van start tot finish.
2: Oh, vous ne voulez pas manquer ça.
4: En ongelooflijk, maar we gaan er gelijk door de verslaggevers opzoeken. En beginnen we lekker bij Luc, die onderweg is in de route Nederland. En jij, nou, ik hoor het al op de achtergrond, je staat bij een gitaar.
5: Marco, ken jij dit nummer?
4: Nothing Else Matters van Metallica.
5: Heel goed. En dat wordt gespeeld door Sebastian. En Sebastian staat op de dak... Op het dak van de Europa Run, de route Nederland, denk ik. Want is de Gemmenberg het hoogste punt?
4: Dat weet ik niet eigenlijk.
5: Weet jij dat?
4: Nee, dat durf ik niet te zeggen of dat het hoogste punt is. Maar ik denk het wel.
5: Nou, ik denk het dus ook. Dus we staan op het hoogste punt van de route. En daar, dat is ook een enorm hoogtepunt als Sebastian daar zat te spelen. Want je zat midden in de nacht, zei hij, met je versterker. En sta je gewoon op die berg. Waarom?
6: Om de mensen hier daarop te spelen. Dat ze hier de berg overkomen.
5: Ja, want jij hebt zelf al een aantal keer meegedaan. En jij doet dit nu al 3 jaar.
6: Ja, zoiets, ja. 3 jaar.
5: Zoiets. En niet meer zelf lopen?
6: Nee, ik had wat blessure en ik heb 2 honden. Daar moet ik oppas voor regelen. Dat is niet zo makkelijk, hè.
5: En oefen je nou het hele jaar door op je repertoire... om dan tijdens de Europa Run dat tentoon te spreiden aan de lopers?
6: Ja, dat is zo mijn standaard repertoire. Ja.
5: Is Nothing Else Matters van Metallica een beetje je standaard repertoire?
6: Ja. Dat is zo.
5: Mm-hmm. Ja, want hoe zit het nou? Want ik zie daar ook weer mensen aankomen en dan begin je te spelen, hè?
6: Ja, als ik zo de auto's zie en dan weet je, oké, nou, dat zijn roperrunners. Ja, dan speel ik zo. Dan is het zo mooi hier in de bossen, dat het zo rustig is en zo stil is. En dan speel je geen harde nummers, hè? geen Stones of... Hè? Of ja, dan doe je wat meer gevoelig en dan... Ja. Ja, Stairway of Nothing Else Matters. Wish You Were Here, zulke dingen dan, hè?
5: Ja, precies. En wat voor reacties krijg je van de mensen die dan langskomen?
6: Oh, heel veel knuffels. Heel veel warme woorden. Heel leuk. Heel leuk, ja.
5: Ja, en je hebt ook, voordat ze langs jou komen... het is een soort van landingsbaan met al die kaarsjes, toch? Dus ja. De mensen rijden je niet zomaar aan... en dan geven ze jou een knuffel om te bedanken voor de nummers die je speelt.
6: Nee, dat hebben we dus ook gedaan. Dat ze, ja, dan weten ze even op ze wachten en dan horen ze als aankomen... dat we hier aan het spelen zijn en dan zien ze ons komen. En dan, ja, dat geeft... Ja, leuk. Voor allemaal is het leuk. Ja.
5: En blijf je, en voor jou ook, kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Blijf je dan tot de laatste deelnemers zijn
6: We blijven
5: zijn
6: hier staan tot we, ja, tot ze door zijn.
5: Zo. Nou, hoe lang duurt dat nog? Dat duurt nog wel eventjes. Dus ik wens jou heel veel succes. Heb je geen blaren op je vingers?
6: Nee, geen blaren op de vingers, nee. Nee? Dat komt helemaal goed.
5: Dat komt helemaal goed. Ja, dus je bent gewoon heel erg geoefend. Wat zeg je?
6: Als ze kunnen lopen, dan kan ik ook nog spelen.
5: Oké, ik vraag nog even aan de DJ, Marco. Heb jij nog een verzoeknummertje?
4: Ja, doe maar iets van de Foo Fighters. Vind ik altijd leuk.
5: Oh, kan je ook iets van de Foo Fighters?
6: Van de Foo's?
5: Van de Foo Fighters?
6: Niet zo, nee, niet zo.
5: 1, 2, 3. Ach, ja, jammer. Heb je iets anders?
4: Ja, laat hem alles maar gewoon spelen, joh. Ik vind het wel leuk dat hij dat voor de lopers doet. Dus dat vind ik misschien nog wel het belangrijkste.
5: Laten we even naar luisteren.
4: En dat is dan weer Under the Bridge, zeg maar in dit geval natuurlijk van de Red Hot Chili Peppers, mocht je het niet weten. Dat was, Luc op de route en die stond lekker boven op de Gremmenberg. En dat is altijd een leuk plekje om te gaan staan. Dus even kijken, want in Bergen op Zoom, daar is de doorkomst volop bezig. Dus even luisteren hoe het dan daar is op dit moment.
7: Ja, is nog niet volop bezig, want de teams kunnen hier nog niet zijn.
4: Oh.
7: Want ze moeten van hoger rijden voorbij, dus de controlepost, dus CPI. En die gaat pas rond Die gaat nu pas open.
4: Oh, kijk.
7: Dus voordat ze dan hier zijn... zijn we wel een half uurtje verder. Dus vandaar. Maar wij zijn een beetje naar vooruit gegaan, want wij gaan zo richting Barendrecht, omdat René natuurlijk straks naar de Coolsingel moet. Dus dan rijden we altijd even langs Berg op Zoom. Daar hebben we iets mee. Dat komt door Arthur de Jonge. Die heeft vroeger bij een team gezeten. En is daar toen gestopt. En heeft toen met een aantal mensen de doorkomst van Berg op Zoom nieuw leven ingeblazen. Want er was al een paar jaar niks meer. En dat doen ze in de straat van de Rijksscholengemeenschap. Ja, zo maak ik het niet meer zo. Regionale scholengemeenschap. Het Rijks, want dat was vroeger een Rijksscholengemeenschap. Afijn. Werken een beetje samen met de school en met de doorkomst. En hebben ze dus de hele laan van de school hebben ze dus helemaal versierd in het geel. En zo lopen dit jaar ook over het schoolplein heen. Waar ook de jeugdband van de school zelf gaat spelen zo dadelijk. Ze waren net al een beetje aan het oefenen en aan het doen. En dat wordt gewoon ook hier in Bergen weer een groot feest.
4: Kijk, en dat is mooi natuurlijk, ja. Hè? Ik bedoel, dan hebben we overal
7: muziek. Ja, dus zeker is dat. Ja, ik zit net... En ik heb hier iemand naast me zitten van de doorkomst. Even uw naam.
8: Mijn naam is Tineke van Malen.
7: En voorzitter of gewoon...
8: Nee hoor, gewoon een vrijwilliger. Ik doe het samen met Ad Rooms. Hebben wij het initiatief opgepakt. Dit is nou het derde jaar om de doorkomst weer te organiseren. En, dus we zijn nog niet een officiële stichting, maar we doen ontzettend ons best. En we zien ook dat het groeit in al die jaren dat we nu actief zijn.
7: Ja, want nu is schoolplein er ook bij gekomen, vertelde ik net.
8: Schoolplein van het Rijks. We hebben altijd vanaf het begin al gebruik mogen maken van faciliteiten van het Rijks. En hebben dit jaar gezegd, mogen we meedoen en wij gaan ook een evenement organiseren. We hebben toestemming gekregen om de route te verleggen en het mag dus nu over het schoolplein. Ja, en daar speelt nu een schoolband en we proberen er hier ook een feestje van te maken.
7: Ja, want ik was hier een half uur geleden, kwam ik aan en toen waren die gasten al hier aan het oefenen.
8: Ja, die zijn echt al, die hadden al aangegeven, we moeten anderhalf uur oefenen. Dus ze zijn al lekker bezig, het zijn allemaal gasten van 17, 18 jaar. En dat is natuurlijk verschrikkelijk leuk dat die de moeite nemen om hier gewoon te spelen.
7: Ja, je hoort het al op de achtergrond, ze zijn nog steeds aan het oefenen, maar dat komt helemaal goed. Nou ja, ik wens jullie heel veel succes vandaag, want het wordt weer mooi.
8: Dat wordt zeker. We gaan er weer een feestje van maken. En we zijn er helemaal klaar voor, dus laat ze maar komen.
7: Nou, je hoort het. Bergen op Zoom is er klaar voor.
4: Bergen op Zoom is er klaar voor. En dan gaan we ook nog eens even de bus in, hoorde ik net.
9: De bus in, bus 237 van 100% Running Winterswijk. Dat is wel heel bijzonder, want dit is typisch zeg maar, hoe de Europa-run werkt en in elkaar zit. Want de samenhorigheid is dermate dat als ik dan vraag of ik in het busje mag... en we zitten dan vervolgens bijna op elkaars schoot... met iemands elleboog in mijn oog en mijn knie in de rug van een ander... dan mag ik toch meerijden. En zo is het dus ook inderdaad in het busje van 237, 100% Running Winterswijk. Wat een gezelligheid, jongens. We zitten, voor mijn gevoel dan, als ik de laatste rustmoment voor mijzelf heb gehad, voor mijn gevoel in de laatste fase. Hoe is dat voor jullie?
10: Nou, dat is eigenlijk wel herkenbaar. Het is op en af, hè. En iedere keer weer de moed verzamelen na, wat is het, een half uur slaap, 10 minuten slaap, soms een uur. Je weet het eigenlijk niet meer. En vervolgens staan we met z'n allen weer aan.
9: Maar hoe houden jullie dan het moraal er een beetje in?
10: Heel lief zijn voor elkaar. Er wordt weinig gevloekt en weinig gescholden. Lekkere muziek. Genieten van de mooie dingen. Een beetje humor erin. En gas erop. En vooral de lopers. 100 meter meer, een keer 100 meter eraf. Ze scherp houden.
9: Ja, dat is echt waanzinnig. Want ik kwam net bij jullie aan en, om in het busje te stappen. En toen zag ik allemaal gezichten dat ik dacht van nou, het lijkt wel of jullie nog moeten beginnen.
10: Nou ja, zo is het. We hebben een fantastische vrachtwagen met ons mee op het bivak. Die hebben we helemaal ingericht met mooie slaapplekken. Daarnaast staan we op hele fijne locaties met goede faciliteiten. Lekkere douches, goede toiletten. Dat helpt wel bij... Als je al een paar uurtjes mag pitten, dan draagt dat erbij. Goed toe bij.
9: Ja, dat kan me goed voorstellen. Het is nu hartstikke donker midden in de nacht. Het is heel rustig. Hoe beleven jullie dat zeg maar onderweg ten opzichte van overdag?
11: Nou ja, de sfeer, ik moet zeggen, zoals hier ook, als je vooruit kijkt, overal zijn de lampen aan. En ik moet zeggen, dat helpt voor de sfeer ook wel heel mooi. De doorkomst in Bennekom is ook hartstikke leuk met de après-ski zit. Dus ja, eigenlijk, ik vind het geweldig.
9: En op de hele stille momenten, als je dus die lampen niet ziet en er zijn geen mensen langs de weg, doorkomsten zijn er eigenlijk nog niet echt op gang. He, ik hoorde net mijn collega zeggen, in Bergen op Zoom is die nog niet begonnen, maar ze zijn er wel klaar voor. Maar die hele stille momenten, is het dan vooral toch echt bij elkaar?
11: Ja, dat kan ik echt wel zeggen. En dat merk je ook in de sfeer in het busje, het is rustig en je sleept elkaar er dan ook echt doorheen.
9: Ja, dat merk ik ook. Het is rustig en het is prettig hier in de bus. Een ongelooflijke veilige gevoel geeft mij dit. Ondanks dat ik zeg maar bijna op je schoot zit.
11: Nou, maar misschien is het hem dat ook, hè?
9: Dat ik gewoon niet durf.
11: Ja, denk ik.
9: Hey, fantastisch mannen. Ik wens jullie ontzettend veel plezier en ontzettend veel succes. Heel fijn dat ik even mee mocht rijden, ondanks dat het zo krap was. En ik zou zeggen, ik zie jullie misschien wel bij de finish. Straks om een uur of... Nou ja, hoe laat komen jullie binnen?
11: Rond half vier
10: verwachten we te finishen.
9: Oh, dan verwacht ik ook wel bij de finish te zijn. Dus dan gaan we jullie zeker over de finish zien komen. Heel veel succes, mannen.

Toch blijft dit mooi hoor. Breakfast in America. Je hoorde Supertramp misschien nog een beetje vroeg voor een ontbijt. Alhoewel, je weet het niet. Als je net je bed uit bent om te gaan kijken, bijvoorbeeld bij een doorkomst, kan het zomaar gewoon heel fijn zijn. Het is een idee. Je zou het kunnen gaan doen, want er zijn heel veel doorkomsten in de regio. Ook straks komen allebei de teams hier door Barendrecht, waar de studio van Roper en Radio staat. Dat is het enige punt waar ze allebei voorbij komen overigens. Dus dat is misschien, ja, en de Coolsingel uiteraard. Oh, daar komen ze allebei voorbij. Maar hier komt het een beetje samen vanaf Barendrecht. En nou, daar kun je dus gewoon ook komen kijken straks. Nou ja, dat kan je op heel veel plekken. Dat is misschien het allerleukste. Je kan overal gaan checken wat er te doen is in nou ja, Bergen op Zoom. Gaat zo meteen beginnen. In Brabant is het volop feest. Willemstad, daar wordt straks ook heel leuk, weet ik toevallig. Ik heb iemand gehoord die zou daar gaan praten bijna de hele dag. Dus die heeft zo meteen een heel druk programma, want daar komen ook nogal wat teams voorbij. Zoals gezegd, de post in Hogerheide, die is zojuist geopend. Dus straks horen we alle verslaggevers weer op de route die nou ja, uiteindelijk allemaal gewoon eindigen. Straks, vanaf ongeveer 11 uur, op de Coolsingel in Rotterdam. Dat moet één groot feest worden daar natuurlijk. Die binnenkomst van de helden die hebben gelopen de afgelopen nacht. En de nacht hiervoor om heel veel geld op te halen voor een fantastisch mooi doel. De palliatieve zorg, zoals dat mooi heet. Dit is Roper Radio. Tot aan het nieuws van, nou, 4 uur alweer. Hoor je nog even muziek van Earth, Wind and Fire? Het zijn de basiselementen, om het zomaar even te zeggen. En die leven in een surrealistische wereld. Ze noemen het ook wel eens gewoon een fantasywereld.

0: van 4 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. De teams van de Europa Run komen steeds dichter bij onze regio. De voorste teams die gisteren zijn gestart in Noord-Frankrijk bereikten vanmiddag de Nederlandse grens. De lopers gaan verder door Brabant en komen via de Haringvlietbrug onze regio binnen. De teams die gisteren zijn gestart in Twente gaan door Gelderland en komen onze regio binnen als ze de Merwedebrug bij Gorinchem overgaan. De finish is morgen op de Coolsingel in Rotterdam. Het is de 35e keer dat de Europa Run wordt gehouden. Met de estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken en voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid en daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. In Rotterdam-Ommoord heeft gisteravond een auto in brand gestaan op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 7:30 gisteravond en een half uur later had de brandweer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is nog niet bekend. En dan krijg je nog het weer. Ook morgen zonnig en droog. En de middagtemperatuur morgen tussen de 27 en 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Dan ga je naar de app van Rijnmond of naar de website rijnmond.nl.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht.

0: voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Komende woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder, het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon, het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Odyssey, Capital of Media, NL Radio, NOS, Broadcast Partners, Hof Broadcast & Events, Spot On, Elieveld ICT, Hostin, Technica Del Arte, Q's, Unlimited Vision & Sound en Theater Het Kruispunt in Barendrecht.
2: 2 routes, meer dan 5000 deelnemers. Elke kilometer telt. En met ons beleef je alles.
3: Tout ce qui se passe le long du parcours, les passages et la

0: Het is namelijk Sir Cliff Richard. En We Don't Talk Anymore, hoorde je tijdens Rope Run Radio.
1: Live vanuit het kruispunt in Barendrecht is dit Rope Run Radio.
0: Zo, en dan zijn we alweer begonnen aan het zoveelste uur. Uurtje nummer 60 voor de mensen die meeschrijven van Rope Run Radio. We zijn op weg van Parijs, naar Rotterdam. En vanaf Vliegveld Twente naar Rotterdam voor het goede doel. We halen zoveel mogelijk geld op voor palliatieve zorg. En eigenlijk is dat gewoon leven toe te... We trachten leven toe te voegen aan dagen waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan leven. Dat is al sinds jaar en dag het motto van de Rope Run. En tegenwoordig mag ik het daarbij zeggen, de run op het leven. Nou, die is dit weekend, het hele Pinksterweekend, is begonnen op Vliegveld Twente, zoals gezegd. En ergens net boven Parijs, daar startte de route Frankrijk. Momenteel bevinden alle lopers zich gewoon alweer in Nederland. Dat is positief. De post in Hogerheide is inmiddels open. En aan de andere kant, ja, daar zijn we ook al weer redelijk in de buurt, volgens mij, als ik me niet vergis, van Geldermalsen en zo. Dus wat dat betreft, we gaan de goede kant op richting Rotterdam. Want daar moeten er dadelijk allemaal tot een apotheose komen. En Roosendaal is een doorkomst en daar is Damien van Gagedonk.
2: Ja, inderdaad, Marco. Het is echt even een beetje doorkomst hoppen. Net Oudenbosch, Oud-Gastel en ondertussen bij in Roosendaal bij Team Doelbewust. Want ook zij lopen mee, Team Doelbewust. Die zijn denk ik al voorbij, hè?
3: Ja, Team Doelbewust is zeker voorbij. Dat was zelfs het eerste team wat doorkwam hier in Roosendaal. En daar zat er nog een gaatje tussen, dus we hebben het ook nog eens uitgebreid kunnen vieren samen. Eerste keer in de 16 jaar dat we meedoen. En fantastisch. Weer een mooi evenement, mooie mensen. De sfeer die er heerst rondom heel de Rope Run altijd. We kennen het niet anders, maar altijd mooi. En ja, we blijven meedoen.
2: Ja, en wat me gelijk opvalt is dat, ondanks dat het, iets na vieren, dat het hier gewoon nog steeds, vol. Er is toch gewoon ook best wel nog wat publiek op de been.
3: Ja, we hebben, het valt zeker niet tegen, het is natuurlijk heerlijk weer, dat helpt. We hebben hier in Roosendaal een evenement Hapstap, wat heel de dag mooi volk trekt hier. Maar mensen die je tot zo laat blijven, tot na vieren om dit feest te beleven. Dat zegt ook iets over de beleving van Rope Run in Roosendaal. Waarvoor we het allemaal doen en waarvoor we het willen blijven doen. Wij als stichting zijn er echt altijd mee bezig met de kankergerelateerde doelen. En ja, dat is zo mooi om te zien dat het op die manier beleeft. Die lach en die traan. En vooral nu dat feestje erbij. Ja, dat is...
2: Ja, de logische vervolgvraag is eigenlijk alleen maar dan hierop, dat is waarom we meedoen. Waarom is dat dan? Wat is voor jou de Rope Run?
3: Rope Run is voor mij een beleving waarbij inderdaad het goede doel absoluut ver bovenaan staat. Maar met mooie mensen mooie dingen kunnen doen en zo een toegevoegde waarde kunnen zijn voor de mensen die het echt nodig hebben. De goede doelen die Rope Run ondersteunt, ja, dat is, je krijgt er bijna kippenvel als je eraan denkt hoe mooie dingen je samen kunt doen met al die deelnemers van Rope Run. Dat voelt heel krachtig en heel dankbaar.
2: Ja, en dan door Team Doelbewust wordt hier dan waarschijnlijk ook de doorkomst gerealiseerd hier in Roosendaal. Neem me even mee, wat doen jullie voor de lopers om ze even dat steuntje in de rug te geven?
3: Ja, we willen sfeer maken. We willen ze het podium geven wat ze verdienen. We weten dat wij op het punt in de route zitten dat het echt heel veel teams ook heel zwaar hebben. Heel veel lopers heel zwaar krijgen. Het minste wat wij kunnen doen is blijven aanmoedigen. Je hoort het nu alweer gebeuren op de achtergrond. Blijven aanmoedigen, de sfeer blijven geven. Even sommige mensen die iets meer tijd hebben, even op het podium, even een feestje bouwen. Even lachen met z'n allen. En daarna kunnen ze weer af gaan zien voor het laatste stuk richting Rotterdam. Maar dit is wat we echt willen geven. Leuke muziek, feestjes, sfeer, de doorkomsten zoals je ze eigenlijk altijd wilt blijven herinneren als deelnemer.
0: Kijk, en dat was Damien van Gagedonk vanuit Roosendaal. De doorkomst al daar. Even kijken, want ik begrijp dat Marco van Bergen zich in een busje bevindt. Rijdt die bus ook of staat die gewoon even stil, Marco?
4: We rijden af en toe en af en toe staan we even stil. We hebben natuurlijk ook wel wat te maken met oponthoud door lopers die ervoor lopen. Of vervoermiddelen die dan inderdaad ook even stil moeten staan. Maar op dit moment staan we heel even stil. Ik zit wel in de bus bij team 345. Samen sterk van de veiligheidsregio. Een mooie brandweerbus is dat. Ik heb er vorig jaar ook even in gezeten. En ik werd al herkend. Ik ben inmiddels berucht bij deze mensen. Van vorig jaar. Onder andere in de bus zit...
5: Marjolein.
4: Marjolein, jij was er vorig jaar ook bij?
5: Dat klopt, vorig jaar was ik er ook bij.
4: Ja, jullie bestaan alweer een poosje als team, hè?
5: Zeker, sinds 2007 doet de organisatie mee. Eerst onder een andere naam en nu als Samen Sterk.
4: Hoe heette het eerst?
5: De Firerunners.
4: De Firerunners. Maar was toen begonnen als de brandweer?
5: Dat durf ik niet te zeggen. Ik was er toen zelf niet bij.
4: Ik zie inderdaad iemand anders zitten.
6: Ja, klopt. Dat was van Brandweer Dordrecht.
4: Vandaar ook het brandweerbus, dan denk ik.
6: Ja, uiteindelijk is het de veiligheidsregio geworden. En dan zie je dat heel veel teamleden toch doorgaan onder de naam 345. En later zijn eigenlijk andere collega's erbij gekomen.
4: Ja, mooi dat die samenwerking daar ook in wordt gezocht. Team 345, we zitten best wel in een ver stadium van de Europa-run. Hoe gaat het? Want ik kan me zo voorstellen dat de vermoeidheid wel in gaat slaan.
5: Zo langzamerhand wel. Zeker zo midden in de nacht. Dan begint het slaaptekort wel een beetje op te spelen. De spiertjes willen niet meer alles doen wat je graag zou willen. Dus ja, het speelt wel mee.
4: Wat doe je om dat vol te houden?
5: Beetje kletsen, af en toe de oogjes dicht voor een powernapje. En toch vol blijven houden.
4: De powernapjes, dat als je net gelopen hebt en je gaat dan de bus in, dat je heel eventjes je ogen dicht doet.
5: Ja, klopt inderdaad. Een aantal van ons die doen dat inmiddels.
4: Ja, en dan komt er zo'n vervelende verslaggever die dan in de bus jullie gaat zitten wakker houden op dat moment.
5: Ja, dus we sturen zo de verslaggever naar buiten toe voor een kilometer uiteraard.
4: Ja, heel erg terecht. Ik weet niet of ik jullie daar een plezier mee doe, want ik denk dat ik nog geen 100 meter ver kom. Maar hey, laatste loodjes. Wat staat er voor jullie nog? Hebben jullie nog een rustmoment tussendoor? Of wat is de planning?
5: Wij moeten nog een uurtje ongeveer doorlopen. Dan worden we afgelost door onze A-ploeg. En dan sluiten wij nog af voordat we gezamenlijk met z'n allen naar Rotterdam toe gaan. Dus de ene laatste shift voor ons.
4: Dus dat betekent dat de laatste shift doe je dan gezamenlijk. En hoe ver is dat dan nog?
5: Nee, wij lopen zelf nog als team eerst 40 kilometer en dan gaan we met z'n allen richting Rotterdam.
4: Oh, dan nog ja, oké. Okay, het einde is in ieder geval wel een beetje in zicht. De loper die net gewisseld is, die zie ik ook helemaal afgepeigerd binnenkomen. Die ga ik ook niet lastigvallen nu. Het is wel heel duidelijk te zien dat inderdaad de vermoeidheid gaat inslaan. En dat is wat deze mensen zulke kanjers maakt, want ik doe ze absoluut niet na. Het is ontzettend vermoeiend. Mensen zeggen wel eens van ja, maar het is toch een estafettevorm. Ja, het is een estafettevorm, maar wel eigenlijk met een gebrek aan slaap. En dat vanaf zaterdag tot en met het moment dat je op maandag op de finish komt. Mijn respect hebben jullie absoluut en ik wens jullie ontzettend veel plezier en ontzettend veel succes voor de rest van de Europa Run.
5: Dankjewel.
0: Nou, en mijn respect en ook de succeswensen natuurlijk vanaf deze kant. Want ja, laten we eerlijk zijn, ook ik zou niet verder komen dan de busdeur, denk ik. En dan houdt het al een einde op. Dus wat dat betreft, Marco van Bergen, ik begrijp je helemaal. En ook die, sowieso voor alle teams die onderweg zijn, heel veel succes nog.
7: Tot en met maandagavond, Europa Run Radio.

je nog altijd. Brian Adams samen met Melanie C. Je hoorde When You're Gone tijdens Europa Run Radio 2026. Zometeen meer verslag nog vanaf de route, want dat is hetgene waar we toch ook iedere keer mee bezig zijn. Hè? Een mooi verslag maken en dat je ook nog eens even hoort waar iedereen zich bevindt op de route. Dat is hetgene waar we mee bezig zijn. Europa Run Radio, geld ophalen voor het goede doel. Wat is dat goede doel? Palliatieve zorg. Wat houdt dat in? Nou, gewoon zorgen dat we leven kunnen toevoegen aan dagen waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan leven. We zijn op zoek naar zo'n 5 miljoen euro. Dat is het doel. Op dit moment opgehaald zo'n 3 miljoen 737.000 euro. En nou ja, daar komt nog wat extra bij. Zeg maar 3 miljoen 738.000 euro. Dat is een flink bedrag. Je kan nog steeds doneren. Doe dat via roparen.nl.

laatste Europa-run-nacht is een zware. Pijntje hier, pijntje daar. Het is koud en donker en de vermoeidheid slaat toe. Soms wordt er gekibbeld, soms wordt er gezwegen. Misschien heel even geslapen. Als je een doorkomst kunt gebruiken, dan is het nu. Maar tussen Arnhem en Bennekom is het vooral doorlopen en niet opgeven. De mensen voor wie de Europa-runners het doen, de kankerpatiënten, hebben het altijd nog zwaarder. En het feit dat jij deelneemt aan Europa-run en zoiets kunt doen om het leven van de patiënten een beetje lichter te maken, betekent ook dat je deze nacht veel stukken in het donker doorbrengt. Het is niet anders. Ook na deze nacht komt de zon weer op. De teams op de Franse route kunnen, geheel volgens traditie, genieten van de doorkomsten in Brabant. Van Breda tot aan Bergen-op-Zoom en alles wat ertussen zit. Overal feest. Muziek, gebakken eieren, klappend publiek, gezelligheid, gelach en gezang met soms een serieuze noot. Volgens de overlevering zijn Brabantse nachten lang. Maar op deze manier vliegt hij voorbij. Hier geen pijntje, hier pijntje daar? Natuurlijk wel. Maar het publiek tilt je op en neemt je mee. Zo kun je op vleugels naar Rotterdam. Bij wijze van spreken dan. Want vliegen is bij de Europa-run verboden. Om een bijdrage te leveren aan de Europa-run-doelen zul je toch echt de hele route met je team...

0: Blijft dit een mooi nummer. Het is muziek van Simon Webb. Kunnen hem ook online opzoeken blijkbaar. En het nummer dat heet in dit geval dan No Worries. En waarom zou je ook, hè?
1: Je bent erbij. De 35ste Europa Run. Samen met Europa Run Radio.
2: Goedenacht, in Tiel is het 14 graden. Dit is het Europa Run Radio Nieuws en ik ben Max Oosterwijk. De Rotterdamse Erasmusbrug is Europa Run blauw. Vanwege 35 jaar Europa Run is deze verrassing geregeld, waarmee een eerbetoon wordt gegeven aan iedereen die onderweg is, zowel vrijwilligers als teams. We bellen regelmatig teams op in ons item De Rode Draad. En iemand die opnam was Kirsten van team Bavel 161. Die doen voor het eerst mee. Ze kwamen ook door hun eigen Bavel heen. En hoe was dat voor Kirsten?
3: Dat was alleen maar kippenvel en emotioneel. En ja, dat laat ik daarop houden.
4: Ja, wat was het mooiste moment daar?
3: Ja, je ziet je familie, je ziet je vrienden. Je loopt door je eigen straat. Je wordt door zoveel mensen toegejuicht. Het leek de Olympische Spelen wel zoals we toegejuicht werden.
2: En ze loopt voor de tweede keer mee en daarom neemt ze mee door het gevoel van de koolsingel.
3: Ja, dan heb je gewoon je doel bereikt. Dan heb je waar je een jaar lang voor werkt met al je acties die je opzet om zoveel mogelijk geld in te zamelen, heb je dan bereikt. Ja, met al die teams, hè. Er is niemand die... Ja, het is gewoon heel veel teams en één taak.
2: In Beddekom was een speciale après-ski-doorkomst te vinden.
5: Er ligt sneeuw op straat. Herman die heeft de après-ski-bar geopend in zijn huis.
6: Ja, we vonden het zo warm worden. We denken een beetje verkoeling is wel echt nodig voor de lopers ook. En voor ons om het goed vol te kunnen blijven houden.
2: Er is niet alleen sneeuw te vinden, maar ook Joshua doet hard zijn best.
7: We gaan weer lekker even applaudisseren.
8: En high fives geven.
7: En high fives, ja. Geef maar een applaus, want daar komen ze. Want er komt echt een tempo aan. Deze kan je geen high five geven, hoor.
8: Deze ga ik zeker een high five geven.
7: Hij is veel te snel, joh. Daar geloof ik helemaal niks van.

0: tot 29 graden. En dit was het nieuws op Roperen Radio. Meer nieuws lees je ons live blog op roperen.nl.
1: Pas à pas pour la bonne cause.
2: De 35ste Roperun volg je van start tot finish.
1: Oh,

0: altijd gewacht op jou.
1: De Puma's die het samen doen met Akdijn en Winnik. Op jou heb ik gewacht, hoorde je tijdens Europa Run Radio. We gaan de route weer eens eventjes op en gaan kijken bij Luc. En jij zit bij een catering, volgens mij.
2: Ja, ik sta op een parkeerplaats ergens in Echteld, vlakbij Echteld. En ik zag daar op een gegeven moment twee hele grote vrachtwagens staan. En dan staat daarnaast van Team 154. De teamnaam is mij even ontschoten, maar Team 154. Maar Nicolien, die naam is me niet ontschoten. Want die was super enthousiast. Jij zei zelf, dit is de veiligste plek van de buurt.
3: Ja, dat is het zeker. We zijn al door een paar buurtbewoners vannacht bevraagd. Wat doen jullie hier? Wie zijn jullie eigenlijk? Weet je wel dat het heel gevaarlijk is hier? Ja.
2: Weet je wel wat heel... Waarom is het heel gevaarlijk? Ik zie helemaal niks. Ik zie alleen jullie en een catering en pannenkoeken en alles.
3: Ja, nou ja, deze meneer die gaf aan dat er hier heel veel gebeurt. En dat er heel veel auto's het terreintje oprijden en onder verdachte omstandigheden weer wegrijden. Er staat hier ook een bus zonder kentekenplaten waar dingen in gebeurd zijn. Dat wil niemand weten, denk ik.
2: Oké, nou heel vreemd. Goed, maar jullie hebben een hele fijne, veilige en fijne nacht hier gehad.
3: Ja, wij voelden ons helemaal veilig.
2: Oké, gelukkig. Want aan de linkerhand zie ik nu, daar staat de vrachtwagen is geopend en die zit helemaal vol. Wat hebben jullie allemaal meegenomen?
3: Ja, dat is de cateringauto. Daar zitten drie stapelbedden in en een aantal rollen.
2: Maar een stapelbed kan je niet eten, toch?
3: Nee, dat niet. Maar daar slapen de cateringdames. Ah. En daar is dus al het eten en drinken voor het hele team wordt daar meegenomen.
2: Mag ik eens even een kijkje nemen?
3: Ja,
2: eens even kijken hoe het eruit ziet. Ik stap nu op
3: langs het boxje.
2: Langs het boxje. En

0: inderdaad, wat je zelf, hoor. En ik snap nu op de laadkap. Oh, ik zie het inderdaad. Nicolien, heb jij hier ook geslapen?
1: Nee, ik heb aan de andere kant geslapen.
0: Oké, en daar is het zeker een hele grote zooi. Want,
1: ja, dat is ons Rotel, ons rijdende hotel. Ja. En ja, dit is dus de cateringwagen.
0: Ja, in de cateringwagen dus liggen twee van die rijbare of drie van die rijbare karren. Vier zelfs, word ik nog verbeterd. En daar staan alle boodschappen en die ze hebben allemaal ingekocht. En dan in de hoek zijn er twee stapelbedden waar je met z'n vieren op kan liggen. Ik denk, en een koelkast ook nog. Eigenlijk kan je hier gewoon wonen.
1: Ja hoor. Wooncrisis opgelost?
0: Ja, daar hebben die oplossing ook meteen aangedragen. En aan de andere kant ziet het zeker hetzelfde uit.
1: Ja, daar staan alleen stapelbedden in. Ja, ja, en heel veel tassen met hardloopschoenen, hardloopkleding en dat soort dingen. Ja.
0: Oké. En wanneer komt het team nou voorbij?
1: Ik denk over een minuut of vier.
0: Over een minuut of vier.
1: Dus dan gaan we even heel hard juichen.
0: Ja, dan keihard juichen. En zijn jullie ook nog de andere teams aan het aanmoedigen?
1: Ja, tuurlijk. Iedereen doet hier iets bijzonders.
0: Ja, precies. Ja. Dat dacht ik al wel. Goed, jullie moeten zo meteen toch maar het team gaan voederen dan.
1: Ja,
0: want het is zoveel, dus dan gaat het wel over voederen hebben.
1: Misschien moet je maar even mee eten dan.
0: Ja. Oh, poffertjes worden het vanochtend. En is dit het laatste wat ze nog krijgen van het team? Of krijgen ze zo meteen in de middag ook nog een lunch van jullie?
1: Ja, ze krijgen ook nog een lunch en ze krijgen ook nog een warme maaltijd. Dus keuze genoeg.
0: Keuze genoeg. Nou, zo het is dus allemaal picobello geregeld bij team 154. En nou ja, ik zie daar koplampen. Zou het kunnen? Nee, hè?
1: Nee, nog niet.
0: Nou, is goed. Ze zijn in aantocht, maar ze zijn er nog niet. En tot die tijd wordt nu alles, het ontbijt, in gang gezet.
2: En dat in gang zetten, dat gebeurt onder het toeziende oog dus van Luc. En daar moet ik heel eerlijk bij zeggen, die jongen heeft geluk. Hij krijgt zometeen lekker poffertjes. Dat is op zich helemaal niet verkeerd bedacht van hem. Hij zit daar helemaal goed bij team 154 uit Spijkenissen. Wil je trouwens weten, ze hebben al €31.947 opgehaald. Dat is ook wel een bedrag, zeg hij. Ach, wat goed. Robberen Radio, daar luister je naar de run op het leven. Met nu muziek van Donna Summer. She works hard for the money. Dat kan je

0: Muziek van Donna Summer en She Works Hard for the Money. Hoorde je tijdens Europa Run Radio 2026. De Europa Run die gaat natuurlijk, we zeiden het al, over palliatieve zorg. Over trachten een leven toe te voegen aan dagen waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan leven. En Annelies Romers die was vandaag bij Ivo Roch. Hij is van Team 118 en vertelde over zijn overleden zusje.
1: Je ziet heel veel verschillende tenues hier. Hardlooptenues. Je hebt een blauwe met dan de naam van je team. En verder hebben we nog hier een juichteam van Team 118. En hier heb ik een heel zwart tenue met een foto erop. En dat trekt toch altijd mijn aandacht. Wil je vertellen wie je bent?
2: Ja, ik ben Ivo Roch. Onderdeel van Team Holland daar ook. Net niet mijn tenue meegenomen, maar wel de foto van mijn zusje mee op het shirt.
1: Ja. En leg me eens uit, want ik denk dat je zusje niet voor niks op je shirt staat.
2: Nee, ze is nu, ik denk 16 jaar geleden overleden. En aan de gevolgen van hersendamtumor. En eigenlijk doet ze eigenlijk al die jaren ook al mee op mijn shirt. Het is mijn 15e Europa Run. En al die 15 jaar is op mijn shirt gezeten. Dus ze reist ook al 15 jaar bij mij mee.
1: Ik wil net zeggen, dan leeft ze ook. Dus zij ook soort van hele het onderdeel van de Europa Run. Leeft ze zo ook voort?
2: Zeker, zeker. Alle foto's die je ziet zitten op mijn shirt. En niet alleen op mijn shirt. Ik heb tegen iedereen die het vraagt, zeg ik het ook altijd. Die zweeft gewoon als een engeltje achter me aan. Dus ze zit op mijn shirt, ze zit achter me, ze loopt met me mee, ze doet van alles met me mee. Zij is uiteindelijk degene die mij kracht geeft ook om dit te kunnen doen.
1: En je zit nu ook dan naast het ziekenhuis, waar een enorm groot bedrag aan is kunnen gedoneerd. Voel je dan ook nu extra of zo?
2: Ik vind het ziekenhuis echt verschrikkelijk. Dat is echt iets waar ik het liefst zo ver mogelijk van weg blijf. Maar op het moment dat we zo'n mooi bedrag kunnen uitreiken, ja, dan stap ik echt wel even over die drempel heen. Want het is echt heel erg gegund. Ik heb de mogelijkheid gekregen om te kijken wat ze daarmee hebben gedaan. Ja, het is prachtig. Het is echt prachtig wat ze hier met het geld kunnen doen. En wat ze ook voor de patiënten hier allemaal kunnen betekenen. Dat is prachtig.
1: Mag ik je toch meenemen naar de herinneringen van met je zusje in het ziekenhuis?
2: Tuurlijk, tuurlijk. Ja, geen probleem.
1: Wat merkte je daar rondom zorg die ze palliatief toch nog konden bieden, wat er kon helpen toen?
2: Ja, toen de tijd wisten wij nog niet heel erg van het bestaan van Europa Run af. Het is gewoon heel mooi om te zien hoe erg dat gegroeid ook is in de afgelopen jaren. En dat ik daar al die jaren ook onderdeel van heb mogen zijn. Maar we hebben zoveel gekregen van zoveel verschillende doelen over het afgelopen paar jaar. En ook de jaren dat zij ziek is geweest. Ja, dan kan ik alleen maar dingen terug gaan doen. En dan het liefst op zo'n manier.
1: Want kan je eenmaal één specifiek iets zoeken waar je zus wat een heeft gehad in die tijd?
2: We zijn bijvoorbeeld naar het Villa Pardoes huis geweest. Waar toen zij ziek was, was zij 11 jaar en ik was 12. Ja, ik heb daar zo'n fantastisch weekend gehad om gewoon even weg te gaan. Even uit alle ziekenhuisbezoeken, aandacht voor het gezin. En nu weet ik dat Roper zelf ook van die huis heeft. Waar je gewoon een weekendje weg mag. Even met het gezin bij elkaar mag komen. Ja, dat zijn nog steeds een van mijn mooiste herinneringen van mijn jeugd. Om gewoon daar bij elkaar te zijn als gezin. Ja, dat is alleen dat al zou de moeite waard moeten zijn. En dan doet Roper nog zoveel meer dan dat.
1: En die herinnering en zij blijft voor altijd bij.
2: Ja, zeker, zeker. Dat ga je nooit meer kwijtraken.
1: Dankjewel voor dit gesprek.
2: Geen probleem, dankjewel.

muziek van Paul Young en Come Back and Stay hoorde je tijdens Europa Run Radio. We zitten gewoon lekker met z'n allen in Nederland. We zijn op weg richting de Koolsingel, waar we gaan finishen vandaag. Vandaag de apotheose van de Europa Run, om het zo maar te zeggen. En natuurlijk komt er nog een extra apotheose aan, want ook het bedrag wordt uiteindelijk bekendgemaakt. Het uiteindelijke bedrag op de slotavond die later volgt. Maar dat is nog lang niet zover. Dit is Europa Run Radio.

0: Rechtsstad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. De teams van de Europa Run komen steeds dichter bij onze regio. De voorste teams die gisteren zijn gestart in Noord-Frankrijk bereikten vanmiddag de Nederlandse grens. De lopers gaan verder door Brabant en komen via de Haringvlietbrug onze regio binnen. De teams die gisteren zijn gestart in Twente gaan door Gelderland en komen onze regio binnen als ze de Merwedebrug bij Gorinchem overgaan. De finish is morgen op de Coolsingel in Rotterdam. Het is de 35e keer dat de Europa Run wordt gehouden. Met de estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken en voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid en daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. In Rotterdam-Ommoord heeft gisteravond een auto in brand gestaan op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 7:30 gisteravond en een half uur later had de brandweer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is nog niet bekend. En dan krijg je nog het weer. Ook morgen zonnig en droog en de middagtemperatuur morgen tussen de 27 en 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Dan ga je naar de app van Rijnmond of naar de website rijnmond.nl.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dregstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder. Het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Odyssey, Capital of Media, NL Radio, NOS, Broadcast Partners, Hof Broadcast & Events, Spot On, Elieveld ICT, Hostin, Technica Del Arte, Q's, Unlimited Vision & Sound en Theater Het Kruispunt in Barendrecht.
2: Twee routes, meer dan 5000 deelnemers. Elke kilometer telt. En met ons beleef je alles.
3: Tout ce qui se passe le long du parcours, les passages et la

0: Weather Woman hoort je bij Europa Run Radio.
1: Live vanuit het kruispunt in Barendrecht is dit Europa Run Radio.
0: Voor degene die meeschrijven, uurtje nummer 61 van Europa Run Radio. Straks gaan we weer kijken op de route. Inmiddels is het overal wel een beetje gaande, zeg maar. En ja, vandaag komen ze ook door Barendrecht. Mag ik je oproepen om toch nog eventjes door Barendrecht heen te rijden dan? En, of tenminste te komen kijken langs de route. Want dan kun je hier ook genieten. Je kan overigens overal, hoor, langs, langs de route van de Europa Run. Even de lopers toejuichen. Dat doet ze ongetwijfeld heel veel goed. Want het is zwaar tot aan de Coolsingel, waar vandaag de finish plaatsvindt. Is overigens allemaal live te volgen hier tijdens Europa Run Radio.
2: Tot en met maandagavond. Europa Run Radio.

0: Zo doen we dat met een goede bak koffie, hè, dat opstarten op een dag. Rolling Stones hoorde je en Start Me Up hier op Roper Run Radio. We zijn bezig met de tocht richting Rotterdam, richting de Coolsingel. Terwijl de zon mooi opkomt over het landschap. En nou, dat is ook zo in Ossendrecht is dat het geval. Daar staan mensen zo te horen flink te klappen bij Damien van Gageldonk.
1: Ja, inderdaad. We staan net na Ossendrecht eigenlijk. De doorkomst in Ossendrecht, daar was het ook al goed druk op dit tijdstip. Maar dan kom je een stukje verder en dan zie je hier ook gewoon nog mensen langs de weg. En die maken hier hun eigen feestje. Want dat is ook de Europa Run. Het is niet alleen maar daar met de doorkomst, maar ook gewoon mensen die lekker langs de weg staan. En hoe vroeg waren jullie uit de veren om hier nou al klaar te staan?
2: Ik zat hier in ieder geval vanaf 2:15 ongeveer. En was wakker voor 12 al.
1: Ja, voor 12 al wakker. En dan hier eigenlijk alle teams opwachten. En nu komt er toevallig net even geen aan. Dat zul je net zien. De Europa Run. Hoe lang zijn jullie hier? Tenminste, in de zin van niet vandaag, maar meer van de afgelopen jaren. Komt volgens mij al best een tijdje de Ossendrecht.
2: Dat klopt. Ik doe dit zelf in ieder geval samen met de zin al 9 jaar sinds dat we hier wonen. Maar in de jaren daarvoor zijn we ooit wel eens een keer ergens feestje kijken vanwege familieleden die meededen.
1: Ja, die doen nu niet meer mee, begrijp ik. Is er wel nog een team uit Ossendrecht?
2: Er is inderdaad een team uit Ossendrecht genaamd de Loslopers. Of er nog een ander team is, weet ik niet zeker op dit moment.
1: Nee, de Loslopers, ken je er ook een aantal van? Weet je hoe het ze afgaat?
2: Dat weet ik niet precies. Wat aantal familieleden van mij kennen ze wel persoonlijk, maar ik zelf niet.
1: Dat scheelt dan net. De Europa Run, je staat dus al best wel een aantal jaar sinds dat je hier woont. Dus te juichen in ieder geval langs de route. Wat is de Europa Run voor jou? Wat is het gevoel wat je daar dan bij krijgt? Want ik bedoel, dat doe je niet voor niets.
2: Vooral om de mensen aan te moedigen die dus ontzettend hard hun best doen om dit dagenlang vol te houden, wat ongelooflijk knap is. En dat verdienen ze een steuntje in de rug om verder te gaan.
1: Nou, top. Ga daar vooral mee door. Ik was net toevallig al heel even een stukje verderop. Er waren nog maar een stuk of 10 teams voorbij. Ik denk dat het er nu hier misschien 25 voorbij zijn. Dus er zijn er nog zo'n 100 te gaan. Dus je mag nog even doorklappen. Genoeg eelt op de handen?
2: Zeker.
1: Kijk, top. Veel plezier.
2: Ja, nou, heel erg bedankt. Jullie ook.
0: Damien van Gageldonk vanuit Ossendrecht bij de Europa Run die daar door de, door de stad, naar het dorpje is daar meer, heen komt. En dat zal ongetwijfeld hartstikke leuk zijn daar. Waar het ook leuk is bij Team 127. Want die hebben bezoek aan boord van de bus. En wie hebben ze dan op bezoek, zou je zeggen? Nou, dat is Marco van Bergen.
3: Ja, dat is helemaal juist. Ik ben inderdaad op bezoek bij Team 127 met de mooie naam Axalta. Op dit moment staat Matthijs, zag ik, op het punt om straks nog een kilometer te gaan lopen. En dat is dan de laatste kilometer voor dit team, voor deze sessie. Want wat staat er verder nog op het programma voor jullie?
4: Vooral zo meteen rust houden. En dan gaan we nadat ons wederhelft team hun heat heeft gelopen en dan gaan we het laatste stukje tot de finish.
3: En hoe lang moet je dan nog tot aan de finish als jullie weer aan de beurt zijn?
4: Voor mij is het, ik werk een kilometer af tot een kilometer en op een gegeven moment komt de finish vanzelf in zicht.
3: Ja, is dat inderdaad op dit moment de fase waarin je is van gewoon per kilometer kijken en dan even verstand op nul?
4: Voor ons de tactiek die het allerbeste werkt.
3: Is dat de tactiek die je de hele run gebruikt? Of is dat ook echt zeg maar de laatste fase tactiek?
4: Ja, we hebben geprobeerd om het de hele tijd te doen. Het komt niet altijd helemaal uit. Soms maken we een foutje en dan moet je toch net wat anders, net wat meer lopen. Maar zeker op het eind, dan komen we altijd wel tot een kilometer. En dan,
3: Dan kan die tactiek wel in ieder geval wel helpen, ja. Hey, Axalta, ik vind het een bijzondere naam. Waar komt die vandaan? Vraag ik even aan jou.
5: Ja, Axalta is in principe het bedrijf wat ons regelt, organiseert, ons sponsort. Dus.
3: En zijn jullie daar allemaal medewerkers van?
5: Zeker niet.
3: Want hoe is het team dan uiteindelijk samengesteld? Want het is een zeg maar sponsor, maar wie heeft het samengesteld? Zijn jullie vrienden, familiekennissen?
5: Het is eigenlijk een beetje een mengelmoesje van vrienden en kennissen geworden. Onze captains Jan en Chris hebben het opgezet. Jan werkt wel voor Axalta, dus vanuit daar is het eigenlijk begonnen.
3: Dat is de connectie, zeg maar.
5: Ja, dat is de connectie met Axalta. En eigenlijk is de rest, ja, eigenlijk, we zijn een beetje bij elkaar geraapt zooitje geworden. Die kent zus en zo zijn we hier.
3: Dus jullie zijn misschien ook gestart als team, maar met een aantal mensen die vreemden waren voor elkaar?
5: Ja, zeker. Dit jaar valt het relatief mee, maar zo is het wel door de jaren heen gekomen.
3: Maar dan moet je ook maar afwachten of het een beetje klikt of niet.
5: Dat is altijd maar de gok.
3: Ja, want als je geen vast team hebt, als dat toch een beetje wisselt. Is er een manier om dan toch met elkaar een soort van team spirit op te bouwen?
5: Nou, ik denk dat vooral de instelling dat je met elkaar gaat doen, dat dat heel erg helpt. En je bent hier allemaal met hetzelfde doel. Dus dat bindt. En eigenlijk komt het tot nu toe elke keer daardoor goed.
3: Iedere keer zeg je, hoe vaak heb je al meegedaan?
5: Dit is mijn 4e editie.
3: En je blijft het gewoon doen?
5: Zeker, de 5e moet nu zeker gaan komen.
3: Ja, als het er eenmaal in zit, dan gaat het er niet meer zo snel uit, hè?
5: Nee, dat klopt. Dat klopt wel heel goed.
3: En dat is natuurlijk allemaal vanwege dat mooie doel waar we het allemaal voor doen.
5: Exact, precies dat.
3: Hey jongens, jullie gaan straks lekker de teamwissel in en dan ga je nog eventjes rusten voor zover dat gaat lukken. Want er moet natuurlijk ook vaak nog gegeten worden en gemasseerd worden enzovoort. Ik weet dat jullie bijzonder weinig rust krijgen gedurende het hele weekend. En ik zei het vorige keer bij de vorige busje van de mensen van Samen Sterk, zei ik het ook al. Ik heb ontzettend veel respect voor jullie dat jullie op deze manier het weekend doorbrengen met zo weinig rust en zoveel inspanning. Ik zou zeggen, heel veel succes nog. Heel veel plezier ook nog. Want ondanks dat het vermoeiend is, hoop ik toch dat jullie er nog plezier uit halen. En ik zou zeggen, tot aan de finish.
0: Marco van Bergen hoorde je vanuit de bus van Team Axalta. Die trouwens 160% van hun streefbedrag hebben opgehaald. Dat is heel erg mooi natuurlijk, want alles gaat richting de palliatieve zorg. Ze hebben op dit moment al 16.000 euro ruim opgehaald. Dat is echt heel mooi. Zometeen meer van de verslaggevers, maar eerst aandacht voor de spel.

0: voor stap voor het goede doel.
1: Dag lieve Europa-runners. De afgelopen week hebben wij heerlijke dagen mogen beleven in jullie prachtige vakantiebungalow. Mijn man Tom is al 6 jaar ziek. Ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Het is dan ook al erg lang geleden dat we even samen weg geweest zijn. We hebben erg genoten van elkaar en namens jullie weer mooie herinneringen mogen maken die we voor altijd in ons hart gesloten hebben. Het is alleen maar namens jullie mogelijk geweest. Onze liefde voor jullie is ontzettend groot. Een warme knuffel van Rebecca uit Oostgeest.
0: Wil je het laatste Europa Run nieuws teruglezen, terugluisteren en terugkijken?

0: kan wel merken dat we aan het einde zitten van zo'n songfestivalperiode, weet je wel. Die is natuurlijk nog niet zo gek lang geleden geweest. Past er deze leuk bij Bugs Fizz en Making Your Mind Up. Europa Run Radio, daar luister je naar. Zometeen het Europa Run Radio nieuws.
1: De Europa Run loop je op nieuwe muziek.
2: Net uit in Frankrijk. Echo Echo. Xaver Caravanet.
1: Dit is de Europa Run Radio Spotlight.

0: moet ik je eerlijk bekennen, mijn Frans is niet zo goed meer. Ik kom niet zoveel verder als trottoir en dat soort dingen, weet je wel. Dat is een beetje mijn makke. Maar ik denk dat dit gaat over een caravan, want zo heet het. Ik kan er ook niks anders van maken. Misschien niet, misschien kun je me nog wel vertellen hoe het heet. Als je de Franse taal beter machtig bent dan ik, vind ik dat op zich wel een heel leuk idee. Dus even kijken hoor. Het is, zo straks zijn we eigenlijk nog nooit geweest. Het is nog voor 5:30 en we zijn al zover.
1: Je bent erbij, de 35ste RopaRun, samen met RopaRun Radio.
2: Goedemorgen, in Berg op Zoom is het 15 graden. Dit is het RopaRun Radio Nieuws, ik ben Max Oosterwijk. De zon komt langzaam op over Nederland en team 345 Samen Sterk heeft de nacht weer overleefd. Verslaggever Marco stapte op de bus en sprak onder andere Marjolein. En zij heeft de ultieme tip voor lopers en fietsers om wakker te blijven.
3: Beetje kletsen, af en toe de oogjes dicht voor een powernapje. En toch vol blijven houden.
4: De powernapjes, dat als je net gelopen hebt en je gaat dan de bus in, dat je heel eventjes je ogen dicht doet.
3: Ja, klopt inderdaad. Een aantal van ons die doen dat inmiddels.
2: Team 345 ging eerst door het leven als de Fire Runners, maar vandaag de dag lopen ook collega's mee van andere veiligheidsinstellingen. En bij verslaggever Luc stond eerder op het hoogste punt van de route, volgens mij op Nederland, gitaar te spelen. Niet de verslaggever, maar iemand anders. En dat was Sebastiaan. Hij deed eerder mee aan de RopaRun, maar is inmiddels met RopaRun pensioen.
5: Jij doet dit nu al 3 jaar?
6: Ja, zoiets. Ja, 3 jaar.
5: Zoiets. En niet meer zelf lopen?
6: Nee, ik had wat blessure en ik heb 2 honden. Daar moet ik oppassen voor regelen. Ja, dat is niet zo makkelijk, hè.
2: Hij oefent het hele jaar door om de teams aan te moedigen. Met zijn repertoire dat reikt van de Stones tot de Peppers is dat helemaal goed gekomen. Team 154 was vlakbij Echteld, waar zij al een paar keer werden gevraagd wie ze waren en wat ze daar deden. Al was het omdat er volgens buurtbewoners schimmige zaken plaatsvinden. Dus op zich niet vreemd dat je vragen krijgt als je een gemiddeld wagenpark van de teams opeens ziet staan. Je hoort verslaggever Luc opnieuw, maar dan in gesprek met Nicolien.
5: 2 hele grote vrachtwagens staan.
7: Ja, dat is de cateringauto. Daar zitten 3 stapelbedden in en een aantal rotsen.
5: Maar in een stapelbed kan je niet eten, toch?
7: Nee, dat niet. Maar daar slapen de cateringdames. Ah. En daar is dus al het eten en drinken voor het hele team wordt daar meegenomen.
2: En ook draagbare toiletten, campers, busjes en ook vrachtwagens zijn bij de teams te vinden. De laatste loodjes die wegen het zwaarst. Zo ook voor team 308 Albert Schweitzer ziekenhuis. Ze gaan, naar eigen zeggen, door op karakter, ondanks ongemakken.
8: Nou, we hadden net een yoghurtje op en die is niet goed bevallen. Dus de darmen zijn hard aan het werk, moet ik zeggen.
5: Oei. Ja, ik heb nog geen toilet in de buurt gezien, want er is hier niet zoveel.
8: Daar moeten we nog even naartoe rennen ook nog. Dus we gaan nog even door.
2: En met de hulp van wat mental coaching en een gezonde dosis enthousiasme bereikt ze zeker de koolsingel. Dan nog het RopaRun Radio weer. De teams kunnen een zonnige finish verwachten. Het wordt maximaal 29 graden. En dit was het nieuws op RopaRun Radio. Meer nieuws lees je in ons liveblog op roperun.nl.
0: Max, mag ik jou hartstikke bedanken voor vannacht?
2: Ja, heel graag gedaan.
0: Tot de volgende keer.
9: Pas à pas pour la bonne cause.
1: De 35ste RopaRun. Volg je van start tot finish.
9: Oh,

0: harde ervaring, maar ik kan me voorstellen dat het een klein beetje schuurt. Sex on the Beach hoorde je van Teaspoon bij Europa Run Radio. Je hebt misschien al een beetje kunnen vernemen dat er meerdere teams zijn die ook af en toe een teamwisseltje doen. Dat hoort er een beetje bij. Eén van die teams is Team 282. Dat zijn de Hollandse Delta Runners. En Marco van Bergen is bij zo'n teamwissel. Hoe gaat dat in zijn werk, Marco?
1: Nou, je zou denken dat als je dan zo'n teamwissel hebt, dat het team wat zeg maar nu mag gaan rusten, echt zeg maar volledig kapot die

0: Ons erover slok je dat boel. En dan kunnen we er weer tegenaan, hè, voor een half uurtje. Ja. En na een half uurtje doen we het gewoon weer opnieuw.
1: En dan gaan we gewoon het weer herhalen, ja. Hé, hey, maar je gaat nu wel even rusten. Heb je dan wel op het moment dat je dan dadelijk even in die bus zit en even niks hoeft, dat je dan wel zo'n inkakmomentje hebt?
0: Dat gaan we, zo weet ik nog niet. Nou, ik heb het nog niet gehad de vorige keren.
1: Je ziet eruit alsof je echt, zeg maar, net begonnen bent met die Europa Run.
0: Ja, maar zo voel ik mij ook.
1: Hoe ken dat, joh?
0: Omdat ik heel veel hardloop.
1: Je bent gewoon echt van onwijs getraind, ja.
0: Nee, ik heb een hekel aan hardlopen, maar ja, de eerste dingen doen die je niet leuk vindt, en dan heb je tijd over de dingen die je wel leuk vindt.
1: Ja, bizar dat je gewoon zelfs na bijna een volledige Europa Run nog deze humor hebt. Ik vind het fantastisch om te zien. Hoe is het met je collega's? Hebben ze er ook een beetje zin in?
0: Die hebben er altijd zin in. Elke ochtend vraag ik het. Jongens, hebben er een beetje zin in? En dan zijn ze allemaal enthousiast.
1: Hey! Ja, daar zijn we er inderdaad allemaal een beetje zin in. Ken jij Job ook, mijn chauffeur, oud-collega?
0: Nee, die ken ik niet. Dat is de eerste keer dat ik Job zie eigenlijk.
1: Ja, Job heeft inderdaad ook bij jullie gewerkt. Die zei gelijk van, toen we langskwamen, wil je die nog even interviewen? Ik zei ja, natuurlijk. En toen kwam jij inderdaad. En ik ben blij dat jij, het was niet dat jullie niet goed zijn hoor, maar omdat je zo fijn aan het dansen was met mij samen op deze vroege ochtend. Terwijl je zo moe bent misschien al, alhoewel, je ziet er helemaal niet moe uit. Maar in deze fase van Europa Run, dankjewel dat je dat met mij hebt willen doen en met mij hebt willen delen.
0: Jij ook bedankt. Ik vond het superleuk.
1: En heel veel succes en heel veel plezier aan het hele team natuurlijk.
0: We zien elkaar op de Koolsingel.
1: We zien elkaar zeker op de Koolsingel.
0: Tot straks dan.
2: Marco van Bergen vanaf de team 282, de Hollandse Delta Runners. Ja.

0: is een band uit Engeland en ze heette The Beautiful South, Rotterdam or Anywhere. Ik zag hem in de playlist staan. Ik denk, die moeten we even draaien. Dat is hartstikke leuk. Hey, Olga Vrouwenvelder. Dat is een roperunner, zeg maar. Die heeft een oude team, roperen teamgenoot gezien. Dat is Marielle de Vos. Die stond bij het ziekenhuis. En daar wordt Olga momenteel behandeld. En de roperen teams, die kwamen daar natuurlijk langs. Anneliese Romers stond bij dat Rijnstaten ziekenhuis waar we het dan over hebben. En sprak daar met deze persoon.
1: Ik zie hier een dame in renkleding. Maar ik zie geen nummertje erbij. En een dame die ernaast staat. Kunnen jullie me uitleggen, waarom staan jullie hier? Toch bij de roperen te kijken.
2: Nou, wij hebben zelf meegedaan aan de roperen. En ik heb opgestrikt. Een paar jaar geleden om mee te doen. Dat was gewoon heel mooi omdat om dat mee te maken. Voor het doen te mogen lopen, fietsen, noem maar op. Ja, en nu is mijn vriendin helaas ziek. Ja, ik vind dat ik dat hier doorkomt gehad. Dus dat vond ik echt wel heel mooi om daar met twee te gaan kijken. Ja.
1: Olga, hoe heet de dame die je nou weer heeft gestrikt om je te gaan?
2: Ja, dat is Marije. En wij doen wel meer gekke dingen samen. Maar inderdaad, ik ben door haar aangesproken om mee te lopen met de roperen. En dat heb ik twee keer gedaan, als hardloper. Het was fantastisch om te doen. En nu is het heel gek dat ik dit jaar zelf geen wedstrijd vanwege borstkanker in dit ziekenhuis. En toen ik dat hier mensen heen kwamen. En ja, dat vond ik wel heel mooi om naar te kijken. Dat brengt mooie herinneringen terug. En ook wel heel gek om dan nu aan de andere kant te staan.
1: Iemand, let me eens uit welke dubbele herinneringen eigenlijk.
2: Je loopt erover rond er altijd met mensen in je achterhoofd. En dat is bij mij mijn moeder geweest die aan borstkanker is overleden. En een hele goede vriendin van mij die 7 jaar geleden is overleden aan darmkanker. En zij heeft ons nog binnengehaald in Rotterdam. Maar goed, toen was ze al heel erg ziek. En ja, je weet eigenlijk niet hoe het is om kanker te hebben totdat je het zelf hebt. En ja, nu ben ik met borstkanker geveld. En ja, dan weet je hoe het is om dat door te maken. Ja, dan is het nog specialer om hier te zien dat al die mensen toch al die inzet tonen voor mensen met kanker.
1: Het lijkt me lastig om te beschrijven, maar je zegt inderdaad, ja, dan weet je hoe het is om kanker te hebben. Hoe is het?
2: Ja, dat vind ik heel moeilijk om uit te leggen. Ik heb het natuurlijk een paar keer van dichtbij meegemaakt. En dan denk je dat je het wel een beetje weet. Zodat je het echt zelf hebt. Dan denk je, ja, dit is toch weer heel anders dan dat je ernaast staat. Hoe heftig dat al is. En nu ja, moet je zelf die chemo's en elke keer het ziekenhuis in. En ik heb dan gelukkig nog een goed perspectief. Maar ze nemen altijd niet meer. Dus ja, dat maakt het gewoon gek. Ja, het is gewoon niet goed uit. Nee.
1: En hoe is het dan wel om hier te staan met elkaar? Want tegelijkertijd zie ik jullie glimlachen. Dat vind ik zoiets moois. En ja.
2: Ja, de herinneringen van de roperen die we gelopen hebben, die komen wel naar boven. De vermoeidheid, niet meer weten of het dag of nacht is. Wanneer je mag slapen, wanneer niet. Ook de moeilijke momenten heb je dan, want je bent heel moe. En soms terwijl je aan het hardlopen bent, was je aan het huilen. Maar dan help je elkaar weer doorheen. En ja, dat is gewoon het mooie aan de roperen. Je doet het echt samen.

zelfs gekscherend dat dit de grootste coverband ter wereld is. Komt doordat ze eigenlijk maar één eigen liedje hebben. Dat is deze. Sing our own song, UB40, hoorde je tijdens Europa Run Radio. We zijn met z'n allen op weg naar de Coolsingel. Daar komen we vandaag dan ook daadwerkelijk aan. En straks komen we daar ook met de radio live vandaan.

0: Stap voor stap voor het goede doel.
1: Lotte is 34 jaar en verliest haar haar door chemotherapie. Overdag probeert ze haar gewone ritme vast te houden, maar vooral 's nachts merkt ze hoe gevoelig haar hoofdhuid is. Haar hoofd wordt snel koud en gewone mutsen zitten vaak niet fijn. Dankzij Cappy krijgt Lotte een zachte slaapmuts die speciaal gemaakt is voor mensen die hun haar tijdelijk of blijvend zijn verloren. De muts sluit goed aan, bedekt ook haar oren en blijft 's nachts prettig zitten. Het zachte materiaal houdt haar hoofd warm zonder benauwd te voelen. En doordat de muts bijna geen voelbare naden heeft, geeft dat minder irritatie aan haar gevoelige huid. Dankzij een bijdrage van €59.000 van de Roparun kan Cappy de komende jaren verder worden ondersteund. En zo krijgen Lotte en vele anderen iets wat misschien klein lijkt, maar veel comfort geeft. Warm hoofd, minder ongemak en een rustigere

muziek van Vaya con Dios en What's a Woman hoorde je bij Europa Run Radio. Zo, voor mij zit het er voor vannacht weer op. Zometeen Ed Verhagen, hij staat al helemaal te trappelen om zometeen te gaan starten met zijn shift tijdens Europa Run Radio. Ik wens je nog een hele mooie Europa Run en graag tot volgend jaar.

0: Rechtsstad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. De teams van de Europa-run komen steeds dichter bij onze regio. De voorste teams die gisteren zijn gestart in Noord-Frankrijk bereikten vanmiddag de Nederlandse grens. De lopers gaan verder door Brabant en komen via de Haringvlietbrug onze regio binnen. De teams die gisteren zijn gestart in Twente gaan door Gelderland en komen onze regio binnen als ze de Merwedebrug bij Gorinchem overgaan. De finish is morgen op de Coolsingel in Rotterdam. Het is de 35e keer dat de Europa-run wordt gehouden. Met de estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken en voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid en daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. In Rotterdam-Ommoord heeft gisteravond een auto in brand gestaan op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 7:30 gisteravond en een half uur later had de brandweer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is nog niet bekend. En dan krijg je nog het weer. Ook morgen zonnig en droog en de middagtemperatuur morgen tussen de 27 en 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Dan ga je naar de app van Rijnmond of naar de website rijnmond.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Het weer. Zonnig en zomers warm. In het noorden wordt het vandaag zo'n 25 graden. In Limburg kan het 30 graden worden. Morgen wordt het nog een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Odyssey, Capital of Media, NL Radio, NOS, Broadcast Partners, Hof Broadcast & Events, Spot On, Elieveld ICT, Hostin, Technica Del Arte, Q's, Unlimited Vision and Sound en Theater Het Kruispunt in Barendrecht.
2: Twee routes, meer dan 5000 deelnemers. Elke kilometer telt. En met ons beleef je alles.
3: Tout ce qui se passe le long du parcours, les passages et la grande arrivée.

0: Live vanuit het Kruispunt in Barendrecht is dit Europa Run Radio.
1: Heel hartelijk welkom. Tweede Pinksterdag. Deze maandag de zon brengt door in Nederland. Ja, ongetwijfeld ook naar buiten, maar daar gaat het niet om. Alles draait natuurlijk om de route richting Rotterdam tijdens deze 35e Europa Run. Fijn dat je luistert naar Europa Run Radio. Dat is ook heel verstandig, want dan hoef je helemaal niets te missen van alles wat er gebeurt richting die finish van deze editie. Nou, laten we gelijk maar eens eventjes gaan kijken wat er onderweg gebeurt. Gaan we als eerste eventjes naar CP11. Dat is in Zaltbommel. Luc, goedemorgen.
2: Ja, en een hele goede morgen. Ja, de teams komen langzamerhand binnendruppelen. Ik kijk even mee en er zijn er inmiddels 12, wellicht nu misschien 13 gepasseerd. Ja, er moeten nog heel veel mensen komen. En de mevrouw die dat noteert, die heeft geen stem meer. Maar hoe dat komt, horen jullie zo meteen.
1: Dankjewel, Luc. Ja, ze zal niet de enige zijn. En zeker niet na vanmiddag. Dan even naar Hogerheide. Damien, ook jij, goedemorgen, man.
3: Ja, goedemorgen. Ja, ik kom zojuist van, dat is bij ons CP10 trouwens, dus daar kom ik dan net vandaan. Daar zijn ongeveer 30 teams nu, 35 gepasseerd. En die gaan nou richting de doorkomst in Hogerheide. En ik heb begrepen dat er altijd iets met ei is. Dat ze daar iets van een eitje bakken. Dus ik heb wel zin in een lekker hartig ontbijtje eigenlijk.
1: Nou, misschien mag je mee eten. Dat gun ik je van harte natuurlijk na al die uren. Hoor jou ook zo meteen weer, Damien. Dank je over jouw bijdrage voor nu. Je luistert dus naar Europa Run Radio op deze maandag. Tweede Pinksterdag, tot vanavond 7 uur zijn we er. Ja, dat evenement wat ooit begon als een grap tussen een paar Rotterdamse vrienden. Dat idee ontstond eind jaren 80 gewoon aan een lunchtafel. Beetje brani, hè, die mannen. Je kent het wel. Ze besloten voor de lol van Rotterdam naar Parijs te lopen. En daarbij gingen ze geld ophalen voor het goede doel. En zo groeide dit uit tot een van de grote doelenevenementen in Nederland.
4: Tot en met maandagavond. Europa Run Radio.

0: alleen mooie verhalen op Roper Radio, ook nog hele fijne muziek. Wat wil je nog meer? Ja, natuurlijk gewoon alles volgen. Tot vanavond 7 uur. Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love op Roper Radio. Op deze maandag, het is de tweede Pinksterdag, ja, op weg naar de Coolsingel in Rotterdam. En de teams die passeren tijdens de route verschillende CP's, de checkpoints of controlepunten. Ja, voor buitenstaanders lijkt dat misschien een beetje simpel, maar er gebeurt ontzettend veel bij zo'n controlepost. Laten we maar eens even naar zo'n CP gaan. Luc is in Zaltbommel, dat hoorden we zojuist al van hem, bij CP11, hè Luc?
1: Ja, bij CP11 en naast mij, heerlijk. Naast mij wordt er balletjes gehakt, broodje bal gemaakt. Er wordt lekker gesmikkeld en Ria staat naast mij. En Ria die was net druk bezig op de laptop om al het teams te noteren die langskwamen. En dat was het enige eigenlijk wat ze kon, want ze klinkt een beetje hees. Hoe kan dat?
2: Ik heb geen idee, maar gelukkig is mijn stem alweer bijna terug.
1: Ja, dat is wel blij. Daar ben ik heel erg blij mee, want gisteren was hij weg.
2: Ja, gistermorgen was er nogal een beetje drama. Iedereen van de checkpoint, medewerkers, vrijwilligers, die wisten ook precies wie ik was. Ria, oh, daar zit met die schorre stem.
1: Of de stille.
2: De stille, nou, dat valt wel mee, hoor.
1: Oh ja, u bent luidruchtig normaal?
2: Nou, een beetje aanwezig, een beetje gezelligheid maken moet kunnen.
1: Ja, moet kunnen. En het is nu nog niet zo heel druk hier geweest, hè?
2: Nee, maar weet je moet de tijd hebben en het ene team loopt harder dan de andere. En de ene gaat straks misschien nog tijd nemen voor het wisselen of even rusten en dat soort dingen. Dus ze hebben tijd genoeg om er door te komen om de Coolsingel op tijd te halen.
1: Ondanks dat je stem een beetje hees is, jij was wel de enige die het wel leuk vond om op Roper Radio te komen. De rest liep gewoon een beetje weg.
2: Ja, weet je, we zijn net...
1: Hebben jullie het wel gezellig?
2: We hebben het heel gezellig. We zijn met 3 nieuw in het team en we zijn door de ballotagecommissie. We mogen volgend jaar weer. We hebben ieder onze eigen specialiteiten.
1: Oh, dus jullie zijn een heel gebalanceerd team.
2: Onze coach zit erbij, de assistente die noteert. Nou, Eddie kookt. Ik doe een beetje praatje hier, praatje daar. Nou,
1: nu snap ik al waarom je stem verdwenen was.
2: Zal dat het zijn?

0: er moeten nog een stuk of 50, ruim 50 nog komen. Nog
1: ruim 50. Ja. Nou, dan, en dan?
0: Dan gaan wij hier, als iedereen geweest is, gaan we opruimen, alles alvast sorteren, in de bus doen. Dan gaan wij naar Peninsula, de bus uitladen. En dan gaan wij met elkaar naar de koolsingel.
1: Nou goed, dan zien we jou weer terug in Rotterdam zometeen. Hartstikke leuk. Ja, dit was dit is op checkpoint 11. En ik zou even kijken of er een team aan de buurt, in de buurt is. Nee, het is nog stil. En het is ook überhaupt een beetje stil in Zaltbommel. Maar daar komt zo meteen verandering in. Want ik ga naar zo'n doorkomst. Ga ik even kijken hoe het is in Zaltbommel.
2: En die doorkomsten die zijn altijd buitengewoon gezellig. En ook heel erg belangrijk natuurlijk voor de deelnemende teams. Ja, nog zo'n 50 te passeren dus in Zaltbommel bij CP11. En voor de mensen die in Rotterdam zijn geweest vannacht, die hebben het met eigen ogen kunnen aanschouwen. Inmiddels schijnt de zon volop, kun je het niet meer zien. Maar een hele bijzondere verrassing gisteren aan de vooravond van de finish. Want ter ere van 35 jaar Europa Run kleurde de iconische Erasmusbrug vannacht een, van zondag op maandag dus. Europa Run blauw. Indrukwekkend dit eerbetoon aan iedereen die onderweg is. Aan alle teams, vrijwilligers en supporters die samen al 35 jaar het verschil maken. De Europa Run blauwe kleuren op de Erasmusbrug. Wat wil je nog meer? Nou, goede muziek dan nog maar een keertje. Doen we voor jou. Message to my girl. Dit is Split Dance.

hadden het al even over de doorkomsten. Ja, er zijn er heel veel, gelukkig maar. Elk jaar komen er eigenlijk wel bij. Soms ook op eigen initiatief van bewoners van plaatsen waar dan die stoet met lopers en begeleid door de fietsers en soms de busjes passeert. En ja, een van de doorkomsten is natuurlijk in de Hoekse Waard. Juist in de Hoekse Waard merk je hoe sterk de Europa Run leeft. Zelfs diep in de nacht staan daar mensen langs de route met muziek, lampjes, koffie voor teams. En veel deelnemers noemen deze doorkomsten later dan als een van de momenten waarop ze weer nieuwe energie kregen. Nou, de doorkomsten in de Hoekse Waard, ja, die gaan er natuurlijk aankomen. Het is nog niet zover. En dan vanuit de Hoekse Waard is het richting Barendrecht. En vanuit Barendrecht komen dan de twee routes bij elkaar. Die gaan dan door het oude dorp van Barendrecht, nog langs de hospice en dan richting Rotterdam. Zoals ja, duidelijk is, allemaal op weg naar de Coolsingel. Charlie Booth nu op deze tweede Pinksterdag, op deze maandagmorgen. Beat yourself up op Europa.

0: voorspraken al met Damien Hogerheide, CP10. Damien, jij loopt eventjes mee met een paar mensen volgens mij, toch?
1: Ja. Nou, aan de outfit te zien heb ik hier te maken met een hoogwaardigheidsbekleding. Ik loop wel met je mee, hoor.
2: Peter Butler, ik heb gestudeerd in Engeland. Dus ja, echt. En dan, ja, ik heb eerst een PIVA gedaan in Antwerpen. En 4 jaar lang in avondonderwijs. En daarna was het mijn grote droom om naar Engeland te trekken. En dan ben ik daar naartoe gegaan. En we begonnen, 2 of 6 weken heb ik gestudeerd daar. Dus dat, ja.
1: Ja, en nou hier in Hogerheide.
2: Ik loop even met...
1: Ja, wat zei je?
2: Meneer Oelemans, die heeft zoveel jaar geleden heeft hij dat hier geschikt. Ik denk een jaar of 15 geleden is hij beginnen vragen aan de ondernemers om giften, om geld. Maar die ondernemers zeiden van we geven geen geld. We geven liever broodjes en eieren. En dan hebben we op een gegeven moment een restaurantje niet kunnen starten. Zodat we alle renners en lopers iets aan konden bieden. Nou, en uiteindelijk is dat uitgegroeid tot iets massaals, zeg maar. Alsjeblieft. Nog een pannenkoekje. Broodje ei. Okay. Dus vandaar dat.
1: Ja, nee, is super tof natuurlijk. Even een klein ontbijtje om iets na 6.
2: Ja. En als straks dan komt de zoon van meneer Oelemans, die komt hier met zijn team aangelopen. Die komen, dat is team loslopers, dat Osterrijd, die zullen hier zo zijn. Ja, en dan dat is volop emotie natuurlijk, want dan zie je allemaal heel veel bekenden en... Maar goed. En we hebben heel veel vrijwilligers, tegenwoordig ook kinderen die mee willen helpen. Dus de gemeenschap is betrokken bij het hele gebeuren, zeg maar. Ja, dus.
1: Hey, fantastisch om te zien. Ga daar ook vooral mee door. Heel veel plezier nog met alle teams die nog moeten komen.
2: Ik ben helemaal goed, dankjewel. En, het is een kleine moeite. Het was deed vanmorgen echt wel zeer om naar buiten te komen. Maar het is uiteindelijk staan we hier. En we staan gewoon ieder jaar weer hier. En allemaal voor het goede doel. Okay? En want hoe mooi is het om geld te doneren. En dan mensen die terminaal zijn een laatste wens uit te laten komen. En daar doen we het eigenlijk allemaal voor. Ja? Dat is het idee.
0: Ja, Damien, ja, hij loopt gewoon eventjes mee, hoor. Na die 2 nachten gewoon doorpakken en met de mensen meelopen. Zo mooi is dat. En mooi ook om even geattendeerd te worden op het feit dat er nog steeds gedoneerd kan worden. Als je dat zelf nog wil doen, en dat bevelen wij jou van harte aan voor dit goede doel, ga dan even naar europarun.nl. Dan kun je jouw favoriete team sponsoren of gewoon het goede doel in het algemeen. Zometeen het

0: met Ropa Run Radio.
1: Goedemorgen, in Zaltbommel is het net 14 graden. Dit is het Ropa Run Radio Nieuws, ik ben Wouter Bolhuis. De zon komt op en dat betekent één ding: smeren, smeren, smeren. Ook voor vandaag blijft het hitteplan van de Ropa Run van kracht. Daarom blijft het belangrijk om op tijd de schaduw op te zoeken, genoeg te drinken en te letten op elektrolyten, suikers en zout. Elk team en elke deelnemer heeft zijn eigen manier om aan iemand te denken. Zo sprak verslaggever Annelies met Ivo, die een zwart shirt droeg.
2: Wel de foto van mijn zusje mee op het shirt. Ze is nu, ik denk 16 jaar geleden overleden. De gevolg van hersendamtumor. En eigenlijk doet ze eigenlijk al die jaren ook al mee op mijn shirt. Het is mijn 15e Europa Run. En al die 15 jaar heeft ze op mijn shirt gezeten. Dus ze reist ook al 15 jaar met mij mee.
1: Sindsdien doet Ivo mee met de Europa Run, waar zijn zus naar eigen zeggen met hem meezweeft. Team 154 is samen met verslaggever Luc op een parkeerplaats vlakbij Echteld. Ze werden een paar keer gevraagd wat ze kwamen doen, wat niet vreemd is gezien het gemiddelde wagenpark van de teams. Je hoort verslaggever Luc in gesprek met Nicolien.
3: Twee hele grote vrachtwagens staan.
4: Ja, dat is de cateringauto. Daar zitten drie stapelbedden in en een aantal rolstoelen.
3: Maar in een stapelbed kan je niet eten, toch?
4: Nee, dat niet. Maar daar slapen de cateringdames. Ah. En daar is dus al het eten en drinken voor het hele team wordt daar meegenomen.
1: Ook draagbare toiletten, campers, busjes en dus ook vrachtwagens zijn bij de teams te vinden. Om een team samen te stellen is er soms wat creativiteit nodig. De groep wordt steeds groter en aangevuld met vrienden en kennissen. Dat betekent wel dat niet iedereen elkaar even goed kent. Onze verslaggever Marco vroeg aan team Axalta hoe zij zorgde voor een goede band binnen het team.
5: Ik denk dat vooral de instelling dat je met elkaar gaat doen, dat dat heel erg helpt. En je bent hier allemaal met hetzelfde doel. Dus dat bindt. En eigenlijk komt het tot nu toe elke keer daardoor goed.
1: Het Ropa Run Radio weer. De mist is ondertussen opgetrokken. Het wordt wederom een zonnige dag met temperaturen tot 29 graden. Dat
6: was het voor la bonne cause.
0: De 35ste Ropa Run volg je van start tot finish.
6: Oh,

0: Leef heel veel gedraaid is. En nog keihard waarschijnlijk ook in de verschillende busjes van de teams die onderweg zijn naar Rotterdam. Moet je je voorstellen met deze temperaturen en dat ze dan doorlopen met die zweetsokken en zo. Hoe dan de lucht in zo'n busje is. En daar moet de airco dan harder, zachter. En de vermoeidheid sluipt erin. En dan helpt het om lekker die muziek te draaien. Nou, op Roper Radio hoor je de muziek gewoon ook. En je hoort natuurlijk wat er gebeurt onderweg. Ja, als je wel eens bij zo'n doorkomst bent geweest of langs de route hebt gestaan, dan zie je de teams voorbij komen. En ja, vaak hebben deelnemers ja, foto's, teksten op shirts. Maar langs de route staan natuurlijk ook verschillende mensen die je aanmoedigen. Die hebben soms ook borden bij zich. En Luc is in Zaltbommel, ook een fantastische doorkomst. En Luc, jij ziet ook mensen met borden staan. Kinderen volgens mij, toch?
1: Ja. Ik ben bij die doorkomst in Zaltbommel, waar de fanfare inmiddels speelt. En ik, op weg hier naartoe zag ik een heel klein jongetje, zag ik met een heel groot bord lopen. En er staan allemaal aanmoedigingen op. Cas heeft dit gemaakt. Cas, voor wie heb je dit gemaakt?
2: Hallo.
1: Hallo jongen. Voor wie heb jij dit bord gemaakt? Voor papa toch?
2: Voor feestje papa en voor Kim.
1: En voor Kim. En er staat ook het team van Boscalis op. En dat bord is veel groter dan jij. Hoe kan dat? Dat kan je toch niet meenemen?
2: Mijn papa had hem gedragen.
1: Oh, oké. Okay. En hoe lang zijn jullie mee bezig geweest, Vee? Heel lang, denk ik, hè? Ja. En dan heeft mama, die zat er ook bij. Mama, je hebt ook geholpen met wat erop staat, hè?
3: Ja, ze hebben zelf heel veel geschreven. Ze zeiden zelf wat ze erop wilden hebben. En ik heb een beetje geholpen.
1: Ja, heel goed. En jouw papa, Vee, die loopt mee, hè?
2: Ja.
1: Ja, dat... En, hoe trots ben je als je papa weer eventjes ziet? Ik denk heel trots, hè? Vind je het weer leuk om papa weer te zien?
2: Een beetje.
1: Oh, een beetje? Nee, joh, dat vind je toch hartstikke leuk?
3: We hebben hem gisteren ook nog gezien, hè? In Deventer zijn we geweest.
1: Oh, dus je hebt hem een hele weekend gewoon gezien, Vee.
2: Wat?
1: Ja, komt hij eraan? Komt eraan, Cas? Nou, Cas is alweer afgeleid. Oh, jullie zijn in Deventer ook al geweest.
3: Ja, daar zijn we met hem ook twee keer voorbij zien komen. En nu hier. En we wonen hier, dus dat is makkelijk.
1: In de thuisstad. Ja, dan hoefde je niet zo vroeg je bed uit, toch?
3: Ja.
1: Nee, ofwel. Ja, moet je nog een beetje wakker worden, Vee?
2: Ja.
3: Ja.
1: Dat dacht ik al. Nou, gaan we lekker staan. Gaan we lekker klappen voor alle mensen die er zijn. Dan, dan hoor je de DJ achter ons. En ik zie ook toevallig de burgemeester staan met medailles. Ik ga eens even naar de burgemeester toe. Of het is hem niet. Bent u nou de burgemeester van Zaltbommel?
4: Nee, ik ben de loco burgemeester.
1: De loco burgemeester. Ja. En u deelt medailles uit?
4: Ja, ik ben wethouder van sport, Wilco de Graaf. En ik mag vandaag de doorkomst van Zaltbommel de medailles uitreiken. Vind ik heel leuk om te doen.
1: Ja, en terecht toch? Ja, en hoe trots bent u?
4: Wat zegt u?
1: Hoe trots bent u?
4: Ja, heel trots. Want we hebben in Zaltbommel 35.000 euro opgehaald voor de roperen. Ja, dat is heel belangrijk natuurlijk, hè, dat er heel veel geld opgehaald wordt.
1: Dat is niet niks, 35.000 euro. En doneren kan nog steeds, hè?
4: Ja, dat weet ik. Ja. En je kan ook een ontbijtje nemen, hè. Dan wordt ook 1,50 wordt er gedoneerd aan de roperrunners. Dus,
1: Nou, knoop het in de oren, mensen, als u naar Zaltbommel komt, om iedereen aan te moedigen, om naar het bord te kijken die Cas en Vee hebben gemaakt, of lekker te gaan ontbijten, want dat geld wordt gedoneerd aan de roperrun.
0: 35.000 euro al daar opgehaald. En ga sowieso naar de doorkomsten als je gelegenheid hebt. Ondersteun de teams op weg naar de Coolsingel in Rotterdam. Kun je dat niet? Blijf dan luisteren naar Roper Radio.

0: Talking Heads, Road to Nowhere. Ik ga het bruggetje maken natuurlijk. Dat de Cole single toch echt wel iets anders is dan Nowhere. Alle teams zijn onderweg. En het gaat eigenlijk ondanks de weersomstandigheden best voorspoedig. Het is nu eigenlijk ook prima weer om te lopen. En Debian die is in hoge rijden. Heeft net de CP10 verlaten. En die jongen die heeft energie. Die loopt gewoon nog eventjes mee volgens mij, Debian.
1: Yes, we gaan run by run verder, begrijp ik. Net na doorkomst hoge rijden kom ik team 12 tegen. Wat houdt run by run in? Laat ik daar even mee starten.
2: Wat houdt run by run in? Dat eigenlijk de lopers... Die worden in principe fietsers op één loper na, die blijft loper. En zodoende kunnen ze zich een lange stuk constant voortbewegen. Want de fietsers, die kunnen dan even rusten. Maar die lopers moeten constant lopen. Niet iedere fietser kan bijvoorbeeld een paar kilometer hard lopen. Dus vandaar dat de lopers dan even fietsers worden. En dan kunnen ze alsnog lopen onderling.
1: Ja, en dat doen jullie dan dus nu net naar Hogerheide, in de richting van Bergen op Zoom. Waarom nou juist dit stuk? Want je hoort het op best wel veel plekken dat het ook echt nodig is. Zeg Antwerpen, de Sint-Anna-tunnel bijvoorbeeld. Waarom dit stuk?
2: Omdat dit eigenlijk ons laatste stuk is richting ons eigen thuisfront, zeg maar. Vrienden van Siems in Anderland. Wij zitten bij Bennas Transport. Daar hebben wij een hele mooie doorkomst gecreëerd eigenlijk. Met een trailer, met een DJ, een hele feest. Echt een mooi evenement. Kom dat vooral zien ook straks. Hier gaan wij dan zo richting Berg op Zoom. En wij gaan nou ook eigenlijk gelijk richting Halsteren. Ook mijn fietsen pakken. En dan gaan wij richting de markt. En van daaruit gaan wij met het hele team toekomst Berg op Zoom. Want daar hebben we ook heel veel vrienden en familie. En daar gaan we door naar Halsteren dus. Waar ons familie ons opwacht. En dat is één groot feest.
1: Ja, dus eigenlijk gewoon voorbereidend voor feest. Thuiskomen. Even de mensen zien. Even de steun ontvangen. Want dat heb je wel nodig na. Wat zal het zijn? 400, 450 kilometer ondertussen. Sowieso team 12. Wat beweegt jullie om mee te doen aan de Europa Run?
2: Wij zijn eigenlijk vrienden van Siem en dat is sinds 2007 ongeveer opgericht. Door de familie vroeg op, zeg maar. De broer van Leo, zeg maar, de oprichter van de organisatie. Die is toen overleden aan de ziekte, helaas. En zodoende zijn ze eigenlijk begonnen met meerdere inzamelingen, activiteiten organiseren. En zo hebben ze dat eigenlijk, is dat uitgegroeid tot één grote familie van vrijwilligers. Ik ben er bijvoorbeeld ook een paar jaar bijgekomen. Ik deed mee aan een zaaltoernooi. En zo ben ik er ook ingerold. En nu zit ik hier zo bij het team 12 vrienden van Siem Europa Run. Sinds vorig jaar als eerst eigenlijk. Dus dit is ons tweede keer. En ja, het is echt prachtig. En je wil iedere keer weer groeien. Meer dingen doen met het team. Je hebt gewoon, er zijn heel veel mensen verloren. Maar we hebben een nieuwe familie erbij gecreëerd. Snap je? En dat is eigenlijk vrienden van Siem.
1: Is dat ook wat de Europa Run voor jou is? Is dat niet alleen de familie die je zelf hebt, maar een soort van aanverwante extra familie?
2: Verbinding. Want ik heb meerdere team dat we net hier bijvoorbeeld zagen. Hey, dat is weer eigenlijk vrienden, familie. We hebben nog een andere door Dik en Dun bijvoorbeeld. Die kennen wij ook. Die hebben ons geholpen met het Europa Run opstarten van team 12. Dus dat is verbinding. Die zagen we net ook voorbij komen. Die volg je. Als ze voorbij komen, dan ga je er even staan. Dus het is echt verbinding. Hey. Als ik jou de volgende keer zie staan, ben ik ook weer op straat om te zwaaien. Ja. Zo werkt het eigenlijk.
1: Ja, want je hebt het al over een ander team die jullie heeft helpen opstarten. Binnen de Europa Run heb je een buddy team. Als je een nieuw team opricht, dan krijg je dat. Tenminste, dan word je daarmee geholpen. Wat zijn de belangrijkste lessen die je daaruit hebt gehaald?
2: Eerlijk gezegd, ik ben er best laat bijgekomen. De teamcaptain is er wel heel laat bijgekomen vorig jaar. In januari, na het Vrienden van Siem zaaltoernooi. Dus daar hebben ze al wat intro's gehad en lessen. Dimitri is bijvoorbeeld ook geweest, als het goed is, bij ons. Dus ze hebben al wat informatie van het buddy team gehad. Ik ben wel, zeg maar, ook als teamcaptain om mij weer in te leren bij Hiddeke geweest van Door Dik en Dun. En die heeft mij een paar dingen uitgelegd. De planning, wat handig is. Dus zodoende eigenlijk.
1: Top, nou dankjewel. Veel plezier zometeen in Bergen op Zoom, dat moet vast goed komen. Kun je een tipje van de sluier geven wat er bij de doorkomst te wachten staat?
2: Ik weet zelf ook niet, laat me verrassen, maar het is de heel Bergen op Zoom bij het Rijks. Een hele mooie, dat is een school, zeg maar. Daar kan je doorheen, een heel parcours. Verder weten wij ook niks. Alster is in ieder geval één groot feest. DJ, heel veel gezelligheid, familie. Dus dat is echt één groot feest. Kom daar vooral naartoe.

0: 35e editie van de Europa Run. We zijn er volop in de race, zeg maar. Nou, het gaat natuurlijk vooral om het geld ophalen, niet om de sportieve prestatie. Maar dat is het natuurlijk wel, zeg. Zoveel kilometers en dan langs al die doorkomsten. We gaan nog eventjes aan het einde van dit uur naar Zaltbommel, naar Luc. Luc, ik hoor fantastische geluiden op de achtergrond. Wat is dit nou, man?
1: Ja, ik sta aan de rand van de stad en daar staat Pieter, een van de draaiorgelorganisten van de stad. Die verwelkomt iedere loper met zijn draaiorgel. En als je druk te draaien, want en het boekje is bijna op. Welk nummer speelt u nu?
2: Dit is Glenn Miller.
1: Glenn Miller. En hoe werkt dit nou? Want hij is bijna afgelopen. Het nummer. Oh, wacht, moet u niet verder spelen?
2: Ja, je kan stoppen wanneer je wil natuurlijk. Ik speel zodra er hier lopers aankomen, dan begin ik te spelen.
1: Dan moet u even kijken van oké, wanneer? Want ja, als we zo meteen. Je kunt niet te lang, want daar komt weer een busje aan.
2: Busje, ja.
1: Dan moet u wel even goed timen, want het boekje is nu bijna leeg.
2: Dat klopt, ja. Dus dan moet ik heel snel weer wisselen. Ik heb verschillende muziekstukjes, oud-Hollands, ik heb klassiek, ik heb wat swing. En ik denk dat met name de swingmuziek dat wel heel goed past bij dit evenement.
1: Daar komt er eentje aan. Nee, ja, heel goed, heel goed. Ja, nee, ik denk swing inderdaad, dat wel het beste bij past. Want dan blijft het tempo er ook een beetje in zitten, hè?
2: Ja, en het wordt ontzettend gewaardeerd door de lopers. Die beginnen te zwaaien en ze vinden het gewoon heel leuk om op deze manier onthaald te worden. En ik ben gewoon heel erg blij dat ik deze mensen een hart onder de riem kan stoppen.
1: Ja, nou, dankjewel Pieter. Dit was het. Dit was het in Zaltbommel met Pieter, de draaiorganist.
0: Een oud-Hollands onthaal in Zaltbommel, wat fantastisch. Ja, ga naar al die doorkomsten toe voor de gezelligheid en om ze aan te moedigen. Al die teams die geld ophalen voor het goede doel. Deze 35e editie van de Europa Run. Kun je dat niet? Blijf dan vooral luisteren. We zijn er tot vanavond 7 uur via heel veel lokale omroepen. En in heel Nederland ook digitaal via DAB+. Kijk vooral ook op de site europarun.nl. Van harte bij jou aanbevolen. Zeker ook als je zelf wilt doneren. En dat is heel erg welkom. Het streefbedrag voor dit jaar is gesteld op 5 miljoen euro. Nou, gisteren werd al bekend dat de 4 miljoen in zicht is. En dat is dan op basis van gegevens die teams nu al hebben ingeleverd en van donaties die nu binnenkomen nog deze Pinksterdagen tijdens de Europa Run. Nou, maak er nog meer van, alsjeblieft. Want het is hard nodig voor de zorg voor mensen die palliatieve zorg nodig hebben. Straks het volgende uur van Europa Run Radio. Dan weer meer verslagen langs de regio en verslagen over de doorkomsten.

0: stad, jouw radio. Met het nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De teams van de Europa Run komen steeds dichter bij onze regio. De voorste teams die gisteren zijn gestart in Noord-Frankrijk bereikten vanmiddag de Nederlandse grens. De lopers gaan verder door Brabant en komen via de Haringvlietbrug onze regio binnen. De teams die gisteren zijn gestart in Twente gaan door Gelderland en komen onze regio binnen als ze de Merwedebrug bij Gorinchem overgaan. De finish is morgen op de Coolsingel in Rotterdam. Het is de 35e keer dat de Europa Run wordt gehouden. Met de estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken en voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid en daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. In Rotterdam-Ommoord heeft gisteravond een auto in brand gestaan op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 7:30 gisteravond en een half uur later had de brandweer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is nog niet bekend. En dan krijg je nog het weer. Ook morgen zonnig en droog en de middagtemperatuur morgen tussen de 27 en 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Dan ga je naar de app van Rijnmond of naar de website rijnmond.nl.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: is pas even na 7 uur op deze maandag. Tweede Pinksterdag 2026. En de zon schijnt al uitbundig. En de muziek doet vrolijk mee. Harpo was dit met Movie Star.
1: Live vanuit het Kruispunt in Barendrecht is dit Europa Run Radio.
0: Heel hartelijk welkom. Misschien kom je er net bij. Misschien luister je al heel lang. Nou, voor degenen die het nog niet weten. We zenden het hele Pinksterweekend uit met Europa Run Radio om verslag te doen van het mooiste evenement van het jaar. Dit jaar voor de 35e editie de Europa Run. Om zoveel mogelijk geld op te halen voor mensen die palliatieve zorg nodig hebben. Het leven nog iets aangenamer te maken voor mensen die kanker hebben. Nou, heel veel teams zijn onderweg. Vanuit Frankrijk gestart, vanuit Nederland gestart. Onderweg naar Rotterdam. Ze komen langs diverse plaatsen en wij hebben verslaggevers op de route. En een van die verslaggevers is mijn gewaardeerde collega Marco van Bergen. Meestal zit hij in een busje. Nou, gelijk maar even checken of het vandaag ook weer zo is. Marco, goedemorgen jongen.
2: Goedemorgen, ik zit inderdaad wel in een busje. Alleen, dat is ons eigen busje, zeg maar. Met mijn chauffeur, waar wij dus inderdaad samen de route mee op gaan. Om allerlei mensen natuurlijk te spreken. Het liefst inderdaad in de busjes van de teams. Maar goed, we hebben net even een uurtje pauze gehad. En nadat wij om 3 uur vannacht weer begonnen waren om de route op te gaan en verslag te doen. Dus heel veel een uurtje pauze gehad. En we zijn dus nu weer op zoek wel naar zo'n busje. Dus daar gaan we zo meteen vast en zeker ook wel weer mee terugkomen in de uitzending. En voor de rest op dit moment is het is prachtig weer. We hebben wat mensen gesproken in de busjes die ook hebben aangegeven dat ze toch wel de vermoeidheid gaan voelen. Alhoewel het soms er niet zo uitziet, want de sfeer in die busjes is echt ontzettend goed. En ondanks de vermoeidheid zien sommigen er echt uit alsof ze nog moeten beginnen. Zo fris. Zo ogen ze dan. Zo zullen ze zich niet echt helemaal voelen. Maar het is wel bijzonder om te zien hoe monter iedereen eigenlijk gewoon nog is na zoveel uren lopen. Want we hebben ook begrepen van diverse mensen uit de busjes dat de rustmomenten die ze hebben, dat het slapen echt gereduceerd is tot soms maar 1 uurtje. En als je 2 uurtjes kunt slapen, dan ben je spekkoper tijdens zo'n rustmoment. Dus ja, het is echt een hele vermoeiende race. Dus voor iedereen die denkt van joh, het is een estafette, dus je hebt genoeg rustmomenten. Geloof mij, het is echt slopend voor deze mensen. En als je het een keer mee zou willen beleven, zou ik zeggen, ga het zeker een keertje doen. Als je niet kunt lopen, dan misschien als chauffeur of als masseur, maar maak het gewoon een keer mee. Want ondanks die vermoeidheid is het gewoon echt, wat jij ook net zei, het mooiste evenement van het jaar. De Europa Run. Mooi ook dat het de 35e editie is. We hebben natuurlijk de eerste Kids Run gehad. En natuurlijk ook veel mooie doelen die ook dit jaar weer worden gesteund. Dus wat mij betreft gaan we nog even een paar uurtjes door voordat ik mijn dienst erop zit vandaag. En als dat erop zit, ga ik lekker naar de Coolsingel voor de finish. En ben ik er volgend jaar weer bij. Maar straks natuurlijk eerst nog even een paar busjes of andere interviews die ik ook op de radio zal gaan brengen.
3: Tot en met maandagavond. Europa Run Radio.

hartelijk welkom. Dit is Europa Run Radio op deze maandagmorgen. Het is tweede Pinksterdag 2026. En we werken toe naar de apotheose natuurlijk van dit evenement. De 35e Europa Run. Met Europa Run Radio hoef je daar helemaal niets van te missen. En hoor je ook nog hele fijne muziek, zoals deze van Albert Hammond. De Free Electric Band was dat. Ja, straks aandacht uiteraard voor het weer. Ook in het Europa Run Radio nieuws. Check alles op onze site europarun.nl. Daar kun je trouwens ook zien hoe je kunt doneren. Van harte bij jou aanbevolen. En dan straks verslag van de teams op weg naar de Call Single.

0: Mars op Europa Run Radio. Ja, het organisatiecomité van de doorkomst van Europa Run in Bergen op Zoom heeft zich opgemaakt voor een feestelijk onthaal van de duizenden deelnemers die door de stad trekken dit Pinksterweekend. En ja, wij zijn er uiteraard als Europa Run Radio gewoon weer bij. Te weten, Damien, die ging richting Bergen op Zoom. En ja, het klinkt weer, als ik zo het geluid om jou heen hoor, ouderwets fantastisch. Het gele lint in Bergen op Zoom.
1: Ja, zeker weten, want het is ook zo. Ik kreeg er net van team 12 vrienden van Siem net naar Hoogheide te horen. Nou, weet je wat je moet doen? Je moet gewoon heel even naar Bergen op Zoom en daarna ook door naar Halsteren. Dat zijn echt twee doorkomsten. Die zijn gezellig, die zijn leuk, die zijn tof. En dat kun je wel stellen. Ik durf te zeggen dat het een erg gezellige is. Er staat een live band op te treden. Mensen gaan lekker over het schoolplein van, ik meen, de basisschool. Maar dat ga ik ook heel even checken, terwijl er hier ondertussen druk het verkeer aan het regelen is.
2: Wat zegt u?
1: Ondertussen ook druk het verkeer aan het regelen is, dus ik kom er even tussendoor.
2: Maar dat geeft niks. Geeft niks.
1: Maar de doorkomst in Bergen op Zoom, wat hebben jullie georganiseerd?
2: 3 jaar geleden zijn we er opnieuw mee begonnen. En dit is eigenlijk het resultaat op dit moment. Dit is ook de eerste keer de doorgang voor de hopperun. Dit is ideaal. De mensen die vinden het schitterend.
1: Ja, en wat is er voor de lopers hier te vinden en te halen?
2: Voor de lopers? Ja, muziek en eventueel drinken. Water bij die kant. Sorry, even in de gaten houden. Nee? Ja, voor de lopers is het natuurlijk, en ook voor de fietsers is het ideaal om eigenlijk dit ontvangst te hebben. Daar doe je het allemaal voor. Ze zijn 2,5 dag, bijna 3 dagen aan het lopen natuurlijk. En goed weer, te warm. Maar wat is beter, warm of koud? En regen. Regen is natuurlijk ook een slechte zaak, hè?
1: Ja.
2: Het is gewoon perfect zo. En voor onszelf ook, het is veel drukker dan andere jaren. Dus het is een goede zet geweest eigenlijk, deze parcours.
1: Ja, en de Europa Run, kijk, je doet mee aan de doorkomst van de Europa Run. Wat is de verbinding met de Europa Run voor je?
2: Omdat ik zelf ook iets gemarkeerd heb in de familie. Ik denk dat iedereen in Nederland in de familie iets met de Europa Run te maken heeft. Als je hart op de goede plaats zit, dan moet je eigen laten horen en laten zien. Vind ik. Toch?
1: Ja, zeker weten. Als ik ietsjes door mag vragen, de directe aanleiding. Want ik hoor er iets in terug zelf mee te maken gehad.
2: Ja, ik heb een dochter die heb ook dit gehad. En ik heb zelf ook het een en ander meegemaakt. Dus, maar ik heb wel altijd in de organisatie gezeten. Maar toch, maar dan trek het je nog meer. En dan doet je ook veel meer.
1: Ja, dat begrijp ik zeer goed. Wat staat de teams nog te wachten, denk je? Want het zal een vrij zware zijn.
2: Van Bergen op Zoom moeten ze dus nog richting Dinteloord. En dan een beetje terug. En dan de brug over. En het wordt natuurlijk wel een stukje warmer op dit moment. Dus dit is een mooie temperatuur denk ik, om te lopen. En om te genieten. Ik hoop dat de andere op parcours het ook allemaal nog zo organiseren, toch?
0: En dat was de verbinding zo te horen vanuit Bergen op Zoom, waar het druk is en waar de lopers feestelijk onthaald worden. En ook daar, zoals in heel veel plaatsen, is er naast een officiële ontvangst, dat is aan de burgemeester Stalemeijerlaan, ook een herdenkingsmuur opgesteld waar overleden vrienden, kennissen en familieleden geëerd kunnen worden. En verderop bij de fontein, daar worden dan de teams welkom geheten door de speaker van de organisatie. En dan gaan ze richting het Rijks voor het verdere feestelijk onthaal. En verwacht wordt dat de laatste teams zo tussen 9 en 10 uur Bergen op Zoom zullen passeren. Bergen op Zoom weer geel gekleurd dit jaar. Dat is toch fantastisch. Een geweldige doorkomstplaats. Elk jaar weer tijdens de Europa Run. Ook tijdens deze 35e editie. Dit is Europa Run Radio, straks het nieuws. En nu, word dan het, Tavares. Oh.

0: Haren Radio.
1: Goedemorgen, in Lepelstraat is het 17 graden. Dit is het Europa Run Radio Nieuws. Ik ben Wouter Bolhuis. Wij zijn aangekomen bij de derde dag van Europa Run. Vandaag komen na een goede 500 kilometer gefietst en gelopen te hebben de teams van de Franse route en de Nederlandse route samen in Barendrecht. Vanaf daar gaan zij op weg naar de finish. Na vorig jaar een uitstopje naar de Binnenrotte, dit jaar zoals vanouds op de Kolsingel. De ochtend is aangebroken, het zonnetje is op, maar vannacht liepen de lopers gewoon door. Gelukkig waren er genoeg mensen die op de route zorgden voor een beetje extra sfeer. In Bennekom kwam onze verslaggever Luc zelfs een heuse après-ski-bar tegen.
2: Er ligt sneeuw op straat. Herman die heeft de après-ski-bar geopend in zijn huis.
3: Ja, we vonden het zo warm worden. We denken een beetje verkoeling is wel echt nodig voor de lopers ook. En voor ons om het goed vol te kunnen blijven houden.
1: Ook in Angeren was het gisteravond feest. De doorkomst van Angeren gaat namelijk dwars door de lokale kroeg heen. Zowel de lopers als de fietsers maken een lusje langs het juichende publiek en natuurlijk langs het dienblad met bittergarnituur. Ook onze motorrijder André deed een rondje. De beelden daarvan kan je terugvinden op onze liveblog op europarun.nl. Wakker blijven tijdens de laatste kilometers kan moeilijk zijn. Verslaggever Marco kwam bij Jason die bezig was met de teamwissel. Hoe hij naast dansen op muziek van Europa Run Radio wakker blijft, vertelt hij jezelf.
4: Dan nemen we een bakje koffie of dan doen we een slokje Monster of een slokje Red Bull. En dan kunnen we er weer tegenaan, hè, voor een half uurtje. We hebben er een beetje zin in en dan zijn ze allemaal enthousiast.
1: Het Europa Run Radio weer. Het zonnetje schijnt en het belooft weer een warme dag te worden met temperaturen tot een 29 graden. Vergeet niet te smeren, op tijd de schaduw op te zoeken en genoeg water te drinken. Dat was het nieuws op Europa Run Radio. Meer nieuws lees je in ons liveblog op europarun.nl.
5: Pas à pas pour la bonne cause.
0: De 35ste Europa Run volg je van start tot finish.
5: Oh,

0: dit al zoveel jaren natuurlijk. De Europa Run en ook Europa Run Radio. En deze hoort er gewoon bij elk jaar weer natuurlijk. Pour un flirt. Op deze maandagmorgen. Het is net 7:30 geweest. We hebben er zin in. Op weg naar de Coolsingel. En dat doen verschillende nieuwe teams mee. Een van de nieuwe teams die dit jaar voor het eerst meedoen is team 213. Team Rendezvous. Hoe mooi aansluitend op de platen die we zojuist draaiden. Ja, ze willen ruim €20.000 gaan ophalen. En collega Marco, die is het weer gelukt om mee te rijden, een licht te krijgen in het busje van team 213, team Rendezvous.
1: Het is ongekend, Ed, dat de teams zelfs na zoveel kilometers al achter in de benen te hebben en de Coolsingel al kunnen ruiken, gewoon nog steeds bereid zijn om mij toe te laten in dat busje en ze vragen te stellen. Dus zelfs in dit geval een van de lopers die heeft gezegd, weet je wat ik doe? Ik ga wel even een stukje fietsen, want dan kan jij in ieder geval in de bus even mee. Dus dat is natuurlijk sowieso al fantastisch. En naast me zit een meneer, hoe heet je?
2: Daniel.
1: Jullie zijn voor het eerst, hè, met Rendezvous?
2: Zeker, ja. Onze captain heeft eerder meegedaan. Die heeft een nieuw team bij elkaar weten te trommelen.
1: Ja, nou zie ik dat jouw benen al helemaal ingetaped zijn. Ben je geblesseerd of heb je gewoon zwakke knieën? Wat is de reden?
2: Het is 50-50. Het is deels blessure, deels om mensen een beetje angst aan te jagen.
1: want ze zijn dan, je hebt dan altijd zeg maar dat ze extra gestimuleerd zijn omdat ze bang zijn dat jij uitvalt of zo.
2: Nee. De tegenstanders. De tegenstanders denken, oh, dat is wel een echte met tape, denkt.
1: Oh, je wil echt de andere ploegen wil je manipuleren?
2: Ja, precies.
1: Hey, Rendezvous is vrij nieuw. Wie heeft hem georganiseerd?
3: Ons team?
1: Ja.
3: Nou, dat is onze teamcaptain hierna.
1: Oh, die zit hiernaast.
4: Dat ben ik.
1: Jij hebt het team samengesteld, jij bent begonnen, de initiatiefnemer.
4: Ja, eigenlijk mijn vader. En toen, ik deed altijd met hem mee. En toen dacht ik, nou, wel leuk, maar dat is misschien wel leuker met mijn eigen vrienden. En toen heb ik mijn vader geschaakt bij zijn team en die is nu mee met ons.
1: Dus dit is één groot vriendenteam?
4: Ja, een heel groot vriendenteam inderdaad.
1: En de naam Rendezvous, ik hoorde net al even dat het een woordgrap was. Maar is dat inderdaad een woordgrap als woordgrap ontstaan?
4: Dat is wel als woordgrap ontstaan, ja. We wisten niet zo goed wat voor naam geef je een team. En toen is die meneer daar op gekomen.
1: Dat is zeg maar een beetje de grappenmaker van het team.
4: Ja, wel de lolbroek inderdaad. En het mannetje.
1: Volgens mij, want we hebben al eventjes gelachen inderdaad hier met elkaar. Dus volgens mij is het wel een team vol humor hier zo.
4: Ja, het is wel erg gezellig inderdaad. Ja.
1: Wat zeg je?
2: Nou, vanochtend ging er een hele hoop mis. En dan moet je wel humor houden om die laatste etappe goed tot een goed
1: einde. Om goed er doorheen te komen. Wat ging er mis?
2: Ja, jeetje, waar te beginnen. Er werd bloed geplast. Er is een lekke band gereden. En er heeft iemand akelig zijn neus gestoten tegen een voetbalhekje.
1: Jeetje.
2: Wat nog niet meer.
1: En wat iets meer zijn. Jeetje, man. Nou, dat is inderdaad geen fijne start van je shift. Maar

0: Ik zou zeggen, ik zie jullie allemaal bij de finish weer. En dan drinken we er eentje op met elkaar. Heel veel succes, heel veel plezier nog.
1: Team 213, rendezvous, fantastisch. Voor het eerst doen ze dit jaar weer mee. Ze hebben al bijna 10.000 euro opgehaald. De 24 teamleden op weg dus naar de Poolsingel. Ja, als je zelf de teams wil aanmoedigen, ga dan naar een van de doorkomsten. Of ja, als je gelegenheid hebt. Het is natuurlijk wel de kers op de taart als je naar de Poolsingel zelf ook komt. Om daar al die mensen tussen de tranen en de lachen door met de muziek en de speakers te ontvangen. Wij zijn erbij, jij bent erbij. 35e editie van Europa Run. Dit is

0: De zon doet uitbundig mee. En van uitbundigheid gaan we weer even schakelen. En zo door dat natuurlijk tijdens dit mooie evenement, de Europa Run, naar een hospice. Ja, zo is het natuurlijk ook wel weer. Hospice Rozenheuvel, om precies te zijn. Verslaggeefster Floortje was daar gisteren. Dat is in Roosendaal. Daar ging ze langs bij de bewoner John Hendricks. Hij is 71 jaar en heeft prostaatkanker. En legt uit wat de donaties van de Europa Run voor hem betekenen.
1: Ja, we zijn nog steeds in hetzelfde hospice in Roosendaal. Daar ligt John. Hallo, u bent nog wakker.
2: Ja, ik ben iemand die lange dagen maakt.
1: En we hebben het net al eventjes gehad over hoe mooi het hier is. En dat u het hier heel fijn vindt om hier te verblijven. Maar de reden waarom u hier ligt is natuurlijk helemaal niet zo fijn. Kunt u eventjes uitleggen waarom u hier ligt?
2: Op dit moment kan ik niet meer lopen. Niet zelfstandig. Dus ik moet met een rollator door de kamer heen verplaatsen. En als ik de kamer verlaat, dan moet ik naar de elektrische rolstoel. En dan kan ik dus verder rest door het gebouw heen hobbelen.
1: Ja, dat is fijn. Kunt u vertellen, want ja, u ligt hier omdat u ziek bent. Wilt u daar iets over vertellen?
2: Ja. Als ik 's morgens wakker word, dan krijg ik mijn medicijnen. En dan krijg ik ook onder.

0: mijn hormoontablet. En dan zakt de pijn weer een paar uur weer weg.
1: En die medicijnen die slikt u omdat u ziek bent. En welke ziekte heeft u?
0: Ik heb prostaatkanker.
1: Daar heeft u al... sinds wanneer heeft u dat?
0: 2020. Okay, dat is wel... En de eerste 4 jaar ging dat eigenlijk gewoon. Ik kon auto rijden, boodschappen doen, de hele mikmak. En daarna is het achteruit gegaan. En toen was het dus zo ernstig aan het worden dat ik moest kiezen voor niet meer thuis te behandeld te worden.
1: Nee. En hoe lang bent u hier inmiddels?
0: Ik ben hier nu sinds 17 januari van dit jaar.
1: En hoe heeft u het hier? Want wij hebben hier net even een rondleiding gekregen. Het ziet er prachtig uit. Het viel ons op dat de mensen een groot hart hebben om voor u en de andere bewoners te zorgen. Maar hoe ervaart u het hier?
0: Ik ervaar datzelfde. Niks is te veel. Als je belt, als ze tijd hebben, dan helpen ze je. Verpleging die helpt je. Als het binnen de marge is van wat ze kunnen. En de vrijwilligers die, als ik wel voor, ik wil wat drinken, dan halen ze dat.
1: Mooi. En ja, we hebben net ook even een van de kamers gezien, die is opgeknapt. Want het hospice hier heeft ook een donatie ontvangen van de Roparun, waarmee ze de kamers hebben kunnen opknappen. En u heeft eerst in zo'n oude kamer gelegen en nu ligt u ook in een van de vernieuwde kamers. Kunt u een beetje vertellen wat het verschil is en wat zo'n donatie dan echt voor u betekent?
0: Alleen het is opgepimpt, ja. En ze hebben dus het plafond netjes eraan, de muren netjes geschilderd. Ah, het is echt fantastisch wat ze ermee gedaan hebben. Ja.
1: En wat betekent dat voor u?
0: Levensgenot.
1: En daar gaat het om, hè?
0: En dat stukje wat je nog hebt.
1: Maar nou ben ik ook nog benieuwd, als er iets is wat u nog mee zou willen geven aan de mensen thuis die nu luisteren naar Roparun Radio. Wat zou u dan tegen hen willen zeggen? Is er iets wat u tegen de teams wilt zeggen?
0: Als ze ziek worden, ja, dan wacht niet te lang met de dingen te doen die je leuk vindt.
1: Fijne dagen met alle liefdevolle mensen om u heen hier. En dank u wel dat ik u mocht spreken.
0: En ik wil adviseren, als je in de situatie komt, dat je dus niets meer zelf kan, dat je dus op een ambulance terechtkomt. Dat wacht niet te lang. Want daar krijg je de spijt van.
1: Dank u wel.
2: Floortje was dit gisteren in gesprek met John Hendricks, bewoner van Hospice Rozenheuvel in Rozendaal. Ja, dat maakt weer even heel erg duidelijk waar de Roparun voor is, met welk doel. Ja, en dat staat dan naast, dat loopt parallel aan, de sportieve prestatie. Die is er natuurlijk ook voor sommige teams belangrijker dan voor andere teams. Ja, er zijn natuurlijk bekende teams die echt elk jaar wel weer in beeld zijn. Zo is dat bijvoorbeeld het team van de KMA. Gisteren liepen ze nog 2 uur achter op hun schema. Inmiddels lopen ze bijna met 15 kilometer per uur voorbij Willemstad. En ja, de absolute koploper op de route vanuit Frankrijk is momenteel het team van politie Midden-Nederland. Ze zijn al bij Oud-Beijerland. Veel te vroeg eigenlijk. Dus ja, waarschijnlijk gaan ze wel worden tegengehouden. Team 170. Ze gaan ja, niet als de brandweer, maar als de politie in dit geval. En het laatste team op de route. Maar dat is helemaal geen schande. Want ze doen nog volop mee in de running. Team 340, Run for Dreams, zijn bij Huibergen. Dus ja, op weg naar Ossendrecht. En dan is er op de Nederlandse route ook een koploper uiteraard. Dat is team 138. BT Veluwe West is dat. Op weg naar Gorinchem. En het laatste team op deze route, dat zijn de Achterhoekrunners, team 84. Ze gaan op weg naar Tirol. Ja, met Roparun Radio hoef je er helemaal niks van te missen. Ben je er toch een beetje bij. Hoe mooi is dat? En ook nog een prachtige dag. It's a lovely day. Dat is mooi. Bill Withers

0: uitsloven, zegt die Bill Withers. Hoor hem uithalen, zeg. Iemand met zo'n ademhaling, zo'n conditie, die moet eigenlijk meedoen aan de 36e editie van de Europa Run, zou je zeggen, toch? Bill Withers, a lovely day. Ja, we gaan weer even naar Damien. Damien, nou, ben je nou op weg naar Halsteren of naar Bergen op Zoom?
1: Ja, inderdaad. Ik zei dat ik naar Halsteren zou gaan. Maar het is toch nog heel even Bergen op Zoom. Want ik begreep dat team 52 er bijna aan zou komen. En daar loop ik op dit moment even naast de teamcaptain van. Hoe is het thuiskomen?
2: Ja, thuiskomen is natuurlijk altijd fijn. En ik moet zeggen, in deze warme editie is het ook wel weer fijn dat we nu op dit moment nog redelijk koele omstandigheden weer lekker thuis zijn.
1: Ja, want het gaat er natuurlijk heel de Europa Run over. En ik dacht, ik vraag er niet naar, maar je kopt hem zelf in. Dus dan doe ik het toch. Hoe is het verlopen? Want het is natuurlijk best een uitdaging.
2: Ja, het is wel perfect verlopen. Zowel lopers als fietsers konden het eigenlijk best wel goed doorstaan. Wij reizen dan wel met een trailer heen en weer. En wat dat betreft, daarin hebben wij de slaapplaatsen. En die waren behoorlijk warm dit jaar. Dus het slapen was iets minder. Dus je weet dat je vooraf weet je dat je niet veel rust hebt. Dat is nog iets minder geweest en dat ga je wel merken.
1: Ja, die rust, dat hoor je eigenlijk bij ieder team ook inderdaad. Hoe erg heeft het de slaap beïnvloed? Of is het bij sommigen beter verlopen dan anderen?
2: Nou, op dit moment vind ik dat ze eigenlijk allemaal er wel redelijk positief en fit bij staan. Dus het gaat best goed.
1: Ja, dus dat laatste stukje, dat zou nog wel moeten lukken eigenlijk.
2: Dat lukt altijd.
1: En is dan, ja, het is natuurlijk Bergen op Zoom is dan voor jullie thuiskomen. Maar is dan bijvoorbeeld de Coolsingel toch ook wel een beetje thuiskomen?
2: Nou ja, dat is natuurlijk een schitterend moment. Dan weet je in ieder geval dat je klaar bent. En dat is altijd geweldig. En ook om alle andere teams te zien, ja, die sfeer is zeker ook al thuiskomen.
1: Nou, top. Heel veel succes nog. En we zien elkaar op de Coolsingel.
2: Dankjewel.

Het doel is het ophalen van zoveel mogelijk geld voor mensen die zorg nodig hebben omdat ze kanker hebben. Dit is de 35e editie van de Roper Run. Momenteel al op de teller €3.739.962. En er kan nog heel veel bij, dus wil je doneren? Kijk op roperrun.nl hoe je dat kunt doen. En dat bevelen wij jou van harte aan. Straks het volgende uur van Roper Run Radio. Dan weer meer verslagen vanaf de route. One promise.

0: nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De teams van de Europa-run komen steeds dichter bij onze regio. De voorste teams die gisteren zijn gestart in Noord-Frankrijk bereikten vanmiddag de Nederlandse grens. De lopers gaan verder door Brabant en komen via de Haringvlietbrug onze regio binnen. De teams die gisteren zijn gestart in Twente gaan door Gelderland en komen onze regio binnen als ze de Merwedebrug bij Gorinchem overgaan. De finish is morgen op de Coolsingel in Rotterdam. Het is de 35e keer dat de Europa-run wordt gehouden. Met de estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken en voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid en daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. In Rotterdam-Ommoord heeft gisteravond een auto in brand gestaan op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 7:30 gisteravond en een half uur later had de brandweer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is nog niet bekend. En dan krijg je nog het weer. Ook morgen zonnig en droog en de middagtemperatuur morgen tussen de 27 en 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Dan ga je naar de app van Rijnmond of naar de website rijnmond.nl.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.

0: Get Down. Dat zou wel lukken als je de Europa Run hebt voltooid, deze 35e editie. Gilbert O'Sullivan was dit.
1: Live vanuit het Kruispunt in Barendrecht is dit Europa Run Radio.
0: Ja, heel hartelijk welkom. Kleine oogjes, maar volop adrenaline bij de deelnemers aan deze editie. En natuurlijk ook bij de mensen die dit allemaal mogelijk maken, alle vrijwilligers. Zo is gisteren de Cold Single al helemaal bijna klaargemaakt. Wordt nu vandaag verder opgebouwd voor de apotheose. De finish vanaf 12 uur, allemaal ook te volgen uiteraard op Europa Run Radio. En we doen verslag van wat er gebeurt langs de route en op de route. En een van onze verslaggevers is uiteraard Marco van Bergen. Richting Andel, volgens mij, Marco.
2: Inderdaad, richting Andel. We zijn onderweg naar Andel, waar ook een doorkomst is georganiseerd. Ik heb nog geen idee hoe groot en hoe feestelijk dat gaat zijn. Maar over het algemeen zijn alle doorkomsten wel in ieder geval, hoe klein ze ook zijn of hoe groot ze ook zijn, in ieder geval gedaan door hele enthousiaste mensen. En maken ze er altijd wel een hele gezellige boel van. Een van mijn favorieten is toch wel De Hoven, vlak voor Zutphen. Dat is altijd een fantastische plek waar ik altijd even Anton spreek, de legende daar zo van de Europa Run. Iedereen kent hem daar en regelt altijd heel veel. En inderdaad, straks is Andel. Ik ben inmiddels ook geïnformeerd dat team 166 ziekenhuis Rivierenland Gorkum inmiddels gepasseerd is en voorop loopt. Dus dat is ook goed en spannend om bij te houden. Dus we gaan kijken of we daar later misschien ook nog eventjes naartoe kunnen gaan. Maar dat is misschien nog wat ver weg. Dat is misschien wat voor de collega's om dat nog een keertje op te pakken. Sowieso natuurlijk de voorste groep wordt altijd wel even ook benadrukt in een uitzending. Dus, maar voorlopig dus eerst Andel. En dan proberen we Altena nog even aan te doen. En zo verder. En dan zal het er tegen die tijd voor mij ook al op gaan zitten, Ed.
0: Nou ja, dat is wel verdiend dan, die rust, Marco. Vele uren gemaakt. En jou iets ons op de hoogte. Ja, het laatste nieuws dat wij hadden van de, wat betreft waar je het over hebt, de mensen die voorop lopen. Dat was dat het team van, even kijken hoor. Zoveel blaadjes inmiddels. Even kijken. Team 172 momenteel voorop zou lopen. Nou goed, we gaan het allemaal volgen en bijhouden hier. En alle informatie kun je uiteraard ook vinden op europarun.nl.
3: Tot en met maandagavond. Europa Run Radio.

gelijk maar even een update / correctie. Het voorste team zou 138 zijn, BT Veluwe West, richting Gorinchem. Maar we hoorden zojuist van Marco van Bergen. Team 166, ziekenhuis Rivierenland, loopt voorop. Ja, de teams worden ook gevolgd, zeg maar, met trackers. Alleen is het zo dat het allemaal digitaal is en dat is fantastisch. Maar dat klopt niet altijd helemaal precies, omdat het dan gesynchroniseerd moet worden. Nou, ingewikkeld technisch verhaal. Op de andere route vanuit Frankrijk, Run for Dreams uit Huibergen, wat voorop loopt, of schijnt te lopen, laten we daar over bij houden dan. De verslaggevers houden het allemaal voor je bij en doen verslag de hele dag. Tot vanavond 7 uur zijn we er op deze tweede Pinksterdag op Europa Run Radio. Het mooiste evenement van het jaar om zoveel mogelijk geld op te halen. De teller staat al bijna op 4 miljoen. Nou, komt al heel sterk naar bovenaf dan eigenlijk. Moet dan nog wel minstens 2 ton erbij. En dan eigenlijk nog een miljoentje, want het streefbedrag dit jaar is de 5 miljoen te halen. Nou, dat zou toch moeten lukken in deze jubileumeditie, de 35e. Muziek hebben we ook voor je. Dit is Star van Earth, Wind and Fire. Yeah.

0: Nou, misschien word je net pas wakker. Dan zet je je radio aan of heb je de website europarun.nl opgezocht. En dan ontwaak je met fijne muziek van Earth, Wind & Fire. En luister je naar Europa Run Radio. Dat is altijd een goed idee in het Pinksterweekend natuurlijk. Ja, het mooiste evenement van het jaar, de 35e editie. En ja, de termen ACT, CP, die hoor je regelmatig voorbij komen. Het ACT is een beetje het zenuwcentrum, zou je kunnen zeggen, van de Europa Run. Ja, ik zeg het wel, maar ik ga het even vragen aan Bianca. Op het ACT, het onzichtbare hart van de Europa Run. Goedemorgen, Bianca.
1: Goedemorgen.
0: Jullie luisteren dag en nacht mee. Als ergens iets onderweg gebeurt, een medische situatie, of een team valt stil, of er valt een schroefje ergens uit de auto, dan wordt contact met jullie opgenomen. Vertel nog even voor de mensen die dat niet precies weten, wat het ACT precies doet.
1: Ja, precies zoals je zegt. ACT coördineert heel de run. Dus geneeskundige aan boord, ANWB is hier. En we houden alles strikt in de gaten. Dus wat wij heel te ziek aan doen.
0: Hoe lang werk je zelf al bij het ACT?
1: 14 jaar.
0: Nou, dan ben je door de wol geverfd. Als je deze run vergelijkt met die van voorgaande jaren, vallen er dan dingen op voor jullie?
1: Ondanks het warme weer is het rustig. Qua incidenten en alles. Tuurlijk hebben we wel de standaard ANWB dingetjes. Een lampje kapot, stekkertje afgebroken, sleuteltje kapot. Dat soort dingen. En natuurlijk bij enkele teams dat de lopers iets wat te warm hebben gehad. Maar niet echt hele grote incidenten. Dat hebben we niet gehad.
0: Nee, gelukkig maar. Mensen houden zich ook goed aan het protocol wat jullie hebben benadrukt. Ja. Ook smeren, drinken enzovoort. Ja.
1: Ja, klopt. Dus dat gaat goed.
0: Als we vooruitkijken naar de aankomst, dan lijkt het erop dat teams, ja, dat gebeurt eigenlijk elk jaar wel, soms toch behoorlijk vroeg zijn. Wat gaat er dan gebeuren?
1: Dan worden ze tegengehouden bij het laatste CP. En dan mogen ze pas door het laatste CP als de finish open is. Dus niet voor 12. Maar er zijn teams die inderdaad al voor 12 daar zijn. Dus dan moeten ze even geduld hebben.
0: En voor de teams die als laatste zeg maar in de hele karavaan meelopen en fietsen en rijden, is het vooruitzicht dat qua snelheid en alles wat ze hebben gepland en opgegeven ook goed gaat komen binnen de tijd?
1: Ja. Nou, daar doen we ons uiterste best voor. Als we komen, zo komen we sowieso allemaal binnen de tijd over de finish. Dus het laatste team verwachten we tussen 5:30 en 6:00. Tot nu toe, maar het wordt natuurlijk nog heel warm. Dus kan natuurlijk nog van alles veranderen vandaag. Maar dat houden we strikt in de gaten.
0: Of ja, zeker.
1: Liefst niet later dan 6:00. Maar als het wel zo is, dan is het zo. Ja. We zorgen in ieder geval dat sowieso alle teams gewoon netjes mooi op de finish komen. Met ook met een eigen feestje.
0: Een feestje, dat wordt het sowieso. Dankjewel Bianca, veel succes. En hopelijk weinig te doen in het ACT. Ja.
1: Dankjewel
0: Bianca. En Bianca noemde het al en we hebben het zelf uiteraard ook al vaak genoemd. Logisch, als je zo'n sportieve prestatie moet neerzetten, dan zijn de weersomstandigheden niet onbelangrijk. Nou, de man die ons alles daarover kan vertellen, en gelukkig is hij er ook dit jaar weer bij, is Huub Mizee. Goedemorgen Huub.
2: Goedemorgen. Ja, warm. We hebben het al vaker gehoord natuurlijk in de uitzendingen ook. En dat is het hele weekend geweest. En eerlijk gezegd lijkt vandaag de allerwarmste dag te worden. Het is altijd dubbel. Hè. Het is natuurlijk heerlijk. Het is zomers weer. Het is droog. Dat is heel fijn. Maar droog in de zin van regen. Hè, want er zullen heel wat zweetdruppels toch nog wel weer tevoorschijn komen. En ik wil er meteen even bij zeggen dat de zon de hele dag zal schijnen. Dus dan moet je je ook goed insmeren als je lange tijd buiten bent. Zorg ervoor dat je voldoende drinkt. Gewoon water of thee of misschien wat frisdrank. Maar dat is heel erg belangrijk natuurlijk. Er is namelijk maar weinig wind vandaag. Als er al wat wind is, komt die uit oost tot noordoost. Kracht 2 tot 3. Later vandaag een beetje noord-noordwestelijk. Ja, en dan die temperatuur. Die is nu inmiddels alweer zo'n 17, 18 graden. Loopt snel op. En vanmiddag tijdens de finish in Rotterdam zal het zo'n 28, 29. Nou, ik denk in Rotterdam zelf wellicht al 30 graden zijn. Dus dat betekent voor iedereen toch goed oppassen. Als het enigszins kan, gauw de koelte opzoeken in de schaduw ergens onder een boom of wat dan ook. Maar ja, voor de rest, het is zomer. En dat is natuurlijk weer wel fijn, ja.
0: Absoluut, ook zeker voor de mensen die gaan kijken. Ook voor hen geldt smeren natuurlijk.
2: Ja.
0: Huub, het gaat er nu even niet om. Maar voor de mensen die zonaanbieder zijn, blijft het zo de komende week?
2: Nou, morgen wordt het nog iets warmer. Dan wordt het nog drukkender warm. Dus wat dat betreft is het vandaag nog gunstig. Woensdag koeler, 21, 22 graden. Daarna loopt de temperatuur weer een beetje op. Het blijft dan droog. De zon die komt er regelmatig bij. En pas komend weekend, volgend weekend en de dagen daarna is de kans op een bui wat groter. Maar in grote lijnen blijft het dus eigenlijk voorlopig gewoon zomers, hoor. Ja.
0: Fantastisch. Dankjewel, Huub, voor jouw bijdrage weer vanmorgen. En ja, we houden je op de hoogte hier op Europa Run Radio van al het nieuws en dus ook het weer met Huub Mizee. We zijn blij dat hij er elk jaar weer bij is. Franse muziek nu. Hier is Jolassin en La Chance-Lisée.

0: Voor stap, voor het goede doel.
1: Hallo Europa-runners. Een aantal maanden geleden overleed mijn vader aan longkanker. Dat was voor ons als familie heel heftig, kwam vrij onverwachts. Na een periode van diepe rouw bleek ik zelf aan de beurt te zijn. Ik voelde een knobbeltje op mijn borst. Niet veel later kreeg ik het slechte nieuws van de dokter te horen. Na 16 chemokuren en een operatie krijg ik van jullie een aantal dagen een vakantie aangeboden. Samen met mijn moeder en mijn 3 kids hebben we genoten. Een heerlijke week samen. Even genieten, even geen ziekenhuis. Morgen gaan we weer naar huis en starten meteen de bestralingen. Gelukkig heb ik door deze week weer wat energie op kunnen doen. En daar ben ik jullie heel erg dankbaar voor. Een dikke knuffel van Loes, Perry, Thijs en oma Jopie.
0: Wil je het laatste Europa-run nieuws teruglezen, terugluisteren en terugkijken? EuropaRunRadio.nl. Ook tijdens het EuropaRun weekend kun je nog doneren voor de EuropaRun. Wil jij weten hoe? Kijk op EuropaRun.nl/doneren.

0: Dat is de dosis energie die we meegeven via Europa Groene Radio in deze 35e editie. Come on, Line In, dit waren Dexys Midnight Runners.
1: Je bent erbij, de 35e Europa Run, samen met Europa Run Radio.
2: Goedemorgen, in Groningen is het 18 graden. Dit is het Europa Run Radio Nieuws, ik ben Wouter Borhuis. Ter ere van 35 jaar Europa Run stond Rotterdam afgelopen nacht in het licht van de Europa Run. Letterlijk. De Erasmusbrug kleurde de hele avond en nacht Europa Run blauw. Heb je het gemist? Hou onze liveblog in de gaten voor de beelden. Ook Roosendaal stond afgelopen dag nacht in het licht van Europa Run. Zelfs om 4 uur 's nachts lukte ze het nog goed om de energie erin te houden.
3: Het valt zeker niet tegen, het is natuurlijk heerlijk weer, dat helpt. We hebben hier een Roosendaal evenement Hapstap, wat heel de dag mooi volk trekt hier. Maar mensen die je tot zo laat blijven, daarna vieren om dit feest te beleven, dat zegt ook iets over de beleving van Europa Run in Roosendaal.
2: Zoals ze zelf zeggen, bestaat Europa Run uit mooie mensen die mooie dingen doen. Dat is absoluut een feestje waard. Met een route van ruim 500 kilometer is het voor de teams belangrijk om goed te trainen. Maar soms gooit het leven roet in het eten. Onze verslaggever Luc sprak Jacco van team 293. Die zijn training dit jaar abrupt af heeft moeten breken.
4: Ik heb half december een herseninfarct gehad. Daar heb ik eigenlijk 1,5 maand niet kunnen lopen. Dus de conditie was weg. Dus ik heb alles weer opnieuw op moeten bouwen.
5: En dat je dan zo snel weer kan trainen. Ja. Bijzonder.
4: Ja, het is heel bijzonder. Ja, het is heel bijzonder.
2: Ja. Jacco vertelt Luc dat hij had verwacht dat het dit jaar lastiger zou zijn, maar dat valt hem best wel mee. Tijdens de Europa Run opent de speciale Ruierkamp camping in Huizen. Wat de camping zo bijzonder maakt? Hij is in de achtertuin van Tom en Linda Levels. Afgelopen nacht sliepen er 20 mensen verdeeld over 2 grote tenten. Vriend Peter Lochtenberg weet dat het huis en zijn team 031 Lingewaard rond 9 uur langskwam, maar dat ze tot de laatste loop bleven aanmoedigen. Die hebben een beetje aanmoediging misschien wel het hardst nodig, vertelde hij bij de Gelderland. Het Europa Run Radio weer. Ook vandaag blijft het hitteplan van Europa Run van kracht met veel zon en temperaturen tot een 29 graden. Daarom blijft het belangrijk om op tijd de schaduw op te zoeken, genoeg te drinken en te letten op elektrolyten, suikers en zout. Dat was het nieuws op Europa Run Radio. Meer nieuws lees je in ons liveblog op europarun.nl.
6: Pas à pas pour la bonne cause.
1: De 35e Europa Run volg je van start tot finish.
6: Oh,

0: Christina Aguilera op Europa Radio, de Candyman. Ja, alle teams zijn op weg naar Rotterdam uiteraard. Verschillende teams uit de regio Altena zijn de teams Brandwijk, Bommelerwaard Runners, team Altena 280 uit Almkerk en ook de buitenbeentjes uit Andel. En in Andel is ook een heuse doorkomst georganiseerd. Logisch natuurlijk, elk jaar weer gezellig en elk jaar volgens mij ook meer mensen daar. Marco van Bergen is daar natuurlijk namens Europa Radio weer bij.
1: Ja, Andel is altijd een heel bijzondere doorkomst. Want het is een combinatie van een, nou ja, waar de Europa Run eigenlijk voor staat. Hè? Een lach en een traan. Het begint eigenlijk bij de Curio plantentuin. En daar begint het dan met het Ik mis je laantje. En als je dan inderdaad door dat laantje loopt, dan krijg je eigenlijk al de kippenvel. Want daar hangen aan een grote zwarte wand allemaal witte harten. En op die witte harten zijn foto's van mensen geplakt die inmiddels niet meer onder ons zijn. En die inderdaad overleden zijn aan kanker. En een van de meest indrukwekkende momenten die ik hier dan zie is een klein tafeltje met een hart gevormd door kaarsjes. En daar staat een foto bij van een heel jong ventje. Dat wordt mij ook even te veel, waarvoor excuses. Maar een heel jong mannetje die daar ook tussen staat, tussen de slachtoffers van deze verschrikkelijke ziekte. En ze hebben hier een heel indrukwekkend geheel ervan gemaakt aan het begin van die kas. Met mooie witte ballonnen, mooie witte vlaggetjes en dan inderdaad die harten. En als je dan op een gegeven moment daar doorheen loopt en je loopt door, dan kom je op het scholengedeelte van deze doorkomst. En daar is het dan feest. Daar is het feest, daar wordt het leven gevierd en ook natuurlijk de nagedachtenis aan die mensen die verloren zijn. En dat is het mooie aan de Europa Run. De Europa Run is, zoals ik al zei, het is een lach en een traan. Het is niet alleen de ellende, maar ook de samenhang, de saamhorigheid om dus voor deze mensen op te komen en wat voor ze te kunnen betekenen. En dat ook gepaard mag gaan met een lach, met muziek en gezelligheid. Dat is zo typisch Europa Run en dat hebben ze hier in Andel dus echt op een verschrikkelijk mooie manier hebben ze dat neergezet. En het is elk jaar weer indrukwekkend en elk jaar, ik ben nu voor de derde keer op de route als verslaggever, en elk jaar ben ik echt, wil ik hier gewoon even doorheen lopen. Het is zo indrukwekkend en zo goed gedaan, zo leuk gedaan. Dat het zeker ook eens voor de mensen die hier in de buurt wonen, of als je toevallig in de buurt bent, zeker een aanrader om gewoon eens even doorheen te lopen. Dus wat mij betreft ook weer voor de organisatie van deze doorkomst, dikke complimenten.
0: Ja, heel mooi om dat contrast, wat eigenlijk helemaal geen contrast is, want het bestaat gewoon naast elkaar, maar het lijkt heel erg tegenover elkaar te staan. Er mag zijn in deze Europa Run. De feestelijke muziek, en ik hoorde op de achtergrond lichtje branden van Suzanne en Freek net. En dan ja, op zo'n locatie kan ik me voorstellen dat de emoties ook naar boven komen. Dankjewel Marco voor deze mooie bijdrage en uiteraard ook voor jouw andere bijdrage. We horen jou later vandaag opnieuw.
2: De Europa Run loop je op nieuwe muziek.
3: Net uit in Frankrijk. Echo Echo. Xwer Caravanet.
2: Dit is de Europa Run Radio Spotlight.

0: Stap voor stap voor het goede doel.
1: Mario is 61 jaar en wordt behandeld voor leukemie. Voor zijn behandeling moet hij vaak langere tijd verblijven op de oncologische afdeling van het Vitas ziekenhuis in Sint-Niklaas in België. Dat zijn intensieve dagen. Dagen met onderzoeken, behandelingen en wachten op uitslagen. Dagen waarop het gewone leven even stil lijkt te staan. Juist dan maakt de omgeving veel verschil. Een kamer die warmer aanvoelt, een afdeling met meer rust, kleur en comfort. Een plek waar Mario zich niet alleen patiënt voelt, maar ook gewoon mens. Dankzij een bijdrage van ruim 27.000 euro van de Roparun kan de oncologische, hematologische verblijfsafdeling van Vitas worden opgefrist, verfraaid en aangepast.

dit is de energie die de teams nodig hebben op weg naar de Coolsingel in Rotterdam bij deze 35e editie van de Europa Run. Je luistert naar Europa Run Radio. Xanadu hoorde je van Olivia Newton-John uiteraard. Er zijn heel veel doorkomsten. Als je gelegenheid hebt om naar een van die doorkomsten te gaan, doe dat dan vooral. Smeer je even goed in. Het wordt 30 graden vandaag. Flinke zonkracht, dat hoorden we al van Weerman Huub Musee. Maar de teams hebben het uiteraard nodig, stellen het ook buitengewoon op reis. Een van de doorkomsten is weer in Barendrecht. Dat is altijd een beetje bijzondere. Waarom? Daar komen de teams uit de twee routes bij elkaar. Dat is bij de Portusrotonde aan de Kilweg, bij de Kleine Duiker. Mensen in Barendrecht die weten dat gemakkelijk te vinden. Vanaf die rotonde lopen ze gezamenlijk het laatste deel richting de finish in Rotterdam. En juist die samensmelting maakt de doorkomst in Barendrecht eigenlijk heel bijzonder. En er zijn eigenlijk in de doorkomst van Barendrecht ook weer kleinere doorkomstjes georganiseerd. Dus niet alleen die samensmelting, zullen we maar zeggen, bij de rotonde, bij de Kleine Duiker. Er is ook muziek op het podium bij Heuvelstein. De Dorpskerk, dat is heel bijzonder dit jaar. Daar kan een kaarsje worden gebrand en de deelnemers kunnen door de Dorpskerk heen. Dat is voor het eerst dit jaar. Ja, natuurlijk het Doornmanplein, het oude plein in Barendrecht, buitengewoon gezellig. Het gemeentelijke uitzwaaimoment bij het Rondje van Goud, zoals dat heet. En ook altijd heel bijzonder en indrukwekkend de aanmoediging bij Hospice de Reiziger. En dan is het op weg naar Rotterdam. Alle teams, heel veel succes. En als je niet zelf bij kunt zijn, blijf dan gewoon luisteren naar Europa Run Radio. Volledig op de hoogte. Muziek nu van Suzanne en Freek.

Dat is op Roper Run Radio. Ja, we maken een diepe buiging, wij als medewerkers van Roper Run Radio, voor de meer dan 200 teams die op weg zijn naar Rotterdam. Gestart vanuit Frankrijk, vanuit Klasteren en vanuit Nederland, vliegveld Twente. En de eerste teams die zijn al in de Hoekse Waard. Worden soms tegengehouden bij de CP's als ze echt te ver op schema voor liggen. Maar eerder dit uur hoorden we al vanuit het ACT dat de verwachting is dat alle teams vandaag toch, ja, met een beetje geluk, voor 6 uur vanavond zullen gaan finishen. Dus dat ziet er in ieder geval goed uit. En dat is één groot feest. En natuurlijk ook met emoties. De teams wachten op elkaar op de call single. Ja, je wilt natuurlijk ook niet alleen finishen. En juist dat laatste stuk door Rotterdam maakt altijd heel veel indruk. Want ineens besef je dan dat het voorbij is. De spanning valt weg. Mensen omhelzen elkaar. Sommige deelnemers houden het dan gewoon weg niet droog. De opstanders dan trouwens ook niet. En burgemeester Carola Schouten vorig jaar ook niet. Ook zij is er vanmiddag weer bij om deelnemers te verwelkomen. En ook als speciale verslaggever van Roper Run Radio. Nou, daar zijn we natuurlijk buitengewoon vereerd mee. En dat vinden we ontzettend leuk. Blijf alles dus volgen via roperrun.nl of via een van de vele deelnemende lokale en streekomroepen in Nederland. En in het hele land ook via DHB+. Met ons hoef je helemaal niks te missen van dit mooie evenement. De 35e editie van de Roper Run. Muziek hebben we ook dus op Roper Run Radio. Nu van

op het leven, de Europa Run. Jawel, zoveel mogelijk geld ophalen. Het streefbedrag is 5 miljoen euro. Wat zou het fantastisch zijn als dat dit jaar gehaald gaat worden. Dat horen we over een aantal weken als de einduitslag bekend wordt gemaakt. Doneren kun je blijven doen. Ga naar europarun.nl. Daar kun je ook alle informatie lezen. Ook onder andere over de goede doelen die bediend worden vanuit de Europa Run. En dat zijn er echt heel veel. Denk aan de wensenambulances. Vorig jaar een fantastisch bedrag gekregen. Nou, alles wat er op de route en langs de route gebeurt kun je blijven volgen tot vanavond 7 uur op Europa Run Radio. Volgende uur neemt mijn collega Debbie Raukens jou mee met de verslaggevers. Ik wens jou alvast een heel fijne dag. En wat mijzelf betreft, tot volgend jaar dan maar weer. Hè.

0: van 9 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Op een vakantiepark in Nellevoetsluis is vannacht een huisje uitgebrand. Er zouden op dat moment 2 mensen in het huisje zijn geweest. Een van hen raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Het vuur op het park aan de parkweg brak rond 4 uur vanochtend uit. De brand was fel. Van het huis is niks meer over. Ook naastgelegen vakantiehuisjes hebben schade door de brand. De oorzaak van de brand op het vakantiepark Poort van Zeeland in Nellevoetsluis is nog niet bekend. Een auto is vanochtend over de kop geslagen op de afrit van de A16 naar Rotterdam Centrum, net over de Van Brienenoordbrug. De bestuurder was rond 6 uur tegen de vangrail geknald en enkele tientallen meters verderop tot stilstand gekomen. De 2 inzittenden zijn door de brandweer uit het wrak gehaald en ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op de A16 waren tijdens de afhandeling 2 rijstroken dicht. 4 automobilisten negeerden de rode kruisen en zijn op de bon geslingerd. Huisartsen zeggen dat zorgverzekeraar Zilveren Kruis het gebruik van bepaalde zorg-apps erdoor drukt. De verzekeraar zou de artsen dwingen om met de apps te werken die niet voldoen aan wetten en regels, meldt de NOS. Het gaat om apps die adviseren of een huisartsenbezoek nodig is of niet. Veel huisartsen vinden de apps medisch niet verantwoord. Maar huisartspraktijken die weigeren ermee te werken krijgen van Zilveren Kruis 1 euro minder vergoeding per patiënt. En dat kan een verlies opleveren van duizenden euro's per jaar. In China is een bemande raket gelanceerd en aan boord zijn 3 astronauten. Ze gaan in het Chinese ruimtestation experimenten uitvoeren. Een van de bemanningsleden moet een jaar in de ruimte verblijven. De missie is een voorbereiding op de eerste Chinese maanlanding die over 4 jaar staat gepland. Het is nog niet bekend welke astronaut een jaar in de ruimte gaat verblijven. Dat wordt na aankomst bepaald. Het weer volop zon vandaag, droog, weinig wind en een middagtemperatuur die kan oplopen tot 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: vanuit het Kruispunt in Barendrecht is dit Europa Run Radio.
1: Goedemorgen als je net inschakelt. Het wordt weer een prachtige dag. De 35e editie van de Europa Run. 216 teams, 4919 deelnemers. Twee routes en de derde, oftewel laatste dag.
2: Tot en met maandagavond. Europa Run Radio.

0: voor stap voor het goede doel.
1: Mario is 61 jaar en wordt behandeld voor leukemie. Voor zijn behandeling moet hij vaak langere tijd verblijven op de oncologische afdeling van het Vitas ziekenhuis in Sint-Niklaas in België. Dat zijn intensieve dagen. Dagen met onderzoeken, behandelingen en wachten op uitslagen. Dagen waarop het gewone leven even stil lijkt te staan. Juist dan maakt de omgeving veel verschil. Een kamer die warmer aanvoelt, een afdeling met meer rust, kleur en comfort. Een plek waar Mario zich niet alleen patiënt voelt, maar ook gewoon mens. Dankzij een bijdrage van ruim 27.000 euro van de Roparun kan de oncologische hematologische verblijfsafdeling van Vitas worden opgefrist, verfraaid en aangepast.

0: Europa Run heeft een prachtige website waar je onder meer kunt zien hoe ver al die teams zijn, hoe ver de stoet is, hoe dichtbij moet ik eigenlijk zeggen, want ze zijn heel dichtbij. De stoet vanuit Frankrijk loopt nu op 524,1 kilometer op een totale afstand van 545,5. Nou, dan weet je dus nog maar enkele tientallen kilometers te gaan. Ze zijn er bijna. In de studio in Barendrecht gaan we ze dan hier voorbij zien komen. En wie hier ook niet zo heel gek ver vandaan is, is Damien in Dinteloord. Dat is volgens mij een mooi plekje om te staan, Damien.
1: Dat is zeker een mooi plekje om te staan. Nou, om heel precies te zijn bij je checkpoint hier zo. Want er komen toch dan weer natuurlijk heel veel teams samen. Dit is een plek klassiek waar nog heel even een keer een wisseltje plaatsvindt hier en daar. Om daarna of al aan de runbike run begonnen te zijn. Of nog aan de runbike run voor de laatste keer te beginnen. Want ja, hier in de buurt begint dat toch wel te kriebelen. De 34 kilometer lange runbike run. Het laatste stuk naar de Coolsingel. Ik sta hier naast iemand die ook wel wat mooie kiekjes nog heeft gemaakt tijdens deze Europa Run. En het is niet eens van de Europa Run zelf.
2: Ik ben Bart van Team KPN en ik maak voor heel veel teams, onder andere ons eigen team, maar ook alle teams die wij tegenkomen, eigenlijk foto's. En dat doe ik al een paar jaar. En, ja, dus vind het superleuk om te doen. En vraag ook aan iedereen e-mailadressen en vaak krijg ik die dan ook en dan kunnen we al die foto's delen met hun.
1: Ja, dus het is eigenlijk een beetje eigen belang, maar voornamelijk ook het gedeeld belang van iedereen. Lekker foto's schieten. Wat zijn de mooiste plaatjes die je tot nog toe hebt gemaakt?
2: Meestal in Frankrijk, tussen die glooiende landschappen. En dan, dat is toch echt zo mooi. En zeker met dit supermooie weer. Ja, dat was echt geweldig.
1: Ja, dat kan ik me zeker indenken. En misschien ook wel de nachten ergens nog ergens meegepakt?
2: Nee, de nachten heb ik niet meegepakt. Nee, ik mocht gelukkig slapen. Dus, want ik moest ook iemand anders aflossen.
1: Ja, ik vraag me wel af dat slapen, dat ene woord, dat kennen wij niet in de Europa Run. Hè? Dat bestaat hier niet. Team KPN, loopt het jullie voorspoedig tijdens deze Europa Run? Want het is natuurlijk best wel een uitdaging, ook met het weer. Dat zal met het fotoschieten misschien iets minder van belang zijn. Maar je spreekt natuurlijk ook de rest van je team. Hoe zijn ze eronder?
2: Op zich ging het wel heel goed. We hebben wel echt onze lopers moeten zeggen, joh, doe rustig aan. Veel water gedronken. Er zijn ook wel echt lopers die er wel last van gehad hebben. Maar het gaat tot nu toe eigenlijk heel goed.
1: Oh, dat klinkt in ieder geval heel goed. Horen we overigens wel van meer teams natuurlijk. Op zich zijn er weinig vertragingen. De Coolsingel, die is in zicht. Dat is heel duidelijk. Waar verheug je daar nou het meest op?
2: Eigenlijk om alle collega's weer bij elkaar te zien. En uiteindelijk toch de finish natuurlijk. Hè. Gewoon de mooie teamfoto aan het einde. En mooie afsluiting van deze Europa Run.
1: En sta je dan zelf ook op die teamfoto of moet je maken?
2: Ik mag hem maken. Maar meestal, eigenlijk zijn er altijd wel andere teamleden of andere teams die je even willen helpen om even die foto te maken. Dus ik sta er meestal zelf ook wel op.
1: Top, veel plezier nog.
2: Ja, bedankt.
0: Ja, het lot van de fotograaf. Nooit zelf op een foto, maar gelukkig is er altijd wel wat te regelen. Damien vanuit Dinteloord, we blijven ze natuurlijk volgen. De lopers, de fietsers, iedereen die meedoet aan de Europa Run op en langs de routes.
3: Dit hele Pinksterweekend hoor je teams, sfeer langs de route, het feest tijdens de doorkomsten en op maandag de finish in Rotterdam.
4: Het Pinksterweekend is Europa Run Weekend.
3: Europa Run Radio.

0: Stap voor stap voor het goede doel.
1: Hallo Europa Runners. Terwijl jullie op dit moment ontzettend hard bezig zijn voor een bijzonder doel, wil ik jullie uit de grond van mijn hart bedanken voor de fijne vakantie die we van jullie aangeboden kregen. Het gemis en verdriet was tijdens deze vakantie ontzettend groot. Onze lieve kanjer is er helaas niet meer bij. Maar deze vakantie draagt echt bij aan onze verwerking. Het komt hard binnen, maar ik zal het echt nooit vergeten. We denken veel na, praten met elkaar en proberen zo nu en dan ook nog wat uit te waaien. Dat voelt fijn. We wensen jullie alle succes en nogmaals heel erg dank. Jullie zijn allemaal kanjers. Lieve groet van Francis.
0: Wil je het laatste Europarun nieuws teruglezen, terugluisteren en terugkijken? Europarunradio.nl. Are you ready to party?

0: bijna 9:30. Je luistert naar Europa Run Radio. Ik zei het gisteren ook al, er zijn een paar hoogtepunten. Nou, het is eigenlijk 1,5 hoogtepunten, de Europa Run. Maar de start is natuurlijk fantastisch. De doorkomst door de eigen gemeente is echt wel iets heel speciaals. En ja, uiteindelijk die finish op de Coolsingel in Rotterdam. Nigel Donker is onze producent voor de Europa Run. Bij de finish, bij die locatie. Ja, ik ben benieuwd hoe het eruit ziet op de Coolsingel. Nigel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, is er al. Er is natuurlijk reuring genoeg, want er moet van alles opgebouwd worden. Als jij om je heen kijkt, is er dan al veel te merken van die grote ontploffing zometeen?
1: Nou, ik moet zeggen, het staat hier afgeladen vol. In ieder geval aan vrijwilligers, aan verkeersregelaars, beveiligers, heftrucks. En vooral kilometers bouwhek en dranghekken met Europa Run logo's. Dus de reuring genoeg in ieder geval.
0: Hoe laat gaat het daar gebeuren eigenlijk?
1: Ja, de verwachting is in ieder geval dat iets rond 12 of iets over 12 het eerste team hier binnen gaat komen. Maar vanaf 11:30 begint hier de officiële opening. Dan hebben we een te gek programma met onder andere Carola Schouten, de burgemeester van Rotterdam. Maar ook Lisanne Spaanders, onze zangeres die een te gek nummer heeft geschreven voor deze editie. Dus vanaf 11:30 dan gaan we hier echt van start. En iets over 12 verwachten we dat het eerste team zich eindelijk laat zien hier.
0: En wat ga jij op dat moment doen?
1: In principe, vanuit mijn rol is het vooral nu heel hard rennen en zorgen dat alles klaar is voor dat moment. En ik hoop zo meteen om 12:00, als het eenmaal draait, ook even een paar minuten te mogen genieten van dat euforische moment, denk ik, dat we met elkaar die eerste lopers binnenhalen.
0: Dan zal ik je niet te lang meer ophouden, maar één ding. Wanneer kijk jij tevreden terug? Als jij vanavond thuis op de bank ligt met iets lekkers in je hand, wanneer denk je dan, ja, dit was geslaagd?
1: Ja, ik denk als ik waarschijnlijk mezelf kennende moment dat ik jullie radio-uitzending en die tv-uitzending vanavond laat nog een keertje op de bank even aanzet. Dan terugkijken en al die tevreden kopjes en blije gezichten zien. Dan is van eigenlijk het hele project geslaagd. En als ik nu zo omheen kijk, dan moet dat zeker gaan lukken.
0: Ik heb ook hele goede hoop. Nigel, zet hem op met die laatste loodjes. En heel, heel, heel veel plezier straks die paar minuten dat je zelf ook mag gaan genieten.
1: Dankjewel, jullie ook vandaag nog. Hè?
0: Dankjewel, de Coolsingel, daar gaat het straks allemaal gebeuren. Maar zover is het nog niet. Annelies, hoe is het met de finish in zicht daar bij jou?
2: The Dutch directness is...
3: Nou, de finish moet ik zeggen dat die hier nog niet helemaal in zicht is... naast de Waal en bij Nieuw Waal inmiddels. Ik ben maar even in de bus gestapt bij Team Mammoet. Van Team 171 om precies te zijn. En ik zit naast degene die... absoluut alles weet van de route hier. Paul Zegwaard.
4: Ja, goeiedag allemaal. Goedemorgen.
3: Hoe gaat het nou?
4: Ja, de teamspirit zit er helemaal goed in. En we gaan er gewoon voor. Ja, we zijn vanochtend om 7:30 begonnen. En we gaan nog even een stukje door, hoor.
3: Ja, want weet het, we zitten nu wel redelijk in de staart. Jullie zijn nu de laatste team wat hier nog loopt.
4: Ja, iemand moet de laatste zijn. Nou, laat het dit jaar ons dan maar zijn.
3: En drukt dat een beetje de spirit zo te horen niet?
4: Nee, daar hebben wij totaal geen last van. We zien het ook niet als een wedstrijd. Dit is een evenement. We halen dit voor het goede doel op. Dus dat houden we altijd in onze gedachten.
3: En het is toch wel toch nog even en het is wat warm. En is er dan iets, een bepaalde gedachte waarmee je elkaar... een beetje opzweept of opbeurt?
4: Ja, zeker. We houden altijd in gedachten dat wij doen dit 48 uur lang. Wij hebben 48 uur lang geven we alles. Die mensen waar we het voor doen, die doen dit elke dag. Dag in, dag uit, uur in, uur uit. Dus dat houdt ons op de been. En ook nog als tweede. We hebben gewoon stevige muziek erin zitten. Dus dat keeps us going.
3: Denken jullie dan nog aan bepaalde mensen hier bij Team Mammoet?
4: We hebben ook mensen die vroeger meelepen met Europa Run, die nu dus niet mee kunnen vanwege die verschrikkelijke ziekte. En je bent altijd wel op de route, daar ga je ook soms dingen over denken. En dan denk je van ja, even goed om bij stil te staan.
3: Wat is een mooi moment met een van die mensen waar je nu aan denkt?
4: Nou, ik zit nu toevallig te denken aan mijn collega die dan 2 jaar geleden ook al niet mee kon. Gelukkig is hij genezen, maar Iwan Achterberg, dat is, die hou ik altijd in gedachten.
3: Wat zei hij als jullie het zwaar hadden?
4: Blijven gaan. Gewoon blijven gaan.
3: Nou, dat houden we hier vol.
5: Helemaal goed.
4: Helemaal goed.
0: Hey, dat houden ze vol. Ja, en de finish is nog wat verder weg. Maar uiteindelijk voor iedereen toch wel een beetje in zicht. Want vanaf 11:30 pakken meet gaan ze dus vandaag finishen. Op de Coolsingel in Rotterdam. Zometeen het Europa Run Radio Nieuws.

0: Zeven minuten over 9:30. Je luistert naar Europa Run Radio. Het is hoog tijd voor het Europa Run Radio nieuws.
1: Je bent erbij. De 35ste Europa Run. Samen met Europa Run Radio.
0: En dat krijg je van Wouter Bolhuis. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. In Dinteloord is het 22 graden. Dit is het Europa Run Radio nieuws. De Europa Run doet veel plaatsen aan met op veel plekken bijpassende festiviteiten. Ook de burgemeesters dragen hun steentje bij. Zo hielp de burgemeester van Doetinchem bij het uitdelen van een cheque voor Hospice Ravana. In Dalen danste de burgemeester mee met de lokale dansgroep. En in Kaag en Brassum mocht de burgemeester vrijdag zelfs een lintje uitdelen aan Europa Run vrijwilliger Nitsan ter ere van zijn 25ste Europa Run.
3: U inspireert anderen om ook het verschil te maken. En mensen noemen u een man met een gouden hart. En vandaag is het moment om daar erkenning voor te geven. Niet alleen ben ik, maar ook de mensen hieromheen enorm trots op u en enorm dankbaar. Maar ook de koning heeft dat opgemerkt. En het is mij dan ook een eer om u mede te delen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje en Nassau. Van harte gefeliciteerd.
2: Sommige teams hebben het tempo hoog liggen. Zo ook team 170 politie Midden-Nederland. Toen zij in Oud-Beierland aankwamen, waren de doorkomst en het volgende checkpoint nog niet geopend. Dus moesten ze even wat rust nemen en wachten tot ze weer door mochten. Vannacht kwamen de lopers door Sprundel, dat dit jaar de concurrentie aangaat met Zelen en Ossendrecht voor de titel Europa Run doorkomst van het jaar. De lopers kregen een vurig ontvangst. Ook in Zaltbommel worden de teams op een bijzondere manier onthaald. Een fanfare, borden met aanmoedige teksten en medailles voor alle lopers. Bij binnenkomst van de stad wacht orgelman Pieter de lopers op.
4: Het wordt ontzettend gewaardeerd door de lopers. Die beginnen te zwaaien en ze vinden het gewoon heel leuk om op deze manier onthaald te worden. En ik ben gewoon

0: De Europa Run draait om leven toe te voegen aan dagen waar geen leven meer aan toegevoegd kan worden. Dat doen we door, ik zeg het volgens mij niet helemaal goed, maar het idee is volgens mij duidelijk. Mooie projecten worden gesteund door Europa Run. Bijvoorbeeld waakmanden voor een huiselijke sfeer in hospices, kajakweken waarin lotgenoten samen grenzen verleggen, kinderweekenden gericht op rouwverwerking, koppelbedden voor laatste momenten samen. En zo zijn er nog veel meer prachtige projecten die gesteund worden door de Europa Run. René, jij weet er vast ook nog wel heel veel toe te voegen. René? Eens even kijken hoor, of we hem te pakken krijgen. Hij stond er helemaal klaar voor. Nee, nou, als het met René niet lukt, dan kijken we even waar Damien uithangt. Nog steeds in Dinteloord?
1: Ja, zeker nog steeds in Dinteloord. Ik sta naast een team 121. Ja, het ging iets sneller dan verwacht. Dus hoe loopt het tot nog toe? Hele flauwe vraag om te stellen natuurlijk.
2: Nou, ik moet zeggen, ondanks de hitte, ik loop echt als een tierlier. Gaat prima. Ik heb geen moeite met de hitte, heb ik gemerkt. Ik heb heel het weekend

0: gewoon constant tempo. Overdag in de nacht. Dus ik ben dik tevreden. Ik mag echt niet klagen. Lekker geslapen in een touringcar.
1: Maar wel tegenop gekeken dan dus, als ik dat dan een beetje zo hoor. Het valt me mee.
0: Ja, uiteraard. Je wordt toch een beetje bang. Maar ik heb eigenlijk elke run van ongeveer 10 kilometer 3 liter water gedronken. En goed door blijven eten. Geen pandjes. Dus ja, ik heb mijn beste open run tot nog toe. Komt door het weer, denk ik.
1: dat durf ik zeker te geloven. De weg naar de Coolsingel, die is nog een end. Maar aan de andere kant komt die ook wel heel dichtbij. Er staan nog een aantal doorkomsten op de planning. Naar welke kijk je nou het meeste uit?
0: Ik denk toch wel uit Beierland. Wij komen uit Hoeksewaard. Wij zijn Hoeksewaards team. En running team Korendijk. Ze zitten in principe uit Zuid-Beierland. Ik woon zelf op de zoek. Met Erik Leidens trouwens, voor de familie. Ja, het bijland is lekker druk. Het is alleen, ja, je kan niet zien of je bekende ziet. Het is te druk, maar dat vind ik altijd een mooie doorkomst, zeker. En dan daarna is het eindelijk rust. En dan door naar de Coolsingel.
1: Ja, even nog een klein beetje de verkoeling in de Heijenoordtunnel. Want zeker. Dat is, net zoals we hebben elkaar toevallig bij de Sint-Anna-tunnel gezien in Antwerpen. Ja, ja. Maar ook weer daar weer een klein stukje verkoeling. Wordt er dan niet gevochten wie dat stuk mag lopen of mag fietsen?
0: Nee, tot nog toe niet. Misschien doen we dat daar ter plekke. Maar we hebben er nog niet zoveel gehad eigenlijk. Niet zoveel aangedacht.
1: En dan nog de retorische vraag. Je nam bij de Sint-Anna-tunnel de lift, ja. Terwijl de roltrap het deed. Wordt het bij de Heijnenoordtunnel gewoon de weg naar beneden, of wordt het daar ook de lift naar beneden?
0: Dat, nee, dat wordt gewoon de weg naar beneden fietsen. Alleen we hadden nu een klein meisje bij met een hele zware fiets en die wilde op zee met de lift. Dus, en dan zijn we solidair. Achteraf gezien hadden we met de trap moeten gaan, maar je weet waarom. Stond je bij.
1: Ja, dat is ook wel weer de andere kant van het verhaal inderdaad. Ja. Veel plezier nog in ieder geval met de laatste loodjes. Ja. Veel succes ook met de laatste loodjes, want ze zijn best stevig.
0: Zeker, maar die wegen het zwaarst en daar doe je het allemaal voor. Dus, kom helemaal goed.
2: Ja, en als ze die finish dan eenmaal ruiken, dan gaan ze volgens mij vanzelf weer meer energie krijgen. Ik bleef net hangen in die zin, maar ik zei het toch goed hoor. Leven toevoegen aan dagen waar geen dagen meer aan leven toegevoegd kunnen worden. Ik gaf wat voorbeelden van gesteunde projecten. Projecten die gesteund dus worden door Europa Run. En toen ging ik René roepen, maar ja, René reageert niet, want René heet Marco. Marco, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ik zou het ook niet luisteren, ja, hoor.
3: Toen ik René werd genoemd, dacht ik van nee, ik vind Marco veel leuker. Dus nee hoor, vergis is menselijk. Dus ik hoorde je inderdaad roepen en toen dacht ik van ja, dat ben ik niet. Jullie gaan eerst naar iemand anders. Dus ik heb keurig netjes mijn beurt afgewacht. En ik ben ook wel blijven wachten, want ik sta gewoon op een heel mooi punt op de route van Nederland. Namelijk in Altena voor een hospice die in aanbouw is. En voor mij zit Ruben.
4: Hoi.
3: Een hele goede middag, Ruben. Ruben, wie ben jij? Wie is Ruben?
4: Ik ben het initiatiefnemer samen met mijn vrouw van het hospice wat we in Altena aan het bouwen zijn.
3: Waar we inderdaad tegenaan kijken. Een imposant gebouw. Nou zijn hospices natuurlijk heel belangrijk. Maar waarom in Altena? Waarom vond je dat zo belangrijk?
4: In Altena is geen hospice. Het was echt een witte vlek. En vanuit persoonlijke ervaring, een dierbare vriend die overleden is, hebben we onszelf die vraag gesteld. Van ja, waarom is eigenlijk hier geen hospice? Dichtbij, je moet altijd de brug over. En we zijn toch een soort van eiland. Ondanks verbonden met de bruggen. Maar soms is het ook wel een brug te ver dan. En we gunnen het Altena. En dat, dat is wel gelukt.
3: Dus het is uit een persoonlijke omstandigheid is dat gebeurd. Een vriend van jullie is overleden inmiddels?
4: Ja, die is in 2018 overleden. En ik ben in 2018 ook dit initiatief gestart. Hij is helaas 37 jaar geworden.
3: Dus... Dat is echt bizar jong.
4: Ja, heel jong. Ja, ja. Heftige periode geweest.
3: Dat begrijp ik. Dus dat is voor jullie in ieder geval een moment geweest dat je dacht van we gaan iets doen. Hoe begin je dan aan zoiets?
4: Ja, dat is een goeie. Je begint ergens. Letterlijk. Je begint ergens. Je gaat net. Je gaat rondvragen. Hoe doe je dat? En stapje voor stapje. En het zijn allemaal hele kleine stapjes geweest. En daarom zijn we ook 8,5 jaar verder. En nu begin juli wordt de bouw opgeleverd. En 2 september is de officiële opening.
3: Wanneer kon je eindelijk starten? Met bouwen?
4: Rouwen is vorig jaar mei geweest.
3: Dus daar is een hele lange periode inderdaad van voorbereiding af, vooraf gegaan voordat jullie dit konden doen. Maar ben je met EuropaRun in contact gekomen? Is het vanuit jullie eigen initiatief geweest? Hebben jullie contact opgenomen of heeft EuropaRun lucht gekregen van jullie initiatief? En zijn zij naar jullie toegekomen?
4: Ja, ze zijn naar ons toegekomen. Corina woont hier ook in Sleewijk, verbonden aan een van de teams. En ben ik in contact gekomen met Hans Emmen van Teams Teamwork, Hardingsveld. En die heeft in 2019 hebben we het eerste gesprek al gevoerd. Dus zo lang kennen we elkaar al. En met zoiets hoop je iedere keer. Oh, we gaan nu bouwen. Dat duurde wel even. Maar altijd heel goed contact gehouden. En ook aan een heel goed plan gewerkt. En ingediend. En uiteindelijk zijn we verheugd dat we een fantastisch bedrag hebben gekregen.
3: Ja, dat geloof ik graag. En dat het dus inderdaad mede daardoor ook gerealiseerd kan worden. Er zijn natuurlijk nog meer, denk ik, investeerders geweest. Die daar een duit in het zakje hebben gedaan. Je zei juli of zo, wordt het opgeleverd, zei?
4: Ja, klopt. In juli en 2 september is de opening dan.
3: 2 september de opening. En dan wordt het ook echt gewoon gelijk in gebruik genomen. En zouden in feite de eerste palliatieve patiënt al binnen kunnen komen.
4: Ja, klopt inderdaad. Ja.
3: Hebben jullie daar dan al nu al, zijn jullie daar ook al mee bezig om daar nu al te kijken wie daar eventueel voor in de aanmerking zou komen?
4: Ja, we hebben een opnamebeleid en we hebben heel goed contact met alle huisartsen hier. En de zorg wordt steeds beter gereguleerd. Aan de andere kant zijn we nu bezig met de vrijwilligers. Er zijn meer dan 130 vrijwilligers betrokken op dit moment bij het hospice. Die worden ook een groot gedeelte van opgeleid om straks ook wat zorg aan het bed te kunnen verlenen. Maar ook de boodschappen, koken, alles wat erbij hoort. Dus het is een heel team.
3: Een heel team, ja. Je doet het natuurlijk nooit alleen, maar je bent wel de initiatiefnemer. Dus vandaag wel met jou zit. Maar inderdaad zit er natuurlijk een heel team van mensen achter. En onder andere ook jouw partner, jouw vrouw, die natuurlijk ook initiatiefnemer is geweest. En er staan hier ook heel veel vrijwilligers, heb je verteld, die hier bij deze doorkomst ook meehelpen. En die zeggen ook allemaal iets tegen de lopers en tenminste de teams die hier doorheen komen. Wat zeggen ze?
4: Ja, dat met dank aan hun, zeg maar, het hospice ook gerealiseerd werd. We hebben een bedrag van €228.000 in ontvangst mogen nemen van jullie, van de EuropaRun. Dus ja, dat is wel een indrukwekkend bedrag, maar ook heel hard nodig geweest om dit te kunnen realiseren.
3: Ja, dat ze dat dan ook in meegeven aan de lopers of aan de teams, dat vind ik een mooie afsluiter. Dankjewel Ruben. En heel veel succes met de voortzetting en ik hoop dat de opening een groot feest zal zijn.
4: Dankjewel.
2: Teamwork, daar draait het allemaal om tijdens de EuropaRun. Teamwork en het is één grote familie. Ik zeg het nog maar een keer, want ja, dat is wat het is.
5: Ook tijdens het EuropaRun weekend kun je nog doneren voor de EuropaRun. Wil jij weten hoe? Kijk op europarun.nl/doneren.

0: Het advies voor mensen die meedoen aan de Europa Run, maar zeker ook voor de mensen langs de route, is smeren, heel veel drinken en dek als het enigszins kan je hoofd af met een hoed of een klep. Iets wat een beetje de zon tegenhoudt. Er kwam een meneer binnenlopen met een prachtige hoed. Ik denk, nou, die heeft zich aan de voorschriften gehouden. En dat is zomaar de burgemeester van Barendrecht, Ronald Snijder. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heeft u zich ook ingesmeerd?
1: Nou, ik heb lange mouwen, want ik heb nog een jasje aan zelfs.
0: Ja, u ziet er echt, u heeft zelfs een stropdas om.
1: Zelfs een stropdas, want dadelijk gaat mijn keten ook om. Dus dan moet ik een beetje verzorgd uitzien.
0: Ja, precies.
1: En ik heb een zomerhoed op, dus ja, dan hoef ik me eigenlijk helemaal niet meer in te smeren.
0: Nou, ik denk dat onze weerman, als hij dat hoort, gaat gillen.
1: Nou ja, ook mijn gezicht misschien een beetje.
0: Ja, wel, alles wat uitsteekt, ja, onder die keurige kleding, ja, dan
1: nee,
0: moet ik smeren.
1: Ja, nee, dat klopt, ja.
0: U heeft zelf ervaring met Europa Run, begreep ik.
1: Ja, dat is wel weer een tijdje geleden, ja. Ja, in 1995, toen heb ik niet gelopen, maar ik was fietser, ja.
0: Nou, dat is ook een hele opgave.
1: Zeker, maar wat me nog van bijstaat was dat het vreselijk gezellig was.
0: Ja, hè? Ja. En dat is het nu weer. Ja,
1: absoluut.
0: Hoe maakt u het nu mee, de Europa Run, dan wat meer langs de zijlijn?
1: Ja, wat meer langs de zijlijn, inderdaad. Maar het leuke is, als je het zelf toch een keer hebt gedaan, dan kan je ook helemaal verplaatsen in hoe dat dan gaat onderweg. En met teams en wisselen. En zorgen dat er drinken is en eten. En de hele organisatie. Nogmaals, het is nu vele malen groter dan het in 1995 was. Maar je kan je wel helemaal inleven in hoe het is om echt als deelnemer mee te doen.
0: Wat me heel erg opvalt, is natuurlijk de saamhorigheid en inderdaad het plezier, maar ook de emoties die elke keer komen kijken. Heeft u een herinnering aan, ook al is het een tijdje geleden, aan misschien iemand voor wie er toen gelopen en gefietst werd, of dingen die onderweg zijn gebeurd die indruk hebben gemaakt?
1: Nou, nee, dat niet. Maar wel, dat, ja, zo gaat het ook, dat inderdaad mensen uit die tijd, ook zelf, want 1995, een tijd geleden, dat zelf ook mensen die in die tijd erbij waren, ook aan kanker zijn overleden. Dus maar in die zin komt dat dan ook wel binnen.
0: Ja, heel dichtbij.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Het is warm, daar hebben we het over gehad. Wat gaat u zo meteen doen met de ambtsketting om?
1: De teams toeklappen en juichen, et cetera. En aanmoedigen voor de laatste metertjes richting de Coolsingle.
0: Ja, wij zitten natuurlijk redelijk dicht bij die Coolsingle hier in Barendrecht. Misschien even voor de mensen die luisteren uit de omgeving van Barendrecht of Barendrecht zelf. Wat is nou de beste plek om te gaan staan?
1: Nou, de beste plek is, vind ik, dan het Doormanplein. Want, zegt hartje Barendrecht met de mooie sfeer en de oude dorpskern. Dus dat vind ik altijd wel de plek om te gaan staan. Wel.
0: Daar gaat u dus ook naartoe.
1: En daar ga ik dan zelf natuurlijk ook staan. Ja.
0: Nou, dus dat is nog een bonus erbij. Dan kan je niet alleen de hardlopers aanmoedigen en de fietsers, maar je kunt ook nog de burgemeester aanschouwen. Ik zou zeggen, heel veel plezier, goed de hoed op en lekker veel water drinken.
1: Dank en jullie ook heel veel succes.
0: Dank u.

0: Rechtsstad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De eerste teams van de Europa Run zijn in de regio. Het voorste team van de Parijsroute is bij Oud-Beijerland en de voorste lopers van de Nederlandroute bevonden zich rond 9 uur ter hoogte van Haringsveld-Giessendam. De teams van de 35e editie van de estafetteloop zijn zaterdag van start gegaan over twee routes van elk zo'n 550 kilometer. Ze leggen die afstand lopend en fietsend af en finishen later vandaag op de Coolsingel in Rotterdam. De Nederlandroute nam vannacht wel een bijzondere afslag. Lopers, fietsers en begeleidende motoren trokken in Angeren in de Betuwe dwars door een café om daar een bitterbal van de toog te pakken. Doel van de Europa Run dit jaar is het ophalen van 5 miljoen euro om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. De teller staat nu op 3,7 miljoen. Een auto is vanochtend over de kop geslagen op de afrit van de A16 naar Rotterdam Centrum, net over de Van Brienenoordbrug. De bestuurder was rond 6 uur tegen de vangrail geknald en enkele tientallen meters verderop tot stilstand gekomen. De twee inzittenden moesten door de brandweer uit het wrak worden gehaald. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op de A16 waren tijdens de afhandeling twee rijstroken dicht. 4 automobilisten negeren de rode kruisen. Zij zijn op de bon geslingerd. De afrit naar Rotterdam Centrum is nog altijd dicht. Dat duurt tot 11 uur vanochtend. Verkeer kan keren bij de afslag Rotterdam-Kralingen. Op een vakantiepark in Hellevoetsluis is vannacht een huisje uitgebrand. Er zouden op dat moment 2 mensen in het huisje zijn geweest. Een van hen raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Het vuur op het park aan de parkweg brak rond 4 uur vanochtend uit. De brand was fel. Van het huisje is weinig meer over. Ook naastgelegen vakantiehuisjes hebben schade door de brand. De oorzaak van de brand op het vakantiepark Poort van Zeeland in Hellevoetsluis is nog niet bekend. Rogier Meijer is de nieuwe trainer van Sparta. De 44-jarige Meijer was dit seizoen assistenttrainer bij Bayer Leverkusen. Daarvoor was hij hoofdtrainer bij NEC. Meijer volgt Maurice Stijn op, die dit seizoen met Sparta naast de play-offs om Europees voetbal greep. Meijer tekent een contract bij Sparta tot de zomer van 2028. Het weer volop zon, droog, weinig wind en een middagtemperatuur die lokaal kan oplopen tot 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Studio De Wit.

0: Studio De Wit. Nieuws, actualiteiten en achtergronden. Met Ben Corino.
1: Ja, goedemorgen. Studio De Wit is online en te beluisteren in Dordrecht, Papendrecht en in de Drechtsteden. En we hebben vandaag een vol programma, zoals ik dat mag zeggen. We beginnen zometeen met contact te zoeken met Hans Jansen, de directeur van de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid, over de vermiste verpleegkundige Erik Matthijssen. Maar nu eerst muziek.

0: De zoektocht naar de vermiste van Nederlander Erik Matthijssen is gestaakt. Dat hebben de autoriteiten op Saba bekendgemaakt. En afgelopen weekend was er al hoop opgegeven dat Matthijssen, die een verpleegkundige bij de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid is, nog levend zou worden teruggevonden. En aan de telefoon heb ik Hans Janssen, directeur van de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid. Goedemorgen, meneer Janssen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, een droevige constatering dat men de zoektocht heeft opgegeven naar uw medewerker.
1: Ja, dat kun je zeggen, ja. Dat is helaas het geval.
0: Ja, om het voor de luisteraars duidelijk te maken. Hij was gedetacheerd op het eiland Saba voor bepaalde activiteiten en hij is gaan wandelen, heb ik begrepen.
1: Kort gezegd komt het daarop neer. Hij was tijdelijk toegevoegd als gedetacheerde aan een technische missie om een zendmast op het eiland Saba te bouwen. Als medic was Erik mee. Zou door Defensie verder worden begeleid. Grote missie, ook een gevaarlijke missie, omdat het een onherbergzaam terrein moest worden gerealiseerd. Erik had een dagje vrij en is gaan wandelen en is helaas niet meer teruggekomen.
0: Ja, en er is een massale zoektocht opgestart, zo heb ik begrepen. En dan denk je op zo'n eiland als Saba, pakweg 10 vierkante meter, de kilometer groot. Dan denk je, dan moet toch iemand gevonden kunnen worden, maar dat is dus niet het geval.
1: Ja, dat zou je denken. Het eiland is inderdaad 13 vierkante kilometer groot. Met een groot gedeelte jungle, zou ik maar zeggen. Ja. Oerwoudachtige begroeiing. Een geliefd eiland om trails te lopen, te hiken. Dus wel bijzonder. Je moet er ook wel met een hele speciale voorbereiding aan beginnen. Maar ja, we kennen Erik als iemand die goed voorbereid altijd te werk gaat. Ook in zijn professionele carrière kennen wij Erik als zodanig. Alleen, dit is hem niet gelukt, klaarblijkelijk.
0: Nee, dan kan ik me indenken van, dan is er in eerste instantie nog hoop. En men denkt van, die wordt wel gevonden. En dan, naarmate de tijd verstrijkt, wordt het, denk ik dat de hoop steeds kleiner wordt. Dat zal ongetwijfeld een enorme impact hebben op uw organisatie.
1: Ja, dat heeft het zeker. We hebben de afgelopen 9 à 10 dagen eigenlijk voortdurend tussen hoop en ellende geprobeerd onszelf staande te houden. De impact op de organisatie was inderdaad groot. Maar niet alleen op onze organisatie hoor. Hij heeft ook gewerkt op de SEH van het Erasmus. Hij heeft langer tijd gewerkt op de SEH van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Ik zou bijna zeggen, wie kende Erik niet van onze dienst?
0: Ja.
1: Geliefd, gerespecteerd, een zeer vakkundige collega. En dat hakt erin.
0: Ja. Wat nu verder? Erik wordt niet gevonden. Jullie blijven dus met vraagtekens zitten. En daarmee kun je het denk ik ook niet afsluiten.
1: Nou ja, voorop gezegd, het is natuurlijk voor de partner van Erik het meest onverkwikkelijk, het meest dramatisch. Want je geliefde komt niet thuis, is niet gevonden en de vraag is maar of er ooit iets gevonden gaat worden. Maar goed, als USAR het niet voor elkaar krijgt met 9 speurhonden, speciaal opgeleide honden, mm-hmm. Ja, dan illustreert dat wel hoe ongelooflijk lastig het is om überhaupt ervan uit te nog kunnen gaan dat hij ooit gevonden zal worden. Voorlopig is dit het resultaat. Hij is niet gevonden en daar moeten we wat mee.
0: Ja.
1: En daar willen we ook wat mee. We gaan dat ook in overleg met de nabestaanden. Dan gaan we daar met elkaar het gesprek over aan hoe we met elkaar afscheid willen nemen van iemand wiens stoffelijk overschot niet in ons midden is.
0: Ja, lijkt mij heel moeilijk om dat op de juiste manier te kunnen afsluiten. En de tijd zal ongetwijfeld zijn werk doen, maar dat neemt het leed, in ieder geval wat nu leeft, eigenlijk niet weg.
1: Nee, het is dit is een hele lastige periode.
0: Ja.
1: Voor een heleboel mensen.
0: Ja. Dan rest mij eigenlijk alleen maar te zeggen inderdaad, Heel veel sterkte toe te wensen aan de directe nabestaanden van Erik. Maar ook aan de dienst zelf. Want uiteindelijk, jullie zijn een hele goede collega verloren. Zoals het er nu uitziet. En ja, dat moet een plekje gegeven worden. En ja, ik hoop dat jullie in slagen om op een gepaste wijze inderdaad toch een soort plek te geven. Waardoor Erik in ieder geval herinnerd zal worden.
1: Ja, daar gaan we ons uiterste best voor doen.
0: Goed. Meneer Jansen, dank u wel.
1: Graag gedaan.

0: We hebben er allemaal kennis van genomen de afgelopen tijd. Een hulpconvooi ter zee richting de Gaza-strook om daar hulpgoederen af te leveren. En die werden inderdaad geënterd door Israëlische marine. En de opvarenden die werden gevangen genomen. En we hebben ook de beelden, althans, misschien heeft u het niet, maar in ieder geval, er zijn beelden bekend waarin gezien wordt hoe de gevangenen, zo mag ik ze dan wel noemen, behandeld werden. En ja, een van deze gevangenen, een van de opvarenden van dat flotilla die hulpgoederen vervoerde, is Pieter Rambachs. En die is hier in de studio en die is gisteravond aangekomen vanuit Istanbul. En dacht ervoor in de ochtend richting Istanbul gevlogen vanuit Israël. Maar heeft ook zeg maar, de gevangenschap daar mogen ondervinden. Goedemorgen, Pieter.
1: Goedemorgen.
0: Pieter, een heel verhaal wat de hele wereld heeft beziggehouden, wat daar gebeurde. De beelden waren schokkend. We hebben gezien hoe een Israëlische minister uit zijn dak ging. We hebben het over Ben Gvir. Die verantwoordelijk is voor de veiligheid van Israël. Die jullie op een bepaalde manier verwelkomde, waarvan je zegt van welkom in Israël en jullie voor terroristen uitmaakte. En vervolgens moesten jullie knielen voor een muur met z'n allen. En het Israëlisch volkslied aanhoren. Er zijn ondertussen ook berichten binnengekomen over een mishandeling en aanrandingen. En zelfs wordt er genoemd een verkrachting. Er is nog wat gebeurd.
1: Kun je wel zeggen, ja.
0: Ja.
1: Ik ben er getuige van geweest.
0: Hoe heb je dit zelf al mooi ervaren? Want je motivatie is duidelijk. Je wilde hulp gaan verlenen aan de Gazastrook. We weten inderdaad dat daar die blokkade ligt van de Israëli's, waardoor mensen toch in problemen komen. We weten ook dat de rat op dit moment ook huishouden in de Gazastrook. Al het afval en alles wat er gebeurt. Kortom, mensonterende toestanden. Je bent een idealist, je bent een overtuigd van hetgeen wat je doet. En dat je dat ook wil brengen ten aanzien van de Palestijnen.
1: Ja.
0: Je bent activist, hè, zoals we dat mogen noemen. Hoe is het allemaal begonnen? Je hebt je op een gegeven moment aangemeld voor die vloot.
1: Nou, misschien een klein beetje achtergrond over mezelf. Hè.
0: Ja.
1: Om mezelf een klein beetje voor te stellen aan het publiek. Ik ben zelf een mensenrechtenactivist inderdaad. En daar ben ik eigenlijk al heel lang. Maar het is eigenlijk een beetje schoorvoetend begonnen. En het is in mijn leven steeds groter geworden. Ik heb zelf als kind onrecht gezien. Daardoor zijn mijn ogen open gegaan. En door wat ik heb gezien in Nederland bijvoorbeeld, wat er gebeurt, word je wakker. En dan ga je met andere ogen kijken naar systemen om je heen bijvoorbeeld.
0: Over
1: overheden, gedrag van overheden, gedrag van mensen, culturen die we zelf creëren. En ik heb natuurlijk een leven geleid zoals elk ander gezinnetje, bedrijf heb ik gesticht, ondernomen lange tijd. Maar altijd heb ik daarnaast werk gedaan om altijd toch een beetje mijn kwaliteiten, mijn talenten in te zetten voor die ander die het niet zo goed heeft. Omdat ik zelf ook dingen heb meegemaakt. Ik heb vluchtelingenwerk gedaan, ik heb een blokhut gebouwd voor scouting, weet je wel, dat soort dingen. Altijd heb ik weerstand ondervonden. Altijd van overheden, gek genoeg. Dus dan was je met je vrije tijd bezig om dit soort dingen te doen. En dan vond ik altijd de overheid tegenover mij in plaats van naast mij. En dat is nog steeds zo. Dat lijkt steeds erger te worden trouwens. Nou goed, dan even naar de kwestie en ook wat er is gebeurd. En dan naar die flotilla. 40 jaar geleden, ik ben 61, was ik 20 of zo. Toen ben ik wakker geworden als het om Palestina gaat. Ik hoorde op de radio altijd die geluiden van een Palestijnse terreuraanval en dan de Israëlische vergelding. Maar ik ben een academicus. Ik heb data en analytics gestudeerd. Ik heb altijd in de wereld van ICT gezeten. En ik ben dol op data. Dus ik ben altijd heel snel eens even in de boeken gedoken. Want internet was het toen nog niet. Van waar hebben we het eigenlijk over? Weet je wel? Wat speelt zich daar eigenlijk af? Ik was nieuwsgierig. En toen vond ik bijvoorbeeld dat het slachtofferaantal aan Palestijnse zijde. Door die terreuraanvallen. 20 keer hoger lag dan het aantal Israëlische mensen wat daarbij omkwam. En toen dacht ik, er klopt iets niet. Die verhouding klopt niet. En toen ontdekte ik eigenlijk dat er al nu inmiddels, meer dan ongeveer 80 jaar nu, een ongelooflijke, gruwelijke onderdrukking en bezetting plaatsvindt door Israël van de Palestijnen. En dat er eigenlijk een landroof heeft plaatsgevonden. En dat is bekend onder het woord Nakba.
0: Ja.
1: Misschien vast wel gehoord, 1948. Er is ook een documentaire, die wil ik even noemen, die mensen maar eens moeten kijken. Tantura, dat is een van de dorpjes die toen volledig is uitgemoord. En in die documentaire, die kun je op YouTube vinden, dan zie je gewoon oude Israëlische IDF-soldaten, die nu, ze leven niet meer, maar dat is een tijdje geleden opgenomen, die lachend vertellen over hun oorlogsmisdaden. Hoe ze als terroristen gruweldaden hebben verricht. En dit is maar één dorp. Maar in 1948 zijn er 500 dorpen op die manier compleet uitgemoord. En zijn er 700.000 Palestijnen verdreven, waaronder een groep naar de Gazastrook en een hele grote groep naar Jordanië. En toen is die apartheid is begonnen. Maar vanaf dat moment, en eigenlijk al eerder, al eind 18e eeuw, begin 19e eeuw, kwam ook het sionisme ontstaan. Hè? Dat is een politieke ideologie die zegt van dat het Joodse volk recht heeft op een eigen land. Hè? Dat is een beetje het verhaal. Maar die hebben dat zo vakkundig geframed, neergezet, dat ze eigenlijk heel goed de wereld in een soort propaganda grepen te pakken hebben gekregen. Waardoor je ziet dat het Westen dat steunt. Nou, daardoor zitten we met het probleem wat we nu hebben, de Gazastrook.
0: Ja, maar ik denk ook dat je dan ook zou moeten benoemen dat de Engelsen daar natuurlijk een bepaalde rol in gespeeld hebben. Zover ik dat heb terug kunnen vinden, bestond er wel degelijk een soort harmonie in de samenleving tussen de Arabieren, althans de Palestijnen die er waren, en de Israëlische Joden.
1: Klopt.
0: Die er waren. Pas toen inderdaad de Israëlische staat daar tot leven kwam, toen is inderdaad een andere situatie ontstaan.
1: Ja, weet je, het bizarre is als je erover nadenkt. Hè, we praten nu over een tijd van kolonialisme. Dat was toen nog vrij normaal. Hè? Nederland zat ook nog in Indonesië en zo.
0: Ja.
1: Dat Engeland gewoon besliste wat dat met dat mandaatgebied dan zou gebeuren. En die hebben dat dus aan drie partijen weggegeven. Dat kan ook al helemaal niet. Hè. Die zouden het aan de Joden beloofd. Of ja, de Zionisten eigenlijk. Hè, want die moeten goed opletten het verschil tussen Joden en Zionisme. Ze hadden het beloofd aan de Ottomanen. Als die hun zouden helpen ook met een... Ik weet al dit, dat moet ik even opzoeken. Dit, maar, en nog een derde partij. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar het feit dat Engeland denkt dat ze erover mogen beslissen is al een godsper. Dat is een Joods woord trouwens. Het feit is dat daar Palestijnen woonden. En die Joden die er zaten waren dus Palestijnse Joden.
0: Ja.
1: Maar er woonden ook Palestijnse christenen, Palestijnse moslims en Palestijnse atheïsten. Mensen vergeten dat wel eens. Mensen denken dat, hè, want dat zo is het geframed. Er is heel veel moslimhaat in de wereld gebracht. Met juist door Israël. Israël speelt er een hele belangrijke rol in. Die hebben dat jarenlang hebben ze dat gefueled. Waardoor het beeld ontstaat van ja, dat zijn Arabieren, dat zijn moslims, jihadis, weet je wel, onderdrukking van vrouwen en dat moet dus dood. En daarom steunen wij Israël zo, omdat we op de een of andere manier denken dat Israël goed is en dat die moslims kwaad is. Dat is eigenlijk even kort samengevat wat er gebeurt. Maar dat was inderdaad een maatschappij al, voor 1948, die Nakba, die gewoon vreedzaam met elkaar een hele mooie cultuur had opgebouwd. Dat was een prachtig mooi land. Ik heb daar beelden van gezien, documentaires. Er zijn veel boeken over geschreven. Afijn. En dat is compleet kapot gemaakt. Toen is er dus een hardvochtige apartheid en bezetting is er gaan plaatsvinden. Met name die Gazastrook is een openluchtgevangenis geworden. Al heel lang. En Israël heeft dat altijd gecontroleerd. En in al die jaren zijn daar tientallen aanvallen opgepleegd door Israël. Zij noemen dat mowing the lawn, het grasmaaien. Dat is een soort onderhoudsbeurt die ze de Gazastrook dan gaven. Zodat ze weer eventjes teruggemapt waren, zeg maar, richting de oertijd. En weer moesten opkrabbelen om überhaupt weer een fatsoenlijk leven te hebben. Nou, daar stoor ik me dus al heel lang aan. Dus in heel mijn leven probeerde ik de aandacht voor te vragen. Maar we zaten in een tijd voor social media, weet je wel. Internet was nog heel bescheiden. Dus mijn enige bijdrage die ik kon leveren was door... vanuit mijn achtergrond, data en analytics professional en ondernemer... werd ik uitgenodigd op universiteiten en hogescholen om lezingen te geven. En wat deed ik dan? Dan gaf ik lezingen over mijn vakgebied. Over de kracht van data. En in die lezingen nam ik altijd de ruimte aan het eind... om ook te praten over data in een mensenrechtencontext. En dan liet ik studenten zien van... Kijk, met data kun je ook onrecht aantonen in de wereld. En ik nodigde de studenten altijd uit aan het eind van mijn verhaal van... jullie gaan werken, je gaat geld verdienen, prima, moet je vooral doen. Maar hou een paar procent van je tijd vrij... om met de kwaliteiten die jullie aangeleerd krijgen... de wereld te helpen om die data zichtbaar te maken en te begrijpen.
0: Dat zijn je overwegingen, dat zijn je motieven. En dat kenmerkt ook de idealist, de activist... toch gekoppeld aan idealisme... Die maakt dat hij op een gegeven moment het besluit neemt van... hoor eens, ik wil meer dan alleen maar theorie verkondigen. Ik wil ook zeg maar, de praktijk ingaan. Ja. Dan weten we ook gewoon dat in de media... dan wordt het door sommige kranten wordt het natuurlijk heel duidelijk die scheidslijn gemaakt. Alles wat inderdaad pro-Palestina is... wordt in een terroristenhoek gezet. Die geluiden kennen we allemaal. We weten ook dat het een maatschappelijke discussie is. En toch... zeg je van, hoor eens, het is een ondernemer waarvan die je ondernomen hebt... die is niet zonder gevaren, want je hebt vooraf een filmpje opgenomen... waarin je aangaat van, als wij dit filmpje zouden zien... dan zou jij gegijzeld zijn, of in ieder geval gevangen genomen zijn... of misschien erger. Dan vindt die gijzeling plaats. Maar jullie gaan dus met een grote groep mensen. Uit hoeveel bootjes bestond die vloot?
1: Toen we in Barcelona nog waren, zouden we een vloot opbouwen... van rond de 80 schepen met 1000 mensen.
0: Ja. Ja,
1: je hebt gehoord dat er een eerste interceptie heeft plaatsgevonden bij Griekenland al.
0: Ja.
1: Toen zijn er al heel veel schepen door Israël een soort van vernietigd of zo. Of buiten werking gesteld. En die hebben ook nog op de zee gedreven. Die moesten nog weer teruggehaald worden voor zover dat ze nog teruggehaald konden worden. Er zijn er ook een aantal gezonken. Maar daar hebben we een soort hersteloperatie op uitgevoerd in Italië.
0: Ja.
1: En in Griekenland. Want vanaf dat moment hebben toch een aantal mensen hebben gezegd van ja, we gaan toch weer door. Maar toen was natuurlijk wel de boel een beetje uitgedund. Er waren er minder schepen en dus minder participanten. En toen hadden we nog zo'n 500 participanten. En met name in die tweede groep, want bij de eerste interceptie, daar ben ik niet bij betrokken geweest. Anders ontsprongen. Maar de tweede interceptie, daar was ik wel dus onderdeel van. Daarom zit ik hier ook. Hè?
0: Hoe groot was uiteindelijk die groep?
1: 500 mensen.
0: 500 man.
1: En hoe ver ik dan zo ver gekomen ben in de laatste jaren? Kijk, door wat er op 7 oktober is gebeurd, 2023... en ook de onzin die er in Nederland werd verkondigd door Rutte en consorten en zo, was ik echt geïrriteerd. En ik was inmiddels aan het experimenteren met een online platform, TikTok. En ik ben dus dat TikTok gaan gebruiken om een ander geluid te laten horen. Om mensen eigenlijk geschiedenisles te geven over Palestina. En dat is heel groot geworden. En toen voelde ik van, hé, nu heb ik iets in handen. En toen werd mijn activisme ook wat ondersteund en versterkt. Toen dacht ik, nu heb ik een kanaal. Nou, en dan groei je toe naar zo'n punt waarin je denkt van, die flotilla is een prachtig hulpmiddel om de wereld te laten zien hoe vreselijk Israël is.
0: Mm-hmm.
1: Ik moet daaraan meedoen. Want met mijn platform kan ik dan vanuit zo'n schip heel veel mensen bereiken en laten zien dat onrecht. En dus wist ik gewoon, ook al is het doodeng, ik moet dit doen. En zo ben ik aan boord geraakt. Snap je? Want er zijn meerdere flotillas geweest.
0: Ja.
1: Die heb ik vanaf het land gesteund. Maar er komt een punt dat je dan naar jezelf kijkt en denkt, ja Pieter, zou je dit kunnen, weet je wel?
0: Ja.
1: En
0: dat is het moment dat jij bij jezelf zegt van, hoor eens, nu moet ik niet alleen maar aan de kant staan en inderdaad faciliteren, maar nu moet ik ook daadwerkelijk laten zien waar
1: zo is
0: voor gaan. Die 7 oktober haal je aan. We weten allemaal wat er zich toen heeft afgespeeld.
1: Mm-hmm.
0: Dat is verschrikkelijk geweest wat er is gebeurd. Maar alles heeft een andere kant aan het verhaal. En dat is waar jij aan
1: appelleert. Oorzaak gevolg, dat vraag ik aan.
0: Dit is vaak genoeg besproken. Er wordt gezegd van, hoor eens, dit was een eruptie. En de vraag is natuurlijk of Hamas wel zo voor de Palestijnen op zich staan. Want ik begrijp dat ook bij Palestijnen zelf, die ook bang zijn voor Hamas, voor de wijze waarop ze de boelen organiseren. Maar het feit is natuurlijk dat in deze tijd wordt Israël volledig vereenzelfd met het begrip Joden. En wat we op dit moment in dit land meemaken is dat zeg maar antisemitisme wordt opgeleid. Of dat mensen dat linkt aan Israël.
1: Mm-hmm.
0: En ik heb ook de Joodse mensen gesproken die zeggen van ja, wij zijn het helemaal niet eens wat er in Israël gebeurt. Nee. En we weten ook in Israël zelf dat Israëli's het helemaal niet mee eens zijn. Maar het heeft dus vooral met het beleid van een regering te maken. En daar ben je eigenlijk keihard mee in aanraking gekomen.
1: Ja, om even voor de goede orde, de regeringen zijn wat mij betreft nooit het probleem.
0: Mm-hmm.
1: Gek genoeg. Zelfs niet onze regering, zelfs Geert Wilders niet en Trump niet,
0: mm-hmm.
1: wat te noemen. Het is het systeem wat wij gecreëerd hebben hier. En de mensen die dat systeem met hun stemgedrag willen zijn weten onderhouden. Uiteindelijk ben jij verantwoordelijk.
0: Ja, ben je verantwoordelijk. Uiteindelijk kun je zeggen van, hoor, je mag dieper kijken dan alleen maar naar de buitenkant. Daar gaat het nu om.
1: Precies.
0: Het heeft niks met antisemitisme te maken. Het heeft vooral te maken met inderdaad van hoe er omgegaan wordt.
1: Precies.
0: Met. Dan kom ik bij de volgende vraag. Van, dan ga jij dus aan boord.
1: Ja.
0: En dan dobbel je daar.
1: Ja.
0: Hoe groot zijn die bootjes?
1: Dat zijn van die 16 meter zeilschepen.
0: Ja.
1: Die je heel veel ziet liggen in havens. Met name in Dordrecht zie je er ook heel veel natuurlijk van die typische bootjes.
0: Ja.
1: Met 3 of 4 van die slaapplekjes. Een keukentje in het midden. Met wat navigatie. En dan een zitdekje waar je de stuurwiel hebt. Zeg maar zeggen. En dan heb je een groot frontdek waar je dan kunt liggen. Ja, mooi weer. Zeg maar. En dan 2 zeilen vaak.
0: Ja, en dan hebben jullie allemaal goederen aan boord?
1: Dan overal waar je kijkt staan dozen, zakken met allerlei hulpmiddelen. Verbandmiddelen voor vrouwen. Babyformula. Voedsel, olie, linzen, blikken, overal blikken. Je wil niet weten, joh, in alle hoeken en gaten. En ik ben verbaasd trouwens, of ik ben geen zeiler, wat er in die schepen allemaal aan opbergplekken zijn.
0: Yeah.
1: Maar zo erg zelfs dat ik bijvoorbeeld lange tijd op een plank heb moeten slapen. Dat zelfs, er was geen comfort. En Israël zegt altijd, ja, het is een partyboot. En het feestje is plaatsen, er wordt drugs gebruikt en het is één groot feest. Ik zal je eerlijk zeggen, ik ben geen zeiler, hè?
0: Nee.
1: Maar wat ik heb meegemaakt, ik begrijp niet dat mensen zeilen leuk vinden. Ik ben zo ziek geweest. Dat is echt niet, je wil niet weten. En dan had ik ook nog niet eens een plek om fatsoenlijk te liggen. Dus mijn lichaam is ook helemaal gesloopt.
0: Ja.
1: Maar dat doet er niet toe, want je doet het voor het goede doel.
0: Je doet het voor het goede doel. Dan dobbel je daar. Je zeilt, maar je vaart de motor, weet ik het. Dan komt de Israëlische marine.
1: Ja, dus wij zijn erop voorbereid. Dus in Barcelona was ik getraind, 2 dagen lang, op allerlei varianten. Natuurlijk willen wij naar Gaza. Maar het is nog nooit gelukt. Er zijn heel veel flotillas geweest, het is nog nooit gelukt.
0: Mm-hmm.
1: Dus natuurlijk houden wij rekening met, ook wij zullen waarschijnlijk gekidnapt worden. En dat hebben we ook getraind. Dus we hebben dat echt heel angstaanjagend realistisch getraind in Barcelona. Ik vond dat indrukwekkend, heel confronterend ook, heel emotioneel. Waardoor wij, en ook onderweg, doen wij die trainingen. Dus we hebben voortdurend drills aan boord. Maar als het dan dichterbij komt op dat moment, je voelt de spanning. Je voelt het gevaar toenemen, zeg maar. En dat is best wel indrukwekkend. Ik heb het wel, nou ik het jou weer vertel. Want vorige week gebeurde dat dus inderdaad. En het gebeurde ook nog op het moment dat wij het niet verwachten. Want de meeste kidnappings vonden altijd nog plaats 's nachts. Maar nu begonnen ze 's ochtends. Dus ik werd wakker, doodziek weer. En Pieter, kom je bed uit. En kom, je moet nu naar voren, je moet je reddingsvest aan en op het dek gaan zitten boven. Want de interceptie is begonnen. En ik had zoiets van, my god. Dus mentaal was ik er niet klaar voor. S'avonds was ik mentaler. Ja. Want ik denk, nu wordt het donker, nu gaat het gebeuren. Maar nu werd ik net wakker. Nou goed, dat doe je dan zo snel als je kunt. Kleed je je aan. En dan moet je ook nog even, in mijn hoofd had ik een checklist van wat ik allemaal moest aandoen. Hè, want ik probeerde me zo goed mogelijk weer voor te bereiden. Dat bedoel ik daarmee. Mijn onderste laag kleding was thermisch ondergoed.
0: Ja.
1: Omdat ik wist dat ze alles uit gaan doen, behalve je laatste laag. En ik heb heel veel participanten gezien die kennis blijkbaar nog niet hadden of vergeten waren.
0: En
1: die
0: stonden
1: aan
0: boord.
1: Die hadden een hemdje aan.
0: Ja.
1: Daar gaan we het zo nog over hebben, over één bijzonder geval. En als dan mij. Dat is mij niet overkomen. Dat verstand had ik dan nog. Zeg maar. Dus ik ging even snel een checklist af voordat ik naar boven ging. Maar ondertussen mijn collega's riepen van, je moet nu komen, je moet nu komen. Want, want als je er niet zit, dan kun je als een bedreiging gezien worden. Want op het moment dat ik naar boven kom en die soldaten staan naast je, dan kunnen zij dat zien als, er gaat nu iemand schieten of zo. Want wij waren een van de eerste schepen die geënterd werden. Nummer 3 eigenlijk. We hadden 10 man aan boord. En ik zag toen ik keek inderdaad, zag ik al zo'n metalen rig, heet zo'n bootje. Dat is eigenlijk een speedboot van de Israëliërs.
0: Ja.
1: Gisteravond ben ik eens gaan tellen. Want ik zit de filmpjes nu pas te kijken. Er zaten 14 soldaten op of zo. Zwaar bewapend. En die kwam dus dan aan toe. Dat ging best wel snel. En voor je het weet, zijn ze naast je. En dan staan ze dus met geweer op je gericht. Hè? En dat is, ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand een geweer op mij richt. In mijn leven niet, hè?
0: Nee.
1: In Nederland. Dus dat vond ik zo indrukwekkend. En dan gaan ze meteen aan de slag. En dan krijg je commando van, stop de motor en maak een draai naar het oosten. Want dan moet de snelheid moet uit de boot. En we hebben afgesproken, dat gaan we niet doen. Dus we laten de motor aanstaan, we gaan gewoon door. We gaan ze dus uitdagen. En dat deden we dus ook. Maar ondertussen zitten we met de handen omhoog. En kijken we elkaar aan. En ik zou je zeggen, ik zat ook een beetje te kijken, is dit nu wel verstandig? Moeten we niet toch gewoon die motor uitzetten? En dan gebeurt het, hè? Want dan krijg je natuurlijk een soort opeenvolging van gebeurtenissen. En dan zegt hij op een gegeven moment, die soldaat, die is er klaar mee, dat wij niet luisteren. Dus hij vraagt het 3, 4, 5, 6 keer. En op een gegeven moment zegt hij, dan kon je niet schieten op ons schip. En toen vlogen dus echt de onderdelen van het schip gewoon mij om de oren. Dus ik dook ook echt naar beneden. Van, ik denk, shit.
0: Dus eigenlijk, ze schieten,
1: ja.
0: Terwijl je ongewapend bent,
1: ja.
0: Wordt er gewoon op een schip geschoten.
1: Ja. Ja. In internationaal water, buiten de kust van Cyprus.
0: Ja.
1: En toen heb ik met name ook tegen onze kapitein gezegd van laten we. Ik ben van de-escalatie. Hè. Je moet geen onnodige risico's nemen. We gaan dit toch niet winnen, dat weten we. Je wint niet tegen zo'n oorlogsschip. Er lagen overigens 3 fregatten in de verte. 3 van die Israëlische fregatten. En ik heb achteraf begrepen, 3 van die hele grote schepen, containerschepen, waar onze gevangenissen opgebouwd waren. Waarvan ik er maar eentje heb gezien trouwens, die andere 2 niet. En ik zeg, luister alsjeblieft. Weet je wel. En toen hebben we de motor inderdaad uitgezet. En toen hebben we een slag gemaakt. En dan komen ze aan boord. Dan enteren ze. En houden ze ons nog steeds onder schot. En dan moeten wij op een gegeven moment, worden we vanaf de achter, hoe heet dat? Help me even. De stern en de bow. Of wat is het? Moesten we naar voren. Moesten we met z'n allen aan de voorkant gaan zitten. Dat is al best gevaarlijk. Want daar beweegt de boot heel erg. En dan bij een verkeerde beweging wordt eraf gegooid. Naar achter zit je wat steviger. Maar goed, dat ging allemaal goed. We houden ons natuurlijk vast en zo. En dan gaan zij onderzoeken. Ondertussen breken ze de camera af die er zit. Ze vernietigen de Starlink, onze internetverbinding en zo. We werden al gejamd. Ik probeerde nog live uitzending te doen, maar dat kon ik al niet meer. En dan gaan ze de boot in, iemand. En dan gaan ze kijken of daar nog mensen zijn en zo. En dan, als het klaar is, worden wij op dat bootje van hun geladen. En dan worden we afgevoerd naar dat hele grote schip. En daar worden we dan aan boord gebracht en uiteindelijk opgesloten.
0: En dan word je opgesloten in een container?
1: Ja, nou, voordat dat gebeurde, want daar begon het geweld begon dus al op zee, hè, met dat schieten. Dat
0: ja.
1: Mensenrechten schending, dat is al een vorm van marteling. Dat is geestelijk, want ja, misschien schiet hij me wel dood. Maar op dat schip brak de hel pas echt los. Want dan word je dus heel hardhandig, word je aangepakt door die soldaten, word je dat gat ingetrokken op een ruwe zee. Hè. En het eerste wat er gebeurt is, je krijgt een hand in je nek en je wordt meteen met je hoofd tegen de grond aangeduwd en je moet dan in een knielende houding gaan zitten met je hand op je rug. En naast je collega's die er al zitten. En dan maar afwachten wat er gebeurt. En vanaf dat moment zie je niks meer. Want je wordt voortdurend met je hoofd naar beneden. Je mag niet kijken. En die soldaten zijn gekleed in het zwart. En die hebben dan van die
0: afdekkap
1: ja, op. En die zijn zwaar bewapend. Dat ziet er ontzettend indrukwekkend uit. Het zijn bonkige kerels natuurlijk. En dan word je langs een tafeltje gevoerd. Dan wordt je paspoort afgepakt. En dan worden je vragen gesteld. Ben je allergisch? Heb je medische condities? Of dat een reet interesseert. Want die vraag is met 10 keer gesteld op allerlei plekken. Maar het is allemaal voor de vorm. Hè? Want ze willen een soort van.
0: Alsof ze gehouden aan de regels.
1: Alsof ze gehouden aan een of andere wet.
0: Ja.
1: En dan gebeurt het ergste. Want dan ga je een soort gangetje in. Richting het achterdek. waar ze een plek hebben gecreëerd met 6 containers. In de lengte 2, aan de weerskant, dat zijn er 4. En dan nog 5, 6, om het af te sluiten. Kop en aan de kontkant, zou ik maar zeggen. En er zit een deur in. En dan kom je bij die deur. En dan kan ik ook in ieder geval over mezelf verhalen. En op dat moment pakken ze je. En kreeg ik een ongelofelijke knie snoeihard in mijn buik. En werd ik door die deur dat plein opgegooid. Of dat veldje opgegooid.
0: Ja.
1: Dat er voor ons was. En dan gaan ze weer terug naar de volgende. En toen heb ik echt een adem lopen snakken. En mijn eerste gedachte was, oh my god.
0: Ja.
1: Heb ik bloedingen? Hebben ze mijn lever? Of niet mijn lever, maar mijn nieren, mijn longen, mijn maag. Ik dacht dat ik over moest geven. Het was zo, die pijn was zo intens. En gelukkig, mijn collega's doken meteen op mij. Mensen zijn geschokt natuurlijk, maar kom je meteen onder vasthouden en kijken wat is er aan de hand met je. En ondertussen hoorde ik alweer het gegil van de volgende die eraan kwam. En dat is afschuwelijk. De

0: tortura total. Tortura total. En ik zag in zijn ogen dat hij gebroken was. Zo'n pijn had hij. Tortura total. Dat is wat ze doen.
1: Ja. De mishandeling dus, zoals dat heet. Dan zitten jullie op dat schip en dat gaat een bepaalde richting heen.
0: Het schip dobberde en is later gaan varen. Want die interceptie heeft heel lang geduurd. Die heeft meer dan 24 uur geduurd. Want op een gegeven moment, wij waren de eerste, dat was zeg maar zo rond het middaguur. De hele dag door, tot in de nacht, hoorden wij van, oh, ze hebben weer een schip. En we hoorden weer mensen schreeuwen en krijsen. En dan ging die deur weer open. En dan gingen wij allemaal naar die mensen toe om ze te ontvangen. Te omarmen, te kijken, wat heb je, weet je wel.
2: Mm-hmm.
0: Op ieder schip zat een dokter van ons. Dus er kwamen ook steeds meer dokters binnen. Gelukkig. En die ontfermden zich dan natuurlijk in eerste instantie om te kijken, wat heeft deze persoon die nu wordt binnengebracht. Ons schip was overigens het meest gruwelijke, heb ik later gehoord, dan op die andere schepen. Daar zijn mensen ook soms niet mishandeld en naar binnen gebracht. Bij ons zijn alle mensen mishandeld, 180 stuks. En de statistieken van ons schip, dus vlak voordat wij van het schip afgingen in de haven van Ashdod, maar daar gaan we het zo nog over hebben, denk ik. Waren gelukkig die artsen zo verstandig om even een soort status op te maken en ons allemaal te vertellen, jullie moeten de volgende getallen onthouden. En daarom onthoud ik ze ook nog. In ons schip waren er 35 mensen met botbreuken. 12 mensen die seksueel misbruikt waren. 5 mensen met een hoofdschudding. 1 iemand met ernstig oogletsel. 1 iemand met ernstig oorletsel. Iemand is insuline onthouden. En 3 mensen hebben een injectie gehad met een onbekende vloeistof. Ja. Dat is nog maar 1 schip, 180 mensen. En aan boord van het schip, om daarop door te gaan dan. Je hebt gehoord van die containers. Er waren dus 3 containers, van die zeecontainers. Waar wij dan in mochten verblijven s'nachts. En daar moesten we ook in, want zeg maar, regelmatig werd dat dek waar we dan zaten, werd op de een of andere manier met zeewater overspoeld. Dan kwam er echt zo'n laag van 5 centimeter water konden ze opbrengen, wat ze dan gewoon konden spoelen. En dan konden ze ook alle rotzooi eraf spoelen.
2: Mm-hmm.
0: Maar dan werd die laag vochtig, nat, en s'avonds werd het koud. En dan was het helemaal niet fijn om buiten te zijn, dus dan wilde je in die container zijn. Overdag waren die containers bloedheet, was het ook niet fijn om in die container te zitten, mm-hmm. Maar s'nachts wilde je daar dan slapen. Maar in zo'n container zaten dan 60 mensen, hè, 180 gedeeld door 3. Dat gaat niet.
1: Nee.
0: Moet je eens doen. Ik denk dat ik dat een keer wil doen om mensen te laten zien in Dordrecht of weet ik waar, dat we een container neerzetten, dat we 60 mensen erin stoppen en vragen van, ga nu slapen.
1: Ja. Mishandeling, intimidatie, seksuele aanrandingen die er hebben plaatsgevonden. Mensen die tanden kwijtgeraakt zijn. Dat gaf het allemaal al aan. 24 uur heeft het geduurd, die hele interceptie, voordat jullie inderdaad een andere koers gingen zetten.
0: Ja.
1: Waar ga je dan naartoe?
0: Nou, op een gegeven moment is het duidelijk dat de intercepties klaar zijn. Dat alle 52 schepen zeg maar zo'n soort van gevangen zijn. Dan zijn die schepen die dobberen op dat moment dus gewoon op de zee rond. Er zit niemand meer op. Hè? En dat is nu nog steeds. Dus we vinden nu een reddingsoperatie plan. Die is over te kijken of we nog redden, welke redden kunnen van die schepen. Maar al die mensen zijn aan boord. En dan komt er een moment natuurlijk dat Israël iets moet gaan doen. En wij hoopten dat ze dan naar Cyprus zouden gaan of naar Griekenland. Beide landen die overigens medeplichtig zijn. Hè? Dat zijn partners van Israël. Shame on them. Wij hoopten natuurlijk vurig dat ons dezelfde behandeling zou volgen als die er plaats heeft gevonden bij de eerste interceptie voor de Griekse kust. Want dan zouden we er, nou ja, mild kan ik niet zeggen, want er vonden al zoveel mensenrechten schendingen plaats, maar dan waren we in ieder geval sneller vanaf. Maar wij wisten het niet, wij konden niks zien. Dus wat deden wij? Wij keken naar de stand van de zon. Mm. We gaan nou naar het westen. Oh, we gaan nou naar het zuidoosten. Oh, het zuidoosten, dat is niet oké, want dat is richting Ashdod. En Ashdod is een beruchte haven in dingen. En uiteindelijk inderdaad zijn wij dus, de derde dag 's ochtends, werden wij naar Ashdod gebracht. En toen werd ik wel ook een beetje heel zenuwachtig. Dit is niet goed. Want nou gaat de ellende dus nog een verlengst een staartje krijgen. Nou, toen werden we dus in Ashdod werden we ontladen. En wat gebeurt er dan? Dan krijg je hetzelfde als bij het zeg maar weer aan boord brengen van het schip. Ging je weer, dan krijg je overdracht van de marine aan zeg maar het leger aan het staan land, hè, de politie. En dan gaan we weer door allerlei tenten heen. En in die tenten wordt iedereen weer even apart gepakt. Weer die hand in die nek. En weer een enorme kick of een slag of taser of whatever. En ditmaal hebben ze hele grote speakers hadden ze neergezet. Ze hadden ons trouwens eerst vastgebonden in dat op het grote schip met de hand op de rug, in de brandende zon, weer uren laten zitten. Daar raakten we op een gegeven moment niet aan gewend. Maar ik heb echt totaal het hele verhaal, die 3,5 dag, ik denk wel 14 of 20 uur hebben wij ergens op knieën gezeten of gelegen, weet je wel. Met handboeien of met die tie wraps. Maar goed, daar werden we ook weer dus dat dan afgehaald, één voor één. Onder een zeer luid afspelen van het Israëlische volkslied, wat ze ook urenlang volhielden, moesten we dan weer uren in het zand liggen, in hele ongemakkelijke posities, heel pijnlijk.
1: Ja, die beelden hebben
0: voordat
1: gezien,
0: we weer geprocessed werden, ja. En langs allerlei tafeltjes moesten met allemaal onzin dingen om de indruk te wekken alsof ze zich maar iets over ons interesseerden. Over papieren en contracten en documenten en dokters en ontkleden. Ik moest me daar ontkleden, ik heb daar naakt gestaan. Sexual abuse, zo is het.

0: gaat allemaal nergens over. En dan uiteindelijk krijg je dan aan het eind van dat hele verhaal, wat ook bijna een dag duurde, met heel veel vreedheden, kreeg ik dus metalen voor het eerst boeien om. Ja. Dat is ontzettend pijnlijk, want die doen ze keihard om je dingen. Dus mijn handen zijn op dit moment nog steeds gevoelloos. En van iedereen bij ons trouwens. En kettingen aan je voeten. En dan word je in zo'n metalen bus geladen. En met de airco op 100. En dan word je 4 uur verder de NACAP-woestijn ingevoerd, waar dan de Kitsiot gevangenis is. En daar werden we dan ook opgesloten voor een nacht. En dan heb ik je nog niet eens verteld wat er nog aan boord gebeurde. Want ik heb dus 2 nachten op dat schip gezeten, moeten overleven. Dat ze gewoon sadistisch bijvoorbeeld op ons, weerloze mensen, vuurden met rubber bullets, rubberen kogels. Een van mijn.
1: Dus ze stonden daar gewoon.
0: Ja, ze staan dan boven ons. Wij houden ze dan in de gaten. Staan ze ons in de gaten houden. En dan vuren ze gewoon een rubber kogel af. En dan hebben ze op een gegeven moment gewoon iemand gewoon gepikt. En hebben ze gewoon op zijn been geschoten. Hebben ze zijn enkel gebroken. Ik heb een wond gezien in het ziekenhuis. Ik heb nog even in het ziekenhuis gelegen in Istanbul. Een wond een centimeter of 4, 5 breed. Maar net zo diep. Er is gewoon het vlees uitgeschoten met een rubberkogel. Ik weet niet hoe ze dat moeten gaan repareren. Bij mijn weten kun je dat vlees niet vervangen. Dus die man heeft nu een gat in zijn been. Mm-hmm. Kwam even voorbij in het ziekenhuis in Istanbul. Dus dat is ook, weet je wel. Maar ook bijvoorbeeld als we in die containers zaten, dan gewoon aan de achterkant van die containers keihard geluid maken, bonken, lampen aanzetten, knipperen. En wat ik heel beangstigend vond was, om de havenklap hoorde je dat ze stun grenades gebruikten. Dat zijn van die met kleine metalen granaten. Die ze gewoon naar je toe gooien en dan die knallen heel hard en die geven een schokgolf. Die hebben ze naar mij toe gegooid op een gegeven moment, links en rechts van mij, 2. En ik was gelukkig net op tijd om mijn oren af te dekken. Anders had ik hier met piepende oren gezeten. Of was ik een gedeelte. Ik ben een stuk met mijn gehoor kwijtgeraakt.
1: Ja. Jullie werden ook verwelkomd door een lid van de Israëlische regering.
0: Ja, dat was dus later inderdaad. Dus toen wij geprocessed waren en naar die gevangenis zijn gebracht, hebben we daar ook zo'n intakeproces gehad weer. Begon het weer helemaal opnieuw, hè. En daar ben ik weer verder gewond geraakt. Want ze trokken mij uit die bus en gooiden me op de grond. Waardoor ik op mijn benen begon te bloeden. En dat bloed is helemaal door die gevangenis verspreid geraakt. En wat ik absurd vind, wil ik even zeggen, is dat je krijgt daar te maken met niet alleen politie, maar ook administratief personeel. Zelfs zogenaamd juridisch personeel. Die dan rechten voorlezen en vragen aan je stellen. Zelfs doktoren. En wat ik absurd vond, dat ik op een gegeven moment in een kamertje zat met 2 doktoren. Die mij vragen stelden, heb je bepaalde problemen, medicijnen nodig? Alsof ze daar iets om geven. Die zagen mij daar bloedend staan. Lachten daar. Maakten een foto van mijn lichaam, mijn voor- en mijn achterkant. En deden niets om mijn wonden te verzorgen. En vervolgens werd ik van hok naar hok gesleept. Kleine hokjes waar we dan tijdelijk werden opgeslagen. Dan weer eruit gehaald. En dan werd er iets gedaan. Dan weer het volgende hokje. En toen eindigden we in een kooi. In een grote metalen kooi. En ik zat trouwens, wij waren nu alleen nog maar mannen. De vrouwen waren gescheiden van ons. En dat zat boordevol met mannen. Allemaal met die handen, ja, om die knelden, die ontzettend pijnlijk zijn. Op de hurken, we moeten altijd zitten, weet je wel. En toen kwam inderdaad Ben Gvir met zijn marketingafdeling voorbij. Heel trots, naar ons wijzen, terroristen. En die zat gewoon 2 meter van mij af. En ik zag hem, weet je wel.
1: Ja.
0: Hier is hij dus.
1: Ja, hij stond dan met een vlag te zwaaien.
0: Het is een fenomeen, die man. Hè? En in mijn ogen misschien wel het grootste kwaad wat de wereld op dit moment kent. Hij heeft natuurlijk een hele geschiedenis, ik weet niet of je dat weet. Hij is ook een van de mannen achter de moord op Yitzhak Rabin. Ultra-conservatieve man. Hij is ook de man die de doodstraf met ophangen nu heeft ingevoerd. Hè? Dat met champagne viert met zijn vrouw met een taart en zo.
1: Maar dan staat die man daar. Word je dan niet bang?
0: Nee, absoluut niet. Nee, absoluut niet. Nee. Ik kijk daar met fascinatie naar. Hoe heeft dit zo kunnen ontstaan, weet je?
1: Wat jij allemaal zo opzond, dat is een hele waslijst van schendingen van mensenrechten. De wereld ziet dat. De wereld is ook in opstand gekomen. Ik heb zelf begrepen dat in Israël erg slecht gevallen is. Inderdaad, de beelden die naar voren gekomen zijn, die met de vlag zwaaiende Ben Gvir. De Palestijnen maken dit dagelijks mee, denk ik.
0: Precies. Wat wij hebben gezien, en met mijn privilege, heb ik nog een 4-sterrenbehandeling gehad. Want de Palestijnen, ik heb daar dus dingen gezien, hè. En ik weet nu, en ik zal je 1 emotionele gedachte met je delen. Toen ik weg mocht uiteindelijk, met het vliegtuig van de Turkish Airlines naar Istanbul, heb ik heel lang gehuild.
1: Ja, maar dichter bij de microfoon.
0: Heb ik heel lang in het vliegtuig gehuild, omdat ik op dat moment realiseerde dat wat ik dacht van het kwaad wat de Palestijnen wordt aangericht, die gedachten van mij, die zijn nowhere near bij hoe evil het echt is. Hoe pervers en sadistisch die Israëlische maatschappij is. En dan niet alle Israëliërs, hè, maar wel een groot gedeelte. Want de cijfers, de polls die mensen doen, hè, van hoeveel mensen dit beleid steunen, is fenomenaal. Hè. Dat zijn hele hoge cijfers. Dat gaat richting de 80, 85%. Ik heb geen woorden om te beschrijven hoe ik het moet vergelijken. Ik ben zelf een liefhebber van literatuur, Lord of the Rings. Ik weet niet of je ooit hebt gehoord van Mordor, hè, waar het kwaad huist. The One Ring Who Rules Them All. Daar moest ik aan denken. De ultieme kwaad, waardoor zelfs bijvoorbeeld in die fantasy-vertellingen van Tolkien, hè, het kwaad krijgt niet eens meer een gezicht. Hè, de Nazgul, als je die afbeeldt, die kun je wel aankijken, maar die hebben geen gezicht, dat is alleen maar een darkness. Dat is wat ik daar zag. De ogen van de Israëliërs die ik heb ontmoet daar, die artsen, die lawyers, maar vooral die politie en dingen, die dood in hun ogen. En het gemak waarmee zij mensenrechten schendingen doen. Jonge vrouwen die op gevangenistransporten voor ons zaten. En die gewoon, terwijl wij in 40 graden hitte in zo'n metalen bak zaten. 24 volwassen mannen. Grote bonkige kerels ook, weet je wel. Want die niet eens water kregen. He? En als wij dan op de ramen bonkten van we willen water hebben, dat ze gewoon jonge dames opgemaakt, allemaal, weet je wel, het zag er allemaal perfect uit, het plaatje. Mm-hmm. Gewoon hooghartig naar ons keken en ons negeerden. De airco bij wijze van spreken aan hadden kunnen zetten en dat gewoon weigerden om te doen. Die depravity, die is zo intens. Daar moest ik zo hard om huilen. Ik denk, hoe is het mogelijk dat er zoveel kwaad in de wereld huist en de Palestijnen is dat in de maag gesplitst. Die kunnen hier niets aan doen. Die zijn hier helemaal niet schuldig aan en nooit geweest ook. Nee. En ik kan het navertellen.
1: Jij kan het navertellen, je vertelt het ook na. Je vertelt hier nu na, je vertelt ook bij andere media. Je stond gisteren ook op Schiphol met de megafoon. Je bent gisteravond, was je bij RTL. Maar wat nu verder?
0: Ik hoop dat die beweging die we nu... Ik denk dat deze interceptie, dat is een foutje van Israël geweest. Ze hebben hier een eigen ruit in gegooid. Die schokgolf en ons offer, ik hoop dat dat niet voor niks is.
1: Goed. We moeten omwille van de tijd afronden. Pieter Ragbas, dank dat je hier gekomen bent om je verhaal te doen. Je ongetwijfeld ben je nog ontzettend moe van alles wat je hebt doorgemaakt. En dan moet je daar nog van bij komen. Ik wens jou en je partner in ieder geval goede dagen om bij te kunnen komen. En ongetwijfeld zullen we nog meer van je horen.
0: Dank dat je mij een platform wilde bieden.
1: Goed. Dan gaan we een kort stukje muziek en dan gaan we in gesprek met Ruby Pichel.

0: Aangeschoven aan tafel is hier Ruby Pichel, oud gemeenteraadslid. En Ruby Pichel, ook oud-voorzitter van de stichting Let's Ruilwinkel. En met een dame, daardoor ben je in opvraag gekomen. We hebben de publiciteit gezien. We wisten dat er twee verschillende interpretaties stonden, inderdaad, wat bij de functie van voorzitter hoorde. Wanneer het gaat om geld te beheren en toe te eigenen, vrijwilligersvergoeding wel of niet. En de stichting Let's heeft op een gegeven moment inderdaad gezegd van, hoor eens, wat er gebeurd is, wat Ruby Pichel heeft gedaan, de voorzitter heeft gedaan, dat vinden wij niet in de haak. En die hebben vervolgens een kort geding tegen jou aangespannen. En dat kort geding heb jij verloren. Wat is jouw reactie hierop?
1: Nou ja, allereerst bedankt voor de gelegenheid om hier mijn verhaal te doen. Dat stel ik heel erg op prijs. Ik kan nog niet volledig ingaan op alle details. Want er loopt nog gewoon een juridische procedure. Dus ik kan hier nu niet alles gaan delen. Maar ik zal in ieder geval wel zoveel mogelijk delen wat ik kan delen. Ben, jij begint al met de stichting. En zijn een kort geding gestart. En dat vind ik ook wel belangrijk om te noemen. Dat de personen die hierachter zitten. En een belangrijke persoon is Elisabeth de Heer. Of ook al Betsy de Heer genoemd. Hè?
0: Die ook op dit moment raadslid is voor Forum voor Democratie.
1: Ja, van Forum voor Democratie. Zij heeft ook bij de fractie gezeten. Toen ik nog raadslid was van Forum voor Democratie. Je weet dat ik daar weg ben gegaan. Nou, daar is ook wat aan vooraf gegaan. Zij is op een bepaald moment vorig jaar vertrokken uit de fractie. Dat heeft ze zelf gedaan. Vervolgens, daar ben ik pas maanden later achtergekomen, heeft zij gezegd dat ik haar uit de fractie heb gezet. Nou, dat is helemaal niet waar. Ik kan dat ook helemaal niet. Volgens het reglement van orde kan ook een raadslid helemaal niet een commissielid ontslaan. Dus dat is allemaal gelogen. Maar goed, op dat moment wist ik nog niet dat werd verteld aan de partijleider van Forum voor Democratie. En toen begon eigenlijk afgelopen juli, dus juli 2025, begonnen de handelingen om mij dus als voorzitter uit die stichting te duwen. Nou, dat is op een hele nare manier gebeurd. Er hebben ook echt heel veel vrijwilligers last van gehad. En dat is uiteindelijk gewoon een hele nare reeks van gebeurtenissen geweest. Tot het moment dat zij, dat is die beruchte 8 oktober, het als een soort van formeel ontslag wilde brengen. Mm-hmm. Nou ja, dat is gewoon geen formeel ontslag geweest. En vervolgens hebben ze me zonder mijn toestemming uitgeschreven van de Kamer van Koophandel. Ze hebben mijn bankpasje geblokkeerd. Ze hebben de sloten van de winkel vervangen. En toen moest ik op een gegeven moment wel actie ondernemen. En ik heb eigenlijk bezwaar ingediend tegen de uitschrijving uit het handelsregister. Dat heb ik netjes via de Kamer van Koophandel gedaan. En dan loopt er een onderzoek en dan moet je dat onderzoek gewoon afwachten. En dat onderzoek hebben zij niet afgewacht. Zij hebben...
0: Er liep een onderzoek door de politie, want het was aangifte gedaan?
1: Nee, er liep geen onderzoek door de politie. Er is op 13 oktober hebben zij mij uitgeschreven van de Kamer van Koophandel. Daar ben ik zelf achtergekomen op 16 oktober, omdat ik toen de brief heb ontvangen. En toen heb ik bezwaar ingediend bij de Kamer van Koophandel. Ja. Dus toen liep er een onderzoek, een juridisch onderzoek van de Kamer van Koophandel, met betrekking tot het rechtmatig dan wel onrechtmatig uitschrijven uit het handelsregister van mij als bestuurslid. Ja. Lang verhaal kort, hè, dat bezwaar is uiteindelijk gegrond verklaard. Maar in die tussentijd, want dat onderzoek heeft dus in totaal 3 maanden geduurd, hebben zij aangifte gedaan bij de politie voor diefstal. Ik zeg ook al, dat is geen diefstal geweest. Ik heb vrijwilligersvergoedingen overgemaakt waar contracten onder zitten. En toegegeven, er waren betalingen niet gedaan. Dus er waren verlaten betalingen die nog wel verricht moesten worden. Maar daar zitten allemaal contracten onder. En aangifte gedaan. Ik heb in die periode 13 brieven gekregen van een advocaat om het geld te sommeren. En ik heb ook duidelijk aangegeven. En dat was ook het advies van de behandelaar van de Kamer van Koophandel. En zelfs ook de politie, want ik heb de politie gesproken. Reageer niet, er loopt een onderzoek. Het heeft geen zin om nu dat persoonlijk contact te zoeken.
0: Dan zeg jij dus van, hoor eens, er speelde eigenlijk ook een, het had ook een persoonlijk tintje. Uh-huh. Speelde ook iets tussen jou en jouw commissielid. Dat is dus zeg maar in de interrelationele sfeer, maar in de partijpolitiek verhaal. Tegelijkertijd, jij zit dus bij de stichting Let's. Je bent voorzitter, vrijwilligersfunctie in principe. Jij hebt op een bepaald moment gemeend van, hoor eens, ik heb recht op die vrijwilligersvergoeding. En je hebt dat geld opgeteld voor ook nog voor een andere medewerker. En dat heb je overgemaakt.
1: Twee andere vrijwilligers trouwens, niet één. Zij benoemen er eentje, maar ja. Het zijn er twee.
0: Goed, maar dat heb jij dus inderdaad overgeschreven naar je rekening. En daarvan zegt de rechter in de uitspraak, dat was niet rechtmatig.
1: Ja, en dat is ook de reden dat we in hoger beroep gaan. We hebben een verweerschrift ingediend om aan te tonen dat het wel rechtmatig is. Het is namelijk ook zo, en dat heb ik ook de rechter laten weten. De gemeente heeft een bepaald beleid als het gaat over de participanten. Er is een participatiewet, er is een subsidieregeling waar de Let's Ruilwinkel gebruik van maakt. En toen ik net ook voorzitter was geworden, ik contact gehad met een ambtenaar van het sociaal domein. En er is natuurlijk ook echt een beleidsdocument waarin er twee artikelen zijn. Hè, artikel 7 in dat document, artikel 10 van het document. Waarin staat dat de stichting ook verplicht is om begeleiding te leveren aan participanten. Mm-hmm. En de subsidie die is dus ook bedoeld om te voorzien van die begeleiding. Dus dat wil zeggen coördinatoren ondersteunen, coördinatoren een vergoeding betalen, coördinatoren opleiding geven. Daar is dat geld voor bedoeld. De stichting is toen ook op de vingers getikt door de gemeente om te zeggen van ja, maar eigenlijk gebruikt de stichting al een hele tijd het geld voor wat anders. Huur, elektra, boodschappen. Mm-hmm. Zeg, ja, we zien het een beetje door de vingers, want het gaat ook niet om zo heel erg veel geld, maar het mag eigenlijk helemaal niet.
0: Oké, dus was het zeg maar een oneigenlijke besteding, niet conform de subsidieregeling. Dan blijft er toch de vraag, de algemene vraag die leeft. Jij was natuurlijk op dat je was gemeenteraadslid, publiek figuur. Nou is het vrij gebruikelijk wanneer je zeg maar in zo'n stichting treedt, dat je eigenlijk dat doe je voor niets, om niets eigenlijk. En toch claim jij recht op een vrijwilligersbijdrage. En dat leeft ook. Waarom heb jij dat gedaan?
2: Ben, even onderbreken. We gaan het nieuws in en daar kan ik niks aan doen. Dus je kan doorpraten.
3: Jouw stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 11 uur.
4: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De teams van de Europa Run naderen Rotterdam. Het voorste team van de Parijsroute is al in de Maastad. De voorste lopers van de Nederlandroute zijn bij Sliedrecht. De teams van de 35e editie van de estafetteloop zijn zaterdag van start gegaan over twee routes van elk zo'n 550 kilometer. Ze leggen de afstand lopend en fietsend af. Doel van de Europa Run dit jaar is het ophalen van 5 miljoen euro om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. De teller staat op 3,7 miljoen. Een auto is vanochtend over de kop geslagen op de afrit van de A16 naar Rotterdam Centrum, net over de Van Brienen Noordbrug. De bestuurder was rond 6 uur tegen de vangrail geknald en enkele tientallen meters verderop tot stilstand gekomen. De inzittenden zijn door de brandweer uit het wrak gehaald en ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De A16 is weer vrij en ook de afrit naar Rotterdam Centrum is weer helemaal toegankelijk. Het aantal ZZP'ers in ons land is in het eerste kwartaal van het jaar licht gestegen. En dat terwijl het de bedoeling was om het aantal zelfstandigen in de zorg, bouw en andere sectoren terug te dringen. In totaal werken 1,8 miljoen mensen als ZZP'er. Een toename van 5000 in vergelijking met eind vorig jaar. De meeste zelfstandigen werken in de bouw, gevolgd door de zorg. De Belastingdienst treedt sinds vorig jaar strenger op als blijkt dat iemand in de praktijk helemaal niet zelfstandig werkt, maar ingehuurd wordt alsof hij in loondienst is. De politie in Delft heeft gisteravond de handen vol gehad aan een dronken man op het dak van de Oude Kerk. De man was via de regenpijp omhoog geklauterd en gooide van alles van het dak af. De politie zette de omgeving van de kerk af en liet een politiehelikopter de man vanuit de lucht in de gaten houden. Een politieonderhandelaar wist de man in Delft naar beneden te praten. Daarna is hij naar het politiebureau gebracht. Het weer vannacht volop zon, droog, weinig wind en de middagtemperatuur die kan oplopen tot 30 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
5: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten tijdens Dort in Stoom.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
8: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
3: Studio De Wit.
9: Drechtstad FM.
0: Ruby Pichel, we hadden het erover dat jij zeg maar een transactie hebt gedaan. Middelen naar je eigen rekening hebt overgemaakt. Vrijwilligersbijdrage volgens jou wordt ontkend door degene die jou aangeklaagd hebben. De rechter heeft hun in het gelijk gesteld. En mijn vraag toen aan jou was van, joh, had je dat niet kunnen bedenken? Want dat is de vraag die dus algemeen het leven van jij als publiek figuur. Had je wel een vrijwilligersvergoeding moeten accepteren?
1: Ja, ik wil toch nog heel even corrigeren wat je zegt, Ben. Want jij zegt de rechter heeft hun in het gelijk gesteld. Nee, er is een kort geding geweest.
0: Ja.
1: En een kort geding is natuurlijk wat anders dan een bodemprocedure waarin we gewoon helemaal gaan kijken naar de rechtmatige of onrechtmatige handelingen. Dus deze voorzieningenrechter die kan hun niet in die zin in het gelijk stellen. De voorzieningenrechter kan een voorziening treffen om iets in te stellen wat mogelijk een onomkeerbaar belang heeft. Dus dat is wat er is gebeurd. En naar mijn mening heeft de rechter een aantal dingen niet meegenomen. Dus als het goed is, heb je de vonnis gekregen.
0: Ja.
1: En een van de dingen die de rechter bijvoorbeeld heeft gezegd is dat ik in mijn conclusie dat het niet ontvankelijk moet worden verklaard, dat ik geen toelichting heb gegeven. Het staat gewoon letterlijk. Ik zou geen toelichting hebben gegeven. Maar ik heb een verweer geschreven van 13 kantjes.
0: Dat heb ik gezien.
1: Met 29 producties waar in totaal 153 documenten in zitten. Om dus aan te tonen wat er allemaal is gebeurd. En bewijzen aan te tonen van waarom het zo is gegaan. En ja, om dan letterlijk te zeggen, er is geen toelichting gegeven. Dat is natuurlijk op zijn zachtst gezegd vreemd.
0: Ja.
1: En dat is ook een reden waarom we natuurlijk verder gaan in hoger beroep.
0: Je gaat in hoger beroep. Maar mijn vraag was,
1: ja, jouw vraag was, waarom heb ik er niet voor gekozen om het af te wenden? Die is inderdaad heel simpel. Omdat ik er recht op heb. Omdat er een contract onder ligt. Omdat het in de begroting is opgenomen. Omdat het een vergoeding is van daadwerkelijk verrichte werkzaamheden. En natuurlijk kun je denken, nou goh, laat maar zitten. Nou ja, dan zullen alle coördinatoren dat gewoon inderdaad moeten toegeven of niet. Of ik kan zeggen, ik doe het, maar dan kom ik toch. En dan, ja, dat raakt misschien ook weer het hele verhaal wat Pieter net aan het vertellen was. Maar ik buig niet voor de duivel. Ik buig absoluut niet voor de duivel. En dat wat ik merkte met Betsy de Heer, die op zo'n manier een rancuneus rampenplan afging om mij zo neer te zetten en mij zo neer te halen, dan blijf ik staan.
0: Is het een strijd tussen twee mensen?
1: Dit is een strijd tussen meerdere mensen, want Betsy staat niet alleen. Thierry Baudet weet hiervan. Ik heb hem hierover gesproken en ik heb hem echt gezegd, lijkt je dit verstandig om dit op deze manier te doen? Ik zeg, dit komt straks tot een rechtszaak, dit moet je niet willen. Ik ben weggegaan, laat mij mijn leven leiden, ik doe jou geen kwaad. Waarom? En er is nog meer gebeurd natuurlijk in die hele verkiezingstijd. Ik ben gevolgd, ik ben lastiggevallen. Er is een fake Facebook-account geweest met allerlei satanistische beelden en oproepen over mij.
0: Waar komen die dan vandaan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Daar komen ze dan zogenaamd niet achter. En ik heb wel bewijs, en het is ook aantoonbaar dat het bij FVD vandaan komt. Ik heb screenshots vanuit FVD-groepen. Een vertrouweling die toch bepaalde dingen heeft gedeeld. Ik heb dat ook naar Thierry Baudet gestuurd. Ik heb gezegd, kijk maar, ik heb bewijs, ze hebben het zelfs toegegeven. Nou, toen ineens, dat is eigenlijk gebeurd na dat artikel wat in voor de verkiezingen in krant is komen te staan. En dat heb ik hem toen toegestuurd. Ineens stopte de anonieme belletjes. Ineens was het fake Facebook-account.
0: Dus als ik jou gehoord, dan zeg je van eigenlijk is het allemaal aangestuurd vanuit de FVD.
1: Absoluut.
0: Dat is duidelijk.
1: Ja, en dit is ook, want en waarom inderdaad deze dingen via de rechter? Omdat op een andere manier ik niet te intimideren ben. Je kunt me bellen, ik word niet bang van je. Je kunt op Facebook dingen zeggen, ik word niet bang. Je kunt bedreigen om naar mijn huis te komen. Hebben ze ook gedaan, hè? Bedreigd om wel even naar mijn huis te komen en met een hond wel even dat geld te komen halen. Ben, je kent mijn 2 kinderen. Die zitten hier wel eens met mij. Je gaat mij niet bedreigen. En dat is natuurlijk ook een ding waarvan ik zeg van nou, ik leef heel erg mee met die stichting. Er zijn ook allerlei vrijwilligers, want ze zeggen ja, de vrijwilligers staan niet achter me. Dat is niet waar. Er zijn daar vrijwilligers weggestuurd. Er zijn participanten ontslagen. Er zijn mensen echt op straat gezet. Er zijn mensen de toegang ontzegd. Ik heb nog steeds contact met die mensen. Die mensen zijn doodsbang. Ik heb zelfs met Nanning Mol dat hij zei van Ruby, waarom geef je het niet op? Ik zeg, ik hoef heel die functie niet. Het gaat me niet om lets. Er zijn hier mensen doodsbang en die voelen zich geïntimideerd. En ik blijf staan.
0: Jij blijft staan. Het krijgt een vervolg. Je gaat in hoger beroep. En je start een bodemprocedure, begrijp ik. Ja, dat betekent een lange weg.
1: Dat zal vast een lange weg worden, ja.
0: Ja. Ja. En voel je dan tussentijds dan wel veilig?
1: Nou ja, kijk, het is zo dat er mensen natuurlijk wel wat roepen. Gelukkig weten we ondertussen ook wel dat het natuurlijk heel vaak wel toetsenbordhelden zijn. En ik heb ze vaker uitgenodigd, kom maar naar me toe. Want de toetsenbordhelden die op Facebook dingen hebben gezet, ik heb ze letterlijk mijn adres gegeven, want dan moet je nu naar mijn huis toe komen. Dat is nog nooit gebeurd, dus daar ben ik ook inderdaad niet zo bang voor. Kijk, het is natuurlijk wel slopend, want het heeft wel een effect op mijn leven. Er staan dingen in de krant, er zijn natuurlijk mensen die dat willen geloven, dat ik een dief en een oplichter ben. Nou ja, waar ik mijn troost in vind is dat er gewoon mensen zijn die ik zelf ook waardeer in mijn leven, dat natuurlijk helemaal niet denken. Er zijn zelfs mensen die mij benaderen en hebben gezegd, nou, wat een rare dingen staan daarin. Dat geloof ik gewoon helemaal niet. Hè. Wat is er aan de hand? Die zijn er gelukkig ook. En ja, dan is dit toch maar even wat het is. En dan zal ik daar dus doorheen moeten dat er zo over mij gesproken wordt. Dat is dan gewoon even niet anders. Maar omdat ik merk dat vanuit die hoek er zoveel wordt gedaan en eigenlijk zoveel pogingen worden gedaan om mij zo neer te zetten totdat ik breek of barst. Ja, gaan we niet doen. Want er zitten ook een hoop mensen die daar gewoon helemaal niks aan kunnen doen en die flink benadeeld zijn en die echt niet weten waar ze het moeten zoeken.
0: Goed. Eigenlijk moeten we nu gewoon de rechtsgang afwachten, wat eruit gaat komen. Jij geeft aan, vanuit Forum voor Democratie heeft er degelijk iets gespeeld wat richting mij uitgespeeld is. Wat geleid heeft tot bedreigingen, dat heeft geleid tot insinuaties, roddel en achterklap die schadelijk zijn voor jou. Ja, een leuke partij als ik dat hoor.
1: Nee, ik ben ook heel erg blij dat ik er niet meer zit.
0: Duidelijke taal. Ruby Pichel, dank dat je hier gekomen bent en het wil toelichten. En we gaan het volgen.
1: Dankjewel.

0: Yeah. In de studio, Robert Huisman, hoogleraar ouderenzorg, dementie. Ja, althans, wanneer het gaat om de organisatie ervan en alles wat ermee te maken heeft. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welkom.
1: Op deze zonnige dag.
0: Ja, het is een warme dag en het is fijn om jou hier in de studio te hebben. Want ouderenzorg, het houdt de mens op dit moment heel erg bezig. Want ja, het lijkt wel of in Nederland er zo aan het vergrijzen is. En dat er de ontwikkelingen niet allemaal parallel en gelijk lopen van de behoefte die er bestaat. Een hoogleraar ouderenzorg, die houdt zich bezig met ouderenzorg. Die kijkt hoe de organisatie, denk ik, ingericht moet gaan worden. Dementie, langzamerhand een ontwikkeling. Vroeger hadden we het over aderverkalking. En dat was een kleine groep, want men werd niet zo oud.
1: Maar, hè, of je was seniel, hè?
0: Ja,
1: dat gebruik je ook nog.
0: Ook nog. Ja, ja. Laat opa maar gaan, die is toch seniel.
1: Ach, die is seniel. Ja, ja. Laat me schooieren.
0: Ja. Dan denk je van, nou, je bent een denker, je houdt je ermee bezig, maar je bent tegelijkertijd ook een doener. Want zo heb ik jou in de loop der jaren leren kennen. Toch een beetje de mentaliteit van leuk dat denken, maar het is niet alleen maar lullen, het is ook poetsen. Er moet iets gebeuren.
1: Ja, ja, dat drijft me echt. Dus ik heb ook eigenlijk, ik noem mezelf altijd tweebenig. Ik heb een been in de universiteit, waar ik veel onderzoek doe naar ouderenzorg. En steeds meer ook dementiezorg. Hoe richt je dat in? Wat is case management? Hoe betaal je dat? Preventie zou wel eens heel goed kunnen werken, maar dat lukt ons in het land niet zo goed. En daarnaast, zeker sinds 2005, 2007, heb ik ook altijd een been in de praktijk. Of als organisatieadviseur, of als innovatiemanager bij Zilveren Kruis, waar natuurlijk ook veel geld vandaan zou kunnen komen. Dus tussen kennis en praktijk proberen het wat verder te brengen. Dat is wat me drijft.
0: Ja, nu bestaat er op het algemeen beeld van al die theoretici. Hè? Dan hebben we het over beleidsmakers. Hè? De mensen die er gewoon zitten, die zijn wel lekker bezig. Maar die missen die voeling met de praktijk. Herken je dat?
1: Nou ja en nee. Want ook als je naar ambtenaren van het ministerie van VWS kijkt, die zitten echt alleen niet meer in dat ministerie in Den Haag. Die gaan er ook echt op uit. Er zijn veel in contact buiten. Maar ja, in de Haagse stolp gebeurt wel heel veel. Dus als je daar tijd voor hebt, dan kan je naar buiten. Ja. Maar je ziet het ook bijvoorbeeld bij zorgverzekeraars. Die zijn heel erg actief bezig naar buiten. Omdat ze ook wel zien hoe moeizaam soms de ontwikkelingen gaan. En dan denken, nou, misschien helpt geld een beetje. Maar ook andersom, ja, het is natuurlijk makkelijk om meteen om geld te vragen. Maar hoe pak je dit nou aan?
0: Ja.
1: Dus men voelt hier steeds meer een gezamenlijke verantwoordelijkheid om al die kennis en ook alle silo's, zou je kunnen zeggen, nu echt te gaan verbinden om wel eens wat aan te gaan pakken.
0: Ja, wat je op dit moment het beeld wat in Nederland bestaat. Nederland is aan het vergrijzen, maar wel gezond aan, over het algemeen gezond aan het vergrijzen. Ze worden ouder en langer gezond ouder. Ja. Maar toch komt er het breekmoment. En dan blijkt dus inderdaad dat de voorzieningen die er in het verleden waren, niet dat dat dan voor zulke perfecte voorzieningen waren, dat er iets ontbreekt. Mensen kunnen verder niet, of de enige kans is van, nou, als je geluk hebt, dan kom je nog in het verpleeghuis terecht, waar het bestaat. Woonzorg, de oude, hoe zal ik zeggen, wooncomplexen voor bejaarden, bejaardenhuizen, die zijn er formeel niet meer. Die zijn opgeheven.
1: De verzorgingshuizen, ja.
0: Ja, de verzorgingshuizen. Ja, er wordt geroepen van er moet iets gebeuren met die ouderenzorg, zodat we inderdaad gelijke tred kunnen houden. Is Nederland wel ingericht op echt op daarin tegemoet te komen?
1: Nou, dat is gewoon een waanzinnige uitdaging, dat klopt. We komen natuurlijk wel van een hele rijke periode van de verzorgingsstaat. Vadertje Drees, die ons de AOW bracht. Er was zelfs een wet op de bejaardenorde, wat we dan verzorgingshuizen gingen noemen.
0: Ja.
1: Er was een AWBZ, waar heel veel van de langdurige zorg in zat, zoals de verpleeghuizen. Nou, dat is al eens eerder op de schop gegaan. Toen hebben we ook de wet op de maatschappelijke ondersteuning voor meer een gemeentelijke insteek verzonnen, dichter bij mensen. Maar tegelijkertijd kwam daar ook wel bezuinigingsnood mee. Daar moeten we ook eerlijk over zijn. Wie herinnert zich nog de bankencrisis uit 2008... dat we echt allemaal de broekriem moesten aantrekken. Mm-hmm. En toch hebben wij nog steeds een van de rijkste ouderenzorgsystemen van de hele wereld. En dat vergeten we ook wel eens, want we zijn niet het enige land wat hiermee worstelt. Het hele westelijke halfrond en inmiddels ook landen als Azië en Afrika zijn allemaal aan het vergrijzen. Dus het is eigenlijk een hele grote demografische transitie. Die eigenlijk helemaal doorrimpelt van puur zorg naar allerlei samenlevingsvraagstukken. Huisvesting, welzijn, vrijwilligerswerk. En ook mantelzorg, waar net het Sociaal Cultureel Planbureau weer een tamelijk indringend rapport over heeft uitgebracht. Dat men heel veel doet uit pure liefde, betrokkenheid als partner, dochter, zoon. Maar dat ook wel aan grenzen loopt. Dus opnieuw inrichten, dat vergt zoveel verschillende aspecten, dat in zichzelf al een uitdaging is.
0: Ja. Het aspect zorg komt er ook om de hoek kijken. Hè? Ja. Je gaf er wel aan van al die ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden. Die hebben inderdaad de mantelzorg daarin betrokken. Het fenomeen mantelzorg, hè, dat geeft op een gegeven moment vorm. Dat heeft een bepaalde rek. Omdat inderdaad, als je kijkt hoe families ten opzichte van het verleden van elkaar leven. Tegenwoordig wonen de kinderen niet altijd meer in dezelfde stad.
1: En er zijn minder kinderen per ouder. Ja.
0: Ja. De zorg die vroeger inderdaad niet geleverd werd door de overheid, werd vaak door de kinderen geleverd. Dat is niet meer zo vanzelfsprekend. En tegenwoordig zie je heel veel bureautjes, tegenwoordig zorgbureautjes, die zeg maar zogenaamde mantelzorg op zich nemen. Aantrekkelijk, financieel. Er is een soort wildgroei. Denk jij inderdaad dat op dit moment een situatie nog weer zo gereguleerd kan worden dat men weer weet waar men aan toe is? Want dat is een beetje het beeld wat bij ouderen leven. We weten niet goed meer waar we aan toe zijn.
1: Maar je hebt al allerlei oordelen in je vraagstelling, dus daar zit ik een beetje in te worstelen.
0: Ik probeer weer te geven wat er gewoon over het algemeen wat je zo al tegenkomt.
1: Ja. Tuurlijk. En de overheid is heel erg aan het drukken dat er meer mantelzorg moet komen. Daar hebben de meeste rek wel uitgehaald. Dus dat wil ik wel even aangeven. Ik heb het ook in familiekring meegemaakt. Dat is niet makkelijk, mantelzorg. Zeker als dat langer duurt dan enige maand of een half jaar. En je moet je werk erop aanpassen. En je had natuurlijk ook nog andere rollen. Je bent zelf ouder van kinderen of kleinkinderen. Ja. Je hebt een baan. En het komt heel vaak ook op de schouders van vrouwen. De eigen ouders, schoonouders, kinderen, kleinkinderen. Ik praat een beetje uit mijn eigen privésituatie. Mm-hmm. Dat is echt heel zwaar.
0: Ja.
1: En toch doe je dat, uit liefde.
0: Ja.
1: Want dat moeten we ook niet vergeten. Zelfs de term mantelzorg is voor veel naasten, laten we dat eens wat anoniemer benoemen, is een ingewikkelde term. Mantelzorg, wat bedoelt u? Ik doe dit gewoon voor mijn vader, ik doe dit gewoon voor mijn partner. Mm-hmm. En nog steeds is dat gaande. Het neemt niet heel veel af. Dat laat ook dat rapport van Sociaal Cultureel Planbureau zien.
0: Ja, die zegt van, hoor, die bereidheid is er wel. Ja. Maar er zijn grenzen wanneer het gaat om de rekbaarheid. Ja.
1: En die grenzen komen er vooral als ze naast de wat gebruikelijke hulp, als een boodschapje doen, of misschien eens de stofzuiger pakken, of even de auto naar het ziekenhuis bezoek. Dat wil iedereen graag doen en gewoon op bezoek, dat doe je altijd al. Komt het dichterbij, en dat bedoel ik vrij letterlijk. Moet er misschien ook geholpen worden met wassen, aankleden, in bed gaan. Ja, dan wordt het gewoon heel ingewikkeld. En ik vind ook zelf dat gewoon de thuiszorg moet blijven doen.
0: Ja, want daarmee zeg je ook eigenlijk van het is wel leuk, al die particuliere initiatieven die ontstaan, sommigen noemen het simpelweg de zorgcowboys. Want het is een markt, blijkbaar, waar het toch geld rondgaat. Is dat wel zo goed om die hele markt daarin vrij te geven? Want het is ergens een gevolg van de marktdeling, hè? De ontwikkeling van binnen de zorg, dat daar het een en het ander vrij spel gegeven is.
1: Zeker. Dat hebben we bij heel veel maatschappelijke sectoren gezien, hè? Ook energie, water, het zijn allemaal bedrijven geworden. Dat hoort bij de neoliberale tijd die we gehad hebben, na de verzorgingsstaattijd. Dat doen we ook zelf als kiezers, dat we zulke soort keuzes maken.
0: Ik denk alleen dat kiezers niet altijd beseffen waarvoor ze keuzes maken.
1: Dat moet je je dan toch in verdiepen. Dus ik ben ook blij dat ik zo aan de radio misschien kan helpen om dit soort overwegingen te maken. Het is wel een beetje doorgeslagen, want geld stuurt. En als je als ondernemer geld kan verdienen, dan ga je geld verdienen.
0: Ja.
1: En als je dat zo kan doen dat je het laag inzet en toch een beetje marge houdt, dan word je echt een marktkoopman. En dat is doorgeslagen in de collectieve sector. Dus en zo zie je eigenlijk dat de pendule voortdurend heen en weer gaat. We begonnen van een verzorgingsstaat waar te veel staat werd. Mm-hmm. We hebben een tijdje marktwerking gehad en toen werd het te veel markt. En dan gaat die pendule weer een beetje terug naar het midden.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk wel een mooie ontwikkeling. Want allebei is nodig. Want wat een beetje het probleem is als je aan de ruif van subsidies zit, is dat je een beetje de prikkel voor efficiëntie en kwaliteit van zorg kwijtraakt.
0: Ja, dat was toen tijd een van de verwijten richting de thuiszorgorganisatie.
1: Precies.
0: Er is geld, doet maar. En als het geld op is, dan is het project gestopt.
1: Ja. En te veel marktwerking, gaat het te veel over de eurotjes die over moeten blijven. En vergeten we misschien dat je iets moet doen aan personeelstraining enzovoort. Dus aan beide mechanismen zou je kunnen zeggen, zitten goede dingen en er zitten neveneffecten die niet zo prettig zijn.
0: Ja.
1: Dus het moet en-en. Je moet goede bedrijfsvoering hebben in je organisatie. Ik ben zelf ook bestuurder van een dementieorganisatie geweest.
0: En hoe was dat?
1: Ja, dat was hartstikke leuk. En ik wilde ook.
0: Je bent het niet vergeten?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Sterker nog, ik vond het ook wel een uitdaging om te zorgen dat ik het eind van het jaar toch 1-2% overhoud in mijn budget. Want dan kan je weer de innovatie voor het volgend jaar bekostigen. Dus het heeft ook nut dat je een beetje geld overhoudt. Want dan kan je herinvesteren in je mensen, in het product wat je ontwikkelt. Maar als je dan aandeel, het kan weer doorslaan. Als je aandeelhouders zou hebben, en er zijn inderdaad wat van die cowboys die tot en met internationale bedrijven de aandeelhouders tevreden moeten stellen. Ja, dat onttrekt zich uit de zorg.
0: Ja.
1: Maar de prikkel dat je een zo hoog mogelijke waarde uit je geïnvesteerde euro houdt, om het eens echt even als econoom te zeggen, zoveel mogelijk waarde uit je geïnvesteerde euro, dat doen we allemaal. Je houdt ook zelf je huishoudboekje als ouders overeind, zodat je later je huis weer eens kan moderniseren, aanpassen, schilderen. Dus ja, dat is een motor die nodig blijft.
0: Daarvan zeg je van, hoor, dat is helemaal niks. Dat is legitiem. Hè? Ja. Dat je zo redeneert, dan mag je gewoon ook, dat kun je ook verantwoorden. En alleen het punt is, denk ik, dat de gezonde zorg erg duur begint te worden. Hè?
1: Ja. Nou, begint te worden, dat is natuurlijk ook al heel lang gaande.
0: Ja.
1: Jij en ik hebben in die zorg al heel lang rondgelopen. We waren in de jaren 80.
0: En bij de gezondheidsraad.
1: Bij de gezondheidsraad. En er was zelfs een keer een memo van het ministerie substitutie in de ouderenzorg. Ik heb het over meer dan 40 jaar geleden.
0: Ja.
1: Ook toen zagen we al van verre aandenderen dat er vergrijzing zou plaatsvinden. Dus dat kan ook eigenlijk helemaal geen verrassing zijn. En toch wachten we, net als kikkers in het warmer wordende water, totdat het echt nodig wordt.
0: Ja.
1: En dat moment zijn we nu wel echt aan het naderen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat nu?
1: Wat nu? Ja, je zit er ook wel pijnlijke boodschappen in. Ook naar onszelf. Want we zijn wel erg verwend geraakt door de verzorgingsstaat. Dus zorg is een recht geworden. Dat zit er wel heel diep in.
0: Mm-hmm.
1: En tegelijkertijd willen we allemaal heus ook nog wel wat voor onze naasten doen. Wat we mantelzorg zijn gaan noemen. Nou, dus wat heb je er nou zelf ook in je portemonnee voor over? Premiebetaling, eigen bijdragebetaling. Gewoon zelf doen. Hè. Zelfredzaamheid, dat staat ook hoog in het parool. En waarvan vinden we met elkaar, want het is ook een democratische besluitvorming, wat de staat moet blijven doen en wat die instellingen als thuiszorg en verpleeghuizen moeten blijven doen. En dat hangt ook heel erg af van de coalities. De ene keer is een meer linkse partij aan zet. PvdA heette dat vroeger. CDA een beetje minder positie. De andere keer hebben we met z'n allen gekozen voor wat strengere partijen, zou je kunnen zeggen. Die vinden dat dat echt de markt moet zijn. VVD en nog rechtser.
0: Mm-hmm.
1: Dus we zijn op zoek naar een nieuw evenwicht. Laat ik het zo eens formuleren.
0: En dat kan niet neoliberaal zijn. Dat moet een
1: Mengvorm worden.
0: Ja, ja, eigenlijk een evenwicht van gezond verstand. Precies.
1: En ik vind het ook gewoon een gezamenlijke verantwoordelijkheid dat we blijven zorgen voor de meest kwetsbare mensen onder ons.
0: Ja.
1: En daar gaat hij nu mis. Dat zien we in de jeugdzorg en dat zien we in de dementiezorg.
0: Dan pakken we daar straks op. Ja. We gaan eerst, want je hebt mijn playlist aangeleverd. Ken je ze uit je hoofd als eerste nummer?
1: Ja, het eerste is The Phantom of the Opera.
0: Ja, ja, dat een hele verrassende nummer, hè, waar iedereen eigenlijk de mond van open viel.
1: Ja, denk je? Oh, nou, wat ik daar echt heel mooi van vind, want het is, als je het gevonden hebt, de versie van Beste Zangers.
0: Ja.
1: Floor Jansen en Henk Poortman. Poort. Het talent van deze mensen en hoe ze elkaar versterken in dit prachtige musicalverhaal.

0: Ja, dit is een nummer wat kippenvel geeft. En zeker voor de gast die tegenover mij zit, Robert Huisman. Een gesprek dat gaat over ouderenzorg en ook over dementie. Robert is hoogleraar die zich daarmee bezighoudt. En een bijzonder hoogleraar ook die in de praktijk nog eens een keer ook daadwerkelijk toch zijn teen in het water wil steken om te kijken van wat voor temperatuur hebben we nu in de zorg en in de gezondheidszorg. En we hebben het eigenlijk over al die ontwikkelingen die er plaatsvinden. En dat we eigenlijk weer terug moeten naar een nieuw model. Waar je zou zeggen van een beetje van het een, een beetje van het ander. De verzorgingsstaat zoals die was. Maar ook iets van die marktwerking waardoor de organisaties op scherp gesteld worden. Wat in het verleden bij de, zeg maar, toen het geld als subsidie aan iedereen toekwam, niet zo geregeld was en ook niet transparant was. Dat is een van de kritieken uit die periode. Maar de gezondheidszorg, de ouderenzorg, die ontwikkelt zich niet alleen maar voor de mensen die alles goed hebben. Die kunnen nog lang doorgaan. De voorzieningen, die worden aangepast. Er zijn voorzieningen. En tegelijkertijd zien we een hele andere groep waar jij je ook mee bezighoudt. En dat is de groep dementeren. En dat is een groep die gaat dwars door alle sociale lagen heen.
1: Ja. En het woord dementeren, dat moet je echt niet gebruiken.
0: Wat vraag mij zo?
1: Mensen met dementie. Het is een ziekte. En,
0: het proces heet dementeren.
1: Ja, zeker. Maar daarmee zijn we nog geen dementeren.
0: Ja, ik heb het over het werk. Hoor. Ik ben dat dementeren.
1: Nee, maar probeer dat eens toe te passen op kanker. Maar en dan krijg je een heel raar woord.
0: Het is dementie. Oké. Okay. We weten dat prinses Juliana toen het huwelijk van een kleinzoon bijwoonde. En dat ze ook in dat proces verwikkeld was. Dementie. En daarmee geef je ook aan. Horst, we hoeven ons niet voor te schamen. Alleen, het is erg vervelend als je het overkomt.
1: Ja.
0: En ook voor de naasten.
1: Het is echt een zwaar ziektebeeld.
0: Ja.
1: En in zichzelf ook dodelijk.
0: Ja.
1: Dat moeten we niet vergeten. Tegelijkertijd, en daarom was ik even fel hoe je het woord toepaste.
0: Nou, ik ken je niet anders, het woord fel. Ja.
1: Het is een ziekte. En door het zo te personificeren, dementeren en dementerenden, vergeten we dat er ook nog gewoon een mens is die ziekte heeft. Dus wat je heel erg ziet, we komen uit een soort medicalisering, ook hier weer, van dementie als een ziekte waar we met dokters, psychologen, therapeuten mee aan de slag moeten.
0: Mm-hmm.
1: En wat blijkt nu uit heel veel onderzoek, maar ook gewoon uit mijn werkpraktijk, want ik heb er veel in gedaan, dat als je die mens blijft zien en de verschillende rollen die men misschien toch nog deels kan oppakken en de dingen die nog wel kunnen. En als je dat activeert en bevordert, nog een tijdje, dat kan niet tot het eind, dat moet ik ook weer toegeven, dat houdt een keer op. Maar dan kan je het wel mee oprekken. Want als jij de hele dag achter geranium zit, omdat niemand je wil bezoeken, omdat de verhalen zo moeizaam worden, en jij voortdurend vraagt voor de 10e keer en de 15e keer naar de sleutels, de koffie en de melk, ja, dat is niet leuk om te bezoeken.
0: Nee.
1: Terwijl als je dat wel blijft doen en een beetje gespreksvaardigheid hebt om misschien het fotoboek te pakken, misschien een lied te zingen zoals we net deden, dan ontstaat er weer contact en dan gaat die ziekte ook een beetje naar de achtergrond.
0: Ja, eigenlijk zeg jij, en daarmee kom ik eigenlijk uit op Hugo Post en Adelheid Rozen, die in een programma Humaan van Humanistisch Nederland een hele mooie opnames hebben gemaakt. Ik denk ook weer terug aan een toneelvoorstelling van Joop Admiraal. Mevrouw, u bent mijn moeder. Die raken allemaal de kernen van wat jij nu zegt. Van het, je praat over een mens, je praat met een mens. Alleen de mens is aan het verdwijnen.
1: Ja, en dat is een heel triest proces natuurlijk. Ook voor naasten. Want die zit eigenlijk voortdurend in een soort rouw. Eerst dat die diagnose komt, dat is voor heel veel mensen echt schrikken. Maar voor sommige mensen ook echt een bevestiging. Ja, we dachten al, wat gebeurt er met papa? Maar je neemt steeds een beetje afscheid van je vader. Je herkent hem steeds minder. En dan gaat hij ook nog een keer verhuizen naar een verpleeghuis. Dat is voor hem ook een rouw stapje. Ik maak het even persoonlijk, want mijn vader heeft ook dementie gehad. Dus ik zie dat zo weer voor me gebeuren. Ja. En aan het eind weet je ook echt niet meer wie je bent. En dan ben je er een van die vage gezichten. En dan probeer je toch je vader te blijven zien.
0: Ja.
1: En als je dat blijft proberen, en aan het eind kon hij zelfs niet meer praten, dus dan doe je het ook meer fysiek dan met woorden. Dat is een hele goede tip. Als je met je naaste wil omgaan, probeer het ook op andere manieren dan die taal.
0: Mm-hmm.
1: Taal is een van de eerste dingen die ontslipt. En ze kunnen geen woorden meer vinden, of ze gebruiken verkeerde woorden. Dan is de sleutel ineens een pak melk. Dat kan echt gebeuren. Maar er zijn zoveel manieren om contact te hebben. Gewoon eens aanraken. Ik mocht vroeger mijn vader nooit aanraken. Maar door zijn ziekte werd hij zelf ook milder. En begreep hij ook dat dit een manier was voor communicatie. En dan kon je raken, even zijn hand strelen. Even een aai over de wang, over de bol. Dat bedoel ik niet kleinerend, maar laten zien dat je contact met elkaar wil hebben.
0: Dat betekent voor jou ook wat op zo'n
1: dat
0: moment.
1: Dat is best ingewikkeld. Ja. Ik had een best stevige vader. Die was zo'n ondernemer in de Rotterdamse haven gebeuren met containervervoer. Self-made man, eigen bedrijf. Toen ik studentenhuisvesting zocht, zei hij, nou is prima, ga maar onder mijn kantoor wonen. Maar dan zorg je dat het kantoor schoon blijft. Dus nou, lekker aanpakken.
0: Ja, de typische vader van niet lullen, maar poetsen.
1: Ja, waarbij emotionele kant wat onderbelicht bleef, zal ik maar zeggen. Maar interessant genoeg, en dat heeft me echt de ogen geopend, dementie maakte hem ook wat milder. Waar ik hem vroeger niet mocht aanraken, mocht dat en kon dat nu. Mm-hmm. Dus het heeft niet alleen maar nadelen dat die ziekte steeds verder gaat. Er komen ook nieuwe manieren van contact.
0: Ja.
1: Ik bedoel het aanraken, oude foto's samen bekijken. Maar ook een stukje muziek spelen met elkaar. Daar heb ik dadelijk een selectie voor gemaakt waar we nog wel op komen. En dat blijkt ook, zeg maar, meer fundamenteel te werken. Want dan gaan er ook andere delen van de hersenen die nog wel werken, gaan aan. En muziek is heel bekend. Er zit in een ander hersendeel dan spraakvermogen en begrip.
0: Ja.
1: En als je muziek stimuleert, dan komen ook de woorden weer. Ja. Dat zijn ook hele indrukwekkende ervaringen.
0: Jij zegt dit, ik moet gelijk denken aan een filmpje wat ik ooit gezien heb van een dementerende vrouw die eigenlijk niet meer echt sprak. Maar die uitstekend kon zingen. En op het moment dat ze de piano aan kon zijn, zong ze die hele aria weer.
1: Ja, ja. Er zijn heel veel mooie filmpjes van.
0: Ja.
1: Van de oude ballerina die ineens toch weer het Zwanenmeer danst.
0: Heb ik ook gezien, ja.
1: Van de oude Amerikaanse jazzman. Die je echt helemaal in elkaar ziet zitten, letterlijk. En een beetje mammelen, mammelen, mammelen. En ze laten dat filmpje 3 minuten duren. En stap voor stap zie je hem eigenlijk weer wakker worden.
0: Ja.
1: Eerst mummelt hij en eerst gaat hij omhoog met zijn gezicht. Dan komt

0: case managers, maar ook psychologen die hielpen de mantelzorger, de naaste, weer om te gaan met de persoon met dementie. Dus een grote truc is, ga nooit fouten zitten uitvergroten. Ja, dat ben je weer vergeten, maar. Of ja, pap, dat zei je net ook al, maar. Oh ja, goed dat je dat weer even oprakelt. En eens positief bekrachtigen, dat helpt. Want de mens zelf heeft ook wel door dat het niet zo goed meer gaat. En dan is het heel erg lastig om op je falen aangesproken te worden. En juist bij dementie moeten we dat niet doen. Om die positiviteit die er nog wel is en dingen die nog wel kunnen steeds te blijven bekrachtigen. En dan maar even om dat andere heen te lullen, zou ik als Rotterdammer kunnen zeggen. Want dan ga je dat zitten versterken en dan wordt het niet beter van.
1: Nee, we hebben het net in het vorige stukje ook al aangehaald. De verzorgingshuizen zijn weggevallen, hè? De bejaardenhuizen, ja, waar we het over hebben. De mensen blijven langer thuis. Zorginstellingen, al die dingen meer. Nu zijn de thuiszorgorganisaties, de echte thuiszorgorganisaties, van echt van het handelen en al die dingen berekenen. Maar er is een groep die in een grijs gebied valt. Net niet goed, slecht genoeg om naar een
0: verpleeghuis,
1: een verpleeghuis te gaan. En op het randje, maar er is geen plek ook. En daar wordt veel beroep gedaan op de familie. De familie kan ook inhuren. Dus er zijn middelen voor om dat te kunnen compenseren. Het is niet dat altijd afdoende. Dat net is nog niet helemaal uitgekristalliseerd.
0: Nee, klopt. Ik denk dat we eigenlijk een beetje spijt hebben van het sluiten van de verzorgingshuizen. Want wat deed dat nou zo mooi? Dat was eigenlijk een beschutte woonvorm.
1: Ja.
0: Met niet het accent op die medische zorgkant. Dus veel minder verpleegkundigen, maar meer verzorgende en helpende. Of nu zouden ze welzijnswerker noemen. Mensen die ook zorgen voor hun activiteit.
1: Ja.
0: Restaurant, ochtendprogramma, middagprogramma, muziek, kaarten, een uitje. In een beschutte woonvorm. Zodat we elkaar wel een beetje in de gaten kunnen houden, zou je kunnen zeggen.
1: Ja.
0: Dat is er tussenuit gevallen. En dan houden we de verpleeghuizen over. Maar die komen eigenlijk wel, heel vroeger, de jaren 50, uit de medische oriëntatie.
1: Ja.
0: Waren eigenlijk de herstelafdelingen na het ziekenhuis.
1: Klopt.
0: Dus daar zat heel veel aandacht op de somatische kant van kwetsbare mensen. Ook dat was in de tijd wel vreselijk doorgeëvalueerd. Dus nu is het leeuwendeel mensen met dementie. Dat noemen we dan de psychogeriatrie in de verpleeghuishoek. Maar de capaciteit is bevroren. Dus er zijn eigenlijk twee problemen in de capaciteit ontstaan. Die beschutten woonvorm van de verzorgingshuizen. En ja, de schaarste voor mensen die het echt moeilijk hebben. En dat is bewust gebeurd. Daar is gewoon een halt op gezet, zodat de druk komt. Ja, zoek de nieuwe oplossingen in het zelf wonen, zelfstandig wonen. Inmiddels hebben we spijt van dat verzorgingshuis schrappen, omdat die beschutte woonvorm er niet meer is. Je ziet nu heel veel initiatieven, dus het wordt weer. De pendule gaat gelukkig toch weer terug. Met knarrenhofjes, ja, bijvoorbeeld. Die zijn hier in Dordrecht ook in de omgeving wel. Ja. Of groepswonen in de wijk. Of toch ook weer misschien dat verzorgingshuis en aanleunwoningen. Dus we zijn weer bezig te herinvesteren in allerlei beschutte woonvormen. Met wat minder zorg, maar wel onderlinge hulpverlening. Hè?
1: Ja.
0: Een ontmoetingsplek. Maar dat gaat veel te langzaam.
1: Ja.
0: En dat komt weer door andere problemen. Dat is de huizen- en woningnood. Dat is ook hoe wij de procedures nu ingewikkeld hebben gemaakt. Het kan 15 jaar duren voordat een bestemmingsplan is aangepast.
1: Klopt, minimaal 10.
0: Ja. Ja. Of dat een nieuwbouwproject toch wordt goedgekeurd. Dat doen we zelf als burgers ook allebei bezwaren in. Dat mag ook 4-5 keer gebeuren. De woningbouwcorporaties hebben het echt moeilijk financieel ook. Maar die moeten dit oppakken. En als dat zou mogen lukken, dan hebben we het hele continuum van lichte thuiszorg, beschutte woonvormen en waar het nog nodig is, verpleeghuizen wel weer gerevitaliseerd. Maar spijtig genoeg hebben we te snel afscheid genomen van die verzorgingshuizen. Dus kost ons weer 20 jaar om die tussenvarianten weer, ja, op te bouwen.
1: Ja.
0: Dat is niet slim geweest.
1: Nee, maar dat had ook denk ik wel deels te maken met dat het negatieve imago was, de verzorgingshuizen op de duur hadden opgebouwd. Hè? De kleine kamertjes, een bed achter een gordijn.
0: Een eigen keukentje,
1: ja,
0: douche op de gang.
1: Maar dat
0: is niet meer zo, nee, hè? Dat we maar even helder maken. Dus misschien zijn er nog één of twee locaties die er zo uitzien, met maar 24 tot 30 vierkante meter voor je appartementje. Maar wat er nu aan modernere woonvoorziening wordt gebouwd, dat is gewoon echt aan de maat. Helemaal goed.
1: Dat is goed. Jij wil nog een stukje muziek laten horen,
0: ja,
1: van die herinneringen. En, want de klok tikt natuurlijk door. En dat wil ik in ieder geval de luisteraars niet onthouden. Wat jij daar.
0: Dit is de nummer 1 van de herinneringen top 50 concert. Georganiseerd 22 maart in de Zieke Dome Amsterdam. Door

0: Alzheimer Nederland. Waar 18.000 mensen waren die zelf dementie hebben of bij dementie betrokken zijn.
1: Ja.
0: Dus ook dat hele netwerk rond Alzheimer Nederland. Mijn leerstoel wordt er ook deels door gesponsord. Was daar. En de mensen zelf met dementie hebben mogen kiezen wat hun top 50 was. En daaruit kwam, met een treffende titel, gezongen door Paul de Leeuw, Heb je lief.
2: Ik hoor alleen niks. Nee, ik hoor niks. Wacht. Het gaat lukken. Ja.
3: Dank u wel. Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik je oproep in gedachten, maak me dat veel baby's blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik jou alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven is veel meer dan houden van. Is alsof je mijn bloed ziet, ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten, zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik, sorry Ziggo, ik krijg het ook van Rotterdam.

believen ik sta. Het is mijn hand die jij plots vastpakt als ik dommig naast jou fiets. Het komt ook, dat is nou het gekke.

0: Ja, Paul de Leeuw. Ik heb je lief. In ieder geval een machtige meezingen waar ja, dat blijkbaar heel veel ouderen, ook met dementie, blijkbaar erg aanspreekt. En dan kom ik toch bij de dementie weer uit. En dan denk je van, wat kunnen we er eigenlijk aan doen, Robert?
1: Ja, ja, dat is een hele mooie vraag. Deftig noemen we dat preventie van dementie. Inmiddels zijn er 14 factoren bekend die een risico vormen voor het latere ontstaan van dementie. Verkeerd, als je wat doet aan die risicofactor, kan je het misschien uitstellen of wel helemaal afstellen. Nou, waar moet je dan aan denken? Het is wel heel ingewikkeld hoor, want het begint al met opleiding. Ja. Dus ja, kinderen gewoon lekker tot de 24, 25 laten blijven leren. Maar ook later steeds weer iets nieuws leren. Misschien eens gaan schaken, misschien eens gaan zingen. Iets nieuw blijven leren.
0: Prikkelen.
1: Dat is prikkelen. En uit dat prikkelen zijn nog meer van die mechanismen. Gehoor. Ik vind eigenlijk dat iedere 50-plusser zou iedere 5 jaar zijn gehoor moeten laten checken. Want het teloorgaan van je gehoor blijkt een risicofactor te zijn door dat voortdurende prikkelen van je brein voor het later ontstaan van dementie. Dat geldt ook voor sociale interactie. Of de keerzijde daarvan, eenzaamheid. Sociaal contact, voortdurend met elkaar praten, kijken, voelen, blijft je hersenen stimuleren. Dus dan kan je heel lang je breinreserve, zoals dat dan formeel heet, overeind houden voordat die ziekte zo ver in je hersenen is doorgevorderd, dat het dan ook weer ophoudt. Maar dan kan je dus een beetje uitstellen.
0: Ja.
1: En wat blijkt nou, als je al die factoren zou aanpakken, en een deel daarvan zijn individuele factoren, dus dat kan je zelf doen. Maar er is ook bijvoorbeeld luchtvervuiling. Luchtvervuiling is schadelijk voor je hersenen. Dat hebben we al gehoord bij Parkinson. Hè? Daar hebben we over al die verdelgingsmaterialen in de landbouw. Dat brengt hersenschade. Maar ook uitstoot in de Rotterdamse haven of bij Tata Steel rond het IJ, zien we in de directe omgeving mensen eerder dementie krijgen.
0: Dat is statistisch ook gewoon vastgesteld.
1: Ja, statistisch aangetoond. Ja. Alleen het probleem is, dit gaat dus eigenlijk over alle fasen van je leven heen. En een deel is individueel en deels hoort in de samenleving. Luchtvervuiling kunnen jij en ik niet oplossen.
0: Ja.
1: Dat moeten gemeentes gaan oplossen. Die moeten meer groen plaatsen. Die moeten die vergiftigende industrie misschien eens aanpakken. Tata Steel duurt ook veel te lang, bij wijze van spreken.
0: Ja, ze hebben een nieuwe directeur aangetrokken.
1: Ja, nou, dat is ook leuk voor de bühne. Maar dat is dus heel hoopvol eigenlijk. En wat blijkt, als je dat allemaal zou doen, die 14 factoren, dan kunnen we 45% van de toekomstige dementiegevallen voorkomen.
0: Dat lijkt me dat de hoogste prioriteit moet krijgen.
1: Maar ja, dan komen we in alle silo's. Want ja, dan moet economische zaken wat doen. Dan moet zelfs justitie wat doen. Dan moet VWS wat doen. Dan moet woningbouw wat doen. Dan moet de ruimtelijke ordening wat doen bij de gemeente. Waar komt wat?
0: Ja,
1: en nou, dan voel je al aankomen waar dat hapert.
0: Ja, goed, dan gaan we naar richting Mission Impossible. En dan wordt het hangen aan de torens in Den Haag, hè, van VWS, die daar eigenlijk een leidende rol zou moeten hebben.
1: Als je me goed gehoord hebt de afgelopen uurtje, het is steeds en. Het is en marktwerking en collectiviteit. Het is en het ziektebeeld wat progressief dodelijk is, en gewoon blijven omgaan met als mens tot mens. En dat geldt eigenlijk ook bij preventie. Je kan individueel wat aan doen, maar we moeten er ook in de collectiviteit wat aan doen met gezondere woonomgevingen die stimuleren tot wandelen, bewegen, ontmoeten en minder vervuilend zijn. En zelf moet je letten op je leefstijl. Meer bewegen, gezonder eten, meer sociaal contact en blijven leren. Of het nou een muziekinstrument is of een nieuw kaartspel, of gewoon naar zo'n bijeenkomst van het Alzheimer Center waar je ook van alles kan leren. Dat blijft stimuleren.
0: Belangrijkste boodschap, blijf in beweging.
1: Ja.
0: Geestelijk, maar ook fysiek.
1: En sociaal.
0: Niet te vermissen, ja. Robert, we zijn aan het einde gekomen van het gesprek. Je hebt nog één liedje. En dan kijk, jij hebt het ongetwijfeld in je hoofd zitten. En de technicus die heeft klaarstaan. Ik vond het heel prettig om jou hier in de studio te hebben. En een verhaal in het gesprek. Of dat eenmalig is, dat betwijfel ik. Ik denk dat ik je nog een keer zal weten te vinden om nog eens een keer dieper in te gaan op het trend. Want het is toch wel iets waar ik zeg van, ja, die hele ouderenzorg, dementie, het is iets wat ons allemaal raakt. En we hebben er allemaal mee te maken. Dwars door alle sociale milieus heen. Dat kan niet genoeg onder de aandacht gebracht worden.
1: Zeker. Mag ik dan nu dat derde liedje introduceren, Ben?
0: Ja.
1: Want het heeft voor mij een hele dubbele lading. Mag ik dan bij jou van Claudia de Breij? Dat was in diezelfde herinneringen top 50 waar Paul de Leeuw vandaan was, dat nummer 3.
0: Ja. Yeah.
1: Maar deze titel is nu ook gebruikt door het Rotterdamse programma Op Zomer Mee. om een spel te maken hoe je elkaar in een straatje kan helpen. Mag ik dan bij jou misschien de generator lenen als de energienetwerk uitvalt? Mag ik dan bij jou je radio lenen om te horen wat de aanwijzingen van de overheid zijn als het internet is uitgevallen? Mag ik dan bij jou? En nou vind ik het, en nou gaan we ook even wat kan je zelf doen, wat eindigt het vorige blokje mee. Ik ben inmiddels lid van de bewonersvereniging van mijn buurt.
0: Mm-hmm.
1: En organiseer themaavonden hiermee voor de buurtbewoners. Om ja, de, wat ze formeel noemen de zorgzame buurt een beetje op proberen te richten. Dus wij gaan op 16 juni gaan we met 50 man dit spel spelen. Waar we het eerder ook hebben gehad over voorzorgcirkels en lief- en leedstraatjes. Want het is niet alleen maar theorie dat we elkaar meer moeten helpen. Dat moeten we dus ook allemaal individueel doen. Dus deze theoreticus probeert nu praktijkervaring in te brengen om dat met de buurtbewoners stap voor stap samen op te bouwen.
0: Mooi.
1: Mag ik dan bij jou? Letterlijk.
0: Ook een mooi advies voor politici.
2: En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt

0: 12 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De teams van de Europa Run naderen Rotterdam. Het voorste team van de Parijsroute is al in de Maasstad. De voorste lopers van de Nederlandroute zijn bij Sliedrecht. De teams van de 35e editie van de estafetteloop zijn zaterdag van start gegaan over twee routes van elk zo'n 550 kilometer. Ze leggen de afstand lopend en fietsend af. Doel van de Europa Run dit jaar is het ophalen van 5 miljoen euro om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. De teller staat op 3,7 miljoen. Een auto is vanochtend over de kop geslagen op de afrit van de A16 naar Rotterdam Centrum, net over de Van Brienenoordbrug. De bestuurder was rond 6 uur tegen de vangrail geknald en enkele tientallen meters verderop tot stilstand gekomen. De inzittenden zijn door de brandweer uit het wrak gehaald en ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De A16 is weer vrij en ook de afrit naar Rotterdam Centrum is weer helemaal toegankelijk. Het aantal ZZP'ers in ons land is in het eerste kwartaal van dit jaar licht gestegen. En dat terwijl het de bedoeling was om het aantal zelfstandigen in de zorg, bouw en andere sectoren terug te dringen. In totaal werken 1,8 miljoen mensen als ZZP'er. Een toename van 5000 in vergelijking met eind vorig jaar. De meeste zelfstandigen werken in de bouw, gevolgd door de zorg. De Belastingdienst treedt sinds vorig jaar strenger op als blijkt dat iemand in de praktijk helemaal niet zelfstandig werkt, maar ingehuurd wordt alsof hij in loondienst is. De politie in Delft heeft gisteravond de handen vol gehad aan een dronken man op het dak van de Oude Kerk. De man was via de regenpijp omhoog geklauterd en gooide van alles van het dak af. De politie zette de omgeving van de kerk af en liet een politiehelikopter de man vanuit de lucht in de gaten houden. Een politieonderhandelaar wist de man in Delft naar beneden te praten. Daarna is hij naar het politiebureau gebracht. Het weer vannacht volop zon, droog, weinig wind en de middagtemperatuur die kan oplopen tot 30 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
6: Oh hey, jouw stad.

0: Ja, welkom in het derde uur. Dan zitten we aan de politieke stamtafel. En waar we het over gaan hebben is dat afgelopen week een oud raadslid van het CDA, Ellie Meijer Pietersen, is overleden. En mevrouw Pietersen was een spraakmakend en strijdlustig CDA-raadslid in Dordrecht. Deskundig op het gebied van milieuzaken en volkshuisvesting. Zij zette zich in om de bodemverontreiniging van de Merwepolder. En in 2019 werd zij genomineerd als dochter van Dordrecht. En voor Studio De Wit had ik een interview met haar. We hebben het over 2019. En dit interview gaan we nu beluisteren. Daarna hebben we wethouder Wim van der Kruijf, die toch wel bijzondere herinnering aan Ellie Meijer Pietersen heeft, om dit verder toe te lichten. Maar nu eerst dat interview.
1: Maar dat zijn we nog niet helemaal, want we hebben nog één moment, en dat willen we besteden aan een nieuwe dochter van Dordrecht die op de nominatie is geplaatst. Dan hebben we over een oud-politica, Ellie Meijer. En Ellie Meijer die heeft jaren in de gemeenteraad gezeten van Dordrecht. En die is door haar partij, de CDA, voorgedragen, genomineerd als dochter van Dordrecht. En dat interview dat eerder deze week plaatsvond, willen wij u niet onthouden. En luister naar een zeer heldere dame die in haar tijd al bekend stond als een zeer krasse politica. En die zich ook bezig heeft gehouden met de Merwedepolder. En daar zeer verdienstelijk in geacteerd heeft.
2: Als een van de genomineerden voor de dochters van Dordrecht. Wat heeft u overvallen?
3: Ja, ik wist niet dat het bestond. Het is ook vrij nieuw, heb ik begrepen. Maar dat ik nu voorgedragen word, vind ik een grote eer. Maar ik voel me heel erg verlegen ermee. Want ik denk dat er mensen zijn die het meer verdienen dan ik.
2: Ja, maar u bent ook niet zomaar voorgedragen. Want u bent raadslid geweest voor het CDA in de gemeenteraad van Dordrecht. En dan hebben we het over de begin jaren 80. En dat heeft u een hele lange periode volgehouden.
3: Ja, ik heb het langer volgehouden dan ik gewild had. Want principieel vind ik eigenlijk dat 3 periodes genoeg is. En ik was in gedachten al helemaal weg. Tot de toenmalige voorzitter Gerard van der Weg bij mij kwam en vroeg of ik nog een periode wilde doen. Ja, en toen heb ik thuis even overlegd en toen zeiden ze waarom niet. En toen heb ik het maar gedaan. Maar ik vind eigenlijk dat 3 periodes genoeg is.
2: Ja. U hebt, dat mag wel gezegd worden, een roerige periode van Dordtse gemeentepolitiek meegemaakt. Want we zaten in die periode met de derde Merwede haven, het gifstort.
3: Vervuilde grond. De vervuilde grond onder die woonwijk.
2: Ja, met de staart.
3: De staart, ja. Dat was ook een hele belangrijk. En toen is hebben de bewoners van die wijk nog een keer het gemeentehuis gekraakt. Toen zaten we daar allemaal. Dat waren spannende tijden.
2: Ja. Maar uw optreden is ook niet ongemerkt gebleven. Want u stond bekend als een vrouw die zeker tegen toenmalige, de hiërarchie van de Partij van de Arbeid, die toch het voor het zeggen had, dat u daar zich niet bij neerlegde.
3: Nou, ik vond het misschien niet terecht, maar ik trok me er niks van aan. Kijk, je zit met een bepaalde instelling in de gemeenteraad en daar sta je voor. Dus daar moet je dan ook voor blijven staan en dat wordt je lang niet altijd in dank afgenomen.
2: Nee, want van verlegenheid had u geen last van?
3: Nee, nu wel, maar toen niet.
2: U heeft die roerige periode meegemaakt. Hoe kijkt u daar gewoon op terug? Want u bent nu 87 jaar. En dat lijkt het allemaal heel lang geleden. Maar als je ernaar in gaat verdiepen van wat is er toen afgesproken, is het helemaal nog niet zo lang geleden.
3: Het is wel lang geleden. Maar nu ik door deze leuke bijeenkomst weer veel aan terugdenk. Ook veel terugdenk aan mensen van andere partijen waar je bijzonder prettig mee hebt samengewerkt. We hadden ontzettend veel waardering voor elkaar. Met name de vrouwen, maar toch ook mannen. En dat heeft me wel verrijkt. En door de gemeenteraad ben ik in contact gekomen met mensen waar ik anders nooit mee in contact gekomen zou zijn. En daar word je ook veel rijker van.
2: U woont nog steeds in Dordrecht?
3: Nee, ik woon in Den Haag.
2: In Den Haag, in de residentie?
3: Ja, en dat komt omdat wij altijd heel erg dol geweest zijn op de zee. Dus toen we de kans kregen, mijn man werd gepensioneerd en ik was ook klaar in Dordrecht. Toen zijn we naar Den Haag gegaan.
2: Ja. Komt u nog wel eens af en toe in Dordrecht?
3: Jawel, mijn zoon woont er nog. Dus kom ik regelmatig, maar van tijd tot tijd in Dordrecht. Ja. En het is en blijft een mooie, bijzondere stad.
2: Nog even snel terugkijkend. Het Dordrecht van toen is toch wel een klein beetje veranderd, hè? Wanneer je kijkt naar alle monumenten die er opgeknapt zijn.
3: Nou, het is veranderd en enorm verbeterd. Het is echt... ik denk dat het van origine echt een stad was. In de periode dat ik in de gemeenteraad zat, hing het allemaal als los zand aan elkaar. En nu, in mijn gevoel, is het weer meer één geheel. Met een duidelijke strategie om er wat van te maken. En landelijk is Dordrecht wat gaan betekenen. Als we aan het museum denken. Ik geloof dat zelfs nu de passie er...
2: Ze gaan het kruis dragen, hè, hier.
3: Ja, precies. Kan je nagaan wat de invloed we gehad hebben. Ja.
2: Nou, dank u wel. En succes met de eindfase straks en later in het jaar van de nominatie van dochters.
3: Ik hoop dat het lukken gaat, maar wie genomineerd is, die is het nog niet, hè?
2: Nee, maar dat is nog een lijst die groeit.
3: Dat moeten we maar afwachten. Okay, dank u wel.
2: U dank. Dank u.
0: Ja, dit was Ellie Meijer-Pietersen, CDA, oud-CDA raadslid. En genomineerde dochter van Dordrecht. U hoort gewoon bij de dochters van Dordrecht. En die is overleden. En degene die haar ook heeft leren kennen, dat is Wim van der Kruijf. Als het goed is, heb ik hem nu aan de telefoon. Wethouder Wim van der Kruijf.
4: Ja, klopt, Ben. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, Ellie Pietersen neemt toch wel een bepaalde plek in het politiek leven, heb ik begrepen.
4: Nou, dat is zo. Ellie Meijer was inderdaad raadslid heel lang. En toen ik nog als jonge dertiger mijn eerste stappen zette in de Dordtse politiek. En ik zal je vertellen, dat was tussen 1994 en 1998, ook al even geleden. Toen was zij raadslid. Dat was haar laatste periode als raadslid. En toen was zij mijn mentor.
0: Dan heeft ze je beïnvloed.
4: Nou, dat is zeker. Wat ik net ook in het interview weer terughoor van 7 jaar geleden, herken ik ook helemaal. Strijdbaar, duidelijk, principes, daarvoor staan, niet willen wijken. Maar tegelijk ook, en dat hoor je er ook zeggen, de verbinding zoeken met andere partijen, met andere mensen. Kijken hoe je samen sterker staat en je ook inleven in wat anderen vinden. En ik hoor daar zelf zeggen, daar word je rijker van. En nou, dat herken ik ook helemaal. Dus daar heeft ze me erg op geïnspireerd in die 4 jaar.
0: Ja, het is een bijzondere, markante vrouw eigenlijk. Hè? Dat was mijn eerste ontmoeting met haar. En zo is ze mij ook bijgebleven. Ik denk van iemand die niet het kaas van de brood laat eten. Als ze ervoor staat, dan gaat ze er ook voor. En dan durft ze ook tegen de stroom in te gaan. Klopt dat?
4: Dat was zeker zo. In die tijd speelde inderdaad, je hoorde het ook noemen, volop de problematiek rondom de Merwedehaven, de vuilstort, de gif wat aangetroffen was onder de staart in die woonwijk. En een gedeelte van die periode zat het CDA ook niet in de coalitie. Hè. We hadden ook geen wethouder, we waren oppositiepartij. Partij van Arbeid was een machtige partij, maar ze deinsde daar niet voor terug. Ze stond wel echt voor de principes. En behalve dat ze strijdbaar was, wist ze ook wel resultaten te bereiken. Helaas niet dat de derde Merwedehaven als vuilstort afgeblazen werd, want die is wel doorgegaan tot ons verdriet. Maar goed, zij heeft er wel alles op alles gezet om dat te voorkomen en in goede banen te leiden. Ook daarna overigens, toen het eenmaal besloten was, door er bovenop te blijven zitten of het allemaal wel conform de regels ging. En dat was niet altijd zo.
0: Nee, dat weten we nog wel uit die tijd dat er wel het nodige speelde. En in deze tijd zou ze nog prima gepast hebben als politica, denk ik.
4: Dat denk ik ook, zeker met haar opvattingen. Maar wat ik het ook het mooie vind. Kijk, in deze tijd zien we natuurlijk ook wel veel dat we ook wel verschillende meningen hebben. Maar het soms ook wel eens wat op de persoon gaat en heel fel gaat en de inhoud een beetje kwijtraakt in de gesprekken.
0: Ja.
4: Maar daar was Ellie Meijer niet van. Die was altijd terug naar de inhoud, altijd onderbouwen, altijd zeggen hoe het zit. En daaruit vertrekken en niet op de man of de vrouw spelen. Dus ik denk, in die zin zou ze zeker passen in deze tijd om ons daar bij die les te houden.
0: Ja, kortom, een vrouw van de inhoud waar ze om gaat. Hoe zou ze gereageerd hebben rondom die commotie, rondom het hek op de Wieldrechtse Zeedijk, denk u?
4: Oh, nou, dat vind ik zo'n hypothetische vraag. Dat vind ik een hele ingewikkeld om voor een ander te beantwoorden, Ben.
0: Nee, maar goed, het is wel iets wat speelt natuurlijk. Ik denk, het is een vrouw zoals ik heb haar... In een korte gesprek wat ik met haar heb gehad... toch met een warm gevoel voor mensen.
4: Dat zeker een warm gevoel voor mensen, uiteindelijk. En daarvoor zit denk ik in iedereen in de politiek. Je hebt een ideologie, je hebt een opvatting, je hebt principes. Maar wat ons uiteindelijk allemaal bindt, is dat we het wel doen voor de mensen in deze stad. En vanuit daaruit het beste te doen. En dat deed Ellie Meijer ook. Maar die overtuiging heeft er ook nog wel. Die heeft uiteindelijk iedereen in de gemeenteraad wel. En daar moet je elkaar ook op vinden. Wat is nou het belangrijkste voor de mensen?
0: Ja, in ieder geval, zometeen gaan we weer de formatiebespreking in. Hè? Want dat gaat ook iedere zaterdag door, heb ik begrepen.
4: Zeker, ja.
0: Ja, nou goed, in ieder geval, dat betekent als het goed is... over niet al te lange termijn een nieuw college kunnen gaan verwachten.
4: Nee, we gaan straks om 12:30 ontmoeten we elkaar weer. En op zaterdagmiddag zitten we weer om de tafel om voortgang te boeken. En het laatste bericht wat de formateur, of nee, de formateur was het niet... we waren het als gezamenlijke lijsttrekkers, hebben uitgebracht... is dat we nog steeds hopen dat we in de tweede helft van juni klaar zijn. Dus daar zetten we volop in. Maar goed, er moet nog wat een en ander gebeuren. Ja, daar gaan we mee aan de slag.
0: Goed, maar... kunt u mij wat van vertellen? Want houd gewoon onder ons.
4: Ja, ik hoor dat je zegt op de radio bent, maar zo werkt dat niet.
0: Succes bij de formatieonderhandelingen. We zien elkaar, ja?
4: Is goed, dankjewel. Fijne dag ook. Dag.

0: Ja, het volgende onderwerp waar we nu over in gesprek gaan met Frauke de Vries van GroenLinks Partij van de Arbeid. Nog geen pro-Nederland, ook, maar goed, of, in Papendrecht heten ze pro-Papendrecht, maar in Dordrecht heten ze nog geen pro-Dordrecht. Dus het is GroenLinks Partij van de Arbeid. Welkom.
1: Dank.
0: We gaan het hebben over het hek. Je kan er bijna een gedicht over schrijven, of een novelle over schrijven. Het hek, het staat er op de Wieldrechtse Zeedijk. En dat was eigenlijk, voor sommigen is dat een doorn in het oog. Het staat namelijk op de openbare weg. Dus je zou zeggen, dus in het publieke domein. Om het gevoel van veiligheid te creëren voor de bewoners op de dijk. En dan hebben we het over, waartegen dan? Dan hebben we het over het AZC. Want ja, er komt een AZC, er is een AZC. En vervolgens inderdaad wordt het straks gevuld met ongeveer 580, 585 bewoners. Vluchtelingen, ja, uiteindelijk waar je het over hebt. En ja, het beeld van Ter Apel hebben de mensen allemaal voor ogen. En ja, van verschrikkelijke wantoestanden. Dus daar moeten we tegen beschermd worden. Of dat een algemene gedeelde mening is van de bewoners van dat gebied, dat durf ik te betwijfelen. Want ik heb ook bewoners gesproken zeggen, doe maar anders. In ieder geval, het hek staat er. De eerste bewoners zijn er al gekomen. Ongeveer 200 zitten er nu. Staan er nu, zitten er nu, liggen er nu, zijn er. Ja, en ja, die bewoners die hebben niet veel te doen daar in die omgeving.
1: Nee, dat komt natuurlijk omdat het echt in een uithoek van het eiland van Dordrecht is. Op een distributieterrein. Een bedrijventerrein. En het was zo'n beetje het laatste stukje Dordrecht voor Willemsdorp, waar het AZC is gebouwd. Dat is al heel afgelegen van veel van de bebouwde kom. En ja, dan is er in de omgeving ook niet heel veel te doen.
0: Nee. Men was bang dat die bewoners, uiteindelijk moeten ze ook boodschappen gaan doen en al die dingen meer, die zwerven uit naar het Wielwijk en ze komen langs allerlei trajecten. Ze gaan naar Sterrenburg, ze gaan Sterrenburg overvallen. Weet ik wat voor fantasieën er allemaal leven of leefden. De werkelijkheid is anders.
1: Nou ja, ik kan me voorstellen dat door de media beelden geschetst worden die omwonenden zorg geven. Of die beelden allemaal terecht zijn. En ja, daar kan je natuurlijk over discussiëren. Nou ja, je kunt niet verwachten. Ik heb het trouwens ook nog even uitgezocht. De dichtstbijzijnde bushalte in het weekend. Het is voor deze mensen heel lastig om zich te verplaatsen. Te voet, te fiets. Ze zullen geen eigen auto hebben om ergens naartoe te kunnen. Door de week rijdt lijn 7 naar het Distripark. In het weekend, feestdagen niet. Dus om dan ergens te komen, zijn ze inderdaad afhankelijk van wandelen of fietsen. Of ze moeten een half uur lopen naar de dichtstbijzijnde bushalte.
0: Mm-hmm.
1: En dan kunnen ze de bus nemen of naar Schavendeel of naar Dordrecht Centrum. Ja, ik vind het eigenlijk een beetje mensonwaardig dat dit niet beter geregeld is. Sowieso de bewoners van het AZC zullen zich niet massaal met z'n allen tegelijk gaan verplaatsen. Dat zal op verschillende momenten van de dag zijn. En ik vind het heel jammer dat het beeld is geschetst dat maximaal 580 bewoners van het AZC voor overlast zullen zorgen. Terwijl ik aanneem dat er meer dan 580 mensen daar op het industrieterrein werken, die zich in ieder geval van maandag tot met vrijdag continu verplaatsen.
0: Mm-hmm.
1: Ik snap dat het voor veel verkeer zorgt. Maar niet al dat verkeer gaat over de Wieldrechtse Zeedijk. Zeker groter verkeer is daar niet mogelijk. Dus ja, ik vraag me af waarom ervoor gekozen is om een openbare weg af te sluiten. Terwijl niet eens vaststaat dat dit aanzienlijk voor meer voetverkeer zal zorgen. Dus daardoor misschien daar hinder van wordt ervaren.
0: Ja, ze zeggen, laat ik zo zeggen, de bewoners die gesproken hebben van ja, dat hek is op ons verzoek gekomen. Dat was eigenlijk een psychologisch hek, hè? Van het gevoel hebben dat Sommige steden hebben ze ooit in het verleden een muur gebouwd. Maar dat was inderdaad om de mensen binnen te houden. Dit hek is niet bedoeld om mensen binnen te houden. Maar om mensen in ieder geval een andere route te laten lopen. En niet over de Utrechtse Zeedijk. Juridisch gezien is de vraag van, is dat houdbaar, zo'n hek op de openbare weg? Jullie hebben daar de twijfels bij. Wat is het nut? Wethouder Wim van der Kruijf. Die gaat voor de leefbaarheid en de veiligheid. Jullie vragen me af van, nou, staat het hek voor leefbaarheid en veiligheid? Wat was zijn reactie?
1: Vanwege de verkeersbewegingen, de toegenomen verkeersbewegingen in de omgeving, de verkeersveiligheid daarvoor op hadden gesteld en de zorgen van de omwonenden heel serieus namen.
2: Mm-hmm.
1: Dan roept dat bij ons nog vragen op. De verkeersveiligheid voor wie? Ja, welke zorgen zijn dat dan?
0: Wat was zijn reactie?
1: Ik moet heel eerlijk zeggen dat de reactie die wij kregen een beetje teleurstellend was. In de zin van vooral het op het technische stuk gooide. Hij...
0: Hij hield zich een beetje op de vlakte door het technisch te houden.
1: Ja. Ja.
0: En door dat op deze manier te doen, beantwoordde hij niet aan de inhoud die jullie eigenlijk allemaal hadden verwacht.

0: was aanvankelijk voor. Maar toen zag hij toch wel dat de juridische... Mm-hmm. Het hek is uiteindelijk toch wel gekomen. Is het hek juridisch nog... Kan het nog stand houden? Hebben jullie daarin verdiept?
1: Nee, zover hebben wij ons nog niet verdiept. Of het echt juridisch houdbaar is. Het is natuurlijk wel zo dat de wethouder zei... dit is een tijdelijk hek. En dat daarmee juridisch het mag. Hoe tijdelijk is tijdelijk?
0: Er zijn woningen die tijdelijk staan... en die hebben voor 50 jaar, 60 jaar meegaan. En dat zijn ook tijdelijk.
1: Ja. Ja, en het is niet alleen... mensen die dat als hun normale route, wandel- of fietsroute hadden... Mm-hmm. Mensen die die route gebruikten om naar hun werk te gaan... die zijn nu ook afgesloten en zijn gedwongen om te fietsen.
0: Ja. Kijk je naar de hele situatie. Het asielzoekerscentrum is geopend. Voorzieningen zijn er getroffen. Het moet nog verder voor groeien, heb ik begrepen. Boodschappen doen is niet voor deze mensen gemakkelijk. Er zijn bepaalde routes die zou willen nemen, maar die worden door een hek afgezet. Ik weet van een bewoner dat de bewoners helemaal geen boodschappen gaan doen in Sterrenburg. Helemaal geen boodschappen. Ja, zullen enkele zijn of in Wielwijk. Dat de meeste bewoners richting Beschavendeel wandelen, dus via de tunnel. En dus je zou eigenlijk zeggen van leg een wandelpad aan. Dat de mensen naar de tunnel kunnen lopen. En dan kunnen ze boodschappen doen. En dan ieders tevredenheid. In Schavendeel hebben ze ervaring met asielzoekerscentra.
1: Ja.
0: En daar waren ze heel content met de mensen. Aanvankelijk ook bezwaren. Maar toen kon ze... Ik denk van hoe hard kun je dat hek nog maken? Gaan jullie daar een punt van maken?
1: Dat is wel vooruitlopend op de zaken.
0: Daar zijn we hier ook voor.
1: Ja, klopt. We gaan natuurlijk wel ook kijken naar de berichtgeving van jou... dat de bewoners van het AZC hun boodschappen... dus uiteindelijk in Schavendeel gaan doen. En dus eigenlijk die route helemaal niet gebruiken.
0: Mm-hmm.
1: Ik verwacht ook als het hek weg is... dat nog steeds niet per se de meest aantrekkelijke route is... om in hun basisvoorzieningen te voorzien.
0: Nee.
1: Dus wat ons betreft is het inderdaad niet houdbaar... juridisch of anderzijds, om dat hek daar te laten staan.
0: Nee.
1: Anders dan symboolpolitiek.
0: Ja, dus voor jullie is het hek gewoon symboolpolitiek.
1: Klopt, ja.
0: En dat blijft het ook.
1: Ja, ja. Een hek. Wij zien niet hoe een hek op een openbare weg... Het is echt een openbare weg.
0: Ja.
1: Je sluit daarmee echt de doorgang af. Hoe dat veiliger is dan zonder het hek.
0: Ja. Meneer van der Kruijff heeft geantwoord. Heeft niet antwoord gegeven. Want jullie hadden gehoopt dat hij zou geven. Maar dat had je ook niet verwacht, geef je ook aan. Houdt zich een beetje op de vlakte met een technisch verhaal. Veiligheid en leefbaarheid, überal. En tegelijkertijd is dat helemaal nog niet bewezen dat dat in het geding is. Ook zonder hek. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Wij hebben natuurlijk wel gevraagd hoe dit hek dan de leefbaarheid en de veiligheid bevordert. En dan met name het stukje leefbaarheid. Is denk ik gebaseerd op zorgenaannames. En daarvan had de wethouder ook kunnen kiezen om niet direct een hek te plaatsen om die weg af te sluiten. Momenteel zitten er 200 van de 580 beoogde bewoners in het AZC. De wethouder had er ook voor kunnen kiezen om eerst de situatie aan te kijken... of het echt noodzakelijk was om een hek te plaatsen... Mm-hmm. In plaats van uit voorzorg voor angsten, zorgen al een hek te plaatsen... en daarmee dus wel een statement af te geven dat je deze mensen buitensluit.
0: Ja, eigenlijk hoor ik jou zeggen, leuk wethouder dat je dit gedaan hebt. Maar dit heb je alleen maar gedacht aan de bewoners van de Utrechtse Zeedijk... om hun even tot rust te manen. En dat ze niet verder in de optocht van de weerstand gaan. Maar en dat hek, ja, dat zal misschien zijn de tijd wel weer weggehaald worden. Maar daar is het als een soort politiek, psychologisch gebaar... naar de bewoners toe van de Utrechtse Zeedijk.
1: Ja, zo hebben we de vraag ook wel gesteld aan de wethouder, ja.
0: Ja. En dan is het afwachten wat er nu nog verder gaat gebeuren.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Dankjewel dat je hier bent geweest. Na een lange fietstocht trouwens, hè, voor de luisteraars. We hadden ooit een studio op het Leerpark. En dat was de laatste keer dat Frauke daar was geweest. Dus ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Dat je denkt van, nou lekker op de fiets naar het Leerpark toe. Alleen, we zijn verhuisd.

0: Dus dat was een rit tegen de klok voor jou. Maar toch dapper dat je dat gedaan hebt in deze weersomstandigheden.
1: Nou, graag gedaan en dank dat ik aan mocht schrijven.
2: Mooi.

0: van 1 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het grootste deel van de teams van de Europa Run heeft rond het middaguur onze regio bereikt. Vanuit de route vanuit Parijs bevinden zich nog enkele teams aan de zuidelijke kant van de Haringvlietbrug. De lopers en fietsers van de Nederlandroute zijn allemaal al Noord-Brabant uit. De koplopers waren er vanochtend al vroeg bij. Ze moesten pauzeren bij Barendrecht om niet te vroeg over de finish van de Coolsingel te gaan komen. De 216 teams lopen of fietsen routes van zo'n 550 kilometer. Ze komen onderweg tal van doorkomsten tegen. Zoals Gert op de Burgemeester de Zeeuwstraat in Numansdorp, die in zijn eentje het welkomstcomité vormt.
2: Ik heb de tuinslang uitgerold uit de schuur. En als er een team voorbij komt, zal ik ze even nat spuiten. Voor degene die het willen. Dus degene die geen water willen, die zullen wel aan de overkant op dat fietspad blijven. En de anderen die komen gewoon door de waterstraal heen.
1: Het doel van de Europa Run dit jaar is het ophalen van 5 miljoen euro om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. Dat doel verenigt alle deelnemers.
3: Wij zitten zelf al in de zorgsector. Dus voor ons ligt dat ook wel een beetje dichter. Dus we komen er heel veel mee in aanmerking. Ieder van ons heeft ook wel al iemand in zijn buurt die kanker heeft of dergelijke. En we hebben ook een collega die meeloopt, die zelf tegen de ziekte moet vechten. Dus daar doen we het zeker voor.
1: De teller van de Europa Run staat nu op 3,7 miljoen. De eindstand wordt later bekendgemaakt. Huisartsen zeggen dat zorgverzekeraar Zilveren Kruis het gebruik van bepaalde zorg-apps erdoor drukt. De verzekeraar zou de artsen dwingen om met apps te werken die niet voldoen aan wet en regelgeving, meldt de NOS. Het gaat om apps die adviseren of een huisartsenbezoek nodig is of niet. Veel huisartsen vinden de apps medisch niet verantwoord. Maar huisartsenpraktijken die weigeren om ermee te werken krijgen 1 euro minder vergoeding per patiënt van Zilveren Kruis. En dat kan een verlies opleveren van duizenden euro's per jaar. Rogier Meijer is de nieuwe trainer van Sparta. De 44-jarige Meijer was dit seizoen assistenttrainer bij Bayer Leverkusen. Daarvoor was hij hoofdtrainer bij NEC. Meijer volgt Maurice Stijn op, die dit seizoen met Sparta naast de play-offs om Europees voetbal greep. Meijer tekent een contract bij Sparta tot de zomer van 2028. Het weer, zon, volop zon, droog, weinig wind. Een middagtemperatuur van 30 graden. Vanavond en vannacht koelt het uiteindelijk af naar 14 graden. En morgen hebben we net als vandaag een zonovergoten dag. Het wordt nog iets warmer, 31 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
5: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: geweldige editie, de 35e editie, dus een jubileumeditie van de Europa Run. We zitten hier live op de Coolsingel namens Europa Run Radio en namens Rijnmond overal te horen op alle kanalen. Ja, Marcia, voor jou het laatste uur is alweer aangebroken.
1: Ja, ik moet alweer bijna opkrassen.
0: Jammer.
1: Maar we gaan er nog even een heel mooi uur van maken.
0: Absoluut, zeker weten.
1: En dat gaan we natuurlijk niet samen doen, want we hebben ontzettend veel mensen die aan het werk zijn. We hebben de verslaggevers nog op de route. We hebben verslaggevers hier op de Coolsingel. We hebben verslaggevers wat dichter bij deze finish. Dus ja, je hoeft gewoon helemaal niets te missen van al die teams die hier nog gaan binnenkomen op de Coolsingel. Onder die finishboog doorgaan. En sommige teams die doen dat met knallende champagnekurken. Met heel veel lachen. En we weten ook zeker dat er heel veel tranen zullen vloeien. Maar dat is wat de Europa Run zo mooi maakt.
0: Dat is het ook. Het is een ongelofelijke organisatie. 5000 deelnemers. Het zijn er nog wat. 216 teams. En het leuke ook, Marcia, er zijn dus 22 nieuwe teams. En dat is ook een record van deze 35e editie van de Europa Run.

0: Turn the Lights Off. De Europa Run is in volle gang, maar komt wel na 2-3 dagen tot zijn eind. Hè. Zaterdagmorgen vanaf 11 uur zijn de teams gestart in Noord-Frankrijk, in Clastres en in Twente, op vliegveld bij vliegbasis Twente. En dan denk je, ja, als ze in één keer naar Rotterdam komen hollen, dan zijn ze weer heel snel. Dus ze zijn eerst naar het noorden van Nederland gegaan en weer gaan zakken en toen weer richting het westen. Dus het zijn enorme routes, enorme afstanden. Heel veel prachtige doorkomsten hebben al die teams ook meegemaakt. Zowel op de Nederlandse als op de Franse route. Want steeds meer dorpen en gemeentes zorgen voor een feest als al die Europa-runners daar langskomen. En zo langzaamaan ja, druppelt het allemaal richting Rotterdam. De Kop van Zuid is dan zo'n punt waar ze nog één keer zich moeten registreren. En daar is verslaggever Samantha Almerlaan.
1: En dat de emoties hier loskomen, dat zie je duidelijk. Die laatste tijdregistratie. Wijnand, jij kwam hier binnen en je werd geraakt.
2: Ja, het is een heel intensief weekend. Mentaal doet het ook gewoon heel veel met je. Ik denk dat iedereen ook wel mensen in zijn omgeving heeft die het verloren aan kanker of die de strijd tegen kanker aan het voeren zijn. En als je dan hier dan toch de finish haalt, ja, dat raakt mij zeker.
1: Ik zie de tranen weer in je ogen komen. Heb je zelf iemand meegenomen vandaag, deze weekend?
2: Ik heb zeker wel mensen in mijn hoofd, ja, aan wie ik denk.
1: Aan wie denk je?
2: Een hele goede maat van mij. Die stuurde een week voordat we hier begonnen dat zijn moeder is uitbehandeld. Ja, die vrouw die is net 60. Dus ja, zo iemand neem je wel mee in gedachten.
1: Ja, dan ook in de vriendschap?
2: Ja, zeker. Ja, ja. En ja, ik wens hem het allerbeste. Het zal een zware tijd worden, maar ik wil er ook absoluut voor hem zijn.
1: En hoe sta je nu hier?
2: Moe, maar voldaan. Super tof dat ik het weer heb kunnen doen en dat ik hem weer heb uitgelopen.
1: Jullie zijn net natuurlijk 2 nachten doorgekomen.
2: Ja.
1: Hoe voelt zo'n tweede nacht? Is dat zwaar?
2: Ja, zeker. Maar je weet waarvoor je het doet. Het geld wat we hebben opgehaald, de mensen die ons steunen. Zowel met materieel als met donaties. Ja, daar wil je gewoon voor doorlopen.
1: Mooi. Nou, ik wens jou hier in ieder geval heel veel sterkte mee. Ik wil ook nog even jouw collega hier erbij. Nee. Volgens mij wel. Hetzelfde wat hij zei. Hetzelfde wat hij zei. En wie nam jij mee deze run?
3: Mijn vader.
1: Hij is er nog echt aan de andere kant. Wat is zijn naam?
3: Goos.
1: En wat is er met je vader?
3: Mijn vader heeft kanker. Ongeneeslijk. Maar 5 jaar en hij is er nog. En hij staat aan de andere kant van de brug. Dus daar wil ik heel graag heen.
1: Snap ik. Hoe heb jij mijn gedachten meegenomen deze run?
3: Nou ja, als het zwaar is, dan heb ons zwaar is niks vergeleken bij hun zwaar, zeg maar, van de mensen die strijden. Dat.
1: Hoe is het voor jou als familie om dit, ja, inderdaad, om dit nieuws te verwerken, om hiermee om te gaan?
3: Ja, pittig natuurlijk. Je gunt het niemand. Dus zeker niet de mensen die je lief hebt.
1: Nee. En dit belangrijke moment om te delen?
3: Ja, dat denk ik wel. Mijn vader heeft zelf vroeger 10 jaar meegedaan als fysio. Dus ik vond het wel tof om nu hij er nog is, dat ook te doen, dat hij het nog kan zien.
1: Ga snel naar hem toe, pak hem stevig vast en geniet van jullie moment. Dankjewel. Dankjewel voor het delen. En ondertussen komt achter mij weer het volgende team binnen. En gaan we weer terug naar jullie in de studio.
4: Het druppelt zo langzaam binnen. En mooi om te zien dat Europa-run-virus dus ook gewoon van generatie op generatie wordt overgegeven. Een vader die helaas zelf nu ook onuitbehandeld is. Verschrikkelijk nieuws. Maar mooi om te zien hoe dan een dochter dat voortzet en daarmee mee verder gaat. Dat is ook waar de Europa-run voor staat. We doen het met z'n allen. We doen het samen.

0: Bluff met Hou Vol, Hou Vast. Ja, hoe fijn moet het zijn, Marcia, om werkelijk ook iets vast te kunnen houden wat jouw verhaal vertelt door jouw hele proces heen als je je kanker hebt gekregen. En goed nieuws daarover, want dit weekend is bekendgemaakt dat Europa Run een donatie van 20.000 euro aan de kanjerketting van de Vereniging Kinderkanker Nederland doen. En Europa Run die adopteert de fysiokraal voor de komende jaren, zodat kinderen met kanker deze aan hun ketting kunnen krijgen en zo hun verhaal met iedereen nog beter kunnen delen. En dat geeft steun, kracht, zo ook voor Nina.
1: Ik ben 10 jaar en naast school doe ik aan musical spelen, paardrijden en ik zit nog op zangles.
2: Zodra het over het ziek zijn gaat, is het natuurlijk ontzettend moeilijk. Want daar komen allemaal dingen bij die moeten. Was zich ook vertaald in de kanjerketting. Maar gelukkig is Nina zo ongelooflijk krachtig. En geniet ze van alle mooie momenten. En vooral in het dansen, het acteren, musical spelen, het paardrijden. Gewoon lekker zichzelf zijn. Daar kan ze heerlijk van genieten.
1: 8 jaar geleden werd ik ziek. Nu krijg ik nog steeds elke dag medicatie tegen de stoute bal. Daar krijg ik kralen voor de kanjerketting. Het is een verhaal dat niet leuk is, maar je doet het toch. En met deze ketting kan ik vertellen wat ik meemaak.
3: Elke kraal heeft zijn eigen betekenis. We hebben zo'n 46 verschillende kralen die ieder een eigen betekenis hebben. En de kinderen weten vaak heel goed welke kraal voor welke behandeling staat. Ze koesteren het vaak en gaat vaak mee naar het ziekenhuis op de dag dat ze behandeling hebben, zodat ze vaak ook meteen de kralen eraan kunnen rijgen. Maar het helpt ze ook om hun verhaal te vertellen aan klasgenootjes, aan familie, om het makkelijker te maken en hun eigen behandelverhaal zichtbaar en tastbaar te hebben. Roperun gaat voor 5 jaar lang de fysiokraal adopteren. En dat betekent dat we de komende 5 jaar deze kraal volledig gefinancierd hebben. Voor de kinderen in behandeling is het bewegen soms echt wel een hele opgave. En Roperun staat natuurlijk ook voor het fysieke, het sportieve. Dus die sluit daar gewoon heel mooi bij aan.
1: Nou, ook al is het stom, je moet gewoon genieten. En dan wordt het vanzelf leuk.
4: Jeetje, wat een ontzettend indrukwekkend verhaal van Nina. En om die kralenketting te zien, want wij maken hier radio vanaf de Kostsingel, maar ook op TV Rijnmond en via de livestream kun je meekijken. En als je dat doet, dan zie je mijn collega Teun hier zitten. Ja. Teun, en ik zie de tranen over je wangen lopen.
0: Ach ja, Marcia, ik vind het zo verschrikkelijk om te zien zo'n meisje. Zo'n enorme ketting, dat vind ik echt, ik vind het zo belangrijk dat
4: ik dit doe.
0: Ja, het raakt me gewoon enorm.
4: En nou doe ik gewoon met jou mee en geef je even een knuffel. Want dat is ook gewoon wat Europa Run met je kan doen. Hè? Je zit hier gewoon als professional je werk te doen. Maar het is zoveel meer. En dat zegt alles over dit mooie evenement.
0: Zeker.
4: En dat zegt ook waarom er nog veel meer geld nodig is om mensen te helpen. Dus ik zeg het nog één keer. Europarun.nl en klik op die doneerbutton als je kan en als je dat wil. Ja, en van de emotie gaan we richting de finishboog. Want teams die daar binnenkomen, die hebben soms ook tranen. Maar die vieren soms ook een heel groot feest. En verslaggever Jet Sol, die viert dat mee met team 14.
5: Ja.
4: Jet, als jij feest viert, gaan wij even hier een slokje water drinken.
5: Ja, doe even de tranen afvegen. Het is helemaal niet erg om hier emotie bij te hebben. Want dat hoort heel erg bij dit evenement. Ik loop nu achter de burgemeester en Merit aan van team 14 in het uur. Mag ik jullie heel eventjes erbij halen? Ik zag jou net een dikke knuffel geven aan iemand aan de kant. Wie was dat?
6: Dat was mijn moeder.
5: Ah, dat is fijn. Hoe is het met de benen? Want jullie zijn snel, hè?
6: Ja, we zijn redelijk vlot, ja. Nou, mijn benen, daar is prima mee, want ik verzorg de catering. Maar dat is niet zo... Dat is eigenlijk even belangrijk als de loper of de fietser.
5: Goed eten is heel belangrijk. Catering is heel belangrijk. Dat weet ik als Indo heel goed. Ik geef u de microfoon nog even.
7: Ja, want dit is een heel bijzonder verhaal. Dat weet je nog niet. Maar deze mevrouw is hier met haar gezin. Want zij was afgelopen zaterdag 25 jaar getrouwd. Dus ze heeft het niet gevierd met allemaal mensen. Maar die gaat gewoon een roperun doen. Waarom?
6: Het zit in ons bloed. Ik ben voor de 11e jaar meegegaan en mijn man voor de 23e, geloof ik. Ik ben de tel daarvoor kwijtgeraakt. Mijn zoon is de teamcaptain, dat is zijn 5e jaar. En mijn dochter is mijn mede-cateraarster en dat was haar 2e jaar.
7: Maar zijn ze hier? Zijn ze hier in de buurt? Kom even bij staan. Kom even bij. Van harte gefeliciteerd.
8: Dankjewel.
7: Met de Roperun, maar ook met uw 50-jarig huwelijk, heb ik begrepen.
8: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt.
7: En jullie dachten, we gaan het gewoon vieren bij de Roperun.
8: Ja, dan ben je gelijk met z'n allen gezellig samen. Ja, dat is twee vliegen in één klap.
7: Dat is een hele praktische reden. Maar hoe was het voor jullie? Want jullie hebben dat ook met z'n allen meegevierd. Dus.
9: Ik heb heel veel dingen van tevoren lopen regelen die ze niet wisten. Ah. Dus onderweg stoppen halfwege een keertje. Hebben ze daar nog een verrassing gekregen. Op de startlocatie hebben ze nog een keer een verrassing gekregen. En dan hier nu net nog. Dus zo gedurende het weekend, ook al zijn we druk met de Roperun bezig, hebben ze alsnog een heel bijzonder weekend gegeven. Bovenop het bijzondere weekend wat natuurlijk al is.
7: Wat ontzettend mooi. En ben jij trots op je ouders ook? Dat ze al zoveel jaren actief zijn voor de Roperun.
10: Ja, zeker, zeker. Ik kan me niet anders herinneren dan dat ze actief zijn voor de Roperun.
7: Dus jullie moesten automatisch mee? Je had gewoon geen keus?
10: Nee, zeker niet. Maar ik vind het wel een mooi voorbeeld. Als je vanaf jongs af aan dit al ziet, dan is het een beetje moeilijk om niet mee te gaan.
7: Super. En dan ook nog in zo'n snel team. Nou, echt diep respect voor alles. En ik hoop dat jullie nu wel tijd hebben vanavond gewoon om echt het feestje nog eventjes te vieren.
6: Gaat helemaal goed komen.
7: Afgesproken.
11: En over het feestje vieren gesproken, dank u wel dat u het feest weer met ons wilde vieren. En als het dan over een huwelijk gaat, daar gaat u zich nog op verheugen. En dan over 25 jaar zien we u hier met uw gezin.
6: Dat zou.
11: Ja. Nou, dat maakt. Ik pin u er niet op vast, maar dank u wel dat u hier wilde zijn. Gaan jullie lekker feest vieren. Wees lief voor elkaar, blijf lief voor elkaar. En vooral dank je wel. Dank je wel namens alle mensen die moeten leven met kanker. En die allerlei mooie dingen voor elkaar hebben kunnen krijgen. Met het geld dat jullie allemaal bij elkaar lopen. Dank je wel daarvoor. Ja. Nou, dat is heel
12: zweet, tranen, kracht en...
13: Hij had nou 9 moeten zijn.
12: Verhalen. Dit is Radio Rijnmond met Roperun Radio. Beleef het mee.

0: Joël en Teller About It. Dit is Europa Radio op Radio Rijnmond, op de livestream van Rijnmond, op TV Rijnmond, op DAB+, op tal van lokale en streekomroepen. Dus er zijn heel veel verschillende organisaties betrokken bij deze uitzending. Net als dat er heel veel verschillende mensen betrokken zijn bij de Europa Run. En net als dat er heel veel mensen geraakt worden door de Europa Run.
1: Ook dat, absoluut. Ja, zeker.
0: En Esther Godijn, die is er ook al een tijdje bij. Is ook iemand die denk ik wel geraakt is door de Europa Run. Esther, die heeft het hele weekend al een motorpak aan. Want de verslaggevers die zijn op zaterdag opgestapt. Esther in Noord-Frankrijk. Toch, Esther? Jij zat op de Franse route, hè?
2: Ja, zeker. Hartstikke fijn hoor, zo'n motorpak. Het beschermt goed en is lekker warm.
0: Ja, nou, ik benijd jou niet, maar jij gaat gewoon door. En je bent nu nog in Oud-Beijerland, dus gestaag op weg richting Kolsingel. Is het Oud-Beijerland is natuurlijk bekend ook als doorkomstplek, hè? Daar wordt echt wel goed feest gebouwd.
2: Ja, dat ga ik zo hopelijk nog meemaken. Maar eerst verzamelen heel veel teams op de parkeerplaats net voor Oud-Beijerland. En daar sta ik nu bij de Franciscus Runners. Die hebben hier hun vrachtwagen staan, waarmee ze dus de hele run hebben gedaan. En Wesley, jij zat op de fiets en jij zei van, nou, je mag wel eens in onze vrachtwagen kijken hoe die er dan zo'n beetje na de run uitziet. Nou, dat laat ik me geen twee keer zeggen. Dus zullen we eens een kijkje gaan nemen, Wesley?
3: Ja, dat is helemaal goed.
2: Nou, we gaan nemen een opstapje. Het is niet zo'n grote vrachtwagen. Ik heb ze onderweg groter gezien. Hoe groot is die, weet je dat uit jou?
3: Ja, hij is 4,20 meter lang. En even kijken, voor mij 3,60 breed. Dus pas, we hebben er 4 stapelbedden in staan. En ja, zoals je ziet, kan de deur net dicht. En dan kunnen we per keer kunnen we met 8 personen erin slapen.
2: Ja, en ik zie ook echt heel veel tassen en heel veel slaapzakken. Nu ligt alles door elkaar. Ik neem aan dat onderweg wel iets beter georganiseerd moest worden.
3: Ja, klopt. We hebben afgesproken per stapelbed. We hebben dus zeg maar 4 mensen die erin slapen. Dat als je klaar bent, doe je alles netjes onder het bed. Nou, we hebben hier een zakje aan hangen. We hebben allemaal een eigen vakje. Waar je kleine kabeltjes en zo in kunt doen. En ja, met een spanbandje aan de zijkanten. Als we klaar zijn met slapen, doen we daar onze slaapzak en kussen opspannen.
2: Ja, er zitten nog wat slaapzakken in. Daar aan het einde. En er wordt ook nog wat opgeruimd. Want ja, het zit er bijna op. Dus die vrachtwagen moet leeg. Dat is ook altijd nog een hele klus. Maar fietsen is ook een hele klus. En dit is jouw eerste roperun op de fiets. De eerste sowieso.
3: Ja, klopt.
2: Ja, een hele persoonlijke vraag. Hoe is het met je achterste?
3: Die doet goed zeg.
2: Dat is wel best, ja. Hoeveel potten vaseline zijn er doorgegaan?
3: Sudocrem is te horen, maar die is bijna leeg.
2: Ja, hoe was het?
3: Ja, het is wel gevoelig, maar het is voor een goed doel.
2: Het is zeker voor een goed doel. Nou, bestaat er zoiets als het roperunvirus? Dit was jouw eerste keer. Heb je het virus een beetje te pakken gekregen?
3: Ja, ik... Ik vind het echt mooi wat er hier allemaal gebeurt. En misschien in de toekomst dat er zeker nog een keer gaat komen, ja.
2: Nu eerst nog even de finish, want dan ga je helemaal geen nee meer zeggen de volgende keer als ze je vragen. Jullie teams zijn nog, of het B-team is nog onderweg hier naartoe. Jullie zijn het A-team. Hoe lang verwacht je ze hier?
3: Ik denk dat ze rond 3:30 hier zullen zijn. Ja, het is even live kijken hoe het gaat. Net was er ook iemand die had heel warm. Even niet goed gehoord, dus dan stoppen we.
2: Moest even gestopt worden, hè? Ja, en als je bij het ziekenhuis werkt, dan neem je dat heel serieus, kan ik me zo voorstellen. Ja. Dus het duurt nog even, maar dan naar die finish. Heb je er zin in?
3: Ja, zeker.
2: Ja, ik kan me het voorstellen. En je komt dus nog door Oud-Beijerland. En dat schijnt een groot feest te zijn, zei Marcianet. Dus hier nog even wachten en een beetje opruimen. En dan op naar die doorkomst in Oud-Beijerland, Marcia.
4: Ja, in Oud-Beijerland wordt in ieder geval al hartstikke goed gesmeerd. Het moet ook wel als je zo lang onderweg bent. En de man die zijn stem gesmeerd heeft ook wel helemaal op de hoogte te houden. Van het allerlaatste nieuws rondom de Raad. Europa Run, zo te stuiten. Is Mario kwijt al?
5: Je bent erbij. De 35ste Europa Run. Samen met Europa Run Radio.
4: Goedemiddag, in Hardingsveld-Giessendam is het 28 graden. Dit is het Europa Run Radio Nieuws. De finish ging om 12 uur open en een kwartiertje later was ook het eerste team binnen. Dat was het team met kadetten van de Koninklijke Militaire Academie in Breda, team 207. Die gingen vrijdagavond als laatste weg in Frankrijk en hebben dus behoorlijk hard doorgelopen. Zo hard zelfs dat ze vanmorgen in Barendrecht bijna een uur moesten wachten tot ze weer verder mochten. Anders waren ze hier misschien al om 11 uur geweest. Toen de teams op de Nederlandroute vanmorgen door Andel kwamen op de grens van Gelderland en Brabant, kregen ze een emotionele ontvangst. Want daar was een Ik mis je laantje ingericht. Daar hingen foto's van mensen die aan kanker zijn overleden. Veel teams zagen daar een foto van een dierbare hangen. Dat zorgde voor momenten van stilte, emoties en mooie herinneringen langs de route. Hoe dat eruit zag zie je in het liveblog op europarun.nl. In veel dorpen en steden werden de teams onthaald met watersproeiers. In het Brabantse Sprundel kregen ze iets heel anders voor hun kiezen tijdens deze warme editie van de Europa Run. Sprundel had vuurkanonnen ingeschakeld. De teams vonden het allemaal geweldig. Er stonden ook honderden mensen langs de kant en het volkslied van Sprundel werd gespeeld. Team 102 vond het extra mooi, want dat is het team van SV Sprundel. De teams zijn vrijdag gestart in Clastres in Frankrijk of op vliegbasis Twente in Enschede. Dan lopen ze allebei hun eigen route tot ze in Barendrecht komen. Daar komen de twee routes bij elkaar. Dat gebeurt op een rotonde waar je niet kan missen dat het vanaf daar één route is tot aan de Coolsingel. Want daar worden alle teams al opgewacht door een grote groep vrijwilligers. Het Europa Run Radio weer dan. Het is zonnig en erg warm. De maximumtemperatuur in Rotterdam komt uit op 30 graden. En ook de nazit van de Europa Run blijft zonnig en warm. Pas na 8 uur vanavond gaat de temperatuur iets omlaag. Maar die blijft nog lang boven de 25 graden. Dat was het nieuws op Europa Run Radio. Meer nieuws lees je in ons liveblog op europarun.nl.
5: De 35ste Europa Run volg je van start tot finish.
0: Ah, oh, van

0: Je luistert naar Europa Radio. Radio Rijnmond, waar je het geluid van Inner Circle hoorde. Rock with you.
1: Ik vind het toch een beetje een momentje dit, Marcia. Want ik mag misschien wel een van de meest bekende stemmen van de Europa Run hier aankondigen. Dat ben jij, René. Ik vind het toch een beetje spannend om even met jou te kletsen.
2: Oh, wat leuk om te horen. Ja. Maar ik heb iets veel mooiers. Want er kwam het prachtige team binnen met die knalgele shirts. En wij zagen daar een bonk emotie op die finish. Ik heb er even één uitgeplukt, want die vond ik het leukste hoofd hebben. Nou, en toen vroeg ik, hoe gaat het?
3: Emotioneel. Emoties. Het gaat verder goed. We zijn blij dat we heelhuids met z'n allen over de streep zijn gekomen. We zijn blij dat Jeroen het laatste deel heeft mee kunnen doen, want daar deden we het eigenlijk met z'n allen voor. En op het moment dat we de tijdregistratie overgaan, is er menig traan, heeft er menig traantje gevloeid.
2: Hebben we gewoon de conclusie getrokken dat het mag?
3: Ja, nee, zeker. Ja, nee, je moet tranen altijd de vrije loop laten gaan.
2: Dan heb ik een vraag. Delen jullie dit onderling?
3: Ja, ja, ja. Ik denk dat als je van de week erbij was geweest, heb je menig traantje voorbij zien komen. En ik denk dat ze nu ook weer gaan vloeien.
2: Komt de grote groepsknuffel waarschijnlijk nog?
3: Ja, zeker, zeker. Ja,
2: en wordt er dan nog gevierd dat jullie dit volbracht hebben?
3: We gaan zo meteen gelijk vieren.
2: Ja, en waar?
3: Bij ons in de voetbalkantine. Want we zijn eigenlijk van een heel groot deel zijn we allemaal voetbalvrienden. Die al jarenlang Europa Run ervaring hebben. Ik ben zelf vanaf 1994 mee geweest. En je hoorde het net, Jeroen zelf ook al 10 jaar ervaring. Maar we gaan met z'n allen lekker naar de voetbalkantine, even douchen en daarna een lekker biertje drinken.
2: Ja, want je bent weer opnieuw ingestapt, hè? Want je bent in 94 begonnen.
3: 94 begonnen, 2012 gestopt. En alleen om deze reden er weer ingestapt.
2: Daar kun jij nooit geen spijt meer van hebben.
3: Nee, zeker niet. Nee,
2: fantastisch.
3: Helemaal niet. Ja.
2: Dankjewel. Ja, dankjewel. Ga naar je team. Ja, ga naar die

0: toepasselijk, dat kan bijna niet. Want wie staan hier voor ons? Team Haan. Hallo daar. Over Beursel en verder gesproken, daar heb je ze. Hoe was het?
1: Ja, leuk. Heel leuk.
0: Ja, alleen leuk of wel meer dan?
2: Super gaaf. Super chaotisch.
3: Het was een kruistocht. Ja, slijtageslag.
1: Ja, nog bijna gedisqualificeerd. We hebben alles meegemaakt.
0: Oh jee, wat? Vertel.
1: Ja, de hesjes niet op orde. Oeps.
0: Oké.
2: Onze voorbereiding bestond aan een kleine meeting in de achterbuurt van Amsterdam. En niet samen getraind. Een groepsapp aangemaakt. Veel appen. En maar gewoon naar Parijs rijden en we zien wel of we finishen.
4: De meeste
5: dit was jullie
4: elkaar
5: eerste
4: niet.
5: Keer.
0: Dit was onze vrijdagavond.
5: Echt waar.
1: Wat en nu staan we hier als 50 geëindigd.
5: Wat een chaos moet dat geweest. Maar waarom ben je eraan begonnen dan?
3: Ja, uiteindelijk doe het maar voor één doel, hè. En dat is natuurlijk voor de palliatieve zorg. Maar we hebben dat ook wel gedaan omdat we er denk ik met z'n allen gewoon ook echt van genoten hebben. Het was een hele bijzondere tocht en met name in Nederland en eigenlijk vanaf België al was het super sfeervol. En zijn we echt heel warm onthaald, dus dat was wel echt heel bijzonder om te ervaren.
5: En volgens mij hebben jullie ook best een jong team.
1: Nou ja, over het algemeen wel, maar we hebben ook een paar ouderen die ook meededen. En onze gemeenschappelijke factor was eigenlijk Mark en die heeft ons allemaal bij elkaar gebracht.
0: Alle hulde van Mark,
1: ja.
0: Die verdient het.
5: Die heeft jullie bij elkaar gebracht?
1: Ja.
0: Absoluut.
5: En als je nou zo die eerste Europa-run, ik kijk even naar jou, hebt gedaan. Je allereerste Europa-run, hoe kijk je erop terug?
1: Nou, het was echt heel bijzonder. Ik kijk er heel positief naar terug. Het was gewoon superleuk, super speels. Ook al heb je heel weinig slaap, je gaat gewoon door met z'n allen. Het is gewoon echt heel leuk. Ik zou het volgend jaar zeker nog kunnen doen. Aanraden aan iedereen.
0: Hebben jullie nog met iemand, Mark, dan misschien in gedachten gelopen? Of doe je het voor al die mensen die deze zorg nodig hebben?
1: Dat is
3: Mark. Ik stond er niet.
0: Mark, kom erbij.

0: met iemand in gedachten gelopen tijdens deze wandeling?
1: Ja. Ja.
2: Ja, we hadden nog mee, mijn vriendin. En helaas is 2 weken geleden, 1,5 week geleden, is haar moeder overleden. Dus we hebben er toch voor gekozen om wel mee te doen. En ja, het maakt het wel extra zwaar. Beetje extra lading. Maar het geeft ook wel extra voldoening om dan uiteindelijk hier eroverheen te lopen.
3: Dus met haar in gedachten zijn jullie over de finish gekomen. En dat is ook de Europa-run, want ik denk dat jullie onderweg ook heel veel plezier en chaos en gekke dingen hebben. Maar er zit ook die emotie bij.
2: Ja, nee, absoluut. Dus het was wel constant dat we echt door wilden en door blijven gaan. Ja, dat was wel heel mooi en heel fijn inderdaad.
3: En wat nu na deze Col Single, wat gaan jullie vandaag nog doen?
1: Bier drinken.
0: Heerlijk jongens, ik zou zeggen proost, geniet ervan.
4: Hey, dankjewel.
0: Doe er goed aan Mark, hè.
1: Doe er goed aan Mark, dankjewel. Hoi.
5: Hoi, hoi.

0: en so incredible. En dat is een gevoel wat heel veel mensen hier zullen hebben op de Coolsingel. En misschien ook wel de afgelopen dagen. Want ja, de Europa Run is natuurlijk niet alleen deze dag, dit feest. Maar hier doen ze het wel allemaal voor. Het doel, dat is de finishboog op de Coolsingel. En daar is ook verslaggever René Tonen.
1: Ja, dat ben ik zeker. Zo onbeschrijfelijk. Nou, onbeschrijfelijk is het al als ik enorme haakwerken zie. Prachtig. Maar ik weet inmiddels dat jullie de 111 gemaakt hebben.
2: Klopt,
1: ja. Klopt, hè? Zelf.
2: Onze dochter Fenna, die heeft 111 hartjes gehaakt. Die hebben wij verkocht via Facebookpagina's rondom Reewijk Gouda. En die konden de mensen kopen voor €5 per stuk. En dat hebben 111 mensen gedaan. En zij heeft de slingers in elkaar gezet. En omdat de slinger zo groot was geworden, hebben we er 3 van gemaakt. Het team 259, waar mijn man in loopt, die komt zo meteen binnen met de andere 2 slingers. En wij hebben 1 slinger meegenomen naar de Coolsingel.
1: Ja, en de opbrengst?
2: De opbrengst in totaal als gezin hebben wij het hele jaar €8500 opgehaald. Wij doen het hele jaar allerlei acties. En als gezin halen we dat allemaal bij elkaar op.
1: Nou, je dochter staat heel lief te knikken. Ja. Helemaal mee eens, kom er een beetje bij. Want jullie hadden het verhaal verteld bij ons in de uitzending. Ja. En uiteindelijk mocht je komen.
3: Ja, ja, klopt. Daar waren we echt gewoon super blij mee. We zijn al, mijn vader dan nu weer 7 jaar mee. En we zetten ons echt al ook zo lang in om echt zoveel mogelijk geld op te halen. Want hij kan wel lopen, maar als er volgens geen geld ingebracht wordt, dan daar is natuurlijk eigenlijk waar de run ook om gaat. Omdat we zoveel mogelijk zorg willen kunnen bieden, palliatieve kankerzorg. Dus ja, toen dachten we van, weet je, hoe gaaf zou het zijn als we een keer hier kunnen staan met de Coolsingel en natuurlijk zo mee kant. Ja.
1: Ja, want jullie krijgen de VIP-behandeling. Ja. En dat wil zeggen dat je tussen allerlei belangrijke mensen gaat plaatsnemen. Met z'n tweeën. Lekker eten, lekker drinken. En kruipen naar huis.
2: Zeker weten. Dat gaan we doen. Maar eerst alle teams binnenhalen.
1: Ja. Oh, je wacht eerst tot alle teams binnen zijn.
2: Ja, 259 is er ook nog niet. Dus,
1: hoe laat komen ze?
2: Dat duurt nog wel een uurtje, denk ik. Want ze hebben gewoon goed gefeest onderweg.
1: Ja, ga een beetje in de schaduw staan dan.
2: Ja, dat gaan we doen. Maar het komt goed. Helemaal gezellig hier. Ja.
1: Dank jullie wel voor het verhaal. Fantastisch initiatief.
2: Dank je wel.
1: Zo'n mooie slinger. En team 259, die komt vanzelf.
2: Gewoon
1: die kant op kijken.
2: Die ziek is, die er niet meer is. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Dus die nemen we allemaal mee. We koesteren ze. Ja.
4: En zo is het.
2: Dankjewel.
4: We wachten hier alle teams af die nog over de finish gaan komen hier op de Coolsingel. 216 in totaal. En langzaam maar zeker komen er steeds meer teams hier zo over de streep. En het is toch wel mooi om te zien dat iedereen hier zo aan bijdraagt. Zo'n slinger. Ik vind het allemaal hartstikke leuk om te horen. Het is echt een end, hè. 500 kilometer.
0: Zo, begin er maar eens 500, aan. Meer dan 500. Hè? De route Frankrijk is 545 kilometer. En de Nederlandse route vanuit vliegveld Twente is 558,3 kilometer.
4: Zo, dat is een stukje lopen, hoor.
0: Het
4: is
0: dag en nacht, hè, Teun?
4: Dag en nacht. En daarover, vanwege het warme weer, is het natuurlijk even je loopritme aanpassen. Want overdag kan je natuurlijk minder hard lopen, want het is ongelooflijk warm. Dus moet je 's nachts een stapje harder bij gaan zetten. En het lijkt mij zeker in je voorbereiding heel moeilijk om daar rekening mee te houden. En het is dan nogmaals zo knap dat al die 5000 deelnemers het toch voor elkaar krijgen. Hier zo naartoe te lopen, over die streep te komen hier. Ik sta nog steeds vol bewondering te kijken naar deze mensen.
0: En dan te bedenken hoe het ooit allemaal begonnen is, hè? 1992, ja. Met een paar teams van Rotterdam naar Parijs, daadwerkelijk naar de Eiffeltoren. Ja, dat zou natuurlijk nu nooit meer kunnen. Vanaf 2004 komt Europa Run naar Rotterdam. Is de finish bijna altijd hier op de Coolsingel. Heel soms door werkzaamheden niet. Dan wijkt Europa Run uit naar de Binnenrotte, waar het ook een prachtig feest kan zijn. Maar al die jaren al die mensen. En weet je hoeveel geld er al is opgehaald in al die jaren Europa Run?
4: Nee, dat durf ik niet te zeggen.
0: Volgens mij gaat het naar de 100 miljoen.
4: Oh, dat is een ongelooflijk groot bedrag. En het mag ook zo'n groot bedrag zijn. Want het is nodig, hè, die palliatieve zorg. Zorg voor mensen die uitbehandeld zijn. Die eigenlijk niks meer hebben om naar uit te kijken. Geef die mensen juist iets om naar uit te kijken. En dat gaat niet zozeer over het onderzoek. Maar dat gaat over gewoon een lekkere stoel. Waar je gewoon eventjes tot rust kan komen. Gezellig op pad gaan, ergens naartoe gaan. Allemaal van dat soort dingetjes zijn zo belangrijk om nog een beetje leven toe te voegen. Dus, hè, aan die dagen die je eigenlijk niet meer hebt. Het is prachtig.
0: Dat is waar de Europa Run voor staat. Hè. Dat zijn alle goede doelen die gesteund worden. En we hebben de afgelopen dagen op Radio Rijnmond of op Europa Run Radio een heleboel mooie, goede doelen ook gehoord. En al die mensen, als je ze vraagt, wat zou je willen zeggen tegen al die Europa-runners die onderweg zijn? Dan zeggen ze allemaal alleen maar, dankjewel dat je dit doet.
4: Het is toch zo mooi dat die mensen zo ongelooflijk hard rennen en nog steeds dankbaar zijn voor het feit dat zij dat mogen doen. Dat zij mogen bijdragen dus aan die palliatieve zorg. Meer dan 100 miljoen euro. Het is ongelooflijk. En je kan nog steeds doneren op europarunradio.nl. Daar staat een QR-code. Je kan het allemaal volgen, stap voor stap. Het wijst zich allemaal hartstikke vanzelf.

0: van 2 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het eerste Europa-run-team is even na 12 uur over de finish gekomen op de Coolsingel in Rotterdam. Het is het team van de KMA, de Koninklijke Militaire Academie. Die was als laatste van start gegaan en kwam dus als eerste over de streep. En ze hadden al veel eerder kunnen finishen, maar ze hebben even gewacht bij Barendrecht. Ze werden opgewacht door de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten en die zag iets bijzonders aan Team 207.
2: Nou, ze zien er allemaal nog zo fris uit. Ik denk met dit weer, als je dan gewoon... Ik moet eerlijk even toegeven, ik heb vanochtend ook nog een rondje gerend. En ik sta nog een partij te zweten, niet normaal. En deze mensen zien eruit alsof ze net gewoon, nou ja, uit bed zijn gelopen, zeg maar.
3: Ja, ja, we hebben niet vals gespeeld. En we zitten nu gewoon vol met adrenaline. Dus ik denk dat je dat aan ons ziet.
2: Want jullie hadden een gemiddelde van 14 km per uur volgens mij met hardlopen.
4: Wat? Ja,
2: 14,5 zelfs. Ongelooflijk gewoon. En dat is voor zo lang. Dat is echt ontzettend knap.
1: Zegt burgemeester Carola Schouten, die de teams opwacht op de Coolsingel. De 216 teams van de Europa Run lopen op fietsenroutes van zo'n 550 kilometer om geld op te halen om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. En veel teams doen mee met een speciaal iemand in gedachten. Zoals Team Jeroen.
5: Een vriend van ons bleek kanker te hebben. En een van zijn wensen was dat hij graag nog een keer met vrienden de Europa Run wilde lopen. Met of zonder hem. Niemand hoefde erover na te denken. Iedereen zei eigenlijk binnen de kortste keren ja. Het is iets over hebben voor een vriend. En ook een klein beetje misschien wel het Europa Run virus. Wat je makkelijker doet besluiten om ja te zeggen.
1: Het is de bedoeling om 5 miljoen euro op te halen. De teller staat nu op 3,7 miljoen en de eindstand van de Europa Run wordt later bekendgemaakt. Burenruzies worden steeds ingewikkelder, zeggen buurtbemiddelingsorganisaties. De organisaties kregen vorig jaar 20.000 meldingen binnen. Daarvan ging 30% over complexe situaties. 5 jaar geleden stond 20% van de meldingen nog te boek als ingewikkeld. De stijging komt doordat er vaker mensen bij zijn betrokken met onbegrepen gedrag of taalproblemen. De meeste klachten gaan over geluidsoverlast. Een jongen van 12 is in de Franse stad Rennes door verwerging om het leven gebracht. Vermoedelijk door een andere tiener. Het slachtoffer lag in de bosjes bij een appartementencomplex met een natte handdoek strak om zijn nek gebonden. Een jongen die iets ouder is dan het slachtoffer is opgepakt. De jongen zou in de buurt zijn gaan vissen. De politie zoekt naar andere kinderen die mogelijk meer weten over wat er is gebeurd in de Franse stad Rennes. Het weer volop zon, droog, weinig wind en 30 graden. Dat is het weer voor vandaag. Vanavond en vannacht zit helder, het koelt dan af naar 14 graden. Morgen hebben we net als vandaag een zonovergoten dag. Met uiteindelijk nog iets warmere temperaturen, 31 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A16 door een spoedreparatie. Van Breda naar Rotterdam rijdt het daardoor langzaam tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein en de vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
8: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
9: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
10: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Dordrechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: steeds live vanaf de Kool Single hier zo. Europa Run Radio samen met Radio Rijnmond. Moeten we afscheid gaan nemen van iemand? En dat ben jij, Marcia.
1: Ja, dat klinkt heel dramatisch. Klinkt,
0: ja, een beetje te hè. Sorry, zo bedoel ik het helemaal niet. Nee, jij gaat het stokje overdragen, laat ik het dan zo zeggen.
1: Zeker, dat ga ik doen aan Martine Boerkamp, die de komende uren hier aan de presentatietafel staat. Samen met jou nog. Dus leuk. Ik zeg jou even...
0: En met een knuffel.
1: Ja. En gaan jullie lekker samen verder met dit mooie evenement hier op de finish. Martine?
2: Dankjewel, Marcia, voor de afgelopen uren en voor de uren van de afgelopen weekend, hè. Ik ga mijn koptelefoon even opzetten.
0: Het koptelefoontje gaat op. Martine, voor deze 35e editie van de Europa Run. Je weet het, is een ongelooflijk mooi lied geschreven. Ja. En, door Lisanne Spaaner, een mevrouw die zelf ook kanker heeft gehad. En daarom
2: geeft
0: is het
2: een extra lading, hè?
0: Ja, geeft het extra lading. En daarom is het juist zo mooi dat zij dit nummer heeft geschreven. Mag ik je bedanken voor de Europa Run? Niet helemaal goed, maakt niet uit.
2: Nee.
0: Martine. Het is in ieder geval een schitterend nummer. Lisanne Spaaner dus, die heeft dat zelf helemaal geschreven. Ze heeft het vanmorgen ook live gezongen hier zo op de Kool Single. Ik heb het mee mogen maken. Toch een moment met, wat je zegt, ook veel lading. Zo iemand die dat zelf heeft ervaren en dat dan zo ongelooflijk mooi kenbaar kan maken door middel van zo'n lied.
2: En dan het gevoel van de roper er waarschijnlijk heel mooi kan overdragen. Ik heb het zelf nog niet gehoord, dus ik ben heel benieuwd. Maar we kunnen het vast en zeker later nog wat draaien. Toch?
0: Dat zal ongetwijfeld kunnen bij deze 35e editie van de Europa Run, een jubileumeditie dus.

0: misschien wel een beetje helaas, er is geen vuiltje aan de lucht. Ook hier niet. Dat betekent dat het heel warm is en heel zonnig op de Coolsingel. Cheerio was dat dan Justus de Wild.
1: Ja, en nou, hij zegt het, geen vuiltje aan de lucht, maar ook geen gezucht. Dat hoor je hier af en toe wel. Maar dat komt niet omdat mensen er klaar mee zijn. Nee, mensen zijn gebroken als ze hier over de streep in komen.
0: Ja, maar het is zo warm om te lopen. Maar vorig jaar hebben ze in de stromende regen gelopen. Dus ik weet niet, misschien moeten we straks eens even vragen aan teams die vorig jaar ook meeliepen. Wat is nou erger? Ja. Dit of die stromende regen van vorig jaar?
1: Zo is...
0: s'nachts alleen op de route in de stromende regen. Dat is ook wel heftig hoor.
1: Dat is echt doorbijten ook hoor. En gelukkig vanwege die hitte, daar kan een hoop aan gedaan worden. Hè. Dus goed smeren, staat natuurlijk op één. Er is heel veel water meegegaan. 30.000 flesjes water zijn meegegaan richting Frankrijk en richting vliegveld Twente. Waar dus ook 15.000 liter water in zit. Er is dus overal over nagedacht. Daarbij ook s'nachts gewoon harder lopen. Dat is dan de enige optie die je hebt.
0: Maar het was toch koeler, hè?
1: Dan is het koeler en gelukkig droog dit jaar.
0: Nou, en als mensen hier nog naar de Coolsingel willen komen, let op. Neem ook zonnebrand mee. Neem ook water mee. Doe een petje op. Zorg dat je in ieder geval ook voor jezelf zorgt als je al die helden hier komt binnenhalen. Dat is natuurlijk fantastisch. En waar doen we het voor? We doen het om geld in te zamelen voor al die mooie doelen die ondersteund worden door de Europa Run. En we hebben zo'n mooie QR-code in de uitzending. Scan die even en doneer ook gewoon, want we willen er 5 miljoen halen dit jaar. Vorig jaar 4,7. We hebben het doel iets hoger gesteld.
1: En dat moet echt te doen zijn. Dat moet echt te doen zijn. Dus nogmaals, naar europarunradio.nl. Scan die QR-code en als je meekijkt, scan hem en doneer. Want het is meer dan welkom, alles voor die palliatieve zorg.
0: Ja, elk dubbeltje is welkom.
1: Zo is het. We kunnen straks al die teams weer halen. Al die dingen.

0: bruggetje is natuurlijk wel heel snel gemaakt vanuit deze plaat. Om nog één keer te zeggen, zie je nou die QR-code op het beeldscherm voorbij komen als je meekijkt via de tv-uitzending of de visual radio-uitzending. Of ga naar roparunradio.nl. Doneer daar aan de Roparun.
1: Normaal hou ik het niet zo van om over geld te praten. Ik vind het een vervelend onderwerp.
0: Zeker.
1: Maar nu willen we het hebben. Het heel
0: moet.
1: Veel ook.
0: Ja, zeker. 5 miljoen dit jaar. Moet het doen zijn.
1: Lisanne Spaander was hier vanmorgen op de Cool Singles. Ze is zelf deelnemster en ze heeft als dank aan de Roparun een nummer geschreven. Dat heeft ze hier ook opgevoerd. We probeerden net al even ernaar te luisteren en naar te kijken. Maar het gaat nu wel lukken. Live op de Cool Single, eerder vanmorgen dus.
2: Daarna applaus.

0: 5, She Will Be Loved op Europa Run Radio en Radio Rijnmond. Waar wij nog steeds live zijn vanaf de Kool Single.
1: En ook op TV Rijnmond trouwens.
0: Op TV Rijnmond, natuurlijk. Ja. DRB Plus, alles is mogelijk.
1: Overal, lokale omroepen. En vooral ook via de site van europarun.nl. Er zijn nog heel veel teams onderweg richting de Kool Single. Albeijenland, daar moeten ze ook nog doorheen. Zeker. Daar staat Esther. En daar heb je een team die heet Matties for Life. Nou, dat lijkt me een prachtig motto als team zijnde. En Esther, ik heb begrepen dat het daar wel feest is, maar dat het soms ook best moeilijk is.
2: Ja, en dat heeft er vooral mee te maken dat één teamlid niet mee kon, omdat hij ziek is. Hij ligt op dit moment in Erasmus MC. En Joke, zijn vrouw, Jolanda, sorry, zijn vrouw is wel, want haar zoon zit ook in het team. En Jolanda is hier naar het Oud-Beijerland toegekomen met een mooi, ja, een mooie poster, banner met een foto van Johan erop. Nou zeg ik Johan, Koos moet ik zeggen. Ik hou alles door elkaar, die namen. Sorry, ik heb ook een paar dagen erop zitten van heel veel namen, heel veel mensen. Maar Jolanda, het is hier echt een gekkenhuis. Een groot feest. Maar voor jullie is het ook wel een feest met een verdrietige kant.
3: Ja, zeker. Vanaf december ligt Koos eigenlijk al af en aan in het ziekenhuis. En nu, met een beetje goede hoop, mag hij dinsdag naar huis. En hopen we dat hij toch de kanker overwonnen heeft. Dit jaar kon hij niet mee, omdat hij in het ziekenhuis lag.
2: Ja. Hij zou als chauffeur meegaan. Ja. En nou ja, hij werd gemist door zijn team, dat zag je meteen. Ja. Heeft hij de Europa Run wel kunnen volgen?
3: Jazeker. Via Daniel Rijnmond, 2B Rijnmond. En alle apps en foto's leefde hij helemaal mee.
2: Ja, want hij ging natuurlijk ook via de app mee met zijn team. Ja. Ze hebben hem vast op de hoogte gehouden.
3: Jazeker. Ja. Ja. En het is een heel echt team. En ze zijn allemaal zo begaan en allemaal zo lief voor hem. Echt geweldig.
2: En sinds wanneer is Koos ziek?
3: Sinds december. Maar voor de tweede keer. Na 10 jaar is hij weer teruggekomen.
2: En wat heeft hij?
3: Non-Hodgkin. Lymfeklierkanker. Ja. En dan de agressiefste soort. Ja.
2: Dus jullie zitten in een hele zware periode?
3: Zeker, ja. En daarom is het ook zo mooi dat Tommy ze zo meeloopt. Dat is echt wel een cadeautje voor hem.
2: Ja, want die heeft wel meegedaan. Maar hij kon niet blijven staan hier. Hij heeft wel nog even een pilsje genomen. Maar ze moeten door, want ze moeten naar de Kool Single natuurlijk.
3: Even langs het Erasmus lopen.
2: En gaan ze langs het Erasmus MC?
3: Ja, als het nog even lukt wel, ja.
2: Even naar Koos zwaaien.
3: Ja, ja, zeker.
2: Ja, dat is mooi. Ja, de Europa Run is echt heel veel lol, maar ook heel veel verdriet.
3: Ja.
2: Maar ook wel fijn dat, nou ja, het team ervoor Koos is.
3: Ja. Ja, weet je, iedereen is begaan met iedereen. Niet alleen met de patiënten, ook met degene die ernaast staan. Het is echt, dat is voor iedereen zwaar. Ja.
2: Nou, in Oud-Beijerland gaat het volgens mij nog wel even door. Want het is hier echt bommetje vol. De straat is helemaal gevuld met mensen die teams ontvangen. Er wordt heel veel geknuffeld hier. Bij jou was het net ook zo, Jolanda. En nou ja, die knuffels die komen heel goed aan bij de teams die heel hard hebben gelopen, gefietst en gekookt. En nu op weg zijn naar de Kool Single.
1: De laatste kilometers richting Rotterdam, richting de finish en de verhalen. Ja, je krijgt toch iedere keer weer kippenvel als je het hoort. Iemand 10 jaar kankervrij en dan nu weer in het ziekenhuis. Weer geveld door die vreselijke ziekte.
0: Het is verschrikkelijk. Je maag draait werkelijk waarom. Het is naar om te horen. En toch tegelijkertijd ook zo mooi om te horen dat mensen zich dus blijven inzetten daarvoor.
1: Ja, en
0: zo,
1: dat hij blijft volgen. Hè?
0: En dat hij blijft volgen.
1: Dus Koos, zwaai even naar je.

0: er niet aan denken. Nou lust ik al sowieso geen koffie, maar een warme espresso of een warme thee op dit moment. Met dat warme weer geeft mij maar gewoon water. Sabrina Carpenter was dat.
1: Zeker weten. Sabrina Carpenter, die ons brengt bij het Europa Run Radio Nieuws van Mario Feithal.
2: Je bent erbij. De 35ste Europa Run. Samen met Europa Run Radio.
1: Goedemiddag, in Oud-Beierland is het 28 graden. Dit is het Europa Run Radio Nieuws. Er komen steeds meer teams aan op de Coolsingel en dat gaat ook nog wel even zo door. Als eerste binnen waren de kadetten van de Koninklijke Militaire Academie in Breda rond 11:15. Wie er als laatste gaat finishen is nog heel spannend. Maar op de Frankrijkroute lopen team Sterk Staaltje en team DSW achteraan. Die zijn bijna in Oud-Beierland. Op de Nederlandroute zijn team Sanquin en team Running Rotterdam Pilots de laatste in Papendrecht. Hoe zorg je er tijdens een Europa Run nou voor dat je alles kan doen wat je moet doen? Dan moet je niet alleen denken aan lopen en fietsen, maar ook aan mogelijkheden om te rusten en te slapen. Ieder team doet dat op zijn eigen manier. De Franciscus Runners hebben daarvoor 4 stapelbedden in een bakwagen gepropt. Letterlijk gepropt, want veel ruimte om te lopen is er niet. De Europa Run was dit jaar goed voorbereid op de warmte. Zo zijn er alleen al met de organisatie 30.000 flesjes water meegegaan. Opgekocht uit zo'n beetje alle supermarkten en groothandels in de regio. En dan moesten de teams zelf ook nog hun eigen voorbereiding op orde hebben. Dat is zo vlak voor het einde allemaal goed gegaan, liet de organisatie vanmorgen weten. Want er zijn geen medische noodsituaties geweest. En naast het sportieve deel gaat het bij de Europa Run natuurlijk ook om de knaken die worden opgehaald. En wie denkt dat het nu met de finish klaar is, zit er goed naast. Je kan nog altijd doneren via europarun.nl en dan zoeken op je favoriete team. Maar ook als je op de Coolsingel komt aanmoedigen zijn er genoeg opties. Zoals door het kopen van merchandise. Of bij de kraam van Team Royal Flora Holland de Europa Run Gerbera kopen om aan je favoriete team te geven. En ook die opbrengst gaat volledig naar de Europa Run. Het Europa Run Radio weer dan nog. Het is zonnig en erg warm. De maximumtemperatuur in Rotterdam komt uit op 30 graden. Ook de nazit van de Europa Run blijft zonnig en warm. Pas na 8 uur vanavond gaat de temperatuur iets omlaag. Maar die blijft nog lang boven de 25 graden. Dat was het nieuws op Europa Run Radio. Meer nieuws lees je in ons live blog op europarun.nl.
0: Dankjewel Mario.
3: Bel Zappa op la bonne cause.
2: De 35ste Europa Run. Volg je van start tot finish.
3: Oh, van

0: hij mag weer gedraaid worden, Marco Borsato. Misschien wel toepasselijk om dan Vrij Zijn te draaien. Goed, Robarun Radio en TV Rijnmond. Daar wordt de finish van de Robarun helemaal live gevolgd. In het laatste punt, dat is dan het punt waarbij je dan daarna nog even die Erasmusbrug op moet, is natuurlijk op de kop van Zuid. Daar is het laatste controlepunt. Samantha staat daar en jij staat bij team 215 Zorgwaard. Hoe zwaar hebben zij het?
1: Ja, we gaan even sfeer peilen, want ze hebben natuurlijk twee nachten door. Het is warm en ik ben ook wel gewoon eens benieuwd, hoe hou je het dan gezellig in zo'n team? Nou, hoe hou je het gezellig in een team, Ad?
2: Nou, we hebben natuurlijk een team sfeerbeheer. De team sfeerbeheer doet eigenlijk niks anders dan doorlopend proberen mensen te motiveren en maximaal een lol te maken.
1: Hoe ziet dat eruit, Ad?
2: Nou, we hebben daar een aantal mensen voor. We hebben een andere Ad, die is daar heel goed in. Die maakt echt zulke praatjes dat je wel moet lachen. En dat maakt het heel druk en gezellig in de bus. En daardoor hou je het gewoon vol 's nachts.
1: Ja, want zijn er wel eens irritaties?
2: Ja, natuurlijk zijn er irritaties, maar daar moet je met een lach mee omgaan. Hè. Dus je kan met sommige irritaties kan je gewoon een grap van maken. En dan zien mensen zelf ook al van, ja, weet je, het is gewoon slaapgebrek.
1: En wat zijn echt de leuke dingen? Nee, kom even bij jou. Wat heeft echt indruk gemaakt? Ja, ik hou van spontane gekkigheid, sorry. Wat is jou echt bijgebleven deze run?
3: Ja, de saamhorigheid. Ondanks de warmte, goed voor elkaar zorgen. Ja, dat is vooral wat je meemaakt, wat je voelt. Ja, ik heb geen hele gekke dingen meegemaakt.
1: En die doorkomst zouden ook enorm de sfeer erin, hè? Welke doorkomst heb jij onthouden?
4: Nou, ik heb sowieso... Ja, wij komen uit Hoekzwaard. Oud-Beiland is altijd wel... Omdat je heel veel met familie en daar staan we ook echt even stil. En het is ook altijd wel een mooi emotioneel moment. Gewoon omdat je je hele ontlading hebt op dat moment. Dat is echt wel mooi.
1: Kan je dat uitleggen?
4: Nou, het is eigenlijk gewoon of dat je gewoon... Je bent een piek en dan knal je ineens naar een dal. Maar wel op een positieve manier. Maar gewoon even rust, de herkenning en alles. Gewoon in al vreugde. En dan komen de emoties en ook gewoon de tranen. Gewoon omdat het gewoon zo'n mooi gevoel ook is.
1: Fantastisch. En wat is de kracht van Team Zorgwaard?
5: Ja, ik denk dat Puk het net al heel mooi heeft gezegd. Maar de samenhorigheid. We hebben echt wel zitten dealen met warm weer. Zijn we allemaal goed mee omgegaan. En juist om elkaar net even scherp te houden. Goed op elkaar te letten. Dat heeft echt wel bijgedragen dat we hier met elkaar staan. En het mooi hebben afgerond samen. Ja.
1: Nou, daar kan ik niks meer aan toevoegen. Fantastische woorden. En hier staan we dan bij de Erasmusbrug. De teams blijven hier binnenkomen. Het is genieten van al die kleuren. En we komen straks natuurlijk weer bij jullie terug met een ander verhaal.
6: Daar op de kop van Zuid dus bij die laatste doorkomst waar de tijd nog even genoteerd wordt voordat ze hartstikke hard doorgaan naar de koolsingel was...
0: De laatste metertjes.
6: Kanker is een verschrikkelijke ziekte. Laat dat voorop staan. Het is altijd erg om iemand te verliezen aan die verschrikkelijke ziekte. Maar stel je voor dat je 20 jaar bent en je verliest je moeder aan die ziekte. Wat doe je dan? Nou, dan doe je misschien wel wat Mees doet. Hij heeft nog nooit wat gedaan voor de Roperun. En nu dacht hij, dit is het moment. Die 35e editie ga ik doen. En dit is wat hij wilde betekenen voor zijn moeder.
7: Inmiddels is ze om het leven gekomen, uitgezaaide vorm van borstkanker. Mijn vrienden en ik zijn uiteindelijk tot de keuze gekomen dat we er iets voor willen doen, ook een stukje verwerking. En zo zijn we eigenlijk bij de Roperun gekomen en nu zijn we er gewoon.
8: Wat gebeurt er met een jongen van goed 20 wanneer die voor het eerst hoort wat het lot is van zijn moeder en dat ze gaat overlijden?
7: En het moment dat ik hoorde, het komt niet meer goed, dat geloof je niet, dat wil je niet geloven. Het is je moeder... Die heel je leven voor jou gezorgd heeft, die nu, waar jij nu ineens voor moet gaan zorgen. En dat je weet dat je nog een maand of twee hebt. Ik denk dat ik ook heel volwassen ben geworden in die periode. Omdat je dan echt aan moet staan. Mijn ouders waren gescheiden. Dus in die zin was mijn moeder degene die altijd voor mij en voor mijn broer gezorgd heeft. En dat valt dan gewoon weg. Dus het voelt heel eenzaam. Het heeft altijd een randje dat je alles doorgaat, maar wel zonder je moeder. Dus dat was de lastigste periode van mijn leven. Dus het is zo'n achtbaan geweest qua emotie. Want je zo trots bent en daarna meteen in de emotie qua afscheid gaat. En dat is gewoon ongelooflijk geweest. En je hoort vaak dat het snel gaat en dat het heel snel kan gaan. Ik had niet verwacht dat het zo snel kon gaan. En ik vind ook niet dat het zo snel mag gaan. Nou, ik denk dat ik een volwassenere Mees ben geworden, omdat ik weet, het relativeert heel veel. Je weet hoe snel het kan gaan, dus je weet dat de momenten die mooi zijn en waar je heel veel plezier uit kan halen, dat je die echt moet koesteren, want het is echt geen gegeven meer.
9: Dit is Radio.

0: powerhouse van een vrouw. Pink natuurlijk, Never Gonna Not Dance Again. Ja, en over powerhouses gesproken, volgens mij staan er hier een paar.
1: Ja, absoluut. Het zijn hele jonge deelnemers volgens mij van de Europa Run. Team 131 van het Sios in Arnhem. Zie ik op de t-shirt staan. Welkom jullie allemaal. Even jullie namen, want die heb ik niet. Tim.
2: Cadeautje.
1: Teun.
3: Gerben.
1: Welkom. Doen jullie nou mee vanwege het goede doel of omdat jullie zo sportief zijn?
2: Nou, vooral voor ons een sportieve uitdaging om een grote, mooie groep te worden. En onderweg merk je echt wel het goede doel. Een beetje emotioneel, je gaat vermoeid en helemaal bij de finish. Maar ons hoofddoel is een mooie sportief weekend ervan maken en samen echt deze prestatie leveren.
1: Ja, want voor de mensen die het weten, Sios is natuurlijk de sportlerarenopleiding. Hè? Dus voor de mensen die dat niet weten. Maar jij zei, gaandeweg leer je wel de emotie van de Europa Run kennen. Op wat voor manier dan?
2: Nou ja, je ziet mensen raken geëmotioneerd. Je komt met mensen aan de praat. Met je sommige teams, daar zit je wat langer mee in een stint. En als je daarmee in gesprek gaat, dan hun hebben bijvoorbeeld wel een reden om dit voor het goede doel te doen. En ja, op een gegeven moment als je vermoeider bent, dan word je wat emotioneler. En dan raakt dat soort dingen ook. Dus je merkt op een gegeven moment echt wel dat je echt wel het goede doel ook wel een grote rol speelt. Dus dat is wel mooi.
1: En toen je de finish overkwam, merkte je dat dus ook?
2: Ja, zeker. Ja.
1: Dan word je toch overmand door de emotie. Ja, voor jou was het anders. Maar voor jou was het ook, heeft het ook heel erg met school te maken. Hè? Ik hoor jou bijna niet. Even kijken, anders ga ik het zo doen.
4: Sorry?
1: Nee, jouw microfoon stond niet op. Maar vertel, want jij had het als examenopdracht gedaan.
4: Ja, wij zijn gezamenlijk vierdejaars. En een van onze examens zijn een soort evenement organiseren. En ik heb er dan voor gekozen als vierdejaars om samen

0: Vries en het derdejaars naar de Europa te gaan. Dan moeten we ervoor zorgen dat het financiële geregeld is, dat we fysiek en mentaal voorbereid zijn en de busjes geregeld zijn. Er was nog een hele klus. Door dat te organiseren.
1: Je hoopt door dit goed af te leggen, dat je ze allemaal binnengekomen, geen problemen geweest, dat je een mooi cijfer krijgt en dat je dus geslaagd bent.
0: Ja, dat hoop ik wel dat ik een mooi cijfer krijg. Ja.
1: Want je hebt er wel wat voor. Heb je zelf ook gelopen?
0: Nee, ik heb zelf niet gelopen. Ik was zelfs een chauffeur.
1: Omdat je organisator bent?
0: Ja, als ik organisator ben, dan kan ik ook tijdens het rijden of tijdens de pauzes kijken hoe het met andere groepjes gaat. Ik moet het daar natuurlijk wel in de gaten houden, dat er geen blessures zijn, dat het goed loopt, dat er plotselingen of wijzigingen zijn, dat ik dat moet doorgeven.
1: Dus, en wat denk je? Denk je dat je voldoende hebt?
0: Sorry?
1: Denk je dat je voldoende hebt?
0: Dat denk ik wel, want ik weet al wel dat ik een voldoende heb. Want ik heb het eigenlijk al wel gehaald volgens mij.
1: Hey, jullie zijn newbies, want jullie hebben al een keertje meegelopen. Want de school doet volgens mij elk jaar mee, 9 jaar doen jullie al mee. Hoe was het om de eerste keer mee te doen?
2: Ja, het was een topervaring. Ik mocht het starten.
1: En wat was er top aan? Wat wil ik heel graag horen?
2: Ik ben sowieso hardloper. Ja. En ik merk dat ik hier echt lekker hard heb kunnen lopen ook. En ik mocht hem net ook finishen.
1: Je was met PR's bezig en dat soort dingen?
2: Ja, absoluut, absoluut. Ik denk, ik was een beetje het turbo house van het team. Dus inhalen.
1: Of is hij gewoon een enorme opschepper, ja?
2: Een absolute machine, ja. Nee, inhalen was een beetje voor mij. Maar het was echt superleuk. En ook heel veel mensen onderweg. Ja, het is echt een top evenement. Ook gewoon wat het doel erachter zit. Ja. Maar sowieso fysiek echt een leuke uitdaging ook.
1: Ja, met dit weer ook, hè?
2: Nou, het was wel warm in Frankrijk hoor. Maar
1: hier ook.
2: Hier ook wel, ja. Maar s'avonds prima te doen.
1: Wil ik van jou weten, want jij loopt voor de tweede keer mee. Vorig jaar was er ook heel veel regen. Dit jaar dus die warmte. Wat is nou zwaarder?
3: Nou, ik denk dat de regen dat echt wel zwaarder was. Het was vooral het mentale deel wat in de regen heel erg tegenviel.
1: Als je uppie daar op die Franse wegen loopt, met alleen die fietser bij je.
3: Ja, je komt de regen uit en dan ben je helemaal doorweekt bij je tent of bij de bus. En ja, dan heb je toch wel tegenzin om de volgende dag weer doorweekt te raken. En ja, nu heb je gewoon lekker zonnetje. Je kan genieten. Het enige nadeel is dat je heel veel zonnebrand. Maar ja, het is eigenlijk veel beter zo in de zon.
1: Ja, toch wel? Oh, dat had ik niet verwacht. Ik dacht dat de zon juist... Ja, toch? Ja, ik ben totaal geen loper, maar dit lijkt mij echt verschrikkelijk, deze warmte.
4: Bloed en bloed en bloed. En hoeveel litertjes zonnebrand zijn er doorheen gegaan? Hoeveel liter zonnebrand denk je dat er doorheen is gegaan?
3: Nou, ik denk dat er zeker wel vier busjes zonnebrand minimaal met het hele team gebruikt zijn.
4: Goedemorgen. Goeiedag.
1: Nou, fantastisch. Weten jullie al een beetje hoeveel geld jullie hebben ingezameld? Daar draait het om. Draait het om de ping-ping? Ja? Kom maar op.
0: Precies het bedrag weet ik niet precies.
1: Ongeveer.
0: Ik denk wel eens tussen de 3.500 en 4.000 euro.
1: Ja, dat tik weer lekker aan. Ja. Hartstikke mooi. Hey, top gedaan en heel veel plezier. En jij bent zo back-up, je kwam hier echt op de tafel hangen. Ga even lekker uitrusten.
3: Dank u wel.
1: De finish weer, want
4: ja,
1: daar staat onze collega Jet, hè?
4: Ja, komen ze daar een beetje back-up aan ook, Jet?
5: Niet met zomaar iemand. Ik ben afgelopen donderdag was ik aan het invallen bij Radio Rijnmond in de ochtend. En toen gingen we bellen met de oudste vrijwilliger. En niet de minste ook, hè? De oudste vrijwilliger, maar een zeer gewaardeerde vrijwilliger van de Europa Run. Hij staat hier naast me. Hij heet Rien, maar we noemen hem Europa Rien. Hij was op dat moment net aangekomen in Frankrijk. En jij verheugde je toen het meeste op de worstenbroodjes. Hoe smaakten ze?
6: Op het startterrein Frankrijk meeste gedaan. Ja, dat is altijd ontzettend veel werk natuurlijk. Hè, want we hebben heel veel goede vrijwilligers. Die willen alles gelijk in één keer neerzetten. Maar ze moeten altijd even rustig aanwachten tot materiaal...
5: Jij weet er alles van, want jij hebt dat helemaal opgebouwd. Het hele startterrein. Even een kleine opsomming. Wat moet je allemaal doen?
6: Wij beginnen daar... wordt opgezet natuurlijk. De grote tenten worden opgezet door de firma. Toiletten en douchen worden neergezet. Maar meestal moeten wij ze extra aansluiten. Dan moeten wij de keukens gaan voorzien van stroomvoorziening. verlichting aansluiten, alle stroomvoorziening. Dan heb je tegenwoordig motorrijders, die hebben helmen.
5: Hou maar op, Rien. Het is ja, zo ongelooflijk veel. Ja. En dan verder maak jij eigenlijk niet zo heel veel van het rennen en het fietsen mee.
6: Nee, dat klopt.
5: Dat gaat niet, want je moet het ook weer afbreken als iedereen van start is gegaan. Toen ik jou op de radio sprak, toen vroeg ik, hoe laat ben je ongeveer op de Coolsingel? Toen zei je, ja, zo tussen 2 en 3. Toen zei ik, dan hebben we een date.
6: Ja, dat klopt. Dan zouden we hier een date hebben.
5: Ja, nou, dan heb ik ook nog een klein cadeautje voor je. Wil je even mijn microfoon vasthouden?
6: Ja, natuurlijk.
5: Kijk, het is een mooi hart. Want iemand met zo'n groot hart voor de Europa Run, die moeten we koesteren. Mag ik hem omhangen bij je?
6: Ja, zeker.
7: Oh, dat is Jet, hè?
4: Geweldig.
7: Ja, het hartje wordt omgehaald.
5: En mag ik dan ook nog een knuffel van je? Europa Rien, je bent in goud gegoten.
6: Dat is de mooiste waardering. Ja, doe je het voor.
5: En die waardering die verdien je.
6: Ja,
5: die verdien je. Je bent een gouden vent.
6: Ja,
5: Europa Rien.
6: Ja, we doen ons best.
5: Volgende jaar weer een date?
6: Zolang het volgt.
5: Heug me er nu al op.
6: Ja, nou, ik ga het doen.
5: Je bent een beetje te jong voor mij, maar dan maakt verder. Daar doen we dit jaar dan niet moeilijk over, toch?
6: Nee, het is hartstikke leuk.
5: Dankjewel.
6: Dank je.
5: En een schat. Europa Rien, gouden gozer.
4: Ja, geweldig, hè.
5: Toch? Ja, jij hebt een harte medaille.
6: Ja, dankjewel. En geniet er nog van, hè.
5: Ik geniet er heel erg van.
6: Kijk,
5: en ik genoot vooral heel erg van het uitkijken naar jouw ontmoeting.
6: Oké, ja. Hartstikke leuk. Dankjewel.
4: Nou, flirten, dat heeft ze wel met de knie, hè, die Jetsel.
1: Ja, absoluut. Gaan wij nog snel even naar René. En René, gisteravond, toen ik jou in de uitzending had, toen was je vrouwen met kunstgebitten aan het versieren. En nu zeg je dat je een hele mooie vrouw bij je hebt staan. Dus ik ben heel erg benieuwd.
8: Ja, en ik volg deze vrouw. Kan je nagaan?
1: Dat weet ik.
8: Nee, dit is zo bijzonder. Jij zit al zo lang in een rolstoel, een scootmobiel, in de brandende zon. Hoe hou je het vol?
9: Ja, Europa Run heeft natuurlijk een heel mooi doel. Helaas, meerdere in mijn familie eraan zijn overleden. En ik wil gewoon alle teams steunen.
8: Ja, dat is waanzinnig, maar heb je het niet verschrikkelijk warm?
9: Nee. Gewoon gedacht op 0, Europa Run 0.
8: Ja, ik zie wel dat je op de 0.0 zit.
9: Ja, nee, dat is niet voor mij. Oh. Nee, ik drink geen bier. Maar ik heb zonnebrandcreme, ik heb water bij me en we houden dat gewoon vol. Ja.
8: Is er geen speciaal team waarvoor je zit?
9: Het team waar wij voor zaten, dat doet helaas niet meer mee. Maar er zijn 3 teams waar we wel voor zijn. Dat is team 60 van Paarmeijer, is van mijn man. Team 276 en team 278.
8: Oké, nou. Er
9: zitten allemaal teamleden in waar mijn man mee heeft de Europa Run mee heeft gedaan.
8: Fantastisch, hè? En je geniet er ook van.
9: Ja, zeker. Perfect. Nou, mooi doel. Mooie doel bestaat er niet.
8: Voor de geschiedenis, na 35 jaar, je naam?
9: Lida.
8: Lina. Lina, geniet van deze prachtige dag. Heb je genoeg zonnebrand?
9: Ja, net nieuw, dus dat komt goed.
8: Jammer, anders had ik komen smeren.
9: Mag hoor.
8: Hou ik ja, kom ik doen.
9: Goed, dankjewel. Succes.
1: Ja, René, die heeft altijd mooie mensen langs de route daar. Oh, fantastisch. Teun, voor jou zit het er alweer op.
4: Ja, zo snel kan het gaan. 3 uur voorbij gevlogen en het heeft me weer geraakt. Ik heb tranen gelaten, ik heb gelachen, ik heb meegeleefd. Het was een bijzondere ervaring weer. En ik hoop dat ik volgend jaar weer deel mag uitmaken van dit geweldige Europa.
1: Tuurlijk, volgend jaar gewoon weer.
4: Ongelooflijk belangrijk.
1: Zometeen Kevin.

0: Sienna Spiro was dat met Material Lover. Het is bijna 3 uur. Dat betekent dat we zo meteen er even uitgaan voor het nieuws van de NOS. Terwijl er hier een cameraman springend met een zakje chips het podium op komt. Ach, je kan maar heel erg blij worden van een zakje chips. Dat kan toch hier zomaar, hè? Ondertussen komen de teams nog steeds binnen hier op de Coolsingle. Staat Kevin inmiddels al naast me. Jij gaat het de komende 2 uur met mij samen presenteren.
1: Zeker.
0: Hartstikke leuk. Je zat vorig jaar nog bij het tv-team, maar dat is allemaal samengevoegd.
1: Zo
0: en we gaan
1: dat.
0: Nu een soort van kijkradio maken.
1: Daar gaan we een één groot evenement van maken en dat doen we gewoon tot het bitterend en dan wordt het één groot feest.
0: Ja, en al die helden hier binnen laten komen en hun verhalen aanhoren, want dat is waarom we er zijn. Dat is
2: jouw stad, jouw radio. Met het nieuws van 3 uur.
3: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Steeds meer teams van de Europa Run komen over de finish op de Coolsingle in Rotterdam. Het eerste team kwam even na 12 uur over de streep. Team 207 van de Koninklijke Militaire Academie. Maar in totaal doen 216 teams mee en die druppelen één voor één over de finish. Ze halen geld op om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. Voor sommige teams was het de eerste keer. Zoals Team Haan, dat een overweldigende tocht liep.
4: Ja, leuk. Heel leuk.
5: Super gaaf. Super chaotisch.
6: Het was een kruistocht.
5: Ja,
6: slijtageslag.
7: Ja, nog weinig gedisqualificeerd. We hebben alles meegemaakt. Ja, de hesjes niet op orde. Oeps.
5: Onze voorbereiding bestond aan een kleine meeting in de achterbuurt van Amsterdam. En niet samen getraind. Een groepsapp aangemaakt. Veel appen. En maar gewoon naar Parijs rijden en we zien wel of we finishen.
7: En nu staan we hier als 50 geëindigd.
3: Maar wie voor het eerst bij de Europa Run is, doet dat meestal niet voor het laatst. Een echtpaar is zo verbonden met de Europa Run dat ze hun 25e trouwdag vieren tijdens het evenement.
8: Het zit in ons bloed. Ik ben voor de 11e jaar meegegaan en mijn man voor de 23e, geloof ik. Ik ben de tel daarvan kwijtgeraakt. Mijn zoon is de teamcaptain, dat is zijn 5e jaar. En mijn dochter is mijn mede-cateraarster en dat was haar 2e jaar.
9: En jullie dachten we gaan het gewoon vieren bij de Europa Run?
10: Ja, dan ben je gelijk met z'n allen gezellig samen. Ja, dat is 2 vliegen in 1 klap.
3: Het is de bedoeling om 5 miljoen euro op te halen met alle teams van de Europa Run. De teller staat nu op 3,7 miljoen. En de eindstand van de Europa Run wordt later bekendgemaakt. Prinses Laurentien is vandaag 60 jaar geworden. De vrouw van prins Constantijn deelt op haar verjaardag nieuwe foto's van haar gezin. Op 3 foto's poseert het echtpaar met hun kinderen. Gravin Eloïse, graaf Klaus Casimir en gravin Leonore. En op een 4e foto staan alleen de kinderen. Het gebeurt niet zo vaak dat het hele gezin op de foto wordt gezet. In oktober 2019 gaf de Rijksvoorlichtingsdienst foto's vrij van prins Constantijn en zijn gezin ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag. Paus Leo XIV waarschuwt tegen AI. In zijn eerste pauselijke brief roept hij op tot de ontwapening van kunstmatige intelligentie. De paus vindt dat het tijd is voor een pas op de plaats voor de technologie de mensheid gaat overheersen. AI is een bron van desinformatie die conflicten kan aanwakkeren, zegt de paus. En ook ziet hij een wedloop naar steeds krachtiger algoritme, gedreven door bedrijven die de markt willen domineren. Het weer, het is zonnig, droog, er staat weinig wind, 30 graden is het vanavond en vannacht. Dan koelt het uiteindelijk af naar 14 graden en morgen krijgen we net zo'n dag als vandaag. Het wordt toch iets warmer, 31 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
11: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land sta je 20 minuten in de file op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. Het heeft te maken met een spoedreparatie. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
13: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! Die Beverdeker.
14: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
15: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Rijnmond, TV Rijnmond en Rob Arun Radio. Wij doen verslag van de binnenkomst van al die teams die zaterdag gestart zijn. Dan wel vanaf Vliegveld Twente, dan wel vanuit Sestre in Frankrijk. Om die ruim 500 kilometer af te leggen hier richting de Coolsingel. De finish is bijna in zicht voor de laatste teams. We gaan hier tot 7 uur door om al die teams binnen te halen.
1: Ja, en die teams die zijn natuurlijk al het hele weekend onderweg. 500 kilometer hebben ze afgelegd als ze hier aankomen. En het was alleen maar bloedverziekend heet. Er wordt gezweet, er werd altijd al gezweet, maar nu alleen maar meer.
0: En op die finish komen ze Suzanne tegen. Toch Suzanne, hoe haal jij ze binnen?
2: Nou, hoe ik ze binnenhaal, in ieder geval bezweet. Want het is overal keiwarm, zal ik zeggen. Want ik kom net gisteravond uit Brabant vandaan. Daar hebben we de doorkomst in Sprundel meegemaakt. Ik ben mee geweest met de route Frankrijk. Vrijdagochtend vertrokken. Vandaag redelijk kapot met de videoteams die hier aangekomen. Ruim 500 vrijwilligers maken zo'n Europa-run mogelijk. En natuurlijk alle teams. We halen er 206 binnen. Tot, zoals jullie al zeiden, 7 uur vanavond. Ja, hoe haal ik ze binnen? Met een enorm warm hart. Toen ik gisteren bij de doorkomst in Sprundel was, daar is het een enorm feest. En de lopers zaten er doorheen. Hallo, even kijken hoor. Jongen, kom eens even. Ja, hoi. Ja, natuurlijk. Hallo, hoe heet je?
3: Febe.
2: Sorry?
3: Febe.
2: Oké. Ik zag gisteravond lopers in de bus zitten.
3: Ja.
2: Die werden aangemoedigd. Er was gejuich en er was gejoel en er was publiek.
3: Ja.
2: En ze zaten er zo doorheen.
3: Ik ben zelf cateraar, ik loop dus niet. Dus ik wil ook onze lopers en onze fietsers zot hard aanmoedigen. Maar ik denk dat gisteren een heel pittig nachtje was. De warmte en de tweede dag.
2: Ja. Wat heb je gezien bij de lopers en de fietsers in de loop van de dagen?
3: Vooral heel moe. Ze werden moeier en moeier. In het begin was het oké, maar daarna zag je dat ze gewoon heel, heel moe werden. Maar de motivatie bleef erin zitten.
2: Ja, want dat is het. Hè. Dat is de Europa-run. Het is aan de ene kant, ja, moet je inleveren en heb je het super zwaar, maar je helpt elkaar er doorheen.
3: Ja, elkaar gewoon blijven aanmoedigen. En ze hebben allemaal hetzelfde doel, ze willen heel graag hier allemaal samen te komen.
2: En jij bent van team?
3: De gratielopers.
2: Welk team ben ik ook alweer?
3: De gratielopers nummer 103.
2: En heb jij enig idee hoeveel jullie binnengehaald hebben tot nu toe?
3: Nee, geen idee. Nee, geen idee.
2: Oké, dankjewel. Ik haal haar er willekeurig uit. Vaak weet een teamcaptain het wel. Maar dit is ook zo'n moment waarbij bussen die meegegaan zijn, waar de teams in uitrusten, waar gemasseerd wordt, waar gekookt wordt, die beginnen allemaal heel netjes. En in de loop van de dagen is het één grote rommel. En die rommel die zet zich ook voort in het hoofd van menig Europa-runner.
1: Nou, in mijn hoofd zit geen rommel, maar in mijn hoofd zit vooral dat we 5 miljoen willen ophalen.
0: Ja.
1: We willen zoveel mogelijk geld ophalen. We willen een recordbedrag halen.
0: En we hebben zo'n mooie QR-code in beeld, hè? Dus scan die even en doneer gewoon wat je kan missen. Elk dubbeltje is welkom. Hoe hoger het bedrag, hoe mooier wij dat vinden. Maar we zijn ook met kleine bijdragers heel erg blij. Want veel kleine bijdragers maken ook heel veel euro's.
1: Nou, ik zal je wat vertellen. De afgelopen 35 edities hebben bij elkaar meer dan 100 miljoen opgehaald.
0: Ja. Oh, je bent even gaan rekenen.
1: Ik ben even gaan rekenen. Ja, ik ben even gaan rekenen en toen kwam ik achter 100 miljoen. En daar kan nog veel meer bij. Dus scan die QR-code, doneer wat je kan missen,
0: ja,
1: of kom lekker hier.
0: En kijk je nou geen tv en heb je die QR-code niet in beeld, ga dan even naar europarun.nl. Daar hebben we een hele grote button, doneer. Daar kan je ook, en je kan op de teams doneren, maar je kan ook gewoon algemeen doneren. Maak in ieder geval wat je kan missen over naar de Europarun, want we maken zoveel mensen blij in die hele moeilijke tijd met doelen die wij sturen. Mensen, of steunen moet ik zeggen, mensen dus die kanker hebben, toch het leven als dat eindig is, een beetje aangenamer maken met de doelen die wel ondersteunen.
1: Het makkelijkste, makkelijk leven geven. En daar doen al die teams het ook voor. Het is een lach en een traan, maar we weten, we doen het allemaal voor dat geld. En Samantha is volgens mij op de route. En Samantha is denk ik of bij een doorkomst of bij een team.
0: Kop van Zuid staat.
1: Kop van Zuid. Nou, Samantha, kom maar.
0: Laatste doorkomst.
4: van Zuid. Inderdaad, de teams stromen achter ons binnen. Dit is het laatste finish-registratiepunt. En naast mij staat het team 28778. Maar ik vond vooral hun... Ze vielen mij op door hun mooie Bert en Annie shirts. En ik ben ze op de route tegengekomen. En ik had beloofd, wij gaan er even live. Want ze hebben een verhaal. Chris, dit is voor jou de allereerste keer dat je meegaat met de Europa Run.
5: Dat klopt, inderdaad. Het is voor mij de allereerste keer. En ik heb het echt als enorm leuk ervaren. Voornaamste reden is om de mensen die hier staan. Ik loop het eigenlijk met mijn familie. En dat maakt het zo ontzettend mooi. We hebben zelf helaas van dichtbij mogen ervaren hoe kanker levens kan verwoesten. En hoe vreselijk dat is en hoeveel verdriet dat kan opleveren. Hun vader en moeder zijn allebei overleden aan kanker. Mama heeft het zelf ook gehad. Dus het is echt vanuit heel dichtbij... hoe heftig dat eigenlijk is.
4: En waar doe je ook als familie inzetten? Pak even je moeder erbij. Moeder, kom even bij. Wat is je naam, moeder?
6: Simone.
4: Simone, vertel.
6: Over mezelf. Oh, oké. Okay, nou.
4: En over hoe het in jullie familie impact heeft gehad?
6: Van mijn vader, moeder of wat zijn dit? Over mij vertelde. Nou ja, 22 jaar geleden heb ik zelf baarmoederhalskanker gehad. En gelukkig is dat goed gekomen en... Is zij toch wel een klein wondertje? En wij hebben allebei onze ouders verloren. En die hebben allebei in een hospice gelegen. En wij hebben als geen ander kunnen zien hoe belangrijk het is dat daar gewoon heel veel geld naartoe gaat.
4: Op wat voor manier heb je dat gezien en hoe belangrijk was zo'n hospice voor jullie?
6: Nou, er zijn heel veel vrijwilligsters. En ze zijn allemaal zo lief en zorgzaam. En mijn moeder was best wel nors op het laatst. En wij zagen gewoon dat ze het daar heel fijn had, toch? Als ik het even gewoon zo mag zeggen, ja. En dat maakte ook dat mijn vader daar, toen hij helaas ook ziek werd, dat ook heel graag wilde.
4: En wat heeft dat voor jou zelf betekend?
6: Nou, dat wij dat stukje zorgen, zeg maar, nu konden weglaten. En dat mijn vader en ook wij gewoon naar haar toe konden gaan. En dat andere mensen, niet dat wij niet voor haar wilden zorgen, maar... Soms moet je daar ook een beetje afstand in nemen en is het ook fijn om bij iemand te zijn, zeg maar.
4: Ja, en voor jullie vader, ik ga even naar jou. Het is zo mooi dat jullie hier met familie staan. Jullie vader was bij de allereerste Europa Run.
7: Ja, dat klopt. Mijn vader die heeft de allereerste Europa Run meegemaakt. En daarna nog volgens mij 15 keer heeft hij hem gelopen. Ook een aantal keren gefietst. Want hij heeft ook nog had ook nog eens Parkinson. Dus hij kon op een gegeven moment ook niet meer lopen. Dus zo is hij eigenlijk mee gaan fietsen met de Europa Run. Ja, daar heeft hij ook heel veel plezier aan beleefd. En het is natuurlijk heel bijzonder dat zo op die manier kan.
4: Hoe is dit dan? Hoe is dit jullie familieding geworden? Piet, vertel, nou, vertel.
6: Daar mag ik wat over vertellen.
8: Ik ben de oom van Simone en Francis.
6: Onze moeder.
8: Ja, van de moeder. En ja, ik doe dit al 23 jaar. Dit team is denk ik 12 jaar geleden ontstaan. Ook in combinatie met mijn andere broer. In heel de familie zit echt Europa Run DNA. Ja, echt geweldig.
4: Het raakt jou.
8: Ja. Ja. En ook nog dat in november mijn vrouw ook nog diagnose had leukemie. Alleen gelukkig wel de goede vorm. Dus vandaar. Zo moeilijk hoor nu. Het is wel een speciale deze. Absoluut.
4: Hoe heb je dat gevoeld?
8: Ja, dat draag je mee. En je hebt zoveel familieleden die ook die rotziekte hebben gehad. En daar sta je bij hem. En dan Conquest of Paradise, dan komt alles naar beneden.
4: Ja, het prachtige lied van de Europa Run. Ik zie hier echt. Dit is echt familiegevoel. Dit is de Europa Run. Ik wil jullie hartelijk danken. Jij mag zeker één ding zeggen.
6: Doordat we zoveel met elkaar doen, voelen we dat Koen wordt ook gewoon een beetje familie. Dat wilde ik nog even zeggen. Dat voelt voor mij gewoon zo, ja. Want je deelt gewoon heel veel met elkaar. Dat wilde ik nog even zeggen.
9: Nee. Maar het voelt wel als een familie. Ja, maar ik ben gewoon een lid van de Europa Run familie.
4: Ik ben nu ook lid van deze Europa Run familie. Ik wil hier ook bij horen. Dank jullie wel dat jullie je verhaal met ons wilden delen. Dank jullie wel dat heel deze familie zich inzet voor de Europa Run. Dank jullie wel.
10: Samantha, vanaf de kop van Zuid was dat. En zo heeft elk team
0: bijna elk team wel een heftig verhaal. En ook dit team weer. En dat is waarom we het doen. En dat is waarom deze mensen ook die afstand lopen.
1: Wat wel zo mooi is om te zien, is dat dit zijn echt familie.
0: Ja.
1: Maar de rest is ook allemaal in zo'n heel weekend familie geworden. Iedereen praat met elkaar, ja, iedereen geeft
0: ook
1: elkaar.
0: Ook wij.
1: Ja, wij zijn ook nu familie geworden. En dat is zo mooi om te zien. Dus ja, dat is
0: hier is Shakira met Sue.

0: omdat ze zo ontzettend enthousiast Shakira aan. Maar toen dacht het systeem, we gaan toch echt liever Anastasia draaien met Left Outside Alone. Terwijl hier weer een team binnenkomt, aan tafel aanschuift. En ik moet even live in de uitzending gaan vragen wie jullie zijn. Want ik zie namen op jullie. Even kijken. Nee, ik zie geen nummers, zie ik niet. Welk team zien jullie?
1: Team nummer 146 van de Tongeners.
2: Ja, uit Roosendaal.
1: Uit Roosendaal. We hebben hier Karin, we hebben Jeroen en Mark. En we zijn de diehards natuurlijk.
0: De diehards.
1: Hartstikke goed, ja. Hartstikke trots.
0: Jullie zijn ook de enige van de teams die zo fit over de finish zijn gekomen.
2: Ja, sowieso. Ja.
1: We zijn hartstikke getraind.
0: Jullie zijn de smaakmakers.
1: Wij zijn de oudste smaakmakers, wil ik niet zeggen, maar wij zijn wel heel leuk.
3: Voor mij nu tiende keer, dus ik kreeg een mooi beeldje.
0: Ja?
3: Ja. En voor jullie, was het keer voor jullie?
2: Voor mij de derde keer. En voor mij ook, de derde keer, ja.
0: En even, jij hebt de tiende keer, dan ben je echt een diehard loper. Waarom wil jij elk jaar toch weer mee?
3: Omdat ik het heel mooi vind dat je met een gezond lichaam, op een sportieve manier, iets kunt betekenen. Mensen die dat niet meer kunnen.
0: Ja,
3: yes, sorry.
0: Ja. Ik denk dat je ook gelijk aan dingen in je privésfeer denkt. Als ik jou zo
3: en iedereen heeft een rugzakje. Mark die rijdt op de fiets bijvoorbeeld van onze collega. Goede vriend van jou, hè?
0: Ja,
2: ja, dat klopt. Iedereen, wat hij zegt, heeft een rugzak. En iedereen heeft zijn eigen reden om mee te doen natuurlijk. En iedereen maakt in zijn eigen privésfeer tegen een ander mee. Ik inderdaad wel een goede vriend overlezen. Maar ook collega's die heel erg ziek zijn. En ik denk dat voor iedereen geldt.
4: Ja, voor mij geldt dat ook. Mijn vader is al 15 jaar ziek. En die wordt ook niet meer beter. Maar
0: al 15 jaar met kanker leven.
4: 15 jaar met kanker, maar wel...
0: Wat betekent dat voor hem? Want ik vind het bijzonder om te horen dat iemand al 15 jaar met die ziekte leeft.
4: Ja, dat is gewoon heel zwaar. Je ziet gewoon dat hij is, denk ik... Ik kom niet zo goed uit mijn
0: woorden. Dat geeft niet. Dat maakt niet. Je hebt afstand gerend. Het maakt niet uit.
4: Nee, hij is 66. Het leven staat gewoon helemaal centraal rondom zijn ziekte.
0: Wat heeft hij? Welke kanker heeft hij?
4: En het gaat nu wel echt goed. Vanwege medicijnen. En ook wel met het geld wat wij ophalen. En dat is gewoon heel belangrijk. Ja. En vorig jaar is mijn zwager ook getroffen door kanker. En die heeft dezelfde leeftijd als mij ongeveer. Maar die... wat het gewoon heel mooi was, is dat hij zei... Hij appte mij vorig jaar ergens, ook rond deze tijd. Van ja, jullie zijn nu aan het lopen. Maar ik ben nu op een iPad aan het kijken naar filmpjes... waar op de achterkant staan, mede mogelijk gemaakt door Europa Run.
0: Ja.
4: Ja, dan krijg je kippenvel. En dan denk je, ja, daarom doe je het met z'n allen.
0: Hij heeft thuis moeten dat een beetje gevolgd.
3: Wat ik ook altijd wil zeggen... Tijdens zo'n loop heb je ontzettend moeilijke momenten. Je bent moe. En dan kom je bijvoorbeeld zo'n tunnel uitrennen. En dan, dan denk ik altijd maar... Wat is het ten opzichte van iemand met kanker?
0: Ja.
3: Die hartstikke ziek is van chemo. Dan denk je, de fuck, ik ben gewoon morgen weer uitgerust als ik een goede nacht heb.
1: Mooi, hè? Een mooi momentje. Inderdaad, door de kerk gaan, kaars aansteken en dan met elkaar een traantje pinken. En dan weer gewoon weer verder gaan. Daarna de lol weer hebben.
0: Want jullie, op die punten zijn een aantal punten. Je kan op een punt, kan je door een hospice kan je gaan en zo. Dat doen jullie ook echt, hè? Als team zijnde, toch?
3: Sorry, hè?
1: Ja. Die altijd als iemand tegen loopt, maar op het moment kom je net met iemand anders en die pak je dan vast een extra knuffel. Niet specifiek met het hele team, hoor.
0: Nee, want je loopt ook niet met het hele team natuurlijk, hè?
1: Daarom.
0: Even terug naar jouw vader. Ik vroeg net, wat voor vorm van kanker heeft hij dan dat hij al 15 jaar daarmee kan leven? Want dat zijn toch dingen die je niet vaak hoort.
4: Sorry, wat zei je?
0: Dat zijn dingen die je niet vaak hoort.
4: Het is de ziekte van Kaler, dus dat lijkt een beetje op leukemie. En een vriend van jou.
1: Dat zijn vader met ziekte van Kaler leeft 15 jaar, maar een beste vriend van mij is na 3 jaar overleden. Dus het is allemaal heel divers.
0: Ja.
1: Iedere situatie is anders, iedere behandeling is anders natuurlijk.
0: Ja, we zeggen ook altijd we vechten tegen kanker, maar wat vecht je nou? Je kan helemaal niet vechten. Het wordt bepaald.
1: Nee,
0: dat impliceert alsof
1: je
0: zelf kan opgeven.
1: Je hebt waar je geen invloed op hebt, kun je ook niet beïnvloeden. Dus dan moet je gewoon in de flow mee. Het is geen vechten.
3: Nee.
1: Het gaat gewoon door.
3: Grenzen verleggen, hè? Dat je iedere keer die grenzen verleggen en maar hopen dat er iets uitgevonden wordt dat je denkt, oh, dat is er nog net op tijd voor mij of voor hem of voor haar.
0: Maar ik zie aan jullie dat jullie echt er heel erg mee bezig zijn. Geldt dat ook voor het hele team? Leeft dat ook in het hele team?
4: Ja, ik denk het wel. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. En dat komt ook wel in zo'n run of ook in de voorbereiding ook wel naar voren. Maar wat Mark ook al net zei, het is ook wel Het is gewoon een combinatie van ook gewoon samen zijn met elkaar en gewoon heel veel plezier maken. En er zijn momenten dat je daar even aandacht aan besteedt. Dus,
0: hoe gaat dat dan tijdens de loop? Er is altijd één aan het lopen, er is altijd één aan het fietsen. Maar er zijn, jullie zijn ook bij elkaar.
4: We beginnen eigenlijk altijd met een briefing ook. Dus onze teamleider heeft een briefing met echt voor iedereen wel een echt een specifiek woordje van dat hij weet van wie er wat heeft meegemaakt of in zijn omgeving. En onderweg is het ook gewoon, je ziet gewoon aan elkaar, je houdt elkaar in de gaten, dat je inderdaad eventjes die arm onder iemands schouder legt, van, dat je het gewoon ziet dat iemand eventjes breekt of dat is gewoon het mooie ervan. En dat doet natuurlijk ook heel veel met, als je gewoon heel moe bent, dan laat je dat gewoon zien. En dat is ook goed, denk ik.
1: Stelt je natuurlijk heel kwetsbaar op, hè? Door het moment van de briefing gaat er al iets open bij je, hè? Je emoties voelen en de ander voelt dat. En daar ga je mee aan de slag met z'n allen eigenlijk.
0: En dat is zo mooi van de Roborunnen, die emotie. Ja. Hoeveel geld hebben jullie opgehaald? Want daar gaat het ook om.
1: Volgens mij op dit moment 8000, maar dat zit nog in de pot eigenlijk. Om het zo maar te zeggen, dat wordt nog nagestopt.
0: Want we willen er 5 miljoen halen dit jaar.
1: Dus, maar er komt ook een heel deel onderweg.
0: Ja. Prachtig, mooi. Ga uitrusten. Jullie mooie verhalen verteld. En heel veel sterkte ook voor jouw vader en jullie allemaal.

0: Doobie Brothers waren dat uit 1973 en de Long Train Running. Het is 3:30 geweest, dus hoog tijd voor het Europa Run nieuws. Mario.
1: Je bent erbij, de 35ste Europa Run, samen met Europa Run Radio.
2: Goedemiddag, in Ridderkerk is het 29 graden. Dit is het Europa Run Radio nieuws. Veel teams kennen elkaar al heel lang, maar dat was niet het geval voor team Haan. Zij hebben elkaar zelfs vrijdag pas voor het eerst gezien. Hun ervaring omschrijven ze dan ook als superleuk en super chaotisch. Er werd niet samen getraind. Ze zijn gewoon samen met een vers aangemaakte groepsapp naar Frankrijk vertrokken en kwamen als vijfde over de finish. Maar ze waren ook bijna gedisqualificeerd omdat ze hun hesjes niet op orde hadden. Europa Run Team 147 is een nieuw team met deelnemers die allemaal al eerder hebben meegedaan. In eerdere edities deden ze mee onder de naam Vrienden van Berkel, die als team ook nog steeds meelopen en zojuist zijn gefinished. Maar die oud-leden besloten zich opnieuw in te zetten, omdat één van hen is getroffen door kanker. Dat is Jeroen van Leeuwen. Speciaal voor hem wilden ze zoveel mogelijk geld ophalen. Jeroen zou ook eigenlijk de hele route meelopen, maar na een zware operatie pas geleden kon dat niet. Hij was er wel twee keer bij in Frankrijk, vanmorgen in Oud-Beijerland en op de Kossingel. In de omgeving van Gouda en Reewijk heeft Fenna voor de Europa Run 111 hartjes gehaakt en verkocht. Die kostte €5 per stuk en zo werd de Europa Run gesteund. Fenna, haar vader, loopt voor de zevende keer mee en ze wilde laten zien dat ook alle kleine beetjes helpen om de Europa Run te steunen. Een foto van die gehaakte hartjes kun je zien in het liveblog op europarun.nl. En alle vrijwilligers die meehelpen om de Europa Run een succes te laten worden, die zijn natuurlijk stuk voor stuk bijzonder. Maar met een hele warme editie zoals dit jaar is er nog net wat extra respect voor de Europa Run mascotte die op het asfalt van de Kossingel de teams onthaalt. Die danst met iedereen, deelt high fives uit en zorgt bij iedereen voor een lach op het gezicht. De Europa Run vogel is ook niet meer weg te denken en is er ook vandaag dus gewoon weer bij. Het Europa Run radio weer, het blijft nog lang warm. De 30 graden halen we wel op de Kossingel. En ook vanavond blijft het nog lang boven de 25 graden. Dat was het nieuws op Europa Run Radio. Meer nieuws lees je nog live op europarun.nl.
3: Ja, en dat is allemaal mooi om te horen hoe het allemaal zo leeft in de regio, maar ook ver daarbuiten. En er zijn natuurlijk allerlei teams die zijn helemaal gevonden met lopers, met fietsers, met van alles en nog wat. Alleen soms wordt daar nog wel eens in gewisseld. En soms komen er dan wel eens nieuwe mensen bij die zeggen, ja, wat is de Europa Run dan eigenlijk? Ik ken het eigenlijk niet zozeer. En dan zeggen ze altijd, ja, er is een soort Europa Run virus, dat merk je vanzelf wel. Als je één keer meedoet, dan doe je het bijna ieder jaar mee. En Jet, die staat bij team 215 en die heeft allemaal van die veel nieuwe leden. En die hebben denk ik wel over Europa Run virus te pakken, of niet, Jet?
4: Ja, team 215. Jullie vieren ook een jubileum, heb ik begrepen. Ik heb hier team Zorgwaard met Gerco aan het roer. Dat gaat wel goed volgens mij, hè?
5: We hebben een heerlijke run achter de rug. Het was warm, maar afgelopen jaren was het vaak veel kouder voor ons. Dus de warmte was overdag even lastig, maar in de avond super fijn. Dus we zijn allemaal
4: dus jullie hebben wel goed geslapen?
5: Wij hebben gezond geslapen. Ja.
4: En jij vertelde mij net stiekem al eventjes dat jouw team lekker is uitgebreid. Hoe doe je dat? Wat is het geheim van Team Zorgwaard?
5: Ik denk de positiviteit delen in de families. We hebben dit jaar denk ik van twee families drie leden. Hier ziet u de twee staan. Vader is daar, hier is moeder en daar is dochter.
4: Kijk eens aan.
5: We hebben hier vader, heeft ook zoon en dochter meegenomen. Iets unieks voor ons.
4: Het is een soort familie-evenementje geworden.
5: Ja, en dat was ook wel een beetje spannend. Want als er dan iets gebeurt in de familie, ben je ook drie van je lopers en navigatoren kwijt. Maar het is allemaal heel goed gegaan en heel goed bevallen.
4: En wat is de reden waarom Team Zorgmaart dan zo succesvol is? En zo fris ook nog. Hallo zeg. Oké, okay, jij bent er niet helemaal mee eens.
6: Oh my God.
4: Niet voor iedereen blijkbaar, maar dat geeft niet. Maar wat is het geheim? Wat is de reden?
5: We hebben in het basecamp de mensen die niet lopen. Die zorgen voor ons. Die smeren onze broodjes. Die zorgen dat we op tijd gewekt worden. Die zorgen dat alles wat wij willen voor ons geregeld wordt. We hebben team massage en masseurs en verzorging. Zij zorgen ervoor dat als we even doorheen zitten, ze ons opknappen. Wij trainen ervoor, zij niet, maar zij zorgen voor ons. En met elkaar komen we zo'n heel eind.
4: Kijk, en dat is denk ik ook de Europa Run op een hele goede manier samengevat. En wat is de reden dan echt dat jullie dit willen gaan doen? Dat jullie dit al 5 keer doen?
5: Ik denk dat het gestart is vanuit het feit dat we binnen de verzorg- en verpleeghuissector, waar ik dan heb gewerkt binnen Zorgwaard, iets met elkaar wilden doen. Dus vanuit de collega's samen iets waar we ons goed bij voelden. Nou, dat konden we hiermee doen. Dat is wat uitgebreid met mensen, want op een gegeven moment kun je het niet meer binnen je eigen organisatie doen. Daar is het begonnen en het groeit en het zal volgend jaar hopelijk weer verder gaan.
4: Kijk, dus jullie werken al in de zorg.
5: Zeker.
4: En dan op deze manier geven jullie ook nog eens aan zorg aan andere mensen die het ook heel hard nodig hebben.
5: Zeker, zeker. Ja. En Zorgwaard is een VVT-organisatie, verpleging, verzorging en thuiszorg. Maar er zitten ook andere organisaties nu bij aangesloten. Want het is niet alleen maar van ons. We komen uit Hoekse Waard. En dat is ook een feestje.
4: Nou, geweldig. Ik zie een team dat hier volgend jaar weer komt. Jij bent er dan ook weer bij?
7: Ik ben er zeker bij.
8: Laten we het hopen. Laten we het zeker hopen.
4: Ja, precies. Want niks is zeker. Maar het team Zorgwaard heeft een geweldige start hier. Dank jullie wel voor jullie deelname namens iedereen. En hopelijk zien we elkaar volgend jaar weer.
7: Zeker.
4: Of dat ik meeloop of niet. En anders zien we elkaar bij de start. Ik ben team verzorging, denk ik. Ja, team koken, denk ik. Ook belangrijk, ook belangrijk. Ja, zo zie je maar. Weet je, je hoeft niet altijd per se voor iemand te lopen. Maar je kunt ook voor mensen lopen die je niet kent. En dat is ook de Europa Run.
9: Ja, en je had het over een familie-evenementje. Nou, ik heb de lijst met vrijwilligers gezien toen ik mijn polsbandje kwam ophalen. Want alle medewerkers moeten hier natuurlijk ook je polsbandje halen. En ja, dat je overal bij mag komen. Die is echt enorm, twee tafels lang, heel veel vrijwilligers. Want het zijn natuurlijk ook enorme, het is een enorme organisatie. Er zijn twee routes. Een route vanuit Zesten bij Parijs en een route vanaf vliegveld Twente. Ruim 500 kilometer wordt er gelopen. En dat moet natuurlijk allemaal wel goed gaan. Hè? Die wedstrijd moet wel geleid worden. En dat doet dan ook de wedstrijdleiding. Esther, jij staat bij de Heinenoordtunnel. En daar heb jij de wedstrijdleiding bij je microfoon.
10: Ja. Hugo die ontvangt de teams die nu nog hier uit de tunnel moeten komen met open armen en een flesje water, denk ik, Hugo.
11: Absoluut. Ik heb mijn auto vol. Had hem helemaal vol, nu niet meer. En we proberen zover mogelijk te helpen dat ze zo goed mogelijk naar de Kosteel kunnen.
10: Ik heb deze tunnel zelf gefietst. Het is een hele pittige. Leg jij maar eens uit waarom dat zo is.
11: Ja, het is een hel voor de mensen. Vooral omdat het een run-bike run is. Dus ze lopen en fietsen door elkaar heen. En het temperatuurverschil tussen de tunnel en buiten is op dit moment 15 graden. Dus je krijgt een klap als je naar binnen gaat en een klap als je een paar kilometer later eruit komt.
10: Ja, die verkoeling is op zich wel lekker, maar het is echt net even iets te koud, hè? En dan weer eruit. En hoe tref jij de teams hier aan?
11: In alle soorten en maten. Vrolijk fietsend, lachend, lopend, vloekend, waarom er niet afgegraven is, of er geen pont is, alles. Maar ze zijn er klaar mee.
10: Ja, het is nog wel even. Hoe ver moeten ze nog?
11: Volgens mij een kilometer of 17.
10: Een kilometer of 17. Nou ja, jij vangt ze hier op. Er is net een team aangekomen, team 20. Help een mens. Jij zat op de fiets, hoe was het?
12: Zwaar. Nou, op zich viel het allemaal mee. Ons team doet het heel goed. Maar het is wel met je warmte heel zwaar.
10: Ja, ja. En dat einde van die tunnel, dat is een instinker, hè?
12: Ja, is heel zwaar. Ja.
10: Want je denkt dat je hem gehad hebt en dan?
12: Nou, dan stot je in.
10: Ja, dan komt er ineens nog een bochtje en dan moet je weer omhoog. Ja,
12: de energielevel die is al wat lager. Omdat ook die zon die vreet een beetje op.
10: Ja.
12: Dus ja, maar we doen het allemaal goed.
10: Laatste loodjes nu. Ja. Ja. Jullie kunnen er weer tegenaan. Ja. En Hugo, weet jij al iets over de finish van het laatste team dat aankomt?
11: Staat op dit moment rond 5:30 gepland.
10: Rond 5:30 op de Koolsingel. Jullie hebben daar nog even te gaan. Vanuit de Zuidroute hoor ik Hugo nog zeggen.
3: Nou ja, het maakt niet uit hoe laat ze komen. Wij wachten ze op en we vieren feest met al deze mensen. Het grappige is wel goed om te zien dat de meeste mensen in de schaduw staan. Want het is bloedje heet in Rotterdam. Dus kom je deze kant op, neem wat flesjes water mee. Neem even wat verkoeling mee.
9: Zonnebrand, petje.
3: Weren, smeren. En je best doen. En dan kan je gewoon hier lekker losgaan. En dan komt alles goed. Want al die teams hebben nog wel eventjes het klein beetje aanmoediging nodig.
9: Ja, want als wij die kant op kijken, dan staan echt heel veel mensen. Het is echt heel druk. Maar die staan allemaal in de schaduw. Ja.
3: Het is mooi om te zien. En dat gaat nog de hele dag door. Tot in ieder geval 5:30. In ieder geval het laatste team wordt iedereen mooi binnengehaald.
9: Hier is Nate Smit en Fix What You Didn't Break.

0: Smit was dat een fix, what you didn't break. Trouwens, waar ik heel erg naar uitkijk zometeen, als om 17:30 ongeveer dat laatste team binnenkomt, we hoorden net dat dat de schatting is, is dat al die vrijwilligers van de Roparund dan langs de route staan. En die muziek die dan gedraaid wordt, ik heb er vorig jaar tussen gestaan en het deed mij emotioneel gewoon wat. En dat had ik niet verwacht, maar dat is zo'n tranentrekkend moment.
1: Ik doe dit nu al 13 jaar. En ieder jaar denk ik, oh, nu ken ik het wel. En dan toch, het raak je zo. Ja. Al die vrijwilligers zijn een stuk of 500. Ja. En die halen dat dan het laatste team binnen. Niet omdat het laatste team het belangrijkste is. Nee, omdat we dan met z'n allen, al die teams die al vandaag nu binnenkomen, het hebben gehaald en we hebben het volbracht. Ja. Dat is zo mooi. En voordat ze dan die finish over, of als ze over die finish komen, dan komen ze uiteindelijk bij Suzanne Mulder. En ja, dat wilt iedereen natuurlijk.
0: Tuurlijk. Toch, Suzanne?
2: Wij kijken naar 1735 Goudriaan. Zij staan op het podium. Dat is de plek waar die groepsfoto gemaakt wordt. En reken maar dat die heel belangrijk wordt. In Zeelen, een van de doorkomstplaatsen, daar wordt altijd een heel groot feest georganiseerd. En daar sprak ik een van de mensen die ik nu naast zich in de gaten hou. Want zodra het team van het podium komt, dan wil ik hem even spreken. Voor degene Zeelen, het was het thema zon. Zeelen was geel. De Zeelenaren waren allemaal wakker. We zagen een aantal dames 's ochtends rond een uur of met een lekker glas wijn of mannen met een heerlijk potje bier. Maar die stonden er al sinds een uur of 6 te wachten. Dus dat is allemaal prima. Kijk, hij is klaar. Ik weet alleen zijn naam niet, maar dat heb je heel snel natuurlijk bij de Europa Run. Wil je? Ja hoor, daar hebben we het. Wil je nog even je naam zeggen?
3: Jelle.
2: Hoe kan ik het vergeten? Sorry, Jelle. Neem me niet kwalijk. Wat ik wel heb gehoord onderweg, ja, is dat een groep elkaar wel kent, maar pas leert kennen tijdens de run.
3: Ja, zeker. We zijn met 24, dus een aantal ken je gewoon goed. En sommige leer je hier kennen. En dan eerste dag een beetje onwennig. En dan dag 3, al die busjes, zweten, omkleden. Dan denk je, oh ja, voel bijna als familie. Het is een Roparun-familie, noemen we het altijd. Dus dat is gewoon gaaf. Er blijft iets heel moois. En toen we elkaar gisteren spraken, ging alles top. Het gaat nog steeds goed. Maar vandaag was echt zweten. Ik heb denk de Noordzee uitgezweten. Het bleef maar gaan. Maar het maakt het alleen maar mooier. Een beetje afzien hoort erbij en dat hebben we vandaag wel gedaan.
2: Elkaar leren kennen gaat over het algemeen op een wat andere manier dan tijdens de Roparun. Want tijdens de Roparun weet je wie snurkt. Je weet wie stinksokken heeft. Je weet wie zijn zooi niet opruimt.
3: Precies, daar ben ik er zelf één van mijn zooi niet opruimen. Snurken valt mee. Nee, maar het is gewoon mooi. Mensen die je half kent, dat je daar een busje instapt en gewoon binnen no time elkaar ook goed kent. Je hebt natuurlijk zoveel gesprekken en dan gelijk de diepte in. Niet een beetje hooi wat je lievelingskleur, maar gewoon, ja, je leert elkaar echt kennen. En iedereen loopt ook met een reden. Dus je hebt een bepaald raakvlak en dat raakvlak is zo groot. En dat is mooi.
2: Hoeveelste keren zit voor jullie?
3: Voor ons team, we zijn in 2010 begonnen. Jij hebt natuurlijk ook een COVID-jaar gehad, een aantal keren, ja, reken maar uit. Maar 2010 zijn we gestart, toen bestond ons dorp 750 jaar. Dus we wilden ook iets doen voor de samenleving. En toen bedacht iemand dit fantastische plan. En daar zijn we nooit mee gestopt. En als het aan mij ligt, dan gaan we ook door.
2: Heb je enig idee hoeveel jullie tot nu toe bij elkaar hebben verzameld?
3: Zelfs de penningmeester van ons team. Dus je mag vanavond pas vertellen. Maar,
2: doe maar even stiekem naar ons, we horen toch niks.
3: Nou, jullie kan het wel. De laatste wat ik heb gezien, zaten we op 67.000 euro ongeveer. Dus even kijken, precies de laatste kosten die er misschien afgaan. Maar tussen de 65.000 en 70.000. En dat is voor ons team een nieuw record. Dat is een fantastisch bedrag.
2: Er wordt al gejuicht, gefeliciteerd.
3: Ja, voor ons.
2: Noem even een paar acties.
3: We hebben touwtrekken gedaan. Het was middags touwtrekken en s'avonds feestje. Daar hebben we bijna 30.000 euro mee opgehaald. Dat was echt fantastisch om te zien. We verkopen chocolade, letters, voorjaarscakes. We hebben een mini-run gedaan op een school. En de kinderen waren binnen één dag enthousiast. Hij heeft een mooi bedrag opgehaald.

0: We hebben bij een mountainbike-wedstrijd catering gehouden. Bij het kabietschieten, bij oud en nieuw, stonden we catering te doen. Dus en gaan we door.
1: Je had het zojuist over de hitte, dat het een zware dag is vandaag. Biertje?
0: Ja. Ik heb heel de weekend geen bier op. Ik dacht, ik ga het niet doen.
1: Nu ook
0: maar
1: niet?
0: Ik smacht ernaar, ja. En 1, 2, 3, tel maar door.
1: Rennen.
0: Ja, ik ga die kant op. Kom goed, bedankt. Bedankt.
2: Nou, ze hebben het verdiend door dat biertje, dat is niet
1: absoluut
2: normaal. Dat hitteprotocol, dat is ook in werking gesteld, hè, door de organisaties. Dus er hebben veel meer flesjes water ingeslagen, 40.000 maar liefst. En dat is ook wel echt nodig, maar dat biertje, ja, dat mag wel.
3: Die zie je hier wel veel hoor, de biertjes voor de teams. Dat is, als je, dat we staan hier vlak bij het vak waar ze van de finish vandaan komen. En dan komen ze hoor met de biertjes voor het team. Dat is ook wel verdiend, heel erg.
2: Dat is wel verdiend en zeker ook, ze hebben gewoon 500 kilometer afgelegd. Allemaal heel sportief, beetje pasta eten, een beetje water eten. En dan nu kan het er eindelijk uit.
3: En 67.000 euro dit team. Dat is wel ontzettend veel, maar we kunnen nog steeds alle eurotjes gebruiken. Dus scan even die QR-code of ga even naar de site van EuropaRun, europarun.nl en druk even op die doneerknop. Alle bedragen, het maakt niet uit, klein, groot, ze zijn meer dan welkom. Zometeen gaan we hier weer gasten ontvangen aan de tafel. Eerst gaan we eens eventjes richting René Vroger en Are You Ready for Loving Me?

0: van René Vroegenaal. En ik hou van iedereen die zoveel geld ophaalt. En iedereen die 500 kilometer afhaalt. Ik hou van iedereen. Ja hoor. Van jou en vooral van jullie.
1: Ja. Marleen, Ted en Wilmar zijn aangeschoven hier op het podium waar wij de uitzending maken. Ja, het is zo'n herrie dat het bijna niet te verstaan is. Dus we gaan gewoon even gezellig een beetje bij elkaar staan. Ik doe gewoon mijn neus dicht. Ja, jullie hebben voor het eerst als bedrijf van het Hekgroep zijn jullie meegelopen. Wat was in eerste instantie de reden dat het bedrijf, en dat jullie dachten binnen het bedrijf als collega's zijnde, wij gaan dat doen, wij gaan de Europa Run doen?
2: Nou, als allereerste hadden Wilmar en ik vorig jaar het idee van, goh, een sportief evenement. Dat vinden we superleuk, daar gaan we ook graag voor. Maar we wilden wel eens een keer iets anders dan een standaard hardloop-evenement.
1: Ja, dit is niet standaard.
2: Dit is niet standaard.
1: Nee.
2: En toen kwam Wilmar op de proppen met het idee van, oh, dan weet ik nog wel iets leuks wat ik eigenlijk ooit nog wel eens een keertje zou willen doen. De Europa Run.
1: En Wilmar, waarom wilde jij ooit wel eens een keer de Europa Run doen?
3: Ik ken dit evenement al een hele tijd. De vader van een studiegenootje van mij die is heel veel meegeweest om foto's te maken tijdens de Europa Run. Ja. En zo ben ik er ooit mee in aanraking gekomen en toen dacht ik, ja, dat evenement is wel echt fantastisch.
1: Ja, wat maakt en het fantastisch? Dat horen wij graag.
3: Nou, dat je stelt zo'n ontzettende uitdaging voor jezelf. En dat doe je voor anderen, ja. Dat doe je voor een fantastisch doel. Dat doe je voor mensen die het ontzettend zwaar hebben in hun leven, om daar dan een lichtpuntje voor te zijn. Ja, dat is aan alle kanten is het geweldig.
1: Ja. Dus en was het moeilijk om collega's bereid te vinden die dan meegaan?
4: Nee, helemaal niet. En een belangrijk onderdeel daarvan was dat een collega van ons vorig jaar is overleden aan kanker.
1: Ja, dat doet wat met je. Ik heb het zelf ook meegemaakt binnen het bedrijf waar ik werk. Dat laat enorm gat achter in.
4: En Co werkt ook 40 jaar bij ons bedrijf.
1: Ja.
4: Was net 60 geworden. En dat maakte dat het voor ons een hele bijzondere koppeling was. En dat gaf een extra motivatie voor heel veel collega's.
1: En hoe liep Co mee bij deze editie? Zijn jullie veel met hem bezig geweest?
2: Wij zijn van het begin tot het eind bezig geweest met Co. Co, zijn vrouw Greta, was ook bij ons startmoment vanuit onze werkplaats eigenlijk.
1: Ja.
2: En wij hebben echt zijn foto...
1: Toen jullie weggingen richting
2: Frankrijk. Toen wij weggingen, inderdaad. En wij hebben zijn foto meegenomen naar Frankrijk. En daar ook achtergelaten op de gedenkplaats. Ja. En Greta gaf ook aan tijdens dit weekend. Ze zegt, ik voel gewoon dat Co mee was met jullie. En dat hij erbij was.
1: In die hitte, op die stille wegen in Frankrijk,
2: ja, is hij
1: in de nacht.
2: Meegegaan.
1: Was erbij.
2: Ja, in onze harten en uiteraard ook alle mensen waar we zelf aan denken of die in ons hart zitten, hebben we daarin ook meegenomen.
1: Ja.
2: En dat maakte het wel echt compleet als groep met elkaar. Iedereen heeft toch zo zijn eigen personen waar hij aan denkt en dat hij die meeneemt.
1: Ja. Nou leer je collega's ook op een andere manier kennen, hè?
2: Jazeker.
1: Nou ja, dan begint hier gelijk. Hoe dan? Vertel.
3: En dan kijken jullie allemaal naar mij.
2: Nou, ik zie een veelbelovende blik bij jou.
3: Oh, ja, een aantal collega's die ken je alleen van hoi en doei eigenlijk. Want het is toch wel een redelijk groot bedrijf. En ik heb afgelopen nacht heb ik nog bijna lepeltje met mijn directeur.
1: Maar dat wordt een goed functioneringsgesprek, hoor ik al.
3: Samen op één matras gelegen. Dus wat dat betreft, je leert elkaar inderdaad van een heel andere kant kennen.
1: Ja, meneer de directeur, dat kan niet anders dan dat een goed functioneringsgesprek wordt, toch?
4: Nou, ik viel mee, want ik wist al dat Wilmar een hele stabiele vent is. En ook tijdens deze lopen meerdere keren gewoon door zijn rust de leiding nam. Ik vond het alleen wel wat minder dat ik vannacht zijn elleboog in mijn gezicht kreeg. Maar je kan niet alles hebben, maar ik moet eerlijk zeggen, we waren bijna met z'n dertigen. En je leert elkaar inderdaad ook op kwetsbaar moment kennen. Maar als ik dan zie hoe we dat met elkaar gedaan hebben. En ons bedrijf, dat is een familiebedrijf. We organiseren ook als familie veel zelf aan evenementen, aan feesten. En als ik dan zie dat voor dit evenement Marleen en Wilmar echt vanaf het begin af aan de kar hebben getrokken. En dat ik eigenlijk alleen als deelnemer mee hoefde. Dat maakt mij enorm trots. Ja.
1: En dat gaat ook wat betekenen voor de collegialiteit de komende tijd. Hè, als jullie weer terug zijn op het werk. Want dat zal toch een andere dynamiek geven wat jullie mee hebben gedaan. Fantastisch dat jullie je hebben ingezet. En volgend jaar weer?
2: Ja. Zeker weten.
1: Volgend jaar weer. Net. Gelukkig. Dank jullie wel.
0: Staat genoteerd. Die gaan we volgend jaar inderdaad. Dank jullie wel. We hebben het genoteerd. Volgend jaar er weer bij. Ik zei toch dat Europa een virus, dat is er gewoon.
1: Ja, daar zijn we allemaal mee besmet. We gaan richting het nieuws van 4 uur volgens mij.

0: stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Steeds meer teams van de Europa Run komen over de finish op de Coolsingel in Rotterdam. Het eerste team kwam even na 12 uur over de streep. Team 207 van de Koninklijke Militaire Academie. Maar in totaal doen 216 teams mee en die druppelen één voor één over de finish. Ze halen geld op om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. Voor sommige teams was het de eerste keer. Zoals Team Haan, dat een overweldigende tocht liep.
2: Ja, leuk. Heel leuk.
3: Super gaaf. Super chaotisch.
4: Het was een kruistocht. Ja, slijtageslag.
5: Ja, nog bijna gedisqualificeerd. We hebben alles meegemaakt. Ja, de hesjes niet op orde. Oeps.
3: Onze voorbereiding bestond aan een kleine meeting in de achterbuurt van Amsterdam. En niet samen getraind. Een groepsapp aangemaakt. Veel appen. En maar gewoon naar Parijs rijden en we zien wel of we finishen.
5: En nu staan we hier als 50 geëindigd.
1: Maar wie voor het eerst bij de Europa Run is, doet dat meestal niet voor het laatst. Een echtpaar is zo verbonden met de Europa Run dat ze hun 25e trouwdag vieren tijdens het evenement.
6: Het zit in ons bloed. Ik ben voor de 11e jaar meegegaan en mijn man voor de 23e, geloof ik. Ik ben de tel daarvoor kwijtgeraakt. Mijn zoon is de teamcaptain, dat is zijn 5e jaar. En mijn dochter is mijn mede-cateraarster en dat was haar 2e jaar.
7: En jullie dachten, we gaan het gewoon vieren bij de Europa Run?
8: Ja, daar ben je gelijk met z'n allen. Gezellig samen. Ja, dat is twee dingen in één klap.
1: Het is de bedoeling om 5 miljoen euro op te halen met alle teams van de Europa Run. De teller staat nu op 3,7 miljoen. En de eindstand van de Europa Run wordt later bekendgemaakt. Prinses Laurentien is vandaag 60 jaar geworden. De vrouw van prins Constantijn deelt op haar verjaardag nieuwe foto's van haar gezin. Op 3 foto's poseert het echtpaar met hun kinderen. Gravin Eloïse, graaf Klaus Casimir en gravin Leonore. En op een 4e foto staan alleen de kinderen. Het gebeurt niet zo vaak dat het hele gezin op de foto wordt gezet. In oktober 2019 gaf de Rijksvoorlichtingsdienst foto's vrij van prins Constantijn en zijn gezin ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag. Paus Leo XIV waarschuwt tegen AI. In zijn eerste pauselijke brief roept hij op tot de ontwapening van kunstmatige intelligentie. De paus vindt dat het tijd is voor een pas op de plaats voor de technologie de mensheid gaat overheersen. AI is een bron van desinformatie die conflicten kan aanwakkeren, zegt de paus. En ook ziet hij een wedloop naar steeds krachtiger algoritme, gedreven door bedrijven die de markt willen domineren. Het weer, het is zonnig, droog, er staat weinig wind. 30 graden is het vanavond en vannacht. Dan koelt het uiteindelijk af naar 14 graden. En morgen krijgen we net zo'n dag als vandaag. Het wordt toch iets warmer, 31 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
9: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
10: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
11: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
12: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
13: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Swingende hitmiddag.
13: Drechtstad FM.
14: Hey, hallo. Opnieuw een vol uur lang grenzeloos muziekplezier op de nummer 1 uit de Drechtstreek. Hit Radio op zijn allerheetst. Met Theo van

0: Ivanka en Spanje hoor je. Lekker plaatje hoor. Call me. Ja, bel me. Nou, nee, laat maar. Bel me niet. Ik heb het veel te druk.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Je eigen zin doen is belangrijk.
2: Voet op de rem, maar de volumeknop op 10. Bumper aan bumper, hits in de swingende hitmiddag.

0: en vele malen beter. De swingende hitmiddag. Dit is de swingende hitmiddag. Altijd tropisch heet met Theo van Gaanderen.
1: Van maandag tot en met donderdag. Van 4 tot 5 uur. De swingende hitmiddag op Drechtstad en Atos Radio.

0: weinig files, maar als hij erin staat, wij hebben de mooiste hits voor jou. Nu de pot op Stamppot.
1: Luister elke dag naar Theo van Gameren.
2: Langer dan 1,85 meter is hij niet. Maar razend populair is hij wel. Flitsend voorbijscheurend op zijn gazelle met drie versnellingen met overdrive, laat hij bij menig agent het hart sneller kloppen. Zijn borstharen zijn te tellen op één hand. Maar hij scheert zich twee keer per week. Hij is gek op suikerkool en leest de Telegraaf.

0: is de swingende hitmiddag via FM, DAB+ en online bij Trekstad en Atos Radio.
1: De swingende hitmiddag maakt van jouw dagelijkse rit naar huis een feest.

platenkoffer. Aan het einde van de Bottenbox stoppen hoorde jij splitsing. Wind en zijde. Daarvoor hoorde je onder meer ook nog G-Race met Manhattan. En we hadden ook nog een hele leuke van Margriet Eshuis en haar band Black Pearl. Dat was vandaag de Popstampot. Goedemiddag, de swingende hitmiddag. De hits voor jou in de spits. Zo ook deze, Maria Verdal.

0: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Steeds meer teams van de Europa Run komen over de finish op de Coolsingel in Rotterdam. Het eerste team kwam even na 12 uur over de streep. Team 207 van de Koninklijke Militaire Academie. Maar in totaal doen 216 teams mee en die druppelen één voor één over de finish. Ze halen geld op om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. Voor sommige teams was het de eerste keer. Zoals Team Haan, dat een overweldigende tocht liep.
1: Ja, leuk. Heel leuk.
2: Super gaaf. Super chaotisch.
3: Het was een kruistocht. Ja, slijtageslag.
4: Ja, nog bijna gedisqualificeerd. We hebben alles meegemaakt. Ja, de hesjes niet op orde. Oeps.
2: Onze voorbereiding bestond aan een kleine meeting in de achterbuurt van Amsterdam. En niet samen getraind. Een groepsapp aangemaakt. Veel appen. En maar gewoon naar Parijs rijden en we zien wel of we finishen.
4: En nu staan we hier als 50 geëindigd.
0: Maar wie voor het eerst bij de Europa Run is, doet dat meestal niet voor het laatst. Een echtpaar is zo verbonden met de Europa Run dat ze hun 25e trouwdag vieren tijdens het evenement.
5: Het zit in ons bloed. Ik ben voor de 11e jaar meegegaan en mijn man voor de 23e, geloof ik. Ik ben de tel daarvoor kwijtgeraakt. Mijn zoon is de teamcaptain, dat is zijn 5e jaar. En mijn dochter is mijn mede-cateraarster en dat was haar 2e jaar.
6: En jullie dachten, we gaan het gewoon vieren bij de Europa Run?
7: Ja, daar ben je gelijk met z'n allen. Gezellig samen. Ja, dat streep niet in één klap.
0: Het is de bedoeling om 5 miljoen euro op te halen met alle teams van de Europa Run. De teller staat nu op 3,7 miljoen. En de eindstand van de Europa Run wordt later bekendgemaakt. Prinses Laurentien is vandaag 60 jaar geworden. De vrouw van prins Constantijn deelt op haar verjaardag nieuwe foto's van haar gezin. Op 3 foto's poseert het echtpaar met hun kinderen. Gravin Eloïse, graaf Klaus Casimir en gravin Leonore. En op een 4e foto staan alleen de kinderen. Het gebeurt niet zo vaak dat het hele gezin op de foto wordt gezet. In oktober 2019 gaf de Rijksvoorlichtingsdienst foto's vrij van prins Constantijn en zijn gezin ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag. Paus Leo XIV waarschuwt tegen AI. In zijn eerste pauselijke brief roept hij op tot de ontwapening van kunstmatige intelligentie. De paus vindt dat het tijd is voor een pas op de plaats voor de technologie de mensheid gaat overheersen. AI is een bron van desinformatie die conflicten kan aanwakkeren, zegt de paus. En ook ziet hij een wedloop naar steeds krachtiger algoritme, gedreven door bedrijven die de markt willen domineren. Het weer, het is zonnig, droog, er staat weinig wind, 30 graden is het vanavond en vannacht. Dan koelt het uiteindelijk af naar 14 graden en morgen krijgen we net zo'n dag als vandaag. Het wordt toch iets warmer, 31 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
8: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
9: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
12: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 5.

0: show. Jij staat nu naast. Al die teams zien binnenkomen, het zweert. Steeds meer mensen zijn natuurlijk klaar met deze 35e open run. Ja, wat wil je dan? Dan wil je natuurlijk een goudgele rakker. Ah, die zijn hier genoeg te vinden.
1: Ja, goudgele rakker. En vervolgens natuurlijk ook eventjes al die teams aanmoedigen die nog moeten komen. Want het zijn nog niet bij de laatste team. Er komen nog steeds teams binnen.
0: Nee, wat ik begrepen heb is dat het laatste team rond 17:15 hier op de Col Single binnenkomt. Dus dat duurt nog even. Ja, goed. En jij hebt het ook al vanmiddag een aantal keren verteld natuurlijk. Het gaat er niet om dat je als eerste of als laatste binnenkomt. Misschien dat je iets meer aandacht krijgt, dat is dan wel zo. Maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat iedereen gewoon veilig hier weer binnenkomt op die Col Single. Ja, en dat iedereen uiteindelijk natuurlijk weer veilig thuis komt. Hè? Want daar gaat het om. En zoveel mogelijk geld ophalen, daar gaat het ook om. 3,8 miljoen, Kevin, staat er al op de teller. Ik heb net as we speak gekeken. Ja, het is echt wel een waanzinnig bedrag.
1: Dus je kan doneren. Dat kan met de QR-code die zometeen in beeld komt. En dat kan natuurlijk ook via roperun.nl als je lekker zit te luisteren. En over luisteren gesproken, we willen graag weer luisteren naar misschien wel een leuke team die net aankomt. En die komt dan meestal aan bij Susanne.
2: Ik stond zojuist een broodje kaas te eten. En dat heb ik eventjes in de handen geduwd van iemand achter het hek. Kijk, echt waar, niet gejokt. Dankjewel, want je kwam achter me aanlopen, je wil weg.
3: Nee hoor, geen probleem.
2: Oh, okay.
3: Ik geniet van de omgeving ook zo.
2: Oké, goed zo. Nou, die heb ik dan in ieder geval wel weer terug. Want waarom heb ik het bij één hap gelaten? Want ik zag ineens team 355, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Jij bent?
4: DJ.
2: DJ, goed zo. Ik noem het even een soort flashmob. En die wil ik nog een keer zien.
4: Oh, die wilt u nog
2: een
4: keer zien?
2: Die wil ik nog een keer zien.
4: Ja, dat kunnen wij wel regelen.
2: Ja.
4: Kunnen wij nog een keer shirt uit de zwaai doen?
5: Ja hoor.
4: Nog één keertje dan.
2: Oké, jongens, hou je vast. Kinderen zonnebrilletjes op waar ze niet door kunnen kijken. Of even een theedoek voorbinden uit de keuken. Oké, wordt er nog een teken gegeven?
6: Ik
2: geef een teken. In aftellen? Oké. Nou, iedereen staat klaar. Ja, hoppakee, daar gaan ze.
7: Shirt uit te zwaaien. Gooi die handjes in de lucht, ja, shirt uit te zwaaien. Gooi die handjes in de lucht.

0: Dank jullie wel. En dit was de bijdrage van Team 355. Ik eet verder.
1: Smakelijk, Suzanne. En ja, shirt uit de zaai. Ik zou het ook willen doen, maar daar maak ik echt niemand gelukkig mee. Alhoewel, de temperatuur, die vraagt er wel om. Maar ja, het gaat hier hartstikke goed. Het is al het hele weekend hartstikke goed. En ze gaan 500 kilometer hebben ze afgelegd vanuit vliegbasis Twente. En vanuit Frankrijk zijn ze hier helemaal naartoe komen lopen, dag en nacht. En dan kom je uiteindelijk hier op de finish. En we hebben weer een bijzonder iemand mee, toch?
2: Ja, zo is dat zeker, Kevin. Dat is Wilfred Vis van Team 40. En dat is Team Daniel den Hoed. Hij staat naast me. Wilfred, ja, ik kijk naar je, maar je ziet er niet uit alsof je al een Europa-run achter de kiezen hebt.
3: En hij een zware achter de kiezen hebt? Nou, ik vond dit de zwaarste. Met voorsprong. Ik kwam ook door het weer. En omdat ik natuurlijk ook zelf een stukje ouder ben geworden. Dus dit was een zware editie.
2: Dat kan ik me voorstellen, want hoeveelste was het voor jou dit jaar? Hoeveelste Europa-run?
3: De tiende. Tiende als loper, ja. Begon in 2016. En één is uitgevallen vanwege de corona in 2020. Dus ja, nu kwam ik aan de tiende.
2: En gaat er ook een elfde komen? Dat ga ik je natuurlijk gelijk vragen, want 10 is dan zo'n magisch getal. Je hebt het al even over je leeftijd. Nou, als ik je zo zie staan, denk ik, je kan er nog 20 jaar tegenaan. Is dat ook zo? Ga je door?
3: Ik zeg elk jaar, nou, dit wordt de laatste. Nou, vorig jaar ook. En nu zou je, oké, dan deze. Dat is de tiende, dat is een soort jubilaris, hè, ben je dan. En dan kom je hier weer aan op de Coolsingel en je wordt weer de watten gelegd. De spandoek was er voor me gemaakt, dat krijgen we nu. Maak het altijd weer moeilijker. Te zeggen, nou jongens, ik vond het mooi geweest.
2: Ja, ja, eigenlijk moet je die keuze dan al eerder maken, denk ik. Hè? Want als je hier staat, ja, dan zijn toch die emoties er weer en al die gevoelens die erbij komen. Maar aan de andere kant, mocht je nou stoppen als loper, er zijn natuurlijk meerdere taken. Je kan ook nog teamcaptain worden, je kan chauffeur worden. Ja, genoeg andere smaken om toch bij die Europa Run betrokken te blijven.
3: Ja, dat zou, stel dat, dan zou het zijn als fietser, chauffeur, navigator. Dat is eigenlijk één, moet ik zeggen, functie. In het team, bij ons dan.
2: Ja. Nu was het vroeger natuurlijk zo dat de Europa Run ook altijd langs de Daniel den Hoed ging. Hè? Dat was het kankercentrum in Rotterdam. Ja. Tegenwoordig is dat onderdeel van het Erasmus MC. Missen jullie dat punt ook? Want dat was toch eigenlijk altijd wel de ontlading. Eigenlijk de finish was altijd een beetje bij die Daniel den Hoed, dacht ik.
3: Ja, ik werk zelf niet in het Daniel den Hoed of in het Erasmus MC. Maar je hebt wel ook meegemaakt dat we natuurlijk langs de oude Daniel kwam. En dat vond ik wel mooi. Dan zaten de patiënten buiten. Nou, en zeker voor de mensen bij ons die wel in de Daniel werkten, was dat al een heel emotioneel moment. Voor mezelf ook wel, maar ik begrijp, bij hun was dat natuurlijk veel, veel heftiger aanwezig.
2: Ja, want heb jij persoonlijk ook echt een drive? Want 10 jaar geleden ben je begonnen. Was toen de ziekte in jouw familie? Of hoe ben je überhaupt in aanraking gekomen toen?
3: Ik had een broer van 51 is hij geworden. Die is in 2013 overleden aan kanker. Nou, dan denk je, ja, kanker, er wordt veel opgelost, maar schijnbaar kunnen ze nog niet alles oplossen. En ik ben via iemand die ik van school kende, vroeger. Haar zus was ook overleden door kanker, die was al bij het Europa Run team. Toen hadden ze ineens een loper nodig. Zei ze, wil jij? Ik zeg, ja hoor, ik wil wel mee. Dus zo ben ik erbij gekomen.
2: Ja, en uiteindelijk niet meer weggegaan tot op heden. Nou goed, ik merk al aan je, jij gaat niet verloren voor de Europa Run. Dit is niet de laatste geweest, Wilfred.
3: Ja, zoals ik me gisteren voelde en vannacht, zeg ik, ja jongens, het houdt een keer op.
2: Het was een zware editie, maar wel weer de moeite waard. Tot slot nog even, heb jij al enig zicht op hoeveel Team Daniel den Hoed dit jaar heeft opgehaald voor de Europa Run?
3: Ik moet even kijken. We hebben natuurlijk ook nog voor jezelf, hè, dat je met je eigen profiel erop komt. Daar hadden we volgens mij 17.000 en dan bij elkaar, ik zeg 26 of 130, maar dat weet ik niet precies.
2: Nou, dat is een waanzinnig bedrag en het maakt ook uiteindelijk niet uit natuurlijk, hè, wat je ophaalt. Elke euro is welkom en dat is misschien wel goed, Kevin. Er kan ook nog steeds gedoneerd worden. Ga jij lekker een biertje nemen, Wilfred? Heb je verdiend?
3: Zeker doen.
2: En ik denk dat we elkaar volgend jaar wel weer gaan spreken. Heel veel succes. Ja, Kevin, dat doneren, daar hebben we het al vaker over gehad natuurlijk, maar dat kan nog steeds, hè?
1: Nou, ik zou het je even uitleggen hoe dat kan. Dat kan via europarun.nl. Dan kan je bijvoorbeeld voor een team geld geven. geven. Maar je kan bijvoorbeeld een loper speciaal geld geven. Maar je kan ook gewoon geld geven voor de stichting, voor de Europa Run. Dus als je dat wil, dat kan dus via europarun.nl. En dat kan via de QR-code. En dan moet ik even wijzen, deze kant kan je die lekker scannen. En dat, ja, doe dat, want elk beetje is mooi meegenomen. Want het streefbedrag is 5 miljoen euro. En als, als we daar boven gaan, ik doe niet moeilijk.
2: Nee, precies. Nou, dat moet gaan lukken, dat bedrag. Ik kreeg vanmiddag trouwens wel de vraag van iemand die zei, kan ik ook in bitcoins doneren? Nou, volgens mij staat dat nog niet op de site, maar dat is misschien wel een leuk tipje voor volgend jaar. Wij gaan naar een verslag even René tonen. René, wij draaien ons een klein beetje om. Ja, volgens mij blijven die teams nog steeds binnenkomen. Hè? Dus dat laatste team, ja, dat is volgens mij nog niet in zicht.
4: Nee, dat laatste team is zeker nog niet in zicht. Gaan ze druppelen binnen, maar de een nog mooier dan de ander. Maar moet je dit nou weer zien? Die is nog niet de hele tijd mee geweest.
5: Ja, hij wilde graag mee in de catering, dus ik zeg dat mag wel, maar ik ga je werk wel controleren.
4: En?
5: Ja, wij staan hier met z'n allen, hè? Het is gelukt.
4: Hoe heb je het gehad?
5: Fantastisch.
4: Is jouw kleine?
5: Dit is mijn kleine en het is de eerste keer dat ik 3 dagen zonder hem ben. Het was voor mij ook de eerste keer Europa Run. Ik kan niet zeggen dat het nooit weer Europa Run wordt, maar wel nooit meer 3 keer zonder hem.
4: Een echte papa, hè?
5: Helemaal, ja.
4: En ja, hij belt je ook nog niet?
5: Hij belt me nog niet, maar zijn moeder gelukkig wel.
4: Oh, gelukkig. Ja. En hoe heet hij?
5: Klaas.
4: Wat lekker.
5: Naar zijn vader, overgrootvader, grootvader, overgrootvader en bedovergrootvader.
4: Net als de Europa Run, tradities, die moet je neerhouden.
5: Onverwoestbaar.
4: Ga genieten en vanavond even flink knuffelen.
5: Komt goed, komt goed.
4: Dankjewel.
5: Fijne dag en bedankt.
4: Ik ga je zien.
1: En denk je nou, oh, dit smaakt naar meer, dit vind ik ook echt hartstikke leuk. Dat kan. Je kan namelijk ook volgend jaar meedoen, hè, met die Europa Run. Europarun.nl kan je gewoon misschien mee met een team die al bestaat. Maar je kan misschien ook gewoon een team starten. Dat kan dus met familieleden, maar dat kan ook met je collega's. Of dat kan gewoon met mensen die je toevallig op straat tegenkomt.
2: Ja, het kan op allerlei manieren inderdaad. Als je maar meedoet en als je niet meedoet, ja, dan moet je natuurlijk doneren. In dit uur zometeen hebben wij natuurlijk nog een update van het nieuws. Dat gaat gebeuren zometeen rond 5:30 Mario Kwijntaal. Hij zit op de redactie alles nog even te verzamelen. Ja, en dan rond 5:30, 6:50, misschien nog ietsje later. Het maakt ook niet zoveel uit, maar dan natuurlijk het laatste team, hè, Kevin.
1: Ja, maar weet je wie nu al komt? Taylor Swift.

0: was wel grappig. Ik zag net op X een berichtje. Waarom dansen al die Roparunners zo uitermate op de muziek die jullie draaien? Maar dat moeten we misschien toch even uitleggen. De muziek die wij op de radio en op televisie draaien is dan weer net even andere muziek dan ze daar horen. Daar is het Marco Schuitmaker en allemaal feestmuziek. Ja, dat is dan natuurlijk even net iets anders dan Taylor Swift die wij draaiden. Dus dat is de verklaring waarom het dan net even een beetje anders klinkt.
1: Maar wil je nou heel graag volgend jaar bij Rijnmond elke 10 minuten Marco Schuitmaker met Engelbewaarde horen? Dan kan je altijd een mailtje sturen. Ik zeg niet dat het gebeurt, maar wie weet. In ieder geval, wij gaan weer eventjes door naar wat hier allemaal weer gebeurt. Want ja, ze is eigenlijk moeder Roparun. Ze doet het al zoveel jaren. Ze is oud-hartsloopster, maar hier loopt ze ook nog steeds knijterhard om al die teams eventjes een high five te geven en welkom te heten. Namelijk Nelly Koman, onze ambassadrice. Zij doet dit al zoveel jaar en ze staat nu bij René.
2: Dan, als je iemand voor een camera wil zetten en die iedere keer omdraait, want je wil niet praten, je wil naar die teams toe.
3: Ja.
2: Dat weet ik lieverd, maar weer ben je erbij.
3: Gelukkig wel. Het had niet veel gescheeld of ik was er niet bij. Maar ik ben er.
2: Voor de zoveelste keer alweer in Frankrijk en hier de hele dag in de brandende zon met een glimlach en een knuffel en af en toe tranen.
3: Ja, maar het is Roparun. Ik bedoel, ik krijg energie van de Roparun en wat er morgen gebeurt, dat zien we wel. Het gaat niet om mij, het gaat om de teams die het hele jaar door geld inzamelen voor onze zieke medemens.
2: Ja, en dan zie je. En dan gaat je mascara er weer aan, lieverd. Ja. Hey. Nel, hoe gaan we de volgende 35 jaar doen?
3: Samen.
2: Samen?
3: Ja.
2: Daar spreken we af.
3: Dank je wel.
2: Ik ga jou gewoon terugsturen naar die kanjes van teams.
3: Ja,
2: want dat wil je, hè?
3: Ja, daar gaat het om. Het gaat niet om mij.
2: Ga knuffelen. Schiet op.
0: En dat knuffelen, dat gaat natuurlijk nog wel eventjes door. Dat gaat eigenlijk al de hele dag zo. Er wordt wat afgeknuffeld en geplakt met elkaar. Die tijdens deze 35e Roparun. Nelly Koman, ja, echt volgens mij al heel erg lang aan de Roparun verbonden. Zolang ik er al bij ben, en dat is ook al een tijdje, Kevin, is Nelly er ook al bij. En dat is natuurlijk hartstikke leuk om dat soort ambassadeurs te hebben. Want dat zijn toch de mensen, ja, die de Roparun nog extra gezicht geven. En extra bekendheid. En daar gaat het uiteindelijk om.
1: Dat is belangrijk. En dat is natuurlijk belangrijk voor een gezicht. Om bekendheid te geven. Maar al die teams die kunnen eigenlijk niet zonder Nelly Koman. Als Nelly Koman niet langs is geweest, dan zijn ze niet gefinished. En over wie nog niet gefinished zijn, dat zijn namelijk de allerlaatste teams. Want de allerlaatste teams die staan te wachten, maar die staan wel al in de buurt. Namelijk op de kop van Zuid is team 328. Die staat er klaar voor, maar ze moeten wachten. Want er zijn ook nog andere teams die natuurlijk hier de Coolsingel op moeten. En Samantha staat volgens mij bij dat team. Team 328. Samantha, hoe zit de spanning er daar een beetje in? We gaan niet naar Samantha, hoor ik. Ja, dat is live, hè?
0: Jij wil gewoon te snel, Kevin. Jij denkt natuurlijk, we hadden het net over die goudgele rakkers. Jij denkt natuurlijk, ik ga gewoon zo ook al even een biertje scoren. Nou, je moet nog even geduld hebben. Tot 6:30 zijn wij er in ieder geval op TV en Radio Rijnmond. En we zijn natuurlijk ook nog op Roparun TV en Roparun Radio tot 7:00 te zien. We gaan naar Suzanne Mulder, volgens mij. Die ook al de hele middag gezellig te vinden is hier op de Coolsingel in Rotterdam. Ja, Suzanne, waar sta jij op dit moment? Onder die blauwe finishboog of toch ergens anders?
4: Ik sta op de finish van de Roparun. En jij heet?
5: Roef.
4: Koen. Wat heb je in je handen?
5: Een pen.
4: Hoe kom je aan die pen?
5: Die heb ik van iemand gekregen.
4: Oké, vind je het een leuke pen?
5: Ja.
4: Schrijft die ook?
5: Dat weet ik niet.
4: We gaan even kijken.
5: Testen? Nee. Alleen op een papiertje, denk ik.
4: Dat denk ik ook. En wie is dat?
5: Dat is mijn zusje.
4: En hoe heet jouw zusje?
5: Caro.
4: Oké, en wie is dat?
5: Dat is mijn papa.
4: Dat dacht ik al. En hoe heet jouw vader?
5: Bastiaan.
4: Bastiaan. Nou heeft jouw vader meegelopen met de Roparun, dus hij was niet thuis.
5: Nee.
4: Hoe was dat?
5: Een beetje gek, maar ik was op het strand.
4: Oké. En wat hebben jullie thuis gedaan toen papa er niet was? Mag die dat niet weten? Heb je elke dag patat gegeten?
5: We waren niet thuis.
4: Oh, je was niet thuis. Waar was je dan?
5: We waren bij de familie.
4: Oh, oké. En wie van de familie?
5: Onze oom en tante.
4: En papa was veel weg? voor te oefenen voor de Europa Run?
5: Ja.
4: Want wat doet papa? Lopen of fietsen of koken of masseren?
5: Rennen.
4: Rennen. Dat dacht ik zomaar. Hallo papa.
6: Hallo.
4: Want wanneer je aan zoiets mee gaat doen als de Europa Run, dan doet jouw gezin ook mee.
6: Nou ja, dat is zeker. Ze hebben ook geholpen met spullen verzamelen voor de rommelmarkt en waar we geld voor hebben opgehaald. En nou ja, ze supporten me door hier te zijn natuurlijk. Dus hartstikke trots op ze. Superleuk dat ze er zijn, ondanks de hitte.
4: En ze zijn er ook bij betrokken omdat jij moet trainen.
6: Klopt, ja. Nu zijn wij echt een atletiek gezin, dus zij trainen zelf ook veel voor hardlopen. En ze hebben nog een grote zus, die doet ook heel veel aan atletiek, dus dat is niks vreemds. Maar ja, af en toe ben ik natuurlijk weg om te trainen inderdaad. Ja.
4: Europa Run, je hebt mensen die rennen voor iemand of in gedachten met iemand. Je hebt ook de mensen die, ook uit sportieve overwegingen rennen. Hoor jij daarbij?
6: Nou, ik vind het sportieve aspect wel hartstikke leuk, maar uiteraard ook het goede doel. Hun opa, mijn vader, is ook zelf aan kanker overleden een paar jaar geleden. En, ik loop in principe niet specifiek voor hem, maar ik weet wel hoe het is om iemand te hebben die in een terminale fase zit. En ja, de ellende die dat met zich meebrengt. Maar zeker het sportieve aspect is ook gewoon heel gaaf. Ja. Dus het was wederom een super evenement.
4: Ja. Hoe is deze editie voor jou verlopen?
6: Ondanks de hit eigenlijk best wel heel goed. Ja, ik mocht finishen en zelfs het laatste stukje liep eigenlijk nog als vanzelf. Dus nee, dat ging heel lekker.
4: Okay, nog even afsluiten met je zoon. Want jij doet ook atletiek.
5: Ja.
4: Hoe hard kan jij rennen?
5: Heel hard.
4: En als je 50 meter moet rennen, hoeveel seconden doe je dan?
5: Dat weet ik niet.
4: Ik ook niet.
5: Maar ik ben meer een lange loper.
4: Sorry, ja, ik schat je in op 50 meter. Maar hoeveel loop jij dan?
5: 1000 meter.
4: Sorry, neem me niet kwalijk. En over een paar jaar loop jij de Europa Run?
5: Misschien.
4: Dankjewel.
5: Ik wil het wel doen.
0: Ja, we horen het al. Het virus is ook weer overgedragen door Suzanne Mulder daar op de Koolsingel. Zometeen het nieuws met Mario. Dat gaat waarschijnlijk iets later worden, Kevin. Want er is een laatste team, hè?
1: Ja, ik vertelde het eigenlijk net al, maar ik was net even iets te vroeg. Maar dat laatste team, dat staat nu, komt nu aan bij de Kop van Zuid. En dat betekent dat het einde in zicht is van de Europa Run 2026, de 35e editie. Maar dat is nog niet zover. Dus we gaan eventjes naar team 328 op de Kop van Zuid bij Samantha.
7: De laatste zullen de eerste zijn. Want het laatste is niet het minste. Want we doen het allemaal voor één ding. Leven toevoegen aan dagen. De Europa Run. En inderdaad, team 228 is net door de tijdregistratie heen gekomen. We hebben nog een lange weg naar de Koolsingel te gaan. Want er zijn nog wat teams voor ons die daar bij jullie finishen. Maar ik ga wel even horen hier zo. Kom maar even bij me. Als laatste binnen. Hoe voelt dat?
8: Nou, helemaal prima. Ja, we hebben gewoon hele mooie drie dagen gehad samen. En alles gewoon helemaal uitgelopen volgens het boekje. Rekening gehouden met de warmte. Goed gehydrateerd, dus ik ben eigenlijk wel trots op het hele team.
7: Ja, want het gaat helemaal niet om het wedstrijdelement. Waar gaat het om voor jou?
8: Nee, voor ons gaat het om voor het goede doel, maar ook voor de samenhorigheid. En van de catering tot de navigatoren, de chauffeurs, alle renners hier. Het is één team. We hebben het echt samen gedaan. Dat vind ik het belangrijkste. En ook nog voor het goede doel. Dat is waar dit om gaat. En het gaat niet om een wedstrijd.
7: Kom er even bij. Hoe samenhorigheid hoor ik hier. Hoe heb je dat gevoeld de afgelopen dagen?
9: Nou, dat we elkaar er gewoon doorheen hebben geholpen als het moeilijk ging.
7: Wat is moeilijk? Wanneer is het echt zwaar?
9: Vannacht was het echt zwaar. Echt vannacht om 2:30 opstaan, een uurtje slaap hebben gehad. Ja, en toen was het zwaar.
7: En wat is dat zware gevoel? Ik ren bijvoorbeeld niet?
9: Nee, maar het gekke was, op een gegeven moment loop ik gewoon een minuut per kilometer langzamer dan wat ik normaal doe. En ja, dan is het ook een zit je echt even in een dip. Maar je voelt je niet lekker. Terwijl het hartstikke lekker weer was, want het was met 14 graden. Nou, wat wil je nog meer?
7: Hey, wie zat er op jou te wachten op de Koolsingel?
9: Nou, helaas niemand op dit moment. Mijn vrouw die heeft vorig jaar nog meegelopen en die zit nu thuis. Dus die, ik had gehoopt dat ze er was, maar dat gaat niet lukken. Ja.
7: Daar zit een reden achter.
9: Nee. Ja, ze heeft daar aan de marathon gelopen en nou, daar is ze nog steeds niet van hersteld.
7: Ieder zijn eigen herstel van de Europa Run. En in ieder geval fijn dat jij er bent. We gaan jullie in etappes meenemen met team 328, de Turfrunners. We komen eraan.
10: Je bent erbij. De 35ste Europa Run. Samen met Europa Run Radio.
11: Goedemiddag, het is 5:30. Hier op de Coolsingel is het net geen 30 graden geworden. Dit is het Europa Run Radio Nieuws. Ik ben Mario Kwaaitaal. We zijn in afwachting van het laatste team waarna de 35ste Europa Run er officieel op zit. En we zijn vandaag ook al een tijdje bezig. 5,5 uur geleden ging de finish open. En een kwartiertje later kwam het team van de Koninklijke Militaire Academie in Breda als eerste binnen. Alleen die liepen zo hard dat als ze in Barendrecht niet een uur waren tegengehouden, ze al om 11 uur binnen waren geweest. Voor team 70, team Zeparo, was het een Europa Run van herdenken. Teamlid Peter overleed onverwacht aan een hersenbloeding. Hij was een verbinder en iemand met veel humor. En een van de fietsers die altijd alles regelde. De Europa Run was voor team Zeparo daarom een editie met een lach en een traan. Dat is hij altijd wel, maar nu nog een beetje meer. Dit jaar liep de dochter van Peter mee, omdat haar vader het niet meer kon doen. In Barendrecht kwamen de teams allemaal langs Hospice De Reiziger. Daar zaten ook gasten van het hospice langs de route. Ineke van Gent zit er nu 2 weken en wordt goed verzorgd. En ze zat vandaag de hele dag langs de route om de deelnemers van de Europa Run aan te moedigen. En ondanks dat ze weet dat ze niet lang meer heeft, had ze het voor geen goud willen missen. Vroeger ging ze ook altijd al kijken, maar deze editie kwam dus wel heel anders binnen, omdat het nu mede voor haar werd gedaan. En bij de finish kregen alle deelnemers een gerbera. Voor veel teams is dat meer dan alleen een bloem. Langs de Coolsingel worden ze 1 voor 1 in het hek bij de finish gestoken. Om dierbare vrienden en familieleden te herdenken. Een klein gebaar, maar met een enorme betekenis. Ze zijn ook hier in het hek gehangen bij de studio van Europa Run Radio. Tussen alle feestelijke finishmomenten waren er zo ook stille en emotionele momenten van herinnering en verbondenheid. Het Europa Run Radio weer. De 30 graden hebben we dus net niet gehaald, maar het blijft nog lang warm. Ook vanavond is het nog lang boven de 25 graden. Dat was het nieuws op Europa Run Radio. Meer nieuws lees je in ons liveblog op europarun.nl.
12: Pas à pas pour la bonne cause.
10: De 35ste Europa Run volg je van start tot finish. Oh.

0: dat konden ze wel in de jaren 60 van die swingende plaatjes maken. De 6 minuten over half 6. Dat was Van Morrison die we draaiden hier bij Europa Run Radio. Radio Rijnmond, TV Rijnmond. Op alle kanalen kun je ons volgen. In ieder geval nog tot half 7. Ja, en soms, Kevin, hoor je wel eens van die verhalen. Dan denk je, daar gaat de traan komen. Maar ik vond het toch wel bijzonder. Voor het nieuws hadden wij natuurlijk Samantha in de uitzending. Die stond met iemand te praten van team 328. Toen dacht ik van, ja, mijn vrouw staat er niet. Er zal vast en zeker een heftig verhaal aan vastzitten. Maar ze had gewoon, ja, nog niet zo lang geleden de marathon gelopen. Ook dat kan gewoon een excuus zijn om hier vandaag niet te zijn. En heel veel mensen hebben een excuus, maar dan is het wel weer mooi dat wij er zijn natuurlijk. Dat je ook gewoon vanuit je luie tuinstoel, waar je ook zit, of misschien zelfs wel op het strand, dat je dit allemaal kan volgen.
1: En dat niet alleen, hè. Ze komen zo meteen hierheen en dan staan wij er. Dan staan er allemaal teams nog en allemaal mensen langs de kant om al die mensen binnen te halen. Ook die man van net die we net spraken. En dat is net bijvoorbeeld gebeurd bij Mees. Mees kwam net die finish over. Hij is 20 jaar en die heeft 500 kilometer in de benen en dan komt alles eruit en dan is hij klaar en dat doet hij. Dan denkt hij, oh, ik heb het voltooid. Maar hij weet waarvoor hij het doet. Hij doet het namelijk voor iemand heel speciaals. Team 185, daar is hij van. En Suzanne staat bij hem.
2: Ja, zeker. Sorry, ik stond even nog een zweetsnor weg te vegen. Vrijdag was de vertrekdag. Voor de teams, voor ons. Vrijdag in de loop van de middag en de avond zijn wij het startterrein overgegaan. En daar hebben we jou voor het eerst gezien, Mees. Met je vrienden, met het team. Hallo team Mees! Er staat... Het is voor mensen uit je team is het heel emotioneel.
3: Ja, best wel. We hebben meerdere verhalen in ons team. Eigen verhaal. We hebben er ook Inge, die heeft ook haar moeder verloren. Sorry, die kennen we van tevoren ook niet. Maar we hebben zoveel meegemaakt in een korte tijd. Het is echt ongelooflijk geweest. En, we zijn al gefinished met z'n allen. Het is echt een bizar gevoel. Het is zo mooi om dat met z'n allen te kunnen doen. Ik ben echt heel blij. Sorry, is echt een kut interview.
2: Nee, helemaal niet. Nee, maar je bent echt heel blij.
3: Ja.
2: Waarom?
3: Ik kijk hier zo lang naar uit en zij heeft hier zo hard voor gewerkt, zo lang. En ik denk alleen maar, onze moeders zijn het zo vet vinden. En dat we met hem zo'n leuke groep doen en zoveel verhalen. Het is echt zo gaaf. Het is echt een van de mooiste momenten in mijn leven. Echt, het is prachtig.
2: Jullie hebben er een draai aan gegeven.
3: Ja, ik mag het fucking hopen. Ik mag het fucking hopen. Ik weet niet hoe we het gedaan hebben, maar we zijn er. En ik ben echt trots op iedereen. Echt heel blij.
2: Jullie hebben het gedaan, mensen. Kijk, iedereen staat te huilen, joh.
3: Ja. Ja, iedereen staat te huilen. We zijn echt een stelletje watjes. Of dat een slaaptekort is, of dat we echt in emotie zitten, daar komen we later wel achter. Maar voor het beeld is het leuk. Voor het beeld is het leuk.
2: We hebben met je gesproken. Er is een video uitgegaan. Je hebt gezien op TikTok, op Instagram, hoe hard die ging, hè?
3: Ja, het is super gaaf. Echt mooi dat... Dat er ook zoveel mooie reacties onderkwamen. Echt super gaaf. En ik vind het ook echt een eer dat wij als team daar een deel van uit hebben mogen maken. Echt heel gaaf.
2: Heeft het nog wat in het sponsorgeld betekend?
4: Nou, de laatste week is het dus best wel hard gegaan. We hebben nog online veel gedeeld over we gaan het echt doen. En ook live updates gegeven op Instagram. En dat heeft zeker nog echt een laatste boost gegeven. Dus ja, we zijn gewoon zo ontzettend trots op dit team.
2: En hoe is het met jou?
5: Ja, we zijn er. Het is echt alle emoties meegemaakt deze 3 dagen. Het is echt niet normaal. Ik ben heel blij dat we er zijn.
2: Ik ga nog even met jullie drieën richting je team kijken, als de camera dat ook doet. Ik heb namelijk 1 afsluitende kreet. Jongens, jullie zijn op de Col Singel.
3: Let's fucking go!
1: En zo is het maar net. Ze zijn op de Col Singel en dan is het gewoon bijna 30 graden en dan heb ik kippenvel. Dit zijn mooie verhalen die we hier voorbij zien komen. Ze doen het allemaal voor mensen die ze kennen, die ze extra kracht hebben gegeven terwijl ze s'nachts terwijl ze s'nachts eigenlijk kapot waren en er gewoon toch door bleven rennen en zo. Hè?
0: Ja, dat is het. Het zijn echt allemaal bikkels natuurlijk. Iedereen die gewoon mee heeft gedaan aan deze Europa Run. Of je nou in het busje hebt gezeten als chauffeur. Of dat je misschien gewoon inderdaad gelopen of gefietst hebt. Het maakt ook allemaal niet uit. En uiteindelijk is bijna iedereen hier natuurlijk inmiddels binnen. Dat wil zeggen, volgens mij René Tonen. Ja, het houdt af en toe ook nog wel een beetje op, hè, op sommige plekken. En volgens mij sta jij ook weer ergens bij een team. Ik zie je even niet staan, maar ik ga toch zwaaien.
2: Ja, hè.
6: Sommige mensen komen huilend over de finish. Andere mensen die steken twee vuisten in de lucht.
2: Ja.
6: En jij deed dat. En zo van, doe het nog eens voor.
2: Ja!
6: Ja.
2: Ja.
6: Wat was dat voor een oerkreet?
2: We zijn er. Met deze omstandigheden, met een gezond team, met iedereen.
6: Opgelucht.
2: Ja.
6: Blij.
2: Ja.
6: Tevreden.
2: Ja.
6: Volgend jaar weer.
2: Ja.
6: En wie heb je het meest gedacht onderweg?
2: Veel mensen thuis. Veel mensen.
6: Te veel of ja. Allemaal lieve mensen?
2: Allemaal lieve mensen.
6: En die heb je allemaal meegedragen, een plekje gegeven, ja. En die ben je niet vergeten?
2: Zeker niet.
6: Dan zijn die vuisten meer dan waard. Je moet trots zijn. Trots wat
2: ook.
6: Je gedaan hebt.
2: Ontzettend.
6: Ga naar je team en geniet. En vergeet die mooie mensen niet, hè?
2: Zeker niet, dankjewel.
6: Kom goed.
7: Mis niks en volg ons overal.
8: Dit is Europa Run Radio.

0: De jaren 80, ja, het was een mooie periode. Alleen toen was er nog geen Europa Run, maar wel Level 42. We draaiden Running in the Family hier bij Europa Run Radio TV Rijnmond. Radio Rijnmond, nou noem ze allemaal maar op. Al die kanalen waar wij te zien en te horen zijn. En het gaat natuurlijk niet om ons, Kevin, maar het gaat natuurlijk om die Europa Runners. En die zijn natuurlijk al even bezig geweest, hè?
1: Ik zal je wat vertellen. Ze zijn eigenlijk niet gestopt sinds afgelopen zaterdag. Afgelopen zaterdag zijn ze begonnen om 11 uur in vliegveld Twente, vliegbasis Twente moet ik zeggen, en vanuit Frankrijk. En toen zijn ze 500 kilometer met hun hele team deze kant op gekomen. En dat doen ze de hele dag, maar dat doen ze ook de hele nacht. En dan denk je, oeh, dat kan wel dan een beetje saai worden, want de rest ligt allemaal te slapen. Nee, er zijn allemaal doorkomsten en dan zijn er overal grote feesten en dan is er van alles en nog wat te beleven. En ja, mocht je bijvoorbeeld niet naar de Coolsingel kunnen komen, ga een keertje naar zo'n doorkomst, want daar wordt met ziel en zaligheid georganiseerd door allemaal vrijwilligers uit die gemeente. En dat is één groot feest. En dat was namelijk ook vannacht zo in Sprundel. En dat konden die teams goed gebruiken.
2: Welkom in Sint-Willebrand. We gaan flink aanmoedigen. Dat zijn allemaal echt hele goede mensen met goede hart. En die hebben nu twee dagen gelopen, denk ik. Ah, oh, en die is zo warm. Ja, maar die doen het heel goed. En Sprundel is een beetje drukker dan hier.
3: Aan deze kant is het rustig. Misschien is het in het hart van het dorp wel drukker. Ja, maar dat gaan we zo zien.
4: We doen hier even een tussenstop. Maar we zijn zelf uit het Gastel. Dat is denk ik drie dorpjes verder. Ja, en dan zitten ze op ons te wachten. Hè? Ja. Wij verwachten eigenlijk dat het wel heel erg gaaf gaat worden.
5: Als zodra je het dorp binnenkomt, nou ja, je ziet wat er gebeurt. Als je om je heen kijkt, dan ervaar je het en dan voel je het. Dus we wachten heel even tot ons eigen team langskomt, team 102. En dan zorgen we dat we ook 5 mandjes klaar hebben staan. Dus 5 mandjes, 5 jaar. Dus het Lustrum wordt gevierd dit jaar. Trots op een heel klein dorpje, waar een heel klein dorp heel groot in kan zijn.
6: Daar gaat hij. Wij schenken een bedrag van €14.000 voor sta-opstoelen voor de comfort van kankerpatiënten.
7: We zijn heel klein begonnen met een JBL-boxje en een paar lampjes. En ja, moet je eens kijken wat er nou van geworden is. Ja, het is geweldig. Het is echt geweldig. Dan zie je weer dat zo'n dorp, dat zo'n dorp zo sterk kan zijn. Daar ben ik zo trots op. En ik kan er wel van, kan er wel traantjes van laten. Zo mooi.
0: En dat was inderdaad afgelopen nacht. En ik keek net al even naar Kevin zijn haren, maar die zitten er nog allemaal op. Want met die branders in die luchtballonnen, ja, je weet nooit of dat natuurlijk helemaal goed gaat. Maar dat is gelukkig wel het geval. En dat was in ieder geval een bijdrage die eerder vannacht gemaakt is. En we kunnen alvast melden natuurlijk dat al die reportages, Kevin, zijn natuurlijk ook allemaal terug te kijken. Natuurlijk via de website van Europa Run, europarun.nl. Maar ook de diverse social media kanalen

0: Dan kun je natuurlijk alles een beetje terugkijken. Dus mocht je zelf in de run gezeten hebben, misschien nu wel onderweg in de auto richting huis. En vanavond met de voetjes een beetje omhoog of in een koud teltje met koud water. Ja, scroll er nog even allemaal doorheen, want ja, er zijn mooie dingen gemaakt dit weekend.
1: Nou, er zijn hele mooie evenementen geweest. Er zijn heel veel nieuwe herinneringen ontstaan. En ja, dan kom je hier aan en dan is het toch dadelijk wel gewoon gedaan. Dan ben je als team, kom je hier binnen en dan kan je uitpuffen en uitblazen. En dat hebben heel veel teams al gedaan vandaag. We zijn begonnen, denk ik, rond 1:12 kwam het eerste team hier binnen. En het, ja, het loopt nog steeds binnen, want zoveel teams doen mee aan die Europa Run. En dat is zo belangrijk, want zij halen heel veel geld op voor het goede doel. Zij zorgen ervoor dat er heel veel geld gaat naar mensen die kanker helaas niet meer overleven. Maar bijvoorbeeld wel een beter leven kunnen krijgen. En dat kan bijvoorbeeld door een haarpruikje te zijn. Dat kan door iets kleins zijn, maar dat kan ook door een speciaal bed te zijn met je geliefde die naast je zit. Dus ja, als je wil doneren, ik ga het nog maar één keertje zeggen, roparun.nl of de QR-code op het scherm als je niet naar de radio aan het luisteren bent, maar gewoon lekker meekijkt. Doe dat, want elk beetje is mooi meegenomen. En wij gaan naar Suzanne, want over mooi meegenomen gesproken, ik denk dat die teams hele mooie herinneringen meenemen naar huis.
2: De Roparun bestaat uit 4 dagen, een reisdag, zaterdag en zondag. Rennen, een estafetteloop. En de maandag zijn de laatste kilometers en is de finishdag. Dan moet je je natuurlijk voorbereiden. Wanneer je een fiets hebt, dan moeten je banden kloppen, je ventieltjes, alles. Wanneer je loopt, moet je trainen. Een kok moet zijn eten voorbereiden. Degene die de bus bestuurt. Nou, iedereen heeft zijn voorbereidingen. Maar dit team, het team 224, heeft zich op iets heel anders voorbereid. Want, heb ik begrepen, wanneer ze geïnterviewd worden op de finish, heeft Jeffrey zijn woordje voorbereid.
3: Ja, allereerst, dit weekend draait voor mij echt puur en alleen op vriendschap. Ik kwam hierheen, ik kende eigenlijk maar 2 mensen uit heel deze club. En ik kom terug en ik heb 20 nieuwe vrienden, daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Verder, fantastisch weekend gehad. Vrijdag het grote feest, we werden door de motorrijders herkend als het vrijdagavond dansteam. En we hebben ook heel veel vrienden gemaakt uit andere teams. Waaronder 1 Almeloze meneer en die zou ik heel graag willen imiteren. En dan hoop ik dat hij het ziet en dat hij er ook om kan lachen. Komt ie. Ik was laatst bij de dokter geweest. En toen ik bij de dokter was, ging de dokter me meten, mijn gewicht. En toen zei ik tegen de BMI. En toen zei de dokter, ja, is voor je BMI. Dus ik zeg, nou stop maar. Ik ben gewoon te klein, ik ben gewoon te klein. Haha. Ja, dat was het. Volg ons, vrienden van thuis 224.
2: Dankjewel, Jeffrey.
0: Ja, dat is altijd met moppen tappen op de televisie of dat maar goed gaat. Hè? Daar hebben we meerdere voorbeelden van gezien. Dankjewel Suzanne Mulder, een van de verslaggevers hier op de finish. Het finishterrein bij de Coolsingel, waar natuurlijk de teams nog wel even binnenkomen. Want we hadden net al even het laatste team. Toen dachten mensen al van, zijn ze dan allemaal al binnen? Nee, dat was natuurlijk op de kop van Zuid. Hè? En ze moeten dan nog wel een stukje.
1: Ja, want ik zie hier nog steeds allemaal teams binnenkomen achter ons. Hoor. Kijk, hier zien we weer zo'n team. En die zijn hartstikke vrolijk. Kortom, er zijn namelijk heel veel teams die mee hebben gedaan dit hele weekend lang. En eigenlijk is het niet alleen dit weekend, hè. Ze doen het al het hele jaar door. Want ze gaan al wat geld ophalen, ze gaan trainen. En er doen ongeveer 5000 deelnemers aan mee. En dan moet je ook denken dat er ook nog eens 500 vrijwilligers aan meedoen. Kortom, het is een van de grootste sportevenementen in Nederland. En dat doen ze allemaal om zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel. En dat is toch prachtig. En ja, dit jaar was weer een jaar zoals, ja, eigenlijk zoals nooit tevoren. Vorig jaar stromende regen. Het was verschrikkelijk. Heb je het meegemaakt?
0: Ik heb het meegemaakt inderdaad, Kevin. Maar ja, laten we eerlijk zijn, wij Nederlanders houden natuurlijk ook wel een beetje van klagen. Ik had overigens wel gedacht, ik denk, nou, deze editie met deze temperaturen, ja, wellicht moet de organisatie toch nog wel op een bepaald moment ingrijpen, hè? Want ja, uiteindelijk moet het natuurlijk ook allemaal wel veilig gebeuren. Natuurlijk willen we allemaal aankomen op die Coolsingel, maar ja, als het weer het niet toelaat, dan moet er ingegrepen worden. Maar dat hebben ze niet gedaan.
1: Nou ja, wel een klein beetje. Ze hebben namelijk 30.000 extra extra waterflesjes ingezameld. Omdat er moest gewoon heel veel water gedronken worden dit weekend. En ik merkte ook wel dat teams wel overdag wat rustiger liepen. En dan 's nachts gingen ze als een speer. Want dan was het natuurlijk heerlijk weer.
0: Dat is het ook natuurlijk. Hè. Je moet dat een beetje doseren. Maar ja, goed, dat hoeven wij ze natuurlijk niet te vertellen. Dat weten die teams allemaal perfect. Ja, en als je het meedoet aan de Europa Run, dan weet je precies van, joh, je moet zoveel kilometer lopen, zoveel fietsen. En dat is het ook. Hè. Het is een hele logistieke operatie ook, die Europa Run. En ik kan me voorstellen, als je nu de televisie aan hebt of misschien de radio, dat je denkt, hoe werkt dat dan? Hè? Masseurs, fietsers, lopers. Nou, we gaan het niet helemaal uitleggen nu meer. Dat gaan we op een ander moment nog wel eens doen. Maar het heeft allemaal met elkaar te maken en ze hebben elkaar allemaal nodig.
1: Als je nou echt wil weten hoe dat nou dan zit, denk je bijvoorbeeld, nou, ik wil misschien zo'n team wel starten met familieleden, met vrienden. Dat kan je gewoon op roparun.nl vinden. En dan kan je ook alle informatie vinden hoe dat dan precies werkt, hoe zo'n team in elkaar zit en hoe je misschien wel zoveel mogelijk geld kan ophalen allemaal voor deze Europa-run.
0: Zo is het inderdaad, want daar gaat het om natuurlijk. En dan hebben we over een aantal weken, en daar gaan we toch al heel even kort over hebben, de slotavond natuurlijk. Die wordt weer gehouden in het Maasgebouw. Dan wordt het allemaal bekendgemaakt natuurlijk hoeveel er opgehaald is op teamniveau. Dan worden ook de teams benoemd die het meeste geld hebben opgehaald. En ja, uiteindelijk gaat het er natuurlijk niet om dat je als team zoveel mogelijk ophaalt. Hè? Want het is natuurlijk de bedoeling dat er gewoon onderaan die streep zoveel mogelijk komt te staan. Maar het is toch wel leuk als je natuurlijk in die top 3 terechtkomt, laten we eerlijk zijn. Ja, dat is ook wel een beetje, denk ik, als team toch een doel om daar op dat podium te komen. Ja, en wie daar opkomen, dat weten wij ook nog niet, hè?
1: En over doelen gesproken, die doelen heeft Europa Run ook. Ze hopen eigenlijk 5 miljoen dit jaar op te halen. En elk beetje is mooi meegenomen. Europarun.nl of via de QR-code die je af en toe op tv ziet. Maar als je lekker naar de radio luistert, ga je lekker naar Europarun.nl. En dat is allemaal voor het goede doel. Dat is niet voor hem, dat is niet voor mij, dat is niet voor deze mensen, dat is niet voor die renners. Nee, dat is allemaal voor het goede doel.
0: En dat is natuurlijk bedoeld om het leven draaglijker te maken. Want dat is ook al vaker benoemd natuurlijk. Er wordt niet in de pot van KBF bijvoorbeeld gestort, hè, voor behandeling of onderzoek naar kanker. Nee, het is echt bedoeld om het leven draaglijker te maken. En dat is natuurlijk het mooie aan de Europa Run. Het is heel erg zichtbaar. En dat heeft de Europa Run natuurlijk afgelopen jaren ook steeds meer gedaan. Alles veel zichtbaarder maken. Door die checks die natuurlijk op de route worden uitgereikt. En de directeur, ja, die heeft zich volgens mij echt helemaal de schompers gelopen. Maar het is hem wel weer gelukt. En volgens mij mogen wij nog even doorgaan, Kevin, want dit was even het puntje.
1: Over gelukt gesproken, de allerlaatste teams komen bijna aan. Het is bijna zover. Er zijn nog een aantal teams die hier nu over die Coolsingel lopen. Maar er zijn al zoveel teams deze kant op gegaan. En als het bijna zover is, ja, dan betekent ook dat we misschien nu al wel kunnen concluderen dat de Europa Run 2026, de 35e editie, wat ooit begon als een grapje in 1992 onder vrienden van laten we van Rotterdam naar Parijs rennen en dan doen we even een goed doel aan vasthouden of zo. Ja, is het nu, denk ik wel, kunnen we zeggen, deze editie weer een enorm succes geworden, hè?
0: Ja, het is absoluut een feestje, Kevin. En we gaan nog even door, hè, want we zijn er van de eerste loper en eerste fietser tot de laatste bij. We gaan even richting het nieuws van 6 uur en daarna zijn we uiteraard weer terug op al die kanalen met Europa Run Radio en Europa Run TV.

0: 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Steeds meer teams van de Europa Run komen over de finish op de Coolsingel in Rotterdam. Het eerste team kwam even na 12 uur over de streep. Team 207 van de Koninklijke Militaire Academie. Maar in totaal doen 216 teams mee en die druppelen één voor één over de finish. Ze halen geld op om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. Voor sommige teams was het de eerste keer. Zoals Team Haan, dat een overweldigende tocht liep.
2: Ja, leuk. Heel leuk.
3: Super gaaf. Super chaotisch.
4: Het was een kruistocht. Ja, slijtageslag.
5: Ja, nog bijna gedisqualificeerd. We hebben alles meegemaakt. Ja, de hesjes niet op orde. Oeps.
3: Onze voorbereiding bestond aan een kleine meeting in de achterbuurt van Amsterdam. En niet samen getraind. Een groepsapp aangemaakt. Veel appen. Maar gewoon naar Parijs rijden en we zien wel of we finishen.
5: En nu staan we hier als 50 geëindigd.
1: Maar wie voor het eerst bij de Europa Run is, doet dat meestal niet voor het laatst. Een echtpaar is zo verbonden met de Europa Run dat ze hun 25e trouwdag vieren tijdens het evenement.
6: Het zit in ons bloed. Ik ben voor de 11e jaar meegegaan en mijn man voor de 23e, geloof ik. Ik ben de tel daarvan kwijtgeraakt. Mijn zoon is de teamcaptain, dat is zijn 5e jaar. En mijn dochter is mijn mede-cateraarster en dat was haar 2e jaar.
7: En jullie dachten, we gaan het gewoon vieren bij de Europa Run?
8: Ja, dan ben je gelijk met z'n allen gezellig samen. Ja, dat is twee vliegen in één klap.
1: Het is de bedoeling om 5 miljoen euro op te halen met alle teams van de Europa Run. De teller staat nu op 3,7 miljoen. En de eindstand van de Europa Run wordt later bekendgemaakt. Prinses Laurentien is vandaag 60 jaar geworden. De vrouw van prins Constantijn deelt op haar verjaardag nieuwe foto's van haar gezin. Op 3 foto's poseert het echtpaar met hun kinderen. Gravin Eloïse, graaf Klaus Casimir en gravin Leonore. En op een 4e foto staan alleen de kinderen. Het gebeurt niet zo vaak dat het hele gezin op de foto wordt gezet. In oktober 2019 gaf de Rijksvoorlichtingsdienst foto's vrij van prins Constantijn en zijn gezin ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag. Paus Leo XIV waarschuwt tegen AI. In zijn eerste pauselijke brief roept hij op tot de ontwapening van kunstmatige intelligentie. De paus vindt dat het tijd is voor een pas op de plaats voor de technologie de mensheid gaat overheersen. AI is een bron van desinformatie die conflicten kan aanwakkeren, zegt de paus. En ook ziet hij een wedloop naar steeds krachtiger algoritme, gedreven door bedrijven die de markt willen domineren. Het weer, het is zonnig, droog, er staat weinig wind, 30 graden is het vanavond en vannacht. Dan koelt het uiteindelijk af naar 14 graden en morgen krijgen we net zo'n dag als vandaag. Het wordt toch iets warmer, 31 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
9: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire Vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
10: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
13: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.

0: Inmiddels kunnen wij goedenavond tegen je zeggen hier vanaf de Koolsingel in Rotterdam. We zijn er nog eventjes om precies een half uur. En op de radio gaan we nog wat langer door via roparun.nl. Ja, Kevin, het is lekker zweten hier. Maar goed, dat is natuurlijk niets bij al die teams die binnenkomen. Ik vond het wel leuk trouwens, net tijdens het nieuws. Toen kwam het Sparta-team binnen. Toen hoorden we de Sparta-mars. Ja, dat is toch ook altijd weer zo'n momentje. Ja, dat is natuurlijk een team die hebben gewoon echt een eigen nummer. Ja, en dat wordt dan hier ook afgespeeld. Dus dat doen ze goed. Overigens vandaag ook bekend geworden dat Sparta een nieuwe trainer heeft. Rogier Meijer gaat het doen in het kasteel vanaf komend seizoen. En dat zijn dingen die pakken we ook mee. Dus wie weet dat we hem volgend jaar met het Sparta-team hier ook wel gaan zien op de Koolsingel in Rotterdam. Wie zou het zeggen?
1: Gooi jij er zo eventjes uit. Ik vind het heerlijk. Het is de 35e editie van de Europa Run. Daar luister je naar, daar kijk je naar misschien wel. En daar geniet je hopelijk ook van. Want dit jaar 5000 deelnemers die hier allemaal naartoe zijn gekomen. Het is echt een bijzondere prestatie. Ik kan het niet goed vaak genoeg zeggen. Iedereen die enigszins betrokken is bij de Europa Run, dank jullie wel, dank jullie wel, dank jullie wel. Want dat is belangrijk, hè. Want we doen het allemaal niet voor onszelf. Al die teams die zeggen ook, ja, we hebben het wel zwaar. Het was wel bloedverziekend heet. Maar we weten waar we het voor doen. Die mensen in het ziekenhuis hebben het soms veel zwaarder. Sterker nog, die hebben het vaak heel veel zwaarder dan wij. En daarom doen ze dit zonder moeite en halen ze zoveel mogelijk geld op. Allemaal voor Europa Run. Allemaal voor verschillende goede doelen eigenlijk. Want dat is het natuurlijk ook. Europa Run is een goed doel. Maar het gaat naar allerlei verschillende goed doelen. Voor bijvoorbeeld een hospice. Bijvoorbeeld speciale bedden. Dat je naast je partner kan liggen als dat niet meer thuis kan. Voor speciale haarpruiken. Ja, van alles en nog wat. Kortom, het is echt belangrijk dat we zoveel geld ophalen. En het streefbedrag is 5 miljoen euro. Dus er komen gewoon een hoop geld bij.
0: Ik zag het inderdaad. De teller op de website die gaat tot 5 miljoen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk ook zo dat dat altijd een beetje opgerekt kan worden, hè, Kevin. Ik bedoel, we gaan niet stoppen bij 5 miljoen. Dan wordt het 6 of 7. Helemaal prima. Hoe meer, hoe beter. Uiteindelijk is dat natuurlijk het doel van de Europa Run. En het gebeurt altijd in het Pinksterweekend. En één ding is eigenlijk al zeker. Volgend jaar gaat dit evenement natuurlijk weer terugkomen. Wij hebben nog steeds een aantal verslaggevers die zich bevinden op de route. Nu hoorde ik net in mijn oortje dat wij weer naar iemand toe gaan. Maar ik heb even niet helemaal goed kunnen verstaan wie het is. En eigenlijk had ik het wel een beetje kunnen raden natuurlijk. Want onze Suzanne Mulder, die ook al de hele dag hier te vinden is op de Koolsingel, die staat nog steeds tussen teams. En ik denk wel zo'n beetje, ja, een van de laatste teams, hè, Suzanne?
2: Het is zeker een van de laatste teams, het Sparta-team. Ik dacht, we staan op de Rotterdamse Koolsingel. We gaan het niet over voetbal hebben. Heb ik afgesproken. Maar ik wil je er toch even bij halen. Ja. Je bent de teamcaptain, je voornaam.
3: Lambert.
2: Goed zo. We hebben elkaar eerder gezien, ja. Want zo'n voorbereiding van de Europa Run doe je niet zomaar op een bierveeltje. Dat was wat voor dag? Een sponsordag?
3: Nee, dat was die open dag of die voorlichtingsdag in het hotel.
2: Oh, ja.
3: Bij het airport hotel.
2: De Hague Airport.
3: De Hague Airport.
2: Yes. Oké. Daar hebben we elkaar ontmoet. Toen heb je verteld over dat Sparta-team. Een hechte groep.
3: Ja, klopt. 25 jaar. Voor de 25e keer gaan we mee. We hebben één jaar overgeslagen na de corona. Hebben we Limburg gedaan. En daar kwam eigenlijk in mei, de Pinksterweekend, kwam eigenlijk te snel voor ons financieel. Dus dat is eigenlijk het enige jaar in die 26 jaar dat we overgeslagen. Dus vandaar dat we dit jaar het 25-jarig eigenlijk jubileum vieren.
2: Dit jaar, jullie maken altijd een bijzondere tussenstop.
3: Wij zijn dit jaar zijn we via Zaltbommel naar Andorra gegaan, want wij zijn net voor Zaltbommel hebben wij te horen gekregen van de organisatie dat wij een verplaatsing hadden van 20 kilometer vanwege de hitte en om te kijken dat wij niet te laat hier binnenkwamen. En toen hebben wij de etappe verkort. Wij zijn van de Zaltbommel, zou eigenlijk 50 kilometer richting Hardingsveld gaan. Hebben we gekort naar Andel.
2: Oké, wat is het verhaal?
3: En in Andel daar kun je naar binnen. Daar is een speciale wand gecreëerd voor mensen die in de afgelopen jaar overleden zijn. En bij ons is afgelopen jaar een man van een oud medewerkster van ons, die in de ketting heeft gezeten, Jan de Bruin, is overleden. En aan hem hebben we het eigenlijk ter nagedachtenis gedaan, deze etappe.
2: Hoe was dat?
3: Ik heb het zelf niet geweest, want ik heb als teamcamper ben ik bij de catering en bij de bus gebleven. Maar degene die daar binnen zijn geweest, dat was emotioneel, ja. Dus...
2: Het versterkt zo'n team. Je kunt elkaar troosten.
3: Ja.
2: En dan zo'n binnenkomst hier op die Coolsingel hebben jullie Sparta-lied er even uitgegooid.
3: Elk jaar. Doen we elk jaar het Sparta-lied. De nieuwelingen die bereiden we ook voor. Van joh, je kan heel lang zijn, heel breed zijn. Maar als je over die streep komt, krijg je een traantje. En dat is eigenlijk de voorbereiding voor ons op de nieuwelingen. En het gebeurt ook.
2: Zing het nog een keertje luid en duidelijk.
3: Nee joh.
2: Dan zal je naar je maten gaan.
3: Oh.
2: Dankjewel voor het gesprek.
3: Dankjewel. En volgend jaar gewoon 26e keer. Alleen iets minder warm.
2: Ja.
3: En we doen het met heel veel plezier.
2: Goed zo.
3: Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Okay. Dat was weer even een bijdrage van verslaggeefster Suzanne Mulder. Nog steeds op de Coolsingel in Rotterdam. Maar zometeen ook nog iets moois gaat gebeuren. Want Kevin, dat weet je waarschijnlijk wel. Als het laatste team echt doorkomt, dan gaan die vrijwilligers ook altijd bij elkaar komen. Ja, dan wordt het een soort erehaag als het ware. En dat is toch eigenlijk ook altijd wel weer een heel mooi moment. Dat vind ik nou eigenlijk altijd wel een beetje het kippenvelmomentje van zo'n Europa-run.
1: Ja, wat je dan eigenlijk ziet is dat dan de Europa-run is afgerond. Een heel weekend, eigenlijk een heel jaar hebben we er dan met z'n allen naartoe geleefd. En dan komt Concrete of Paradise. Dat is eigenlijk het volkslied van de Europa-run. En dan gaan al die vrijwilligers die ook, ja, 500, die ook gewoon die hele routes helemaal zijn afgegaan om ervoor te zorgen dat voor al die teams het zo goed mogelijk allemaal geregeld werd. Zo had je promo's teams, maar je had ook speciale steunpunten. Je had motorrijders. Je hebt van alles en nog wat. En dat is zo bijzonder. En ook voor hun is dan de ontlading daar. Want ook zij doen het vaak voor iemand die zij kennen. En dan komt dat lied. En dan komt dat laatste team. En dan weten ze één ding zeker. Dit was Europa Run, de 35e editie. Maar zover is het nog niet. We hebben nog ongeveer, volgens mij, nog 5 teams te gaan.
0: Ja, zo is het. En die moeten natuurlijk nog binnenkomen hier op de Coolsingel. Voordat we dat mooie moment dadelijk natuurlijk ook live gaan meepakken. Je had het net even over Vangelis, Conquest of Paradise. Ik heb wel eens mensen gesproken die zeiden, maar dat nummer is toch speciaal voor de Europa Run gemaakt. Nou, dat is niet zo. Overigens, over Europa Run platen gesproken. Ja, doorkomsten, daar heb je ook altijd van die nummers. Hè. Justin de Wild is dit jaar heel erg veel gedraaid natuurlijk als echte platen door alle teams. Maar ik heb er nog eentje voor je. En die gaan we nu draaien. Want Samuel Welten, dat is er natuurlijk ook eentje. En wat wil je zeggen, Kevin?
1: Wat ik erover eigenlijk wilde zeggen is, echte liefde is te koop. Dan ga je naar roparun.nl of de doneerknop die je op televisie ziet als je naar de televisie kijkt. En dan geef je wat geld en dan geef je dus ook echte liefde.

0: ik kan me voorstellen als je op dit moment in de auto zit en mee hebt gedaan aan deze 35e editie van de Europa Run en je hoort dan Samuel Welten, dat je nou misschien ook denkt, nu even niet. Of dat je misschien zoiets hebt van, we gaan het feestje gewoon nog even voortzetten. Ja, het kan eigenlijk twee kanten op, maar leuk is die wel. Echte liefde is te koop. En liefde, die zien we hier vandaag genoeg op de Kool Single. Natuurlijk ook emotionele momenten. Mensen die elkaar weer zien na zo'n zware Europa Run, want dat was die. En dat kwam natuurlijk met name, en dat is al heel vaak genoemd natuurlijk, Kevin, door die temperaturen. Het was bloedje heet. Maar uiteindelijk ja, heeft toch iedereen die Kool Single gered. Althans, bijna natuurlijk, want het laatste team moet ook nog gaan komen. En wij zijn er in ieder geval op TV Rijnmond nog tot 6:30. En daarna zijn wij nog eventjes op roparun.nl en Roparun Radio natuurlijk tot 7:00 te beluisteren. Maar in ieder geval nog een kwartier hier. En dan hopen we natuurlijk wel dat laatste team mee te kunnen nemen.
1: Nou, ik kan je vertellen, dat gaat wel gewoon gebeuren hoor. Dat voel ik aan mijn water, dat voel ik aan de zon eigenlijk. Dat kan ik eigenlijk beter zeggen. Want ja, je kan het natuurlijk niet helemaal goed voorspellen. Hè? Want als je 500 kilometer moet rennen en je begint vanaf zaterdag. Ja, hoe laat kom je dan aan op de Kool Single? Hoe plan je zoiets? Nou, daar zit een hele planning en een hele registratie achter. En uiteindelijk komen ze erachter. Zo laat komen ze ongeveer op de finish. En ja, dan hebben ze de hele dag om hier op tijd aan te komen. En geloof mij, al deze mensen die gaan hier niet weg voordat het allerlaatste team hier voorbij is gekomen.
0: Nee, en ik kan me ook voorstellen, als je dan natuurlijk bijna bij die finish bent en je weet van joh, we mogen tot 6:30. Ja, dat je ook gewoon nog even wacht natuurlijk. En dat je denkt van joh, we staan gezellig even een drankje te doen voordat we echt naar die finishboog toe lopen. Laten we gewoon nog heel even wachten. Ja, dat is natuurlijk ook heel logisch. En ja, dus dan kan het wel eens een beetje later worden. Maar uiteindelijk ziet het er gewoon eruit natuurlijk. Dat iedereen ruim op tijd binnen is. En dat we gewoon weer een geweldige Europa Run hebben. En wellicht dat we natuurlijk zometeen ook nog wel even Leslie Wolters, directeur van de Europa Run, hier langs zullen zien komen. En met hem blikken we meestal aan het einde van in ieder geval deze uitzending nog even terug om te kijken hoe het nu echt gegaan is. Of er toch voor hem nog dingen zijn die misschien volgend jaar toch weer anders gaan. Wellicht komt er een nieuwe route. Dat zou, ik verwacht het niet. Maar je weet het, bij Europa Run weet je het nooit.
1: Nou ja, er is wel eigenlijk een nieuwe route. Een hele kleine. Die is namelijk die was afgelopen vrijdag. Die was ietsje eerder dan de hele Europa Run. En dat was namelijk bij de start van Nederland. Dat was Vliegbijlsters Twente. En dat was de Kids Run.
0: Oh,
1: en als het goed is, gaan ze die de komende jaren veel verder uitbreiden. Dus daar ga je later nog veel meer over horen, over die Kids Run.
0: Ik hoor het al, we hebben Leslie niet nodig voor de primeurtjes. Maar Kevin weet ze gewoon al. En dat is het mooie natuurlijk. Jij bent ook gewoon het hele weekend natuurlijk op pad geweest en op die route gezeten. En ik heb met name vertoefd in de radiostudio in Barendrecht. Ja, dan krijg je toch andere dingen mee. En des te leuker natuurlijk dat we hier dan vandaag ook samen hier op de finish staan in Rotterdam op de Kool Single. En mocht je nu via de radio luisteren en denken, ik ga er nog even naartoe. Ja, misschien ben je nu wat laat. Ik zou nu gewoon lekker via de radio of televisie blijven kijken. En volgens mij iets eerder dan we gewend zijn, maar gaan we nu even naar het nieuws, want hij staat inmiddels naast ons, Mario Kwaaitaal.
2: Je bent erbij, de 35ste Europa Run, samen met Europa Run Radio.
3: Goedenavond, het is 12 minuten voor 6:30. Het is alleen nog wachten op de Turfrunners, team 328. Zij zijn het laatste team dat moet finishen op de Kool Single. En ze zijn nu onderweg van de Erasmusbrug naar het stadhuis voor de laatste loodjes. De afgelopen 6,5 uur hebben we al kunnen genieten van alle andere teams die de estafettetocht hebben afgelegd. Vrijdagavond begonnen vanuit Klaster in Frankrijk of vliegbasis Twente in Enschede. Als laatste vertrok team KMA vrijdagavond en zij waren vanmiddag om 11:45 als eerste binnen. Het was dit jaar een warme Europa Run, of eigenlijk gewoon een ronduit hete Europa Run. Maar wel één zonder grote problemen, zei de organisatie vanmorgen. De teams waren goed voorbereid op de zware omstandigheden, want er werd meerdere keren herhaald om genoeg te drinken, elektrolyten binnen te krijgen en om genoeg te eten en drinken. Vanuit de organisatie gingen er 30.000 flesjes water mee, goed voor 15.000 liter. Sommige teams hebben bij het finish op de Kool Single ook laten zien welk bedrag ze hebben opgehaald. Zo had team 293 Steamwork 6 cijfers en een euroteken meegenomen. Onder de finishboog werd dat in de juiste volgorde omhoog gehouden voor een bedrag van 105.000 euro. Dat is natuurlijk nog geen eindbedrag, want doneren kan nog altijd via roparun.nl. En er waren ook genoeg emotionele momenten op de laatste dag van de Europa Run. Zo werden de teams in Andel onthaald met een Ik mis je laantje, waar foto's van dierbaren hingen die zijn overleden. En veel teams hebben de Europa Run Gerbera, die ze op de finish kregen, in het hek bij de finish gehangen, als herinnering aan iemand die er niet meer bij kon zijn. Het Europa Run Radio weer op de Kool Single zijn we ook met het weer over het hoogtepunt heen. Temperatuur is een graadje gezakt naar 28 graden. Vanavond is het nog lang aangenaam om te kunnen nagenieten van de Europa Run. Het blijft ook nog de hele avond boven de 25 graden. Dat was het nieuws op Europa Run Radio. Meer nieuws lees je nog steeds in ons liveblog op europarun.nl.
1: En dan is het genieten. De Europa Run het hele weekend lang. En ook de hele dag lang hoor je de Europa Run. Als je daarna helemaal gillend gek van wordt, geen probleem. Morgen is het afgelopen. Sterker nog, heel eventjes nog en dan is het afgelopen. En weer naar echte vanaf moet je gewoon heel veel geld doneren. Dan is dit namelijk allemaal niet meer nodig.
0: Dat heb je mooi gezegd, Kevin, want zo is het natuurlijk uiteindelijk. En nou ja, geld blijft altijd nodig natuurlijk, want altijd zijn er wel weer nieuwe doelen die gesteund moeten worden. En geld gaat ook een keertje op, zo is dat ook in ieder geval. Wij gaan weer even naar Samantha. Samantha, we spraken jou eerder, toen was jij bij het laatste team. Dat was op de Kop van Zuid. Ik denk dat jij nog steeds bij dat laatste team bent, maar ik hoop niet meer bij de Kop van Zuid op dit moment.
1: Ja, ze is niet op de Kop van Zuid. Ze is in ieder geval ook niet in beeld of te horen. Dus daar komen we zo meteen. Want dat laatste team, daar willen we zo meteen van alles en nog wat over weten. Ja, begon ooit als een grapje in 1992. Ik heb het al een paar keer gezegd. Uiteindelijk is er, ik heb het even een beetje uitgerekend de afgelopen tijd, meer dan 100 miljoen euro opgehaald. En ja, dat is niet normaal mooi. Ik ga dus mee op de route, net zoals heel veel andere vrijwilligers die mee op de route zijn gegaan. En dan kom je wel eens bijvoorbeeld voorbij een hospice. Een plek waar mensen met kanker eigenlijk op een laatste moment van hun leven zijn en daar nog een beetje draaglijk kunnen leven. En die mensen die zijn zo dankbaar voor de Europa Run. Die zeggen, ja, zonder de Europa Run bestaan sommige dingen niet. Dan kunnen wij met de hospice sommige dingen helemaal niet realiseren. En heel eerlijk, ik weet eigenlijk niet meer in welke plaats ik was, want je komt op zoveel verschillende plekken. Maar dan zitten al die mensen te klappen voor al die Europa Runners die voorbij komen. En ik sprak een meneer die aan het einde is van zijn leven en die zei, ik heb een hele mooie dag. Ik geniet hiervan. En dat allemaal omdat ik weet wat al die mensen voor mij doen. Misschien is het voor mij te laat, maar voor de mensen die het nog nodig hebben hierna. En dat is zo belangrijk.
0: Ja, dat is het mooie inderdaad van de Europa Run. En ja, je hoort ook dingen die je eigenlijk niet weet. Want bijvoorbeeld zo'n hospice, ik dacht altijd van dat is een plek waar het heel droevig eraan toe gaat. En die momenten zijn er natuurlijk ook, maar er wordt ook heel veel gelachen. En ik hoorde gisteren op de radio ook iemand vertellen, die zei van ja, de meest, hoe zeg je dat, platte grappen en de meest zwarte humor, ja, die kom je toch daar tegen. Dat maakt het ook wel weer mooi. Dus je komt ook wel een beetje in aanraking met de realiteit. En je ziet dan echt een keer, en dat doet Europa Run natuurlijk ook, die maakt ook wel een beetje inzichtelijk van wat is nou eigenlijk zo'n hospice. Wat gebeurt daar? En dat geldt voor heel veel van die dingen natuurlijk. Dus je krijgt ook wel wat meer mee. En dat is ook het mooie, vind ik zelf, van de Europa Run. Is dat natuurlijk, er komt heel veel geld binnen en je hebt heel veel goede doelen. Maar bij Europa Run, en dat is heel erg mooi natuurlijk, blijft er ook heel weinig aan die strijkstok hangen. Want ja, dat is natuurlijk ook nog wel bij sommige doelen waar nog wel eens discussie over is. Hè? Hoeveel een directeur verdient, hoeveel er daar naartoe gaat. Maar Europa Run zegt gewoon nee, we houden een hele kleine organisatie. Heel veel vrijwilligers. Die vrijwilligers die moeten het doen. En uiteindelijk gaat gewoon, nou ja, ik weet niet hoeveel het precies is, maar een heel groot percentage gaat uiteindelijk naar al die doelen toe. En dat is mooi natuurlijk.
1: Natuurlijk ook bijvoorbeeld naar onderzoek gaan. En dat is ook hartstikke belangrijk. Maar dit is zo tastbaar. Dit zie je meteen waarvoor je het doet. Bijvoorbeeld zo'n koppelbed. Bijvoorbeeld zo'n stoel. Maar ik hoorde net in mijn oortje dat we richting het laatste team gaan kijken. Dus we gaan eventjes naar Samantha.
4: Tim, we staan klaar. Tim, ik kom eens even met de cameraman. Hij geniet van de Erasmusbrug. Want hoe gaaf, ze zijn er net overheen gekomen. Team Dalen, we komen steeds dichter bij de kopsingel. Op naar die finish, hè?
5: Jazeker. Heel fijn.
4: Petra, je bent heel trots, want je staat hier met je hele familie.
5: Nou, een heel groot deel. Ik ben als eerste begonnen eigenlijk van ons gezin. En een jaar later is mijn man meegedoen en onze dochter die daar staat. En nu is ook nog een schoondochter mee. En de vader van een andere schoondochter, van een andere dochter. Dus we hebben een heel clubje bij elkaar en dat is zo speciaal. Ja.
4: Hoe is dat?
5: Ja, dat is op het moment een heel emotioneel. En vooral als je het ook weet dat je het voor mensen doet. En het is heel fijn dat je het gelijk dan met je eigen gezinnetje kan delen.
4: Ja, we lopen dan nu met elkaar naar de finish. Dus heel speciaal.
5: Ja.
4: En je draagt dus wat mee met elkaar.
5: Jazeker. Ja. Dat begon met een vader die al 18 jaar geleden aan een hersentumor overleden is. Die we het laatste stukje hebben begeleid. En ja, dan blijft het altijd een speciaal plekje bij je houden. En dat wordt, bij zulke evenementen komt het nog even extra naar voren. En gisteren was zijn sterfdag, dus dan is het helemaal bijzonder. En het is heel fijn omdat je zoveel mensen om je heen hebt die precies weten waar het over gaat. Als je dan emotioneel bent. En dat mag ook. En dat is fijn.
4: Ja, ontzettend mooi. Dus Team Dalen heeft hier doorheen gehaald. 328. Zeker. We gaan steeds een stapje dichterbij naar die finish. Hoe gaat dat?
6: Het gaat heel goed. Volgens mij gaan we de goede kant op.
4: Zullen we gaan doorlopen? We komen eraan.
1: Ja, en dan komen er dus nog wat teams binnen. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet inmiddels eventjes niet nog hoeveel teams er zijn. Maar ik zie wel alle vrijwilligers achter ons gaan klaarstaan. En dat is meestal een teken dat het einde in zicht is. En dat de Europa Run 2026, de 35e editie, toch wel weer een hele mooie is.
0: Ja, dat blijft ook altijd een gek moment natuurlijk, hè, als die vrijwilligers daar staan. Want dan heb je ook weer ineens het besef van dit was het dan gewoon alweer. Het zit er echt alweer bijna op. We moeten gewoon weer een jaar gaan wachten, Kevin, om hier weer te staan. En ja, het leven is hard, soms ook voor ons.
1: Dat is zeker waar. En ik moet zeggen, ik heb dit nu ongeveer een jaar of 13 gedaan. Dit is mijn laatste keer. Dat betekent niet dat de Europa Run uit mijn hart zit, hè. De Europa Run blijft in je hart zitten, want ik denk als je nu ook aan het luisteren bent of aan het volgen bent wat we allemaal aan het doen zijn, dan kom je er vanzelf wel achter dat de Europa Run een soort virus is waar je eigenlijk niet van afkomt. Van corona wilden we heel snel af, maar de Europa Run virus blijft eigenlijk je hele leven in je lichaam zitten. En kortom, ja, dit is zo mooi om te zien. Dit blijft voor altijd mooi.
0: Ja, dat is het ook. En het went ook uiteindelijk nooit, hè. Want elk jaar heb je toch weer van die momenten dat je denkt van, oh, dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Dit komt toch wel weer even binnen. Dit is toch weer zo'n plek waar ik eigenlijk ook nog nooit geweest ben. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal van die dingen die Europa Run met zich meebrengt. En het zijn twee routes. Eentje vanuit Frankrijk, eentje vanuit Nederland. En nou goed, uiteindelijk komen ze natuurlijk een groot gedeelte ook door Nederland heen. En al die doorkomsten. In Frankrijk is dat nog steeds wat minder. We moeten misschien ook toch eens zorgen dat die Fransen ook ietsje meer Europa Run in zich krijgen. Maar in Nederland, ja, daar is het toch een soort olievlek die over het land heen aan het gaan is, hè?
1: Ja, en ik ga nu de mensen in de regie een beetje zenuwachtig maken, want dat vind ik gewoon leuk om te doen. Lisanne Spaander, die heeft een speciaal liedje namens de Europa Run gemaakt. Is een zangeres, ze heeft zelf ook kanker meegemaakt. En ze deed dat hier vanmiddag. En dat was zo erg prachtig om te zien. Nou, wil je dat nou zien? Wil je dat nou terugkijken? Dat kan, hè. Want je kan straks natuurlijk deze hele compilatie kan je allemaal voorbij zien komen. Wat er nou allemaal is gebeurd. Dus ook Lisanne Spaander. Maar dat was een mooi moment. En eigenlijk wat zij zingt, ze zegt, mag ik je bedanken? En dat zingt ze dan naar al die teamleden, naar al die mensen die dat speciaal zoveel geld ophalen. Onder andere voor mensen zoals zij.
0: Ja, en dat is het mooie inderdaad van de Europa Run. En misschien, Kevin, en nu we het erover hebben, zo zit ik er ineens aan te denken, misschien is het ook wel leuk dat wij gewoon ervoor zorgen dat dat nummer gewoon de Nederlandse top 40 in komt. Want als iedereen die nu kijkt en luistert naar dit mooie programma, als die natuurlijk vanavond even de Spotify openen en dat liedje gewoon even, nou, misschien 10 keer achter elkaar afspelen. Nou, volgens mij is het volgende week nummertje 1 dan, denk ik, in die lijst.
1: Nou ja, ik zou bijna zeggen, dan moet je deze DJ vragen, want ik heb 10 keer wel Cheerio voorbij horen komen. En dat maakt niet uit, want dat is leuk, want die teams die iedere keer aankomen, die horen hem wel voor het eerst.
0: Ja, zo is het ook. Maar wat mij betreft, Cheerio van nummer 1 af en Lisanne Spaander gewoon volgende week op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Het zou toch mooi zijn als we dat met z'n allen voor elkaar krijgen hier bij Europa Run. Want het is een mooi evenement. Ja, als je meekijkt via TV Rijnmond, dan zie je achter ons, nou goed, als je goed kijkt, ook alle vrijwilligers daar met de blauwe polo's aan. Inmiddels als een soort erehaag naast elkaar staan. We zien het op dit moment ook in beeld. En daar gaat zo het laatste team doorheen komen, die natuurlijk ja, absoluut op een magische manier worden binnengehaald. Want ja, dat is dat kippenvel momentje.
1: Het is bloedheet hier, maar kippenvel gaat hier zeker komen. En die zie je eigenlijk al de hele dag. Ik zie teams hier voorbij komen, ja, alsof dat ze helemaal niet hebben gerend of helemaal kapot zijn gegaan. Maar dat komt omdat de sfeer er vandaag super in zit hier op de Coolsingel. En ik wilde ook nog heel eventjes dat Concrete of Paradise worden. Ik dacht, is het al zover? Maar zover is het nog niet. Nee hoor, we gaan gewoon weer naar hele vrolijke muziek. Maar 5000 deelnemers zijn vrijdag, of zaterdag moet ik zeggen, begonnen in Nederland en in Frankrijk. Die zijn dag en nacht door een grote steden gegaan, door kleine dorpjes gegaan, hebben keihard hard gelopen. Hebben op een gegeven moment misschien ook wel gedacht, waarom doe ik dit? Op een gegeven moment komen ze dan bijvoorbeeld in een Almelo, waar dan een laan van bezinning is. Dat is een hele mooie steeg met allemaal bomen in het donker. En dan kan je, dat is gewoon heel simpel, dan krijg je een krijtje. Mag jij een naam opschrijven aan wie je denkt? En dan is het eventjes zo'n moment dat je denkt, ja, hier doen we het voor. En dan krijg je weer kracht en dan kan je weer door.
0: Nou, dat is het mooie natuurlijk aan RopaRun. En daarvoor doen al die teams ook elk jaar weer mee. En nou, ik heb volgens mij nog geen team gehoord vandaag die heeft gezegd van volgend jaar zijn we er niet bij. Natuurlijk zijn er in teams altijd wel wisselingen. Hè? Mensen worden wat ouder. Mensen hebben ook weer in hun privé- en werkleven wat veranderingen. Dus er wordt wel eens wat geschoven in teams. En dat is ook goed natuurlijk. Hè? Vers jong bloed erbij. Want daar is de RopaRun ook afgelopen jaren natuurlijk ook flink mee bezig geweest. Om toch jonge aanwas te hebben. Op scholen gebeurt het een en ander. Daar zijn diverse activiteiten. Mini-RopaRuns worden daar gehouden. Dus er gebeurt echt heel erg veel. En volgens mij moet het laatste team toch echt zo wel gaan komen. We gaan overigens op televisie, op TV Rijnmond ook iets langer door. Want uiteraard willen we de kijkers niet dit mooie moment ontzeggen. En ze gewoon lekker mee laten genieten van dat laatste team wat binnenkomt. En dat kippenvel momentje, dat is het altijd weer. Of je hier nou voor de eerste keer bent of voor de 100ste keer. Nou, dat kan nog niet. Maar het is er altijd weer.
1: Ja, ik denk dat het ongeveer nog een kwartiertje gaat duren. En dan kunnen we zeggen, de RopaRun zit er dit jaar op. Stiekem zou ik eigenlijk willen dat het misschien nog wel een week of twee duurt. Maar dat is voor niemand gezond. De RopaRun, het is ooit begonnen in 1992. Het is nu de 35ste editie. En het kan nog zoveel jaren door. Het wordt steeds groter en groter. En ja, we halen nog steeds ieder jaar zoveel geld op. Maar dat is ook nodig.
0: Zo is dat. En we zijn nog steeds dankbaar voor wat ze hebben gedaan. Sjaak Bril en Peter van der Noord. Ze mogen ook vanmiddag zeker nog wel een keer genoemd worden als de grondleggers van de RopaRun, die dus ooit richting Parijs ging. Hè? En tegenwoordig is het al lang geen Parijs meer. Het is wel Frankrijk, het is Nederland. Het is mooi. En over Frans gesproken, er is ook een mooi liedje over gemaakt door Ingrid. Tu es foutu, hoor je nu.

0: de 35e Europa Run. De run op het leven. Het laatste team moet gaan binnenkomen. We zien ze al flink dansen, al die vrijwilligers, Kevin. Maar ja, dat laatste team is nog nergens te zien. Ik hoop maar dat ze het volhouden na zo'n zware Europa Run voor iedereen. Maar ja, volgens mij moet dat wel lukken. Voor ons is altijd het cue point natuurlijk. Als we de Conquest of Paradise horen, dat nummer, dat gaat zometeen ongetwijfeld weer klinken. Maar ik hoor het nog niet.
1: Maar ik kan je wel zeggen, de teams kan je bijna wel ruiken. Ze hebben natuurlijk ook behoorlijk gezweet die afgelopen dagen. Wie ze misschien ook wel gaat ruiken en dat helemaal niet erg vindt, is Samantha. Want Samantha loopt mee volgens mij met één of het laatste team.
2: Kevin, ik kan je niet heel goed horen, want wat is het ook nog een feest voor jullie. We kunnen niet wachten totdat we er aankomen. Team 328, het waren lange dagen. We zijn op weg naar de finish. En Jeroen die deelde met mij een fantastische spreuk over finishen. En het maakt dus ook dan ook niet uit dat je de laatste bent. Want Jeroen?
3: Nee, kijk, ik heb gekozen voor deze strijd, om deze aan te gaan. Maar er zijn heel veel mensen die dat niet kunnen. Die kunnen niet kiezen. En die zijn dan, die komen uiteindelijk, halen de eindstreep dan niet. En daar doen we het voor uiteindelijk met elkaar. En ik heb heel veel mensen met elkaar dit gedeeld. En ik had ook binnen 2 dagen, want ik ben pas sinds laatste week wist ik dat ik mee ging lopen met Europa Run. Samen met de groep van Dalen, fantastische club. En staat ik binnen 2 dagen met al mijn familie en alle vrienden €1100 opgehaald. En daar ben ik super trots op. En nu gaan we knallen met elkaar.
2: Lekkere energie, Jeroen. Gaan we knallen met elkaar?
4: Ja.
2: Kom er even bij. We lopen nu steeds dichter bij die cool single. We horen de muziek. Hoe voel je je?
5: Ja, fijn. Het is achter de rug. Mooie editie.
2: Hoe heb je het ervaren zelf?
5: Warm. Nee, het was prachtig. Ja, ja.
2: Wat maakte deze 35e zo mooi?
5: Het team, het met elkaar doen. Verschillende functies, verschillende rollen. En ieder doet wat hij kan. En we doen het samen.
2: Heb je zelf iemand in gedachten meegenomen?
5: Nee.
2: Maar dan is het zo mooi, want je doet het wel voor een ander. En daar gaat het om. Ja. De saamhorigheid. We komen steeds dichterbij. We komen zo bij jullie terug als we met de fietsers compleet zijn. En de spandoeken. Steeds dichterbij. Die laatste finish.
1: Zit het feestje er wel gezellig in? Sorry, ik kan me ook even niet meer inhouden.
0: Nee, ik zie het, Kevin. Jij staat lekker mee te springen. En het mag voor jou ook, want het is ook jouw laatste Europa Run. Helaas, jij gaat ons verlaten. Dus dan kan ik me voorstellen dat je nog even extra wil genieten ook vandaag. En dat gunnen we je natuurlijk van harte. We zijn in ieder geval nog tot 7 uur. We hadden eigenlijk al verwacht dat wij ook al lang aan die goudgele rakker zouden zitten. Maar we vinden het natuurlijk absoluut niet erg om wat langer door te gaan. Want uiteindelijk zijn we er natuurlijk om het zo goed mogelijk bij je thuis te brengen. Dit mooie feestje dat de Europa Run heet. Wat natuurlijk al 35 keer is gehouden. De finish op de Col Single. Mensen, de vrijwilligers, die staan er. Die zie ik nog steeds springen en hossen. Alleen ja, een laatste team als ik zo even over die Col Single heen kijk. Dat zien we nog steeds niet, Kevin. Dus ja, ik weet niet hoe laat ze binnen moeten komen. Maar nu mogen ze wel een beetje haast gaan maken. Hè?
1: Ja, want er moet ook weer getraind worden voor volgend jaar. Dus ze moeten op tijd binnen zijn. Zodat ze voor volgend jaar alvast zich kunnen klaarmaken. Want die teams die zijn eigenlijk het hele jaar bezig om geld op te halen. Maar ook om mensen te regelen. Om sponsoren te regelen. Om evenementen te regelen. Ze doen echt van alles het hele jaar. Dus het is niet alleen maar dit weekend dat ze denken. Oh leuk, we doen eventjes een van de grootste hardloopevenementen. Of sporthardloopevenementen van Nederland. Maar nee, je moet er echt dedicated voor zijn. Je moet er echt moeite voor doen. En dat doen ze allemaal met heel veel plezier. En maak ik jullie bang, dat hoeft echt niet hoor. Want je kan gewoon bij een team misschien wel aanhaken. En dan kan je ook gewoon de catering doen.
0: Ja, dat is ook het leuke natuurlijk aan de Europa Run. Is dat daar mensen die natuurlijk op kantoor, daar heb je toch bepaalde, ja, hoe noem je dat, gezagsverhoudingen. Hè? Dan heb je de directeur. Ja, die is op het werk natuurlijk gewoon de directeur. En ik hoorde ook verhalen tijdens de Europa Run. De directeur ligt dan gewoon in hetzelfde bed met een loper. Waar natuurlijk normaal gewoon leiding aan gegeven wordt. En dan wordt er ook gezegd, ja, met de Europa Run zijn er geen rangen. En is iedereen gewoon gelijk. En dat is natuurlijk ook het mooie aan zo'n evenement als de Europa Run. Je doet het met elkaar. Ja, en het kan ook niet anders natuurlijk als je dan morgen of nou, waarschijnlijk overmorgen weer op het werk komt, dat je dan toch een iets andere band met elkaar hebt. Want die band die wordt natuurlijk wel gesmeden tijdens zo'n Europa Run. Je zit per slot van rekening toch 2-3 dagen op elkaars lip. En ik kan me niet anders voorstellen dan dat dat gewoon een band voor het leven moet geven. Ja, en dat is natuurlijk het mooie van de Europa Run. Hè? Op elke manier die er maar te bedenken is, het verbindt gewoon.
1: Ja, en jij zegt het, misschien gaan ze overmorgen werken. Maar ik sprak bij de start het team van de politie in Nederland, of in Rotterdam. De Rotterdamse politie, die heeft ook een team. Die heeft ook allemaal hier, zijn ze hier naartoe gelopen. En ik sprak de teamcaptain, die zei, ja, ik moet dinsdag gewoon weer aan de slag, volgens mij 5:30. Dus als jij hier morgen een politieagent ziet, geef hem even een schouderklopje. Ook al heeft hij niet met de roperen misschien meegedaan, maar misschien ook wel.
0: Ja, zo is het natuurlijk. De echte bikkels die gaan er gewoon morgen alweer tegenaan. En nou, volgens mij geldt dat voor jou ook wel weer. Wij gaan even naar Samantha Ammerlaan, onze verslaggeefster die het laatste team volgt. Samantha, ja, volgens mij kan het niet anders dan dat jij op dit moment heel dicht in de buurt bent van die finishboog op de Coolsingel.
2: We zijn heel dichtbij en dat voelen we. Kijk, de team staat al helemaal te dansen, te springen. We voelen die energie, hè, jongens. We komen eraan. Ze zijn er klaar voor. Ze hebben lang gewacht en het is warm geweest. Ze hebben het heet gehad en de nodige emotie. Ik ga even op zoek naar Marianne. Marianne, jij hebt wel echt speciaal met iemand in gedachten gelopen.
4: Ja, zeker. Mijn allerbeste vriendin is 3 jaar geleden overleden aan de gevolgen van borstkanker. En zij is gewoon een hele weekend in mijn hart geweest.
2: Wat is haar naam?
4: Ingrid was zij.
2: Hoe heb je Ingrid in gedachten meegenomen?
4: Ja, gewoon continu aan haar denken en meedenken. Want ze zou het ook geweldig vinden dat we dit zouden doen voor haar. En ja, heel mooi.
2: En met wat voor gevoel loop jij dan nu hier op de finish, hier op de Coolsingel?
4: Ja, vol emotie. Ik vind het echt heel mooi. Ja. Ik vind het ook gewoon mooi dat we geld ook kunnen halen van zulke dingen. Dat misschien daardoor langer kunnen blijven leven. En een beetje onderzoeken gedaan kunnen worden. Ja, ik hoop echt dat er nog een uitkomt. Misschien dat mensen daardoor langer kunnen blijven leven.
2: Fantastisch. Geniet van jouw moment. Ik ga even uit beeld en kijk naar deze kanjers. Ze hebben net de rode Gerbera ontvangen. En we komen nog dichterbij.
1: Dit is toch mooi om te zien, hè? De Turfrunners, 328 uit Dalen. Ze komen eraan en denk je nou wat een poeha van het laatste team. Dat komt omdat zij het allerlaatste team zijn. Dat is niet omdat zij speciaal zijn. Nee, dat betekent dat we met z'n allen de Roba-run hebben afgerond. Want elk team is even belangrijk. Elke deelnemer is even belangrijk. De mensen die om 12 uur hier binnenkwamen, de mensen die om 2 uur hier binnenkwamen, en de mensen die misschien geblesseerd zijn en niet hier binnenkwamen. Iedereen is even belangrijk.
0: Ja, dat is natuurlijk ook zo, Kevin. En het is ook geen wedstrijd, hè? Want dat wordt ook nog wel eens gedacht van, joh, goed, we moeten sneller gaan dan het team wat we net tegenkwamen. Daar moeten we weer voorbij. Nee, zo werkt Europa Run niet. Er zijn wel verschillende starttijden, maar dat is puur bedoeld dat uiteindelijk iedereen hier ongeveer op hetzelfde moment aankomt op die Coolsingel. Nou, dat is niet helemaal gelukt, want dit team heeft toch even wat langer op zich laten wachten. Maar ja, aan de andere kant, hè, wat is er nou mooier dan Europa Run die toch nog even een half uurtje zo op die tweede pink de dag gewoon ietsje langer wordt gemaakt.
1: Ik heb één ding geleerd van de Europa Run. Je bedenkt iets en het gaat altijd precies anders dan je verwacht.
0: Ja, dat is inderdaad waar, want ja, goed, wij plannen ook heel veel dingen, maar dingen gaan altijd anders. En dat is ook het mooie aan de Europa Run. En daarom doen ook zoveel mensen, zoveel teams elk jaar weer mee natuurlijk aan dit mooie evenement.
1: En dat betekent dat het laatste team eraan komt. We gaan kijken.
2: Dit is hun moment. Dankjewel.

0: terwijl de Conquest of Paradise natuurlijk nog even doorgaat hier op de Kool Single. En er toch ook een traantje weer vloeit bij menig vrijwilliger die hier vandaag natuurlijk ook de ontlading krijgt van weer een heel mooi Pinksterweekend. Een hele mooie Europa Run. De 35e was het dit jaar alweer, die bloedje heet is. Als er één ding is wat de boeken ingaat, dan zal het ongetwijfeld zijn die hoge temperaturen het hele weekend lang. Want dat is op zich wel uniek dat het zo'n warme Europa Run is geweest. We hadden allemaal zoiets van, gaat dit goed komen? Gaan we geen maatregelen moeten invoeren? Althans, de organisatie dan natuurlijk. De directeur Leslie Wolters, maar het was niet nodig. En uiteindelijk is het weer een schitterende Europa Run geworden. Hè?
1: Europa Run 2026, de 35e editie. Het was een hele warme, het was weer een hele bijzondere. Maar hij is volbracht. Alle teams zijn binnen. Het is, alle vrijwilligers staan om elkaar heen, geven elkaar een knuffel. De Europa Run is volbracht voor dit jaar. En we kunnen kijken bijna naar de 36e editie van volgend jaar.
0: En ik weet zeker dat de organisatie van de Europa Run dat morgenochtend al gaan doen. Want dan is de eerste evaluatie alweer op het kantoor in Schiedam. Voor wat betreft TV en Radio Rijnmond gaan wij het afronden hier vanaf de Kool Single, Kevin. Met al die mensen hebben we natuurlijk vandaag een schitterende productie neergezet. Waar ook wij natuurlijk best een beetje trots op mogen zijn. Vanavond bij TV Rijnmond is er nog een mooie compilatie te zien van alles. Dus mensen die toch iets gemist hebben of er geen genoeg van kunnen krijgen. Vanavond is er gewoon nog een mogelijkheid om het allemaal met een lekker biertje erbij of een ander drankje, om het allemaal nog een keer tot je te nemen. Voor wat ons betreft denk ik, Kevin, voor jou betreft niet tot volgend jaar, maar
1: dat betekent niet dat ik hier niet bij ben. Als ik hier niet sta, Europa Run zit voor altijd in je hart.
0: Zo is het ook. Dankjewel voor het kijken en een fijne avond. En terwijl we de televisieuitzending hebben afgesloten bij TV Rijnmond, gaan wij op Europa Run Radio en Europa Run TV nog even door. Ook voor de mensen die er geen genoeg van kunnen krijgen, Kevin. Want we pakken alles mee natuurlijk. Terwijl wij Lee Towers volgens mij horen op dit moment. Die hoort hier toch ook een beetje bij. Het stadhuis achter ons. Die voetbalclub heeft er niet gestaan, maar die Europa Runners wel.
1: Ik moet zeggen, ik denk niet dat je Lee Towers 500 kilometer moet laten rennen. Maar hij is er wel. Hij hoort erbij, want de Kool Single is de finish. Inmiddels zie je en hoor je de vrijwilligers klappen. En dat doen ze allemaal omdat zij ook een heel weekend lang hebben meegeleefd met al die teams. Ze hebben op veldbedjes geslapen, in sporthallen, misschien wel in auto's. Ik kan je vertellen, ik heb zelfs één nacht op een stretcher in de blauwe onder de sterren gelegen, gewoon buiten. Al die mensen hier, al die vrijwilligers, ze hebben hun best gedaan. En ook zij doen het allemaal, misschien met iemand in hun gedachten of speciaal voor het goede doel. En wij gaan eventjes naar René, want René staat bij al die vrijwilligers. Sterker nog, René is een van die vrijwilligers.
2: Ik heb hele mooie dingen gezien onderweg en ik zie de organisatie groeien.
3: En de beste, die komt nog.
2: De beste komt altijd nog. De mooiste is volgend jaar, maar dit jaar is onovertroffen tot nu toe.
3: Leslie, dankjewel.
2: Dank je.
3: Dankjewel, man.
0: Dat was even een bijdrage van René Toner. Die sprak met Leslie Wolters, directeur van de Europa Run, even een kort gesprek. Maar ongetwijfeld dat we hem op een ander moment nog wel als trotse directeur gaan horen over deze 35e editie. Die, zoals hij zelf ook aangaf, toch wel weer een hele geslaagde editie is geworden. En daar kunnen wij ons dan natuurlijk als ook vrijwilligers van dit mooie mediaproject alleen maar bij aansluiten. Dat het er weer eentje is met een gouden randje dit jaar.
1: Zeker een gouden randje. Een randje van de 35e editie van de Europa Run. Wat ooit begon als een uit de hand gelopen hobby is. Je hebt het misschien wel de hele dag gehoord of gezien bij Europa Run Radio. Weet je. De 35e editie van de Europa Run is een feit.
0: Hij zit er nu echt op, hè. Terwijl al die vrijwilligers nog even de handen in de lucht gooien. En Lee Towers nog even doorgaat hier. Zit hij er echt bijna op? Ik denk dat wij nog even wat muziek zo gaan draaien. En dat we dan nog even één keer terugkomen om hem af te sluiten.
1: Mag ik jou iets vragen?
0: Ja, dat mag. Tuurlijk even.
1: Wil jij het straks afronden? Ga ik nu naar al die vrijwilligers?
0: Jij komt naar de vrijwilligers, dan ga ik het afronden. We gunnen jou jouw momentje daar voor de laatste keer onze eigen kerk.
1: En voor het luisteren, ik ga eventjes naar de rest.
0: Zo is het ook. Jij hebt ze meegemaakt het hele weekend. En zometeen zien we jou vast en zeker nog wel even terug. Dat was Kevin Spanjersberg, die dus

0: Je bent weer terug op de Koolsingel in Rotterdam voor de laatste keer bij de 35e editie van de Europa Run die er nu toch echt op zit. Het is ook een beetje gek, want op de achtergrond hoor je eigenlijk, als je luistert, bijna niks meer. De muziek is uitgezet. De vrijwilligers die zijn elkaar net nog even in de armen gevlogen. En Kevin had zoiets van, het is mijn laatste Europa Run, daar wil ik bij zijn. En dat moment gunnen we hem uiteraard van harte. Ja, het zit erop. Het is bijna 7 uur. We hebben het vandaag weer en natuurlijk het hele Pinksterweekend met heel veel mensen gemaakt. Een megaproductie met televisie, radio, via internet. We hebben echt proberen zo goed mogelijk de Europa Run vast te leggen via beeld, via geluid, via foto's. En volgens mij is dat wel weer aardig gelukt. En we hebben het al een paar keer eerder gezegd. Mocht je de Europa Run gelopen hebben, gefietst hebben, mocht je deelgenomen hebben en vanavond thuis zitten en denken van, ik wil alles nog een beetje een keer nakijken. Dat kan natuurlijk altijd sowieso via de website van de Europa Run, europarun.nl. En ook op de social media zijn diverse reportages van televisie nog een keer terug te kijken. Zodat je uiteindelijk, ik denk misschien wel weken nog kan nagenieten van deze 35e editie van de Europa Run. Bedank je in ieder geval voor het kijken en luisteren. Wij gaan het hier ook afronden. Bedankt in ieder geval dit jaar weer voor het kijken naar ons, het luisteren naar ons. En één ding is eigenlijk wel zeker, volgend jaar dan zijn wij natuurlijk weer terug, ook hier vanaf de Koolsingel, als de gemeente natuurlijk niet weer het in zijn hoofd haalt om diverse veranderingen aan te brengen, werkzaamheden, want dat wil ook nog wel eens gebeuren. Maar als dat niet gebeurt, dan finishen wij volgend jaar gewoon voor de 36e Europa Run uiteraard weer opnieuw hier op die mooie magische Koolsingel. En gaan we al die kippenvelmomentjes natuurlijk weer opnieuw beleven, want dat is het toch altijd. Het evenement van een lach en een traan. En blijf ook doneren. En mocht je dat nog niet gedaan hebben en vandaag misschien wel voor de allereerste keer met Europa Run in aanraking gekomen zijn, je kan natuurlijk altijd doneren via de website europarun.nl. Daar kun je altijd een bijdrage doen. 5 euro, 10 euro, 50 euro. Het maakt niet uit als je maar doneert. Wat ons betreft, heel veel dank voor het kijken en luisteren. En tot volgend jaar. Dag.
1: Lekker thuis op de bank volgen waar je favoriete team is. Daarom luister je naar Europa Run Radio.
2: Dat wil je niet missen.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Steeds meer teams van de Europa Run komen over de finish op de Coolsingel in Rotterdam. Het eerste team kwam even na 12 uur over de streep. Team 207 van de Koninklijke Militaire Academie. Maar in totaal doen 216 teams mee en die druppelen één voor één over de finish. Ze halen geld op om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. Voor sommige teams was het de eerste keer. Zoals Team Haan, dat een overweldigende tocht liep.
2: Ja, leuk. Heel leuk.
3: Super gaaf. Super chaotisch.
2: Het was een kruistocht. Ja, slijtageslag.
4: Ja, nog bijna gedisqualificeerd. We hebben alles meegemaakt. Ja, de hesjes niet op orde. Oeps.
3: Onze voorbereiding bestond aan een kleine meeting in de achterbuurt van Amsterdam. En niet samen getraind. Een groepsapp aangemaakt. Veel appen. En maar gewoon naar Parijs rijden en we zien wel of we finishen.
4: En nu staan we hier als 50 geëindigd.
1: Maar wie voor het eerst bij de Europa Run is, doet dat meestal niet voor het laatst. Een echtpaar is zo verbonden met de Europa Run dat ze hun 25e trouwdag vieren tijdens het evenement.
5: Het zit in ons bloed. Ik ben voor de 11e jaar meegegaan en mijn man voor de 23e, geloof ik. Ik ben de tel daarvan kwijtgeraakt. Mijn zoon is de teamcaptain, dat is zijn 5e jaar. En mijn dochter is mijn mede-cateraarster en dat was haar 2e jaar.
2: Maar jullie dachten, we gaan het gewoon vieren bij de Europa Run?
6: Ja, dan ben je gelijk met z'n allen gezellig samen. Ja, dat is twee vliegen in één klap.
1: Het is de bedoeling om 5 miljoen euro op te halen met alle teams van de Europa Run. De teller staat nu op 3,7 miljoen. En de eindstand van de Europa Run wordt later bekendgemaakt. Prinses Laurentien is vandaag 60 jaar geworden. De vrouw van prins Constantijn deelt op haar verjaardag nieuwe foto's van haar gezin. Op 3 foto's poseert het echtpaar met hun kinderen. Gravin Eloïse, graaf Klaus Casimir en gravin Leonore. En op een 4e foto staan alleen de kinderen. Het gebeurt niet zo vaak dat het hele gezin op de foto wordt gezet. In oktober 2019 gaf de Rijksvoorlichtingsdienst foto's vrij van prins Constantijn en zijn gezin ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag. Paus Leo XIV waarschuwt tegen AI. In zijn eerste pauselijke brief roept hij op tot de ontwapening van kunstmatige intelligentie. De paus vindt dat het tijd is voor een pas op de plaats voor de technologie de mensheid gaat overheersen. AI is een bron van desinformatie die conflicten kan aanwakkeren, zegt de paus. En ook ziet hij een wedloop naar steeds krachtiger algoritme, gedreven door bedrijven die de markt willen domineren. Het weer, het is zonnig, droog, er staat weinig wind, 30 graden is het vanavond en vannacht. Dan koelt het uiteindelijk af naar 14 graden en morgen krijgen we net zo'n dag als vandaag. Het wordt toch iets warmer, 31 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
7: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
8: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
9: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
10: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
11: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Flashback.

Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt, Roosie in de knop.

0: sterren.
1: Kon er niet omheen hoor.
0: Samen in de zon.
1: 1967.
0: Samen in de zon.
1: André van der Heuvel, Leen Jongewaard. En op een mooie Pinksterdag, zo aan het begin van deze aflevering van Flashback. 3 dagen lang Europa Run Radio in de non-stop uren van Drechtstad FM. En wat was het mooi. En wat was het ook mooi om naar te kijken via RTV Papendrecht. Tot 9 uur zijn we bij je met de mooiste gouden oude plaatjes. Met nadruk op de jaren 70 en 80 en alles daaromheen. Deze is van George Michael en het Careless Whisper.

George Michael. Nummer 1 hit uit 1984. Je hoorde Careless Whisper. En deze is van ABBA. Zometeen om 19:30 hebben we natuurlijk de doorsnijding van het eerste uur met een plaatje uit 1985. Voordat het zover is.

0: het eind van het plaatje.
1: Jorde Cindy Lauper, Time After Time. Mocht jij het je radio aanzetten, of de hele dag al aan de buis en de radio gekluisterd hebben gezeten met Europa Run Radio. Afgelopen 3 dagen maakten we er weer, zoals ook de andere jaren, weer deel van uit. En volgend jaar zijn we er natuurlijk weer bij. Het is Martin McNeil.

Maarten McNeil en Helloa met een plaatje 1972. Twee jaar later deden ze mee aan het Eurovisie Songfestival. Ja, ze hadden er pech dat ABBA ook meedeed. Anders waren ze misschien tweede geworden. Nu waren ze derde. Achter ABBA, een dame uit Italië en dan Maarten McNeil. Sjoukje Smit en Willem Duin. Je weet wel, Willem met die grote handen.

Human League en Don't You Want Me. Dat brengt de tijd op zo goed als 7:30. Dus de hoogste tijd voor de doorsnijding van dit eerste uurtje op deze maandag. 25 mei 2026. Tweede Pinksterdag. De kamer draait wanneer de muziek begint. Vreemden die het meeste uit het donker halen. Twee aan twee worden hun lichamen één. Ik zie je door de rokerige lucht. Kun je het gewicht van mijn blik niet voelen? Je bent zo dichtbij, maar nog steeds een wereld verwijderd. Wat ik zo graag wil zeggen, is dat ik gek ben op jou. Raak me eenmaal aan en je zult weten dat het waar is. Ik heb nog nooit iemand op deze manier gewild. Het is allemaal gloednieuw. Je zult het voelen in mijn kus. Ik ben gek op jou. Hard proberend mijn hart onder controle te houden, loop ik naar waar jij bent. Oog in oog. We hebben helemaal geen woorden nodig. Nu beginnen we langzaam te bewegen. Met iedere ademtocht ben ik dieper in jou. Weldra zullen wij twee stilstaan in de tijd. Als je mijn gedachten kunt lezen, zul je zien dat ik gek ben op jou. Raak me eenmaal aan en je zult weten dat het waar is. Ik heb nog nooit iemand op deze manier gewild. Het is allemaal gloednieuw. Je zult het voelen in mijn kus.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat.

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken?

Hallebabbe hoorde je. Rob de Nijs, die vertolkte het. Een man met heel veel hits in Nederland. En wat had hij in stemmen. En wat was hij aardig. Ook dat nog. Gewoon altijd normaal gebleven. Of je dat van Philip Bailey en Phil Collins ook kan zeggen, dat weet ik niet. Die heb ik nooit ontmoet. Wel een lekker plaatje. Dat heet Easy Lover.

This Melody. Je hoorde Julien Clerc. Ik kan me niet heugen dat ik hem ooit eerder gedraaid heb in een aflevering van Flashback. En dan zit je je af te vragen, waarom eigenlijk niet? Zo, richting de zomer is het best wel een leuk plaatje. Deze is ook leuk. De Dexys. De Dexys. Midnight Runners. Samen met The Emerald Express. Dat is de volledige bandnaam. Uit 1982 hoor je nummer 1 hit hier op Drechtstad FM. En die heet Come On, Eileen.

8 minuten voor 8 op deze maandag. Het is 25 mei 2026. Die hebben we al even geleden gehad, een week of 6. Tweede Pinksterdag, de dag dat de Roopa Run ook weer ten einde kwam. De 35e editie. Dit is Earth and Fire.

Johnny Matthews en Denise Williams. Je hoorde too much, too little, too late. En dat brengt ons alweer aan de laatste plaat in dit eerste uur van Flashback. En die laatste in dit eerste uur is van 10cc. Dat heet The Things We Do For Love.

0: ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Steeds meer teams van de Europa Run komen over de finish op de Coolsingel in Rotterdam. Het eerste team kwam even na 12 uur over de streep. Team 207 van de Koninklijke Militaire Academie. Maar in totaal doen 216 teams mee en die druppelen één voor één over de finish. Ze halen geld op om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. Voor sommige teams was het de eerste keer. Zoals Team Haan, dat een overweldigende tocht liep.
1: Ja, leuk. Heel leuk.
2: Super gaaf. Super chaotisch.
3: Het was een kruistocht. Ja, slijtageslag.
4: Ja, nog bijna gedisqualificeerd. We hebben alles meegemaakt. Ja, de hesjes niet op orde. Oeps.
2: Onze voorbereiding bestond aan een kleine meeting in de achterbuurt van Amsterdam. En niet samen getraind. Een groepsapp aangemaakt. Veel appen. En maar gewoon naar Parijs rijden en we zien wel of we finishen.
4: En nu staan we hier als 50 geëindigd.
0: Maar wie voor het eerst bij de Europa Run is, doet dat meestal niet voor het laatst. Een echtpaar is zo verbonden met de Europa Run dat ze hun 25e trouwdag vieren tijdens het evenement.
5: Het zit in ons bloed. Ik ben voor de 11e jaar meegegaan en mijn man voor de 23e, geloof ik. Ik ben de tel daarvan kwijtgeraakt. Mijn zoon is de teamcaptain, dat is zijn 5e jaar. En mijn dochter is mijn mede-cateraarster en dat was haar 2e jaar.
6: En jullie dachten, we gaan het gewoon vieren bij de Europa Run?
7: Ja, dan ben je gelijk met z'n allen. Gezellig samen. Ja, dat is twee vliegen in één klap.
0: Het is de bedoeling om 5 miljoen euro op te halen met alle teams van de Europa Run. De teller staat nu op 3,7 miljoen. En de eindstand van de Europa Run wordt later bekendgemaakt. Prinses Laurentien is vandaag 60 jaar geworden. De vrouw van prins Constantijn deelt op haar verjaardag nieuwe foto's van haar gezin. Op 3 foto's poseert het echtpaar met hun kinderen. Gravin Eloïse, graaf Klaus Casimir en gravin Leonore. En op een 4e foto staan alleen de kinderen. Het gebeurt niet zo vaak dat het hele gezin op de foto wordt gezet. In oktober 2019 gaf de Rijksvoorlichtingsdienst foto's vrij van prins Constantijn en zijn gezin ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag. Paus Leo XIV waarschuwt tegen AI. In zijn eerste pauselijke brief roept hij op tot de ontwapening van kunstmatige intelligentie. De paus vindt dat het tijd is voor een pas op de plaats voor de technologie de mensheid gaat overheersen. AI is een bron van desinformatie die conflicten kan aanwakkeren, zegt de paus. En ook ziet hij een wedloop naar steeds krachtiger algoritme, gedreven door bedrijven die de markt willen domineren. Het weer, het is zonnig, droog, er staat weinig wind, 30 graden is het vanavond en vannacht. Dan koelt het uiteindelijk af naar 14 graden en morgen krijgen we net zo'n dag als vandaag. Het wordt toch iets warmer, 31 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
8: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
9: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
10: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
11: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
12: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
13: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
12: Flashback.
13: Drechtstad FM.
14: Ken je dat gevoel? Zo van, hey, ik ken die plaat. Dat is een tijd geleden. Wedden dat je naar Flashback zit te luisteren?

0: verrassingsgevoel. Zo van, hey, ik ken die plaat. Dat is een tijd geleden. Verder dat je naar flashbacks zit te luisteren.
1: Eerste plaatje van deel 2. Het tweede

and the Night. Beide les blijven van Leiden. Het is pas 7:55. Tot 9:00 door met de leukste gouden oude plaatjes met de nadruk op die van de jaren 70 en 80. Deze hoort er ook bij. Fleetwood Mac is dit, and Everywhere.

Flashback. Pretend you're happy when you're alleen maar de goede platen van toen. De goede platen van toen. Muziek van toen. Met Peter van Leijden op maandagavond tussen 7 en 9.

zijn er niet zo heel veel deze keer, maar je weet het, het A4'tje staat gewoon vol. 1948 gaan we beginnen. Klaus Meine, Duitse zanger van The Scorpions. En Robert Steinhardt, ook jaren vandaag, Amerikaanse zanger van Kansas. Hij werd geboren in 1950. 8 jaar later dan Paul Weller, een Engelse muzikant en zanger. Van onder andere The Jam en The Style Council. Dan Lauryn Hill, Amerikaanse hiphopzangeres en actrice. Werd geboren in 1975. En de laatste in dit rijtje is Giel Beelen. Je weet wel, de Nederlandse DJ. Geboren op 25 mei 1977. Dan gaan we het hebben over de draaitip van vandaag. De Duitse zanger Klaus Meine werd geboren in Hannover op 25 mei 1948 dus. En is vooral bekend vanwege zijn werk als de frontman en soms ook de slaggitarist van de hardrock en heavy metal band Scorpions. Klaus is een sterke contratenor met een zeer uitgebreid bereik. Hij wordt wereldwijd gerespecteerd omwille van zijn steun en inzet voor muziek in het algemeen en de mensenrechten. De Scorpions zonder de. Klinkt raar, maar Scorpions dus, zonder de toevoeging in het Engelse the, dat zijn een andere, werd opgericht in 1965 en een jaar na hun naamgenoot uit Engeland. Die dus wel met the. Het eerste album kwam pas uit in 1972. Een internationale bekendheid liet op zich wachten tot 1984... toen het album Love at First Sting uitkwam. Op dit album stond een van hun grootste hits, Still Loving You. Met het draaitje van vanavond, die op 27 april 1991... in de Nederlandse top 40 binnenkwam op nummer 33... haalde de Duitse hardrockband de nummer 1 hit in Nederland, die in totaal 14 weken in de hitparade stond. Dat is dus niet Still Loving You, maar natuurlijk wel deze. Wind of Change. Hier zijn Scorpions zonder vuur.

even vergeten zijn wie er bezongen werd. Zo, aan het eind van de plaat komt dat nog wel een paar keer langs. Jordan, Michael Jackson en Billie Jean. En wij zijn toe aan de weekjes en de feitjes van 25 mei door de eeuwen heen. En we starten in 1935. De Amerikaanse atleet Jesse Owens loopt en springt zelfs 4 wereldrecords binnen een uur bij wedstrijden in Michigan. Nou, dat is iemand die niet echt van pauzes houdt, blijkbaar. 1948 dan, de Amerikaanse bioloog Andrew Moyer krijgt octrooi op zijn methode voor de massaproductie van penicilline. 1961, president John F. Kennedy kondigt aan dat tegen het eind van het decennium een Amerikaan op de maan zal lopen en veilig zal terugkeren. Nou, het was in 1961 en het gebeurde 3 jaar later, geloof ik al. 1963, 64 daar in die koers. Of was het nou 1969? Eerste man op de maan. Nou ja, het was in ieder geval in de jaren 60. Zeggen ze, hè? Misschien was het wel AI. 1965 dan. De Kings moeten noodgedwongen het restant van een Engelse tournee afzeggen, omdat gitarist en zanger Dave Davies tijdens de concert in Londen bewusteloos op het podium is neergevallen, nadat hij zijn hoofd heeft gestoten aan een bekken van Mick Avery's drumstel. Beter dan het bekken van zijn vrouw. 1979 dan, een DC-10 van American Airlines verliest vlak na de start in Chicago een motor, waardoor het toestel neerstort en alle 273 inzittenden de dood vinden. En ik maar denken dat ik zo veilig zat in die DC-10, ooit, een keer. Ja, het is goed dat ik dit nog niet geweten had. Had ik de terugweg niet meer aangedurfd. Vond me heen weg al zo'n ramp. Maar, oké. 1988 dan, PSV wint de Europa Cup, de voorloper van de Champions League, door Benfica in de strafschoppenreeks te verslaan. En Joop van der Ende presenteert zijn Sterrennet TV10. In 1989 was dat. Het werd niks. 1995, tijdens een veiling in Londen, brengt een oude bandopname van Mick Jagger en Keith Richards een bedrag van $80.000 op. Op deze band is te horen hoe Mick en Keith als tieners begin jaren 60 proberen een gitaarloopje van Chuck Berry onder de knie te krijgen. 2002, Bart de Graaf, directeur van BNN, overlijdt op 35-jarige leeftijd aan een nierziekte. 2007 dan, de Dolly Dots geven hun eerste reunieconcert in Ahoy. En daarna volgden nog 2 uitverkochte concerten. En in 2011, na 25 seizoenen, presenteert Oprah Winfrey de laatste aflevering van de Oprah Winfrey Show op de Amerikaanse televisie. In 2015, het laatste weet je dan wel feitje alweer. Op de Galapagos-eilanden ten westen van Ecuador komt de vulkaan Wolf tot uitbarsting. Dan waren ze voor vandaag, 25 mei door de eeuwen heen. En, onderaan het lijstje, 2 nummer 1 hits, 1988, Morikante, die werd het niet. Met Jackie Jackie, maar het werd lekkerder deze gouden ouwe van The Cats. Nummer 1 in mei 1974, dit is Be My Day.

Gloria Estefan samen met de Miami Sound Machine met een plaatje uit 1986. En dat heette Conga. Wij zijn toe aan het laatste blokje van twee op deze maandagavond. En dan hebben we zometeen aan deze kant van de rivier Fred en JB. En ze zijn er vanavond alle twee. Althans, als er geen file staat onderweg en Fred de studio nog kan vinden. En aan de andere kant van het water hebben we weer Golden Oldies. Volgende week maandag tussen 7 en 9. Dan is er een nieuwe flashback. Hij sluit hem af met Tavares and It Only Takes a Minute. En deze is van Prince. En dat heet The Purple Medley. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.

0: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Steeds meer teams van de Europa Run komen over de finish op de Coolsingel in Rotterdam. Het eerste team kwam even na 12 uur over de streep. Team 207 van de Koninklijke Militaire Academie. Maar in totaal doen 216 teams mee en die druppelen één voor één over de finish. Ze halen geld op om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. Voor sommige teams was het de eerste keer. Zoals Team Haan, dat een overweldigende tocht liep.
1: Ja, leuk. Heel leuk.
2: Super gaaf. Super chaotisch.
3: Het was een kruistocht. Ja, slijtageslag.
4: Ja, nog bijna gedisqualificeerd. We hebben alles meegemaakt. Ja, de hesjes niet op orde. Oeps.
2: Onze voorbereiding bestond aan een kleine meeting in de achterbuurt van Amsterdam. En niet samen getraind. Een groepsapp aangemaakt. Veel appen. En maar gewoon naar Parijs rijden. En we zien wel of we finishen.
4: En nu staan we hier als 50 geëindigd.
0: Maar wie voor het eerst bij de Europa Run is, doet dat meestal niet voor het laatst. Een echtpaar is zo verbonden met de Europa Run dat ze hun 25e trouwdag vieren tijdens het evenement.
5: Het zit in ons bloed. Ik ben voor de 11e jaar meegegaan en mijn man voor de 23e, geloof ik. Ik ben de tel daarvoor kwijtgeraakt. Mijn zoon is de teamcaptain, dat is zijn 5e jaar. En mijn dochter is mijn mede-cateraarster en dat was haar 2e jaar.
6: En jullie dachten, we gaan het gewoon vieren bij de Europa Run?
7: Ja, dan ben je gelijk met z'n allen. Gezellig samen. Ja, dat streep niet in één klap.
0: Het is de bedoeling om 5 miljoen euro op te halen met alle teams van de Europa Run. De teller staat nu op 3,7 miljoen. En de eindstand van de Europa Run wordt later bekendgemaakt. Prinses Laurentien is vandaag 60 jaar geworden. De vrouw van prins Constantijn deelt op haar verjaardag nieuwe foto's van haar gezin. Op 3 foto's poseert het echtpaar met hun kinderen. Gravin Eloïse, graaf Klaus Casimir en gravin Leonore. En op een 4e foto staan alleen de kinderen. Het gebeurt niet zo vaak dat het hele gezin op de foto wordt gezet. In oktober 2019 gaf de Rijksvoorlichtingsdienst foto's vrij van prins Constantijn en zijn gezin ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag. Paus Leo XIV waarschuwt tegen AI. In zijn eerste pauselijke brief roept hij op tot de ontwapening van kunstmatige intelligentie. De paus vindt dat het tijd is voor een pas op de plaats voor de technologie de mensheid gaat overheersen. AI is een bron van desinformatie die conflicten kan aanwakkeren, zegt de paus. En ook ziet hij een wedloop naar steeds krachtiger algoritme, gedreven door bedrijven die de markt willen domineren. Het weer, het is zonnig, droog, er staat weinig wind, 30 graden is het vanavond en vannacht. Dan koelt het uiteindelijk af naar 14 graden en morgen krijgen we net zo'n dag als vandaag. Het wordt toch iets warmer, 31 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
8: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
9: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
10: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
11: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
12: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
13: Oh yeah, jouw stad.

0: 2.
1: Jan-Willem Huisman, Fred Busman.
2: Terechtstad FM.
3: Een hele goede avond, Fred hier. We zijn vanavond weer met z'n twee. Goedenavond, Fred.
4: Goedenavond.
3: Daar zijn we weer.
4: Ja, ze zullen wel denken, wat horen we nu op de radio.
3: Ja.
4: Maar dat zijn wij weer.
3: Dat zijn wij. We zijn er gewoon weer fris en fruitig.
4: Ja, we zijn er weer bij.
3: Terug van weg geweest.
4: Ja, we zijn hier een tijdje afwezig geweest inderdaad, maar dat had de reden, een reden.
3: Zeker toch? Weten. Maar we hebben wel weer een bomvol programma klaarstaan. Wij gaan het namelijk hebben over de wandelgroepen van wijkvereniging De Kooi die er weer aankomen hier op Papendrecht. Is er groot politie-inzet geweest na een melding schietpartij, maar die bleek loos alarm te zijn. Is er gisteren op eerste Pinksterdag een brand geweest op het HVC-terrein aan de Baanhoekweg in Dordrecht. En slaan oplichters toe in Dordrecht en Papendrecht. En wat zij precies doen, daar praten we hier zo meteen ook over bij.
4: Nou, daar gaan we dan zo eens even aandacht aan besteden. Want dat is toch wel iets belangrijk punt op wat je laatste noemde, zeg maar.
3: Zeker weten. Dus daar houden je van op de hoogte. En ik heb ook heel veel lekkere muziek meegenomen vanavond. Zoals deze van B.O.B. featuring Bruno Mars. Dit is Risk It All op jouw favoriete lokale omroep. En dat is nog steeds natuurlijk het Drechtstad FM. In de Drechtsteden op 105 FM of 95 7. Fred en JW, we zijn vanavond tot 10 uur met z'n tweeën.

0: help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: Selfish, Justin Timberlake, hoor je hier op Rechtsstad FM.
2: Hebben we lekker uitgekozen, hier, man.
1: Zeker weten, toch? Zeker weten.
2: Hey, we gaan snel naar de eerste item, denk ik maar, hè?
1: Zeker.
3: Fred en JW's nieuwsitem.
1: Want afgelopen zaterdag, oftewel 23 mei, om ongeveer 10 over 7... kreeg de politie een melding van een mogelijke schietpartij aan het Van der Meerpad in Papendrecht. Meerdere politieeenheden kwamen met spoed ter plaatse, waarna de omgeving direct grotendeels werd ingesloten om mogelijke vluchtroutes in de gaten te houden. Tijdens een eerste zoekactie troffen agenten in het fietstunneltje sporen aan van afsteken van vuurwerk. Vermoedelijk zijn de harde knallen in de omgeving aangezien verschoten. De politie breidde vervolgens het zoekgebied uit om mogelijke betrokkenen op te sporen. Bij de Erikahof werd een groep jongeren op scooters gecontroleerd door zeker 6 politieeenheden. Agenten uitgerust met zware vesten gaven duidelijke aanwijzingen, waarna de jongeren één voor één werden gefouilleerd. Ook een hondenbegeleider kwam ter plaatse om ondersteuning te bieden. Daarnaast werden meerdere scooters gecontroleerd en moest de buddy seat worden geopend voor onderzoek. Bij een van de gecontroleerde personen werd een mes aangetroffen. Of het mes in beslag is genomen is niet bekend bij onze redactie. Na uitgebreid onderzoek bleek dat de gecontroleerde jongeren niets met de melding te maken hadden. De politie kon daarop de inzet beëindigen. Een melding van de mogelijke schietactiviteiten worden door hulpdiensten altijd uiterst serieus genomen. In dit geval bleek het echter om vuurwerk dus te gaan en dat veroorzaakte de onrust. Het incident in de betrokken wijken trok veel aandacht van bewoners en passanten.
2: Ja, dat zal wel, ja. Als er ineens hoop politie op de been is, dan valt dat wel op, hè?
1: Dan valt dat zeker op, inderdaad. Ja, ja. En dat is ook nadrukkelijk te zien, inderdaad. Ja.
2: Ja, maar goed dat ze dat soort meldingen heel serieus nemen.
1: Inderdaad. Wat we ook serieus nemen, is de muziek. Dit is Madonna, dit is Don't Tell Me.

0: heerlijke klanken van Ilse de Lange. Taint het.
1: Het is toch wel weer lekker om lekker voor de microfoon te zitten, hè?
0: Ja, dat voelt even lekker. Gewoon
1: het is toch
0: hier,
1: wel even geleden.
0: Om het lekker zo te doen, inderdaad.
1: Toch?
0: Zeker. Hey, het is inmiddels 9:30. Nog eens tijd voor de volgende.
1: Ja, we gaan naar de volgende.
2: Fred en JW's nieuwsitem.
0: Ja, het was gisteren natuurlijk eerste Pinksterdag. En toen zat ik heerlijk lekker, ik denk als ongeveer 80% van Nederland, als ik de omgeving moest geloven, aan een heerlijke barbecue in Dordrecht. En ik zat daar aan de Beeldensteeg op dat moment. En toen hoorden wij een hoop brandweerwagens. En we waren benieuwd wat er aan de hand was. Nou, dat heb ik voor je uitgezocht. Want om ongeveer 8:30 gisteravond, s'avonds, is er brand gemeld op het industrieterrein aan de Baanhoekweg bij afvalverwerkingsbedrijf HVC. De hulpdiensten kwamen met meerdere eenheden ter plaatse, waaronder 2 tankautospuiten en een redvoertuig. Ook de politie ondersteunde met de inzet en zorgde voor afzetting van het gebied. Voor de brandweer was de locatie lastig bereikbaar, wat de inzet bemoeilijkte. Er werd onderzocht of er mogelijk sprake was van een stof zoals hydrofobiele olie of die in de omgeving van de brandhaard zou mogen likken. De brand bleek te zijn ontstaan in de doorvoer van afval. De exacte oorzaak is nog niet vastgesteld en wordt op dit moment nog steeds onderzocht.
1: Maar gelukkig, ze waren er wel op tijd bij, hè?
0: Ze waren er wel op tijd bij, ja.
1: Dat is wel, wel goed.
0: Het is, de schade valt hopelijk
1: ja,
0: mee, ja.
1: Ja, ja, gelukkig maar.
0: Maar dat was het dus. Wij zaten dus lekker aan een barbecue en worden een hele hoop sirenes. Nou, dat klopt ook, want het zaten er helemaal breed toch geen kilometer bij vandaag.
1: Je zaten er heel dichtbij, dat klopt, ja. Ja, ja, inderdaad. Jullie konden het bijna, konden jullie...
0: We konden het bijna zien, ja.
1: Ja, dus vandaar.
0: Vandaar.
1: Lekker de muziek heb je vast nog wel glazen aan, denk ik.
0: Zeker weten. Dit is Leave, dit is Wonder Woman.

0: lekkere up-tempo muziek. Houden we van.
1: Wat een uithalen.
0: Lekker, hè? Want ik doe hem elke keer weer toonzuiver.
1: Ja, netjes zo, ja, Willem.
0: Precies, je verwacht het niet.
1: Heb je geoefend, hè?
0: Ja, alleen maar.
1: Oké. Okay. Volgende item.
2: Het Drecht Sportmomentje. Oh,
0: zeker weten.
1: Drecht Sport.
0: Want het is weer begonnen. Iedere dinsdagmorgen om 10 uur 's morgens, ook in de vakanties, vertrekken vanuit wijkgebouw De Kooiker aan de Pieterzeemalaan in Papendrecht twee wandelgroepen. De eerste groep wandelt een half uur op een rustig tempo en de tweede groep wandelt een uur. Dagelijks wandelen verlaagt de bloeddruk en het cholesterolgehalte in je bloed. Ook verbetert het de conditie van je hart en je bloedvaten, maakt het spieren sterker en verlaagt het risico op diabetes type 2. Daarnaast helpt het je ontspannen en maakt het daglicht en het zonlicht vitamine D aan. Het is ook gezellig om samen te wandelen. Je hebt contact en gezelschap, je trekt je aan elkaar op. Beide wandelgroepen zijn bij De Kooi, zijn recreatief en zijn zowel voor dames als heren. Op dit moment kunnen er weer dames en heren aansluiten. De heren zijn in de minderheid, dus worden van harte gezocht om mee te lopen. Om 11 uur 's ochtends drinken beide groepen voor een eurotje een kopje koffie met iets lekkers, het mag ook een kopje thee zijn. En om 11:30 wordt er gestart.
1: Nou, ik hou zelf ook van wandelen. En als, dat jij zegt, er zijn heren te weinig. Het is alleen jammer dat het op dinsdagochtend is.
0: Ja, precies. Dan voor de
1: week. Dat is
0: de
1: weekse dag, dus dan moet ik gewoon werken nog. Dus dat gaat helaas niet.
0: Helaas.
1: Nee.
0: Misschien voor iemand anders, mocht je luisteren, mocht je het leuk vinden. Elke dinsdag vanaf 26 mei, oftewel vanaf morgen, ben je welkom. Om 10 uur aan het wijkverenigingsgebouw De Kooiker aan de Pietershemelaan.
1: Hé, wat een lekkere muziek.
0: Zeker weten. Dit is Kloot hier op Drecht Stad FM. Dit is Parlez Français.

0: De nieuwe van Shakira, joh, de Zoo.
1: Dit is een nieuwe?
0: Ja.
1: Dat klinkt goed.
0: Lekker, hè?
1: Ja, dat klinkt heel goed zelfs.
0: Ik dacht lekker zomers, ik kijk naar buiten, lekker zomerszonnetje.
1: Ja, dat is wel, warm, hè?
0: Het is vooral warm, ja. Het is nog snel, het is 24 graden, zegt hij nu, dus het is afgekoeld.
1: Ja, dan gaan we over een minuut of 10 gaan we er eens even naar kijken.
0: Ik ben benieuwd.
1: Toch? Wat de temperatuur morgen doen en misschien over 2 dagen of zo.
0: Zeker.
1: Maar dat komt straks. We gaan eerst naar het volgende item, denk ik.
2: Fred en JW's nieuwsitem.
0: Zeker, want oplichters hebben opnieuw toegeslagen in de regio. Zowel in Papendrecht als in Dordrecht werden oudere slachtoffers van geraffineerde fraudepraktijken. In totaal maakt criminelen duizenden euro's buit door zich voor te doen als bankmedewerkers en agent. In Papendrecht werd een 75-jarige man telefonisch benaderd door een nepbankmedewerker. De oplichter vertelde dat zijn bankrekening gevaar liep en dat hij zijn pinpas en pincode veiliggesteld moest worden. Kort daarna bleek juist geld van zijn rekening te zijn verdwenen. De man werd voor 800 euro opgelicht. Ook in Dordrecht gingen criminelen doelgericht te werk. Een 89-jarige vrouw werd slachtoffer van een babbeltruc aan de deur. Een nepagent wist haar pinpas en pincode buiten te maken, waarna 2500 euro van een rekening werd opgenomen. Volgens de politie gaat het om een jonge man in een Feyenoord trainingspak en een zonnebril. Daarnaast werd ook een 81-jarige man uit Dordrecht slachtoffer van soortgelijke praktijken. De politie onderzoekt de zaken en is dringend op zoek naar deze verdachte. Dus vanwege het opsporingsbelang zijn de beelden inmiddels wel gedeeld via het politiebureau Rijnmond. Media publiceren deze beelden voorlopig nog niet, omdat de verdachten nog niet zijn veroordeeld. Dus het is nog even spannend of dat we ze bekend mogen maken wie het zijn. Maar wees wel, er zijn beelden van.
1: Ja, dus bedenk, je kan opgepakt worden.
0: Ja, precies. Het is een kwestie van tijd voordat de beelden volledig openbaar gemaakt worden.
1: Yes. Nou, hopen dat ze gauw gepakt worden.
0: Zeker weten. Dit is Sarah Connor. Dit is From Sarah With Love.

0: Kygo, samen met Eva Max, je hoorde Whatever, een bladen 2024. Het is inmiddels bijna 10 voor 10. Hoogste tijd om te kijken naar de dag van morgen. En zoals altijd starten we met...
1: Het weer voor morgen beginnen we mee. Morgen in de ochtend schijnt de zon volop. Het is weinig wind en het warmt razendsnel op. Het blijft droog bij een zwakke tot hooguit matige wind uiteenlopende richting. De middag verloopt zonnig en droog. Bovendien is het zeer warm voor eind mei. De temperatuur stijgt regionaal in het land door de tropische grens van 30 graden. Het wordt 23 tot 25 graden op de Waddeneilanden. En lokaal 32 graden in het zuiden en zuidoosten. De wind is variabel en zwak of matig. Later draait de wind naar het noorden. Ik heb even gekeken naar de rest van de week.
0: Ja.
1: Woensdag en donderdag is de temperatuur even iets minder. Maar vanaf vrijdag knallen we weer door naar de 28 graden.
0: Oh, wat lekker, wat lekker. Ik kan niet wachten. Het weerbericht is opgesteld door onze vaste weerman. Zijn naam is Sebastian van Herk. Meer over hem of over het weer vind je op zijn website. Dat is meteo-alblasserdam.nl. En wij draaien er wat muziek. Dit is Kylie Minogue. Dit is Lights, Camera, Action.

0: lekkere uptempo manier van Katy Perry. Je hoorde Woman's World hier op de Restad FM.
1: Nou, dat is denk ik de ene laatste plaat, denk ik, hè?
0: Zeker weten.
1: Of niet? Want we gaan kijken naar de... waar we al mee begonnen waren, naar de dag van morgen.
0: Zeker weten, dat deze tune, die zeggen dat natuurlijk ook al. Morgen zit Thea van Gameren vanaf 4 uur in de studio met de swingende hitmiddag. Trots op Papendrecht wordt uitgezonden tussen 7 en 8 door Cora Vastenau. Tussen 8 en 10 hebben we het programma Praatpaal met René van Engelen, Gerrit de Ruiter, Peter de Liefde en Hans Hulswit. Voor de Vogel zit vervolgens tussen 10 en 11 uur achter de knoppen met zijn programma Jazz and Easy. En daarna de tijd voor het programma De Late Avond, oftewel de dagafsluiter voor de regio Zuid-Holland-Zuid. En ze zijn er toevallig ook deze avond. De redactie zit nog hard te vergaderen, maar ik heb in ieder geval wel al de onderwerpen voor je. Manon Huntjes is de gast en die komt praten over dichterlijke zaken. De IBRT is de gast en die komen praten over speciaal hoogbegaafdheid. En er is een benefietavond voor de Goede Doelendag Spieringshoek. En dat wordt vanavond alles over verteld. De presentatie is een avond in handen van Bert de Wolf.
1: Die naam heb ik nog niet gehoord.
0: Het is een betrekkelijk... je zit al wel een tijdje bij de...
1: Oké. Nou, dan komt het helemaal goed met het programma.
0: Het gaat helemaal goed komen, inderdaad. Volgende week zijn wij er weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Maar niet getreurd, zometeen hebben we Kees de Haan hier. Het nieuws van 10 uur met zijn programma Triple Play.
1: Jazeker. Ik zal zeggen, Jan-Willem, tot de volgende keer.
0: Tot volgende week. Doei, doei.

0: stad, jouw radio. Trekstad FM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Steeds meer teams van de Europa Run komen over de finish op de Coolsingel in Rotterdam. Het eerste team kwam even na 12 uur over de streep. Team 207 van de Koninklijke Militaire Academie. Maar in totaal doen 216 teams mee en die druppelen één voor één over de finish. Ze halen geld op om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. Voor sommige teams was het de eerste keer. Zoals Team Haan, dat een overweldigende tocht liep.
2: Ja, leuk. Heel leuk.
3: Super gaaf. Super chaotisch.
4: Het was een kruistocht. Ja, slijtageslag.
2: Ja, nog bijna gedisqualificeerd. We hebben alles meegemaakt. Ja, de hesjes niet op orde. Oeps.
3: Onze voorbereiding bestond aan een kleine meeting in de achterbuurt van Amsterdam. En niet samen getraind. Een groepsapp aangemaakt. Veel appen. En maar gewoon naar Parijs rijden en we zien wel of we finishen.
2: En nu staan we hier als 50 geëindigd.
1: Maar wie voor het eerst bij de Europa Run is, doet dat meestal niet voor het laatst. Een echtpaar is zo verbonden met de Europa Run dat ze hun 25e trouwdag vieren tijdens het evenement.
5: Het zit in ons bloed. Ik ben voor de 11e jaar meegegaan en mijn man voor de 23e, geloof ik. Ik ben de tel daarvoor kwijtgeraakt. Mijn zoon is de teamcaptain, dat is zijn 5e jaar. En mijn dochter is mijn mede-cateraarster en dat was haar 2e jaar.
6: En jullie dachten, we gaan het gewoon vieren bij de Europa Run?
7: Ja, dan ben je gelijk met z'n allen. Gezellig samen. Ja, dat streep niet in één klap.
1: Het is de bedoeling om 5 miljoen euro op te halen met alle teams van de Europa Run. De teller staat nu op 3,7 miljoen. En de eindstand van de Europa Run wordt later bekendgemaakt. Prinses Laurentien is vandaag 60 jaar geworden. De vrouw van prins Constantijn deelt op haar verjaardag nieuwe foto's van haar gezin. Op 3 foto's poseert het echtpaar met hun kinderen. Gravin Eloïse, graaf Klaus Casimir en gravin Leonore. En op een 4e foto staan alleen de kinderen. Het gebeurt niet zo vaak dat het hele gezin op de foto wordt gezet. In oktober 2019 gaf de Rijksvoorlichtingsdienst foto's vrij van prins Constantijn en zijn gezin ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag. Paus Leo XIV waarschuwt tegen AI. In zijn eerste pauselijke brief roept hij op tot de ontwapening van kunstmatige intelligentie. De paus vindt dat het tijd is voor een pas op de plaats voor de technologie de mensheid gaat overheersen. AI is een bron van desinformatie die conflicten kan aanwakkeren, zegt de paus. En ook ziet hij een wedloop naar steeds krachtiger algoritme, gedreven door bedrijven die de markt willen domineren. Het weer, het is zonnig, droog, er staat weinig wind, 30 graden is het vanavond en vannacht. Dan koelt het uiteindelijk af naar 14 graden en morgen krijgen we net zo'n dag als vandaag. Het wordt toch iets warmer, 31 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
8: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
9: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
12: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Triple play.
12: Drechtstad FM.
8: Triple Play is een programma waarin steeds drie songs op een rij worden gedraaid. De onderwerpen variëren en kunnen alle kanten op, met als voorbeelden een artiest, een genre, een land enzovoort. Het programma biedt voor elk wat wils, met veel muziek en weinig woorden. Samenstelling en presentatie, Kees de Haan. Kees de Haan. Triple Play. Kees de Haan. Ik heet je van harte welkom en wens je veel luisterplezier.
13: You ever look in the mirror and wonder? Where did she go?

Ik trapte deze aflevering af met een flinke dosis emotie en puur talent. Jada Monroe weet met haar loepzuivere stem direct de juiste snaar te raken in dit indrukwekkende nummer. The Woman I Used to Be is een prachtig nummer dat gaat over persoonlijke groei, reflectie en het achterlaten van het verleden. De breekbare tekst in combinatie met de warme instrumentatie zorgt voor een vliegende en sfeervolle start van deze uitzending.

Het eerste drieluik van vandaag is gereserveerd voor de heren van Mumford & Sons. Die laten horen dat ze nog altijd meester zijn in het fusioneren van folk en moderne soundscapes. Ik begon met het energieke The Banjo Song, dat meteen de kenmerkende meeslepende vibe van de band neerzet. Daarna horen we twee wel heel bijzondere samenwerkingen. Eerst Here, met de rauwe, soulvolle stem van Chris Stapleton. Direct gevolgd door A Rubber Band Man, waarin ze de handen ineens slaan met Hozier.

0: Can we make a start?
1: Tijd voor een heel andere, maar minstens zo indrukwekkende sound. De klassieker Lean On Me heeft eigenlijk geen introductie nodig. Maar in deze uitvoering van Sheraton Brass, afkomstig uit India, krijgt het nummer een compleet nieuwe dimensie. De krachtige warme koperblazers blazen de bekende melodie nieuw leven in en zorgen voor een gelaagd en uiterst sfeervol arrangement.

Ik maak ruimte voor een absolute legende in ons tweede triple play van de dag. Neil Diamond. De start met het romantische You're My Favorite Song gaat over in het meeslepende You Can Have It All. En sluit af met de krachtige titeltrack Wild at Heart. Diamond's iconische doorleefde stemgeluid en de ijzersterke songwriter staan in dit blokje centraal. De songs zijn afkomstig van het album Wild at Heart, een album met nog niet eerder uitgebrachte songs.

Ik schakel over naar een nummer met een wat donkerder en weemoedig randje. Michael Bennett brengt met Stand By My Grave een diepgaand en emotioneel geladen lied dat je vanaf de eerste seconde grijpt. De arrangementen zijn intens en sober gehouden, waardoor de nadruk volledig op de indringende tekst en de weemoedige sfeer komt te liggen. Hoewel zijn optredens miljoenen keren zijn bekeken, is Michael Bennett geen echt persoon, maar een kunstmatig, intelligentie, gegenereerd karakter. Alles aan hem is digitaal gecreëerd, van zijn gezicht en emoties tot zijn stem en de achtergrondverhalen die de ronde doen op sociale media.

Niemand minder dan ex-Beatle Ringo Starr claimt de volgende drie plekken in de lijst. Ringo bewijst dat hij het muzikale gevoel en zijn kenmerkende optimisme nog lang niet is verloren. We horen achtereenvolgens de hoopvolle titeltrack Long Long Road, het reflectieve It's Been Too Long en het prachtige Returning Without Tears. Het is een heerlijk melodieus pop-rockblokje geworden, vol nostalgie, herkenbare ritmes en de sympathieke vocalen van een van de meest iconische drummers ter wereld.

0: Triple Play is een programma boordevol afwisseling.
1: We halen de mediterrane zon in huis en gooien een tempo flink omhoog met de Gypsy Kings. In samenwerking met Torina Balia. Dit blokje staat garant voor passie, virtuoos gitaarwerk en opzwepende ritmes uit het project Historia. We luisteren achtereenvolgens naar de titelsong Cielo en Senorita. De unieke combinatie van de traditionele Gypsy Flamenco met de frisse invloeden van Torina Balia zorgt voor een absolute muzikale explosie waar je onmogelijk bij stil kunt blijven zitten.

0: nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Steeds meer teams van de Europa Run komen over de finish op de Coolsingel in Rotterdam. Het eerste team kwam even na 12 uur over de streep. Team 207 van de Koninklijke Militaire Academie. Maar in totaal doen 216 teams mee en die druppelen één voor één over de finish. Ze halen geld op om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. Voor sommige teams was het de eerste keer. Zoals Team Haan, dat een overweldigende tocht liep.
2: Ja, leuk. Heel leuk.
3: Super gaaf. Super chaotisch.
2: Het was een kruistocht. Ja, slijtageslag.
4: Ja, nog bijna gedisqualificeerd. We hebben alles meegemaakt. Ja, de hesjes niet op orde. Oeps.
3: Onze voorbereiding bestond aan een kleine meeting in de achterbuurt van Amsterdam. En niet samen getraind. Een groepsapp aangemaakt. Veel appen. En maar gewoon naar Parijs rijden en we zien wel of we finishen.
4: En nu staan we hier als vijfde geëindigd.
1: Maar wie voor het eerst bij de Europa Run is, doet dat meestal niet voor het laatst. Een echtpaar is zo verbonden met de Europa Run dat ze hun 25e trouwdag vieren tijdens het evenement.
5: Het zit in ons bloed. Ik ben voor de 11e jaar meegegaan en mijn man voor de 23e, geloof ik. Ik ben de tel daarvan kwijtgeraakt. Mijn zoon is de teamcaptain, dat is zijn 5e jaar. En mijn dochter is mijn mede-cateraarster en dat was haar 2e jaar.
2: En jullie dachten, we gaan het gewoon vieren bij de Europa Run?
6: Ja, dan ben je lekker met z'n allen. Gezellig samen. Ja, dat is 2 dingen in één klap.
1: Het is de bedoeling om 5 miljoen euro op te halen met alle teams van de Europa Run. De teller staat nu op 3,7 miljoen. En de eindstand van de Europa Run wordt later bekendgemaakt. Prinses Laurentien is vandaag 60 jaar geworden. De vrouw van prins Constantijn deelt op haar verjaardag nieuwe foto's van haar gezin. Op 3 foto's poseert het echtpaar met hun kinderen. Gravin Eloïse, graaf Klaus Casimir en gravin Leonore. En op een 4e foto staan alleen de kinderen. Het gebeurt niet zo vaak dat het hele gezin op de foto wordt gezet. In oktober 2019 gaf de Rijksvoorlichtingsdienst foto's vrij van prins Constantijn en zijn gezin ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag. Paus Leo XIV waarschuwt tegen AI. In zijn eerste pauselijke brief roept hij op tot de ontwapening van kunstmatige intelligentie. De paus vindt dat het tijd is voor een pas op de plaats voor de technologie de mensheid gaat overheersen. AI is een bron van desinformatie die conflicten kan aanwakkeren, zegt de paus. En ook ziet hij een wedloop naar steeds krachtiger algoritme, gedreven door bedrijven die de markt willen domineren. Het weer, het is zonnig, droog, er staat weinig wind, 30 graden is het vanavond en vannacht. Dan koelt het uiteindelijk af naar 14 graden en morgen krijgen we net zo'n dag als vandaag. Het wordt toch iets warmer, 31 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
7: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
8: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
9: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
10: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
11: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: De late avond.

0: Een echte tranentrekker uit de jaren 60 aan het begin van het uur. Skeeter Davis, een Always On My Mind.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van maandag 25 mei. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond komen aan bod de benefietavond van scholengemeenschap Spieringshoek in Schiedam. Dichter Manon Huntjes en de online gids tegen vastlopen van hoogbegaafde leerlingen. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: Army of Lovers die op je wachten. Dat was de belofte van Lee Ryan en daarvoor de Bee Gees en Closer Than Close. Ons eerste onderwerp vanavond. Aanstaande donderdag kun je gezellig naar de benefietavond van scholengemeenschap Spieringshoek in Schiedam. Een mooie gelegenheid om samen met anderen het goede doel Petje Af te steunen en een gezellige avond te hebben. Tira Cox.
1: Hier aan tafel Judith van den Berg van het secretariaat. En Danny Veldhoven, docent klassieke talen en roostermakers. Welkom beiden. Even over de school, Danny. Want niet iedereen weet wat voor school het is. Spieringshoek in Schiedam. Kan je er iets over vertellen? Type opleidingen, aantal leerlingen en zo?
2: Ja, we zijn een scholengemeenschap en bieden onderwijs aan op HAVO en VWO niveau. We hebben wij talenten, de klassen zeg maar, met technasium en gymnasium en sport. En ja, we bestaan 70 jaar, dus vandaar dat we dit allemaal gaan groots gaan uitpakken de komende periode.
1: Aha, ik maak meteen de aanleiding. Judith, die Goede Doelendag. Ja, ik herinner me van vroeger dat Spieringshoek vaak een vaste actie had met een goed doel eraan gekoppeld. Komt het in plaats van die vaste actie?
3: De Goede Doelendag komt inderdaad in plaats van de vaste actie. Omdat we groots uit willen pakken voor het 70-jarig bestaan, gaan we dit heel uitgebreid vieren. Er komt sowieso op het schoolplein allerlei activiteiten voor de leerlingen. Die kunnen surfen, die kunnen een kop
1: surfen
3: van jut slaan.
1: Op het schoolplein?
3: Ja, surfen op een matras, op een luchtkussen. Een stormbaan hebben we in de tuin staan. Dat zijn allemaal dingen die de leerlingen kunnen doen. Daarbij hebben we, zoals met gewone vaste actie, ook weer hele leuke workshops kunnen krijgen. Docenten zetten zich in voor workshops.
1: Er moet natuurlijk wel geld gegenereerd worden.
3: Er moet geld
1: is daar ook een geldbedrag aan verbonden dat leerlingen moeten doneren?
3: Ja, de leerlingen die kopen een kaart, een stempelkaart. En met die stempelkaart kunnen zij de attracties af en zij kunnen de workshops gaan doen.
1: En wat is het goede doel? Want het is een goede
3: doelactie.
1: Het goede
3: doel is Stichting Petje Af, Schiedam Vlaardingen. Dat is zij zetten zich in voor jongeren tussen de 4 en 14 jaar. Zij organiseren daar voor de minder bedeelde jongeren eigenlijk organiseren zij leuke activiteiten.
1: Heeft en omdat het ook met onderwijs te maken?
3: Nee, heeft niet met onderwijs te maken. Maar wij zoeken wel altijd een doel wat in de regio zit. Het liefst in Schiedam. Dus ik ben met Danny een keer een avondje gaan googlen. En we zijn bij de stichting Petje Af terechtgekomen. En we staan daar allemaal helemaal achter om voor dit doel geld op te halen.
1: En dan die benefietavond, Judith. Hoe gaat die vorm krijgen?
3: Die gaan we vooral vorm laten krijgen met toneel en muziek. De leerlingen van de theater. We hebben een theaterstudio op school. Daar zitten een aantal leerlingen bij. Die gaan een toneelstuk opvoeren van zo'n half uur. Personeel gaat ook nog een toneelstuk opvoeren.
1: Wow.
3: We hebben wat oud-leerlingen gevonden die wat muziek gaan verzorgen. Dus al met al gaan we ervan uit dat het een hele leuke, gezellige avond gaat worden. Kaartjes zijn te koop. Ga ik gelijk even reclame voor maken.
1: Via
3: onze website www.spieringshoek.nl. Daar staat een link waarmee de kaartjes gekocht kunnen worden om de avond te bezoeken. De avond begint om 6:30 en duurt tot ongeveer 8:30.
1: En het is 28 mei?
3: Het is donderdagavond 28 mei, ja. De kosten zijn €7,50 voor een kaartje.
1: Nou, dat is heel schappelijk voor zoveel inzet.
3: Ja.
1: Past het allemaal in de school of is het elders?
3: Nee, het past. We gaan ervan uit dat het allemaal in de school past. Tijdens de avond hebben we ook nog een loterij waarbij we wat leuke prijzen hebben. Daar kunnen ook nog loten voor gekocht worden. Die zijn €3 per stuk. We zijn daarvoor ook voor prijsjes de lokale ondernemers langs gegaan. Die ons ook een leuk prijsje geven. We kunnen een iPad verloten en 2 leuke koptelefoons.
1: Het wordt steeds aantrekkelijker. Danny, tot slot, het 70-jarig bestaan. Dit is de aftrap en de aanzet. Zit er in de toekomst nog meer te gebeuren wellicht?
2: Ja, zeker. Maar daarbij focussen we ons vooral op onze eigen leerlingen. We gaan in december weer een heel groot schoolfeest organiseren in de Kuip in Rotterdam. Inmiddels weten we ook een datum. Kijk ik even Judith voor aan.
3: 3 december.
2: Dat is namelijk deze week pas bekend geworden. Dat het 3 december gaat worden. En dan moet er ook allemaal mooi een DJ en weet ik het allemaal niet voorbij.
1: Het wordt kortom een geweldig jaar volgend jaar.
2: Het wordt een heel mooi jaar. En we hebben natuurlijk ook een hele mooie inschrijving. Dus het wordt echt een heel mooi jaar.
1: Fantastisch. Nou, van harte gefeliciteerd tot zover. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken. Judith van den Berg en Danny Veldhoven van Scholengemeenschap Spier en Soek voor het delen van het geweldig goede nieuws over de Goede Doelendag.
4: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Zal het er een hit mee in 2011? Lana Del Rey en Videogames. En daarvoor, uit een diep Frans verleden, Gilbert Bécaud en Un peu d'amour et d'amitié. Zometeen dichter Manon Huntjes. Maar eerst is hier John Denver.

0: John Denver was dat. Hij schreef het nummer Calypso over het schip van de Franse marinebioloog Jean-Jacques Cousteau. 1975 was het jaar. Ons volgende onderwerp. Toen ze eenmaal de pen had ontdekt, werd de veelschrijfster in haar wakker. Maar bovenal is ze dichter. Manon Huntjes is bij Herman de Bruin.
1: Manon, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ja, jij bent van alles. Dichter, schrijver, speeches, gesproken woorden, brieven maken, journalistiek schrijver. De pen is heel belangrijk blijkbaar.
2: Ja, ik denk dat het wel misschien wel het belangrijkste inderdaad in mijn dagelijks leven is.
1: Maar schrijf je alles nog met pen of heb je ook andere mogelijkheden?
2: Dat is een goede vraag. Die wordt me vaak gesteld. Ik schrijf altijd eerste stukken en versies schrijf ik altijd met de pen. En 's ochtends schrijf ik sowieso altijd 3 pagina's met de hand, zonder nadenken. Dat is een bepaalde techniek die ik gebruik en die doe ik altijd met de pen.
1: Ja, je schrijft, je laat dat ook weten aan mensen, want je neemt het ook op.
2: Klopt, ja, ja. Dat is een van de dingen die ik doe.
1: En als ik zeg rafelrandjes, waar hebben we het dan over?
2: Ja, dat is een van mijn allereerste gesproken woordstukken dat ik schreef. En wat ik ook toen voor het eerst met veel mensen heb gedeeld. En dat beschrijft ook een beetje de essentie van waarom ik schrijf.
1: Nou, mooi. Als je daar een voorbeeld van hebt, je kan dat voordragen. Mm-hmm. Dan wordt dat misschien duidelijk voor de mensen.
2: Ja, nou, het hele stuk duurt 4-5 minuten, maar dat ga ik dus niet doen. Maar ik zal een stukje dan doen.
1: Als voorbeeld.
2: Ja. Rafelrandjes. Ik wil je niet glanzend en perfect. Ik wil zien dat je leefde met gebroken hoekjes en rafelige randjes die je kreeg toen je langs het leven schuurde. Of toen het leven langs jou schuurde. Langs de gladde randjes van je zijn.
1: Nou, mooi. Duidelijk. En ook niet helemaal vergoelijkend. Gewoon zeggen zoals het is.
2: Ja.
1: Toch?
2: Wat bedoel je daar precies mee?
1: Nou ja, rafelrandjes. Iedereen heeft zo zijn rafelrandjes.
2: Ja, precies. Ik denk dat die het ook juist soms heel mooi maken.
1: Mm-hmm. Ja. Ja, rafelrandjes hebben ook iets, wil je zeggen.
2: Ja, ja, ja,
1: die horen bij het leven.
2: Die horen bij het leven, die horen bij het mens zijn. Ja. De perfecte versie van jou, die is niet zo mooi als de imperfecte versie.
1: Nee, je hoeft dat ook niet te verbloemen.
2: Nee, zeker niet. Ik denk dat we
1: altijd al met taal bezig geweest? Als je dat boek neemt, taal is precies mijn ding? Of zeg je iets anders loopt?
2: Taal is echt mijn ding. Of
1: echt mijn ding,
2: ik heb wel altijd een liefde voor taal gehad. Volgens mij was mijn lievelingsboek als kind ook wel een spreekwoordenboek.
1: Okay.
2: Maar het duurde wel heel lang voordat het me lukte om zelf te schrijven.
1: Oké, ja. Was dat niet iets wat je opstellen op school ging?
2: Jawel, maar dan ga je op een gegeven moment werken en het serieuze leven in. En dan leer je vooral om heel slim te schrijven of heel goed te schrijven. Of hoe je denkt dat je hoort te schrijven. Dus altijd als ik dan die poging deed om te gaan schrijven creatief, dan kwam ik vast in mijn hoofd. Want dan probeerde ik slim te zijn of grappig te zijn.
1: En je moet gewoon vanuit jezelf schrijven.
2: Ja, totdat ik leerde om vanuit mijn hart te schrijven zonder dat hoofd ertussen te laten komen.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
1: Dus minder rationeel, maar gewoon gevoelsmatig.
2: Ja, minder vanuit wat ik denk dat ik moet schrijven.
1: Ja, mooi vak om dat te kunnen doen. En dat doe je ook voor iedereen die jouw opdracht geeft. Een soort bedrijf, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, ik kan het denk ik. Ik kan het niet voor iedereen doen, denk ik. Ik ben ook niet iemand die jouw sales tekst of website teksten kan maken. Maar op het moment dat het een opdracht is waarin het ook echt gaat om, we willen echt de essentie verwoorden. Of we willen even tot het hart van iets komen. Ja. Dan komen ze bij mij.
1: Ja, je bent geen reclameschrijver.
2: Nee.
1: Dat zeker niet. Nee, maar het gaat dieper.
2: Ja, en ik leer andere mensen ook om die techniek die mij dit heeft gebracht, die techniek breng ik ook weer naar andere mensen.
1: Dan hoor ik een workshop aankomen.
2: Nee, een boek.
1: Een boek?
2: Ja. Of een gids eigenlijk.
1: Een gids.
2: Ja.
1: Dan laat je mensen weten hoe zij dat ook kunnen bereiken.
2: Hoe ze dat ook kunnen doen, ja.
1: Mensen die daar meer over willen weten, kunnen die bij sociale media terecht, denk ik?
2: Als ze mijn naam googelen, komen ze waarschijnlijk sowieso al op mijn website. En via mijn website kunnen ze op mijn podcast terechtkomen.
1: Oh, die maak je ook nog, hè?
2: Ja, met korte gesproken woorden, inderdaad.
1: Korte gesproken woorden.
2: Dat zijn afleveringen van 5 minuten. Dus
1: dat kan onze aandacht. Dat houdt de aandacht vast. We hebben allemaal een korte aandachtboog, toch?
2: Ja.
1: Ja, tegenwoordig wel. Manon Huntjes, dan kom je terecht bij waar je wezen moet op de sociale media, op de website. En dan kun je alles verder zelf vinden. Je bent ook bereikbaar daarop.
2: Zeker, ja. Ik ontvang graag berichten.
1: Kijk, dat is mooi. Dan kun je dat weer lezen en dan kun je daar verder mee gaan.
2: Ja.
1: Manon Huntjes, dankjewel.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Een echte tranentrekker uit de jaren 60 aan het begin van het uur. Skeeter Davis, een Always On My Mind.
1: Op middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van maandag 25 mei. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond komen aan bod de benefietavond van scholengemeenschap Spieringshoek in Schiedam. Dichter Manon Huntjes en de online gids tegen vastlopen van hoogbegaafde leerlingen. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: army of lovers die op je wachten. Dat was de belofte van Lee Ryan en daarvoor de Bee Gees en Closer Than Close. Ons eerste onderwerp vanavond. Aanstaande donderdag kun je gezellig naar de benefietavond van scholengemeenschap Spieringshoek in Schiedam. Een mooie gelegenheid om samen met anderen het goede doel Petje Af te steunen en een gezellige avond te hebben. Tira Cox.
1: Hier aan tafel Judith van den Berg van het secretariaat. En Danny Veldhoven, docent klassieke talen en roostermakers. Welkom beiden. Even over de school, Danny. Want niet iedereen weet wat voor school het is. Spieringshoek in Schiedam. Kan je er iets over vertellen? Type opleidingen, aantal leerlingen en zo?
2: Ja, wij zijn een scholengemeenschap en bieden onderwijs aan op HAVO en VWO niveau. We hebben wij talenten, de klassen zeg maar, met technasium en gymnasium en sport. En ja, we bestaan 70 jaar, dus vandaar dat we dit allemaal groots gaan uitpakken de komende periode.
1: Aha, ik meet meteen de aanleiding. Judith, die Goede Doelendag. Ja, ik herinner me van vroeger dat Spieringshoek vaak een vaste actie had met een goed doel eraan gekoppeld. Komt het in plaats van die vaste actie?
3: De Goede Doelendag komt inderdaad in plaats van de vaste actie. Omdat we groots uit willen pakken voor het 70-jarig bestaan, gaan we dit heel uitgebreid vieren. Er komt sowieso op het schoolplein allerlei activiteiten voor de leerlingen. Die kunnen surfen, die kunnen een kop
1: surfen
3: van jut slaan.
1: Op het schoolplein?
3: Ja, surfen op een matras, op een luchtkussen. Een stormbaan hebben we in de tuin staan. Dat zijn allemaal dingen die de leerlingen kunnen doen. Daarbij hebben we, zoals met gewone vaste actie, ook weer hele leuke workshops kunnen krijgen. Docenten zetten zich in voor workshops.
1: Er moet natuurlijk wel geld gegenereerd worden.
3: Er moet geld
1: is daar ook een geldbedrag aan verbonden dat leerlingen moeten doneren?
3: Ja, de leerlingen die kopen een kaart, een stempelkaart. En met die stempelkaart kunnen zij de attracties af en zij kunnen de workshops gaan doen.
1: En wat is het goede doel? Want het is een goede
3: doelactie.
1: Het goede
3: doel is Stichting Petje Af, Schiedam-Vlaardingen. Dat is zij zetten zich in voor jongeren tussen de 4 en 14 jaar. Zij organiseren daar voor de minder bedeelde jongeren eigenlijk organiseren zij leuke activiteiten.
1: Heeft en omdat het ook met onderwijs te maken?
3: Nee, heeft niet met onderwijs te maken. Maar wij zoeken wel altijd een doel wat in de regio zit. Het liefst in Schiedam. Dus ik ben met Danny een keer een avondje gaan googlen. En we zijn bij de stichting Petje Af terechtgekomen. En we staan daar allemaal helemaal achter om voor dit doel geld op te halen.
1: En dan die benefietavond, Judith. Hoe gaat die vorm krijgen?
3: Die gaan we vooral vorm laten krijgen met toneel en muziek. De leerlingen van de theater. We hebben een theaterstudio op school. Daar zitten een aantal leerlingen bij. Die gaan een toneelstuk

0: opvoeren van zo'n half uur. Personeel gaat ook nog een toneelstuk opvoeren. Wow. We hebben wat oud-leerlingen gevonden die wat muziek gaan verzorgen. Dus al met al gaan we ervan uit dat het een hele leuke, gezellige avond gaat worden. Kaartjes zijn te koop. Ga ik gelijk even reclame voor maken. Via onze website www.spieringshoek.nl. Daar staat een link waarmee de kaartjes gekocht kunnen worden om de avond te bezoeken. De avond begint om 6:30 en duurt tot ongeveer 8:30.
1: En het is 28 mei?
0: Het is donderdagavond 28 mei, ja. De kosten zijn €7,50 voor een kaartje.
1: Nou, dat is heel schappelijk voor zoveel inzet. Ja. Past het allemaal in de school of is het elders?
0: Nee, het past. We gaan ervan uit dat het allemaal in de school past. Tijdens de avond hebben we ook nog een loterij, waarbij we wat leuke prijzen hebben. Daar kunnen ook nog loten voor gekocht worden. Die zijn €3 per stuk. We zijn daarvoor ook voor prijsjes de lokale ondernemers langs gegaan. Die ons ook een leuk prijsje geven. We kunnen een iPad verloten en 2 leuke koptelefoons.
1: Het wordt steeds aantrekkelijker. Danny, tot slot, het 70-jarig bestaan. Dit is de aftrap en de aanzet. Zit er in de toekomst nog meer te gebeuren wellicht?
2: Ja, zeker. Maar daarbij focussen we ons vooral op onze eigen leerlingen. We gaan in december weer een heel groot schoolfeest organiseren in de Kuip in Rotterdam. Inmiddels weten we ook een datum. Ik kijk even Judith voor aan.
0: 3 december.
2: Dat is namelijk deze week pas bekend geworden. Dat het 3 december gaat worden. En dan moet er ook allemaal mooi een DJ en weet ik het allemaal niet voorbij.
1: Het wordt kortom een geweldig jaar volgend jaar.
2: Het wordt een heel mooi jaar. En we hebben natuurlijk ook een hele mooie inschrijving. Dus het wordt echt een heel mooi jaar.
1: Fantastisch. Nou, van harte gefeliciteerd tot zover. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken. Judith van den Berg en Danny Veldhoven van Scholengemeenschap Spier en Soek. Voor het delen van het geweldig goede nieuws over de Goede Doelendag.

0: van 12 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Steeds meer teams van de Europa Run komen over de finish op de Coolsingel in Rotterdam. Het eerste team kwam even na 12 uur over de streep. Team 207 van de Koninklijke Militaire Academie. Maar in totaal doen 216 teams mee en die druppelen één voor één over de finish. Ze halen geld op om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. Voor sommige teams was het de eerste keer. Zoals Team Haan, dat een overweldigende tocht liep.
2: Ja, leuk. Heel leuk.
3: Super gaaf. Super chaotisch.
4: Het was een kruistocht. Ja, slijtageslag.
5: Ja, nog weinig gedisqualificeerd. We hebben alles meegemaakt. Ja, de hesjes niet op orde. Oeps.
3: Onze voorbereiding bestond aan een kleine meeting in de achterbuurt van Amsterdam. En niet samen getraind. Een groepsapp aangemaakt. Veel appen. En maar gewoon naar Parijs rijden. En we zien wel of we finishen.
5: En nu staan we hier als 50 geëindigd.
1: Maar wie voor het eerst bij de Europa Run is, doet dat meestal niet voor het laatst. Een echtpaar is zo verbonden met de Europa Run dat ze hun 25e trouwdag vieren tijdens het evenement.
6: Het zit in ons bloed. Ik ben voor de 11e jaar meegegaan en mijn man voor de 23e, geloof ik. Ik ben de tel daarvan kwijtgeraakt. Mijn zoon is de teamcaptain, dat is zijn 5e jaar. En mijn dochter is mijn mede-cateraarster en dat was haar 2e jaar.
7: En jullie dachten we gaan het gewoon vieren bij de Europa Run?
8: Ja, dan ben je gelijk met z'n allen gezellig samen. Ja, dat is twee dingen in één klap.
1: Het is de bedoeling om 5 miljoen euro op te halen met alle teams van de Europa Run. De teller staat nu op 3,7 miljoen. En de eindstand van de Europa Run wordt later bekendgemaakt. Prinses Laurentien is vandaag 60 jaar geworden. De vrouw van prins Constantijn deelt op haar verjaardag nieuwe foto's van haar gezin. Op 3 foto's poseert het echtpaar met hun kinderen. Gravin Eloïse, graaf Klaus Casimir en gravin Leonore. En op een 4e foto staan alleen de kinderen. Het gebeurt niet zo vaak dat het hele gezin op de foto wordt gezet. In oktober 2019 gaf de Rijksvoorlichtingsdienst foto's vrij van prins Constantijn en zijn gezin ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag. Paus Leo XIV waarschuwt tegen AI. In zijn eerste pauselijke brief roept hij op tot de ontwapening van kunstmatige intelligentie. De paus vindt dat het tijd is voor een pas op de plaats voor de technologie de mensheid gaat overheersen. AI is een bron van desinformatie die conflicten kan aanwakkeren, zegt de paus. En ook ziet hij een wedloop naar steeds krachtiger algoritme, gedreven door bedrijven die de markt willen domineren. Het weer, het is zonnig, droog, er staat weinig wind, 30 graden is het vanavond en vannacht. Dan koelt het uiteindelijk af naar 14 graden en morgen krijgen we net zo'n dag als vandaag. Het wordt toch iets warmer, 31 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: 1 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Steeds meer teams van de Europa Run komen over de finish op de Coolsingel in Rotterdam. Het eerste team kwam even na 12 uur over de streep. Team 207 van de Koninklijke Militaire Academie. Maar in totaal doen 216 teams mee en die druppelen één voor één over de finish. Ze halen geld op om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. Voor sommige teams was het de eerste keer. Zoals Team Haan, dat een overweldigende tocht liep.
2: Ja, leuk. Heel leuk.
3: Super gaaf. Super chaotisch.
4: Het was een kruistocht. Ja, slijtageslag.
2: Ja, nog bijna gedisqualificeerd. We hebben alles meegemaakt. Ja, de hesjes niet op orde. Oeps.
3: Onze voorbereiding bestond aan een kleine meeting in de achterbuurt van Amsterdam. En niet samen getraind. Een groepsapp aangemaakt. Veel appen. En maar gewoon naar Parijs rijden en we zien wel of we finishen.
2: En nu staan we hier als 50 geëindigd.
1: Maar wie voor het eerst bij de Europa Run is, doet dat meestal niet voor het laatst. Een echtpaar is zo verbonden met de Europa Run dat ze hun 25e trouwdag vieren tijdens het evenement.
5: Het zit in ons bloed. Ik ben voor de 11e jaar meegegaan en mijn man voor de 23e, geloof ik. Ik ben de tel daarvoor kwijtgeraakt. Mijn zoon is de teamcaptain, dat is zijn 5e jaar. En mijn dochter is mijn mede-cateraarster en dat was haar 2e jaar.
6: En jullie dachten, we gaan het gewoon vieren bij de Europa Run?
7: Ja, dan ben je lekker met z'n allen. Gezellig samen. Ja, dat schreef niet in één klap.
1: Het is de bedoeling om 5 miljoen euro op te halen met alle teams van de Europa Run. De teller staat nu op 3,7 miljoen. En de eindstand van de Europa Run wordt later bekendgemaakt. Prinses Laurentien is vandaag 60 jaar geworden. De vrouw van prins Constantijn deelt op haar verjaardag nieuwe foto's van haar gezin. Op 3 foto's poseert het echtpaar met hun kinderen. Gravin Eloïse, graaf Klaus Casimir en gravin Leonore. En op een 4e foto staan alleen de kinderen. Het gebeurt niet zo vaak dat het hele gezin op de foto wordt gezet. In oktober 2019 gaf de Rijksvoorlichtingsdienst foto's vrij van prins Constantijn en zijn gezin ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag. Paus Leo XIV waarschuwt tegen AI. In zijn eerste pauselijke brief roept hij op tot de ontwapening van kunstmatige intelligentie. De paus vindt dat het tijd is voor een pas op de plaats voor de technologie de mensheid gaat overheersen. AI is een bron van desinformatie die conflicten kan aanwakkeren, zegt de paus. En ook ziet hij een wedloop naar steeds krachtiger algoritme, gedreven door bedrijven die de markt willen domineren. Het weer, het is zonnig, droog, er staat weinig wind, 30 graden is het vanavond en vannacht. Dan koelt het uiteindelijk af naar 14 graden en morgen krijgen we net zo'n dag als vandaag. Het wordt toch iets warmer, 31 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Steeds meer teams van de Europa Run komen over de finish op de Coolsingel in Rotterdam. Het eerste team kwam even na 12 uur over de streep. Team 207 van de Koninklijke Militaire Academie. Maar in totaal doen 216 teams mee en die druppelen één voor één over de finish. Ze halen geld op om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. Voor sommige teams was het de eerste keer. Zoals Team Haan, dat een overweldigende tocht liep.
2: Ja, leuk. Heel leuk.
3: Super gaaf. Super chaotisch.
4: Het was een kruistocht. Ja, slijtageslag.
2: Ja, nog weinig gedisqualificeerd. We hebben alles meegemaakt. Ja, de hesjes niet op orde. Oeps.
3: Onze voorbereiding bestond aan een kleine meeting in de achterbuurt van Amsterdam. En niet samen getraind. Een groepsapp aangemaakt. Veel appen. En maar gewoon naar Parijs rijden en we zien wel of we finishen.
2: En nu staan we hier als 50 geëindigd.
1: Maar wie voor het eerst bij de Europa Run is, doet dat meestal niet voor het laatst. Een echtpaar is zo verbonden met de Europa Run dat ze hun 25e trouwdag vieren tijdens het evenement.
5: Het zit in ons bloed. Ik ben voor de 11e jaar meegegaan en mijn man voor de 23e, geloof ik. Ik ben de tel daarvoor kwijtgeraakt. Mijn zoon is de teamcaptain, dat is de 5e jaar. En mijn dochter is mijn mede-cateraarster en dat was haar 2e jaar.
6: En jullie dachten, we gaan het gewoon vieren bij de Europa Run?
7: Ja, dan ben je lekker met z'n allen. Gezellig samen. Ja, dat is 2 dingen in één klap.
1: Het is de bedoeling om 5 miljoen euro op te halen met alle teams van de Europa Run. De teller staat nu op 3,7 miljoen. En de eindstand van de Europa Run wordt later bekendgemaakt. Prinses Laurentien is vandaag 60 jaar geworden. De vrouw van prins Constantijn deelt op haar verjaardag nieuwe foto's van haar gezin. Op 3 foto's poseert het echtpaar met hun kinderen. Gravin Eloïse, graaf Klaus Casimir en gravin Leonore. En op een 4e foto staan alleen de kinderen. Het gebeurt niet zo vaak dat het hele gezin op de foto wordt gezet. In oktober 2019 gaf de Rijksvoorlichtingsdienst foto's vrij van prins Constantijn en zijn gezin ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag. Paus Leo XIV waarschuwt tegen AI. In zijn eerste pauselijke brief roept hij op tot de ontwapening van kunstmatige intelligentie. De paus vindt dat het tijd is voor een pas op de plaats voor de technologie de mensheid gaat overheersen. AI is een bron van desinformatie die conflicten kan aanwakkeren, zegt de paus. En ook ziet hij een wedloop naar steeds krachtiger algoritme, gedreven door bedrijven die de markt willen domineren. Het weer, het is zonnig, droog, er staat weinig wind, 30 graden is het vanavond en vannacht. Dan koelt het uiteindelijk af naar 14 graden en morgen krijgen we net zo'n dag als vandaag. Het wordt toch iets warmer, 31 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7